0: ben Ursula uit Amsterdam.
1: Ik ben Irene en ik kom uit Zwaag.
2: Ik ben Nora en ik kom uit Hilversum.
3: Ik ben Bart en ik kom uit Amsterdam.
4: Ik ben Suzanne en ik kom uit Buitenveldert.
5: Thuis in heel Noord-Holland.
6: Het is 3:00.
7: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump wil de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. De oefeningen beginnen volgens plan vandaag en duren 10 dagen. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen gewoon doorgaan zoals gepland. 2 Duitse dorpjes op de grens met België worden geëvacueerd vanwege de brand in natuurgebied Hoge Venen. Het gaat om zo'n 17 huizen met in totaal niet meer dan 30 bewoners. De dorpen horen bij de toeristenplaats Monschau. Eerder werden ook al 2 Belgische plaatsen ontruimd. Sinds vrijdag woedt er een brand in het Belgische natuurgebied. Inmiddels is een gebied van zo'n 30 vierkante kilometer in de as gelegd. De Amerikaanse honkballegende Tommy John is overleden. Hij was een grote speler uit de Major League, maar werd ook bekend om een baanbrekende elleboogoperatie. Die operatie genas een veel voorkomende blessure bij honkballers en werd naar hem vernoemd. Tommy John is 83 jaar geworden. De Nederlandse estafetteloopsters zijn voor de 3e keer kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek. Mirte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broederspol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. De mannen pakten het brons op de estafette met Eugene Omalla, Keenan Blake, Terence Aggard en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. En het weer op de meeste plaatsen nu nog droog, maar de komende uren trekken er vanuit het westen buien over het land. Morgen af en toe een bui, later klaart het op. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek.

0: staat daar dan voor de deur?
1: Nick Velderman.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag, het is de Goedemiddagshow. Soms moet je hem even erbij pakken, hè? De verjaardagskalender.
2: Wordt het A
1: of wordt het B?
0: Wat gebeurt er?
1: Rondje van het huis.
0: Ja.
1: Maandag tot en met donderdag tussen 2 en 4.
2: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
2: Met Nick Velderman.
1: NH.

0: Goeienacht. Je luistert naar De Muziekmix
1: bij NH.
2: C'est la vie, she sang to me. Je me rappelle, j'étais petit. Well, I was just a little boy.

0: Ik ben Floris en ik kom uit Alkmaar.
1: Ik ben Jonathan en ik kom uit Diemen.
2: Ik ben Gloria en ik kom uit Amsterdam.
3: Ik ben Romy en ik kom uit Heerhugowaard.
4: Ik ben Chiara en ik kom uit Zaanstad.
5: Ik ben Jonas en ik kom uit Amsterdam.
6: Thuis in heel Noord-Holland.
7: Het is 4:00.
8: Irma de Vries met het NOS-journaal. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Volgens de Congolese Gezondheidsautoriteit heeft het ebola-virus daar tot nu toe meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. De Amerikaanse president Trump wil de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. De oefeningen beginnen volgens het plan vandaag en duren 10 dagen. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen gewoon doorgaan als gepland. Zo'n 17 huizen in Duitsland zijn geëvacueerd vanwege de brand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen. De dorpen horen bij toeristenplaats Monschau. Sinds vrijdag woedt er brand in het Belgische natuurgebied. Daardoor werden eerder ook al 2 Belgische plaatsen ontruimd. De brandweer heeft grote moeite om de natuurbrand in te dammen. Onder meer de wind maakt het bestrijden van het vuur lastig. Er is hulp ingeroepen uit binnen- en buitenland. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. Op het strand van Ceuta zijn gisteren honderden migranten samengekomen om te demonstreren voor asiel. Zij waren bij de tienduizenden migranten die 2 weken geleden de Spaanse exclave bestormden. De meeste vertrokken al snel weer, maar een paar duizend migranten bleven achter. Zij moeten op het strand slapen en mogen de binnenstad niet in. En het weer: vanuit het westen trekken er de komende uren buien over het land. Morgenochtend ook af en toe een bui, later klaart het op. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: Vanmiddag en vandaag de dag. Het spelletje Wie ben ik? Met Patricia Nagelkerken.
1: Je vindt het hier heerlijk of vreselijk? Waar ben ik?
2: Ik ben op één plaats wezen, dat is op de wc.
1: Op de wc?
0: Oh. Hint 2.
1: Soms mag je hier een fikkie stoken. Waar ben ik?
3: Ik denk de camping.
0: Doe vanmiddag mee met Wie ben ik tussen 4 en 7 in Vandaag de Dag. En maak kans op een NH Koeltas of zonnebril. Hier bij

0: Ik ben Enrico van Lammeren uit Haarlem.
1: Ik ben Lotte uit Alkmaar.
2: Ik ben Ver Kok uit Amsterdam.
3: Ik ben Jolijn uit Amstelveen.
4: Ik ben Lester uit Heemstede.
5: Ik ben Tanja uit Enkhuizen. Thuis in heel
6: Noord-Holland. Het is 5:00.
7: Irma de Vries met het NOS-journaal. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Volgens de Congolese Gezondheidsautoriteit heeft het ebola-virus daar al meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. In Zaandam heeft een explosie een appartement verwoest en brand veroorzaakt. De brand werd snel geblust. Volgens de veiligheidsregio werd de hele achtergevel van het appartement door de explosie eruit gedrukt. Vanwege de vele glasscherven en het puin is een straat afgezet. Op het moment van de explosie was niemand in het appartement aanwezig. Bewoners van omliggende appartementen moesten uit voorzorg hun woning uit. De Amerikaanse president Trump wil de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. De oefeningen beginnen volgens plan vandaag en duren 10 dagen. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen gewoon doorgaan zoals gepland. En de Nederlandse estafetteloopsters zijn voor de 3e keer kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek. Myrthe van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broedersbol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. De mannen pakten het brons op de estafette met Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Aggert en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. En het weer. Vanuit het westen trekken er de komende uren buien over het land. Morgen ook af en toe een bui en later klaart het op. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek. De

0: De ontbijttafel.
1: Was jij eerst aan het lachen?
2: Hij is voor jou hoor, de kaasschaaf.
3: Yes!
2: Jawel!
1: Hij komt jouw kant op. Ik wens je heel veel plezier.
0: Elke werkdag van 6 tot 10. Bij

0: ben Annelies en ik kom uit Amsterdam Nieuwsloten.
1: Ik ben John en ik kom uit Zaandam.
2: En ik ben Annette en kom uit het vestingstadje Naarden.
3: Zes uur, Irma de Vries met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump wil de gezamenlijke militaire oefening met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen, die vandaag beginnen, doorgaan zoals gepland. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het land. Volgens de Congolese Gezondheidsautoriteit heeft het ebola-virus daar al 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is overleden op 36-jarige leeftijd. Panettiere was onder meer bekend van rollen in de series Heroes in Nashville en de filmreeks Scream. Ze begon al op jonge leeftijd met acteren en was openhartig over haar worstelingen met de overgang van kindster naar volwassenheid. In mei bracht ze daar een boek over uit. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend. En de Nederlandse estafetteloopsters zijn voor de derde keer kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek. Meerte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broeders-Bol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. De mannen pakten het brons op de estafette met Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Aggard en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. En het weer: vanuit het westen trekken er de komende uren buien over het land. Later vandaag klaart het op en het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ik ben er weer.
5: Thuis in heel Noord-Holland.
6: De ontbijttafel.
7: Met Pieter Kok.

0: Eurythmics met There Must Be an Angel. Goedemorgen en welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is hem hoor, die allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven. Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het pas 6:07 op die vroege maandagochtend. De week is weer begonnen en dat is niet helemaal droog gelukt. 17 augustus en we hebben Annes Pasje nog een dagje ingehouden. Ze mag er nog niet bij zijn, maar Suus is er wel. Suus, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Redactie en productie. En Frankie is er ook voor het nieuws. Goedemorgen, Frankie.
2: Goedemorgen.
0: Annes stond wel bij de garage, maar ze kwam er niet in. Dus
1: mooi
0: is inmiddels weer naar huis.
3: Nou, onder protest.
0: Stond aan de poort te rammelen. Ja.
1: Maar, ik kwam binnen en ik kreeg een nieuw pasje.
0: Echt? Ja.
1: Is het verschil al geweest?
0: Ja. Hebben ze bij jou ook gewoon zelf bepaald welke foto erop moest? Of heb je er nog inspraak in gehad?
1: Hetzelfde als vorige keer.
0: Oh ja, dat, ja. Oh. Bij mij niet, want ik had een hele leuke met een politiepet.
1: Waarom?
0: Ja, omdat die foto had ik nog een keer met jouw manvriend gemaakt. Voor iets.
1: Politiepet?
0: Nou, ja, lang verhaal, kort einde. Ik had een foto met een politiepet en ik moest de foto indienen. Dus ik dacht, lachen.
1: Ja.
0: Foto met een politiepet.
3: Tuurlijk.
1: Ja.
0: Maar vonden
1: ze niet zo lachen?
0: Nee.
1: Kennelijk.
0: Dat was, nou, eerste keer wel. Of althans, toen hebben ze niet moeilijk over gedaan. Maar de tweede keer toen zeiden ze, daar mag helemaal niks. En hou even op met al die flauwe fratsen en zo kreeg ik erbij.
3: Ja. Is dat stil protest? Loop jij nu de hele dag met een politiepet?
0: Ja. Niemand die me herkent, want het is niet de foto op mijn pas.
1: Of heb je dan nu op je pas zo'n pasfoto zo? Helemaal zo strak gezicht zo.
0: Oh, nee, ze hebben ergens, ik heb ooit een keer ergens een fotootje voor moeten inleveren voor iets heel anders.
1: Persfoto uit 2007.
0: Nou, nee, met mijn dikke kop. Nee, het was heel ergens anders voor. Maar die foto hadden ze wel nog boven. Toen dachten ze, nou, is ook wel leuk.
3: Ja. Is dus blijkbaar een bakje foto's van Pieter voor als hij weer iets instuurt met een politiepet.
0: Ja, dat denk ik wel.
3: Ja.
0: Maar het is toch, ik vind het jammer. En degene bij wie ik het pasje kreeg vond het ook jammer. En zei, ik mocht het niet meer. Nee. Dus als je nog een foto van mij wil met een politiepet, die heb ik nog wel.
4: Goedemorgen, gaat het nu met jou?
0: Ja, goed, bedankt.
4: Heb je goed kunnen slapen, lag je wakker van de
0: kou? Nou, een beetje regen op het zolderraam, heerlijk.
4: Goedemorgen, het is allemaal gezien.
0: Zachtjes, stikkend.
4: Maar als de wekker afloopt, goedemorgen voor de deur.
0: Zometeen lekker krantenkoek. Bruno Mars met I Just Might.

0: Suzy Quattro en Chris Norman met Stumbling In.
1: Krantenkop.
0: Kwart over zes, hoog tijd voor
1: de krantenkopquiz.
0: Het is een makkelijk quizje hoor. Je krijgt van mij 3 krantenkoppen, maar let op, eentje ervan is helemaal niet waar. Aan jou de vraag welke. Je mag het doorgeven via 088-850-5152. Voor de eer van de ontbijttafel, die staat er op het spel. Best wel lekker om daar je maandagochtend en dus ook je hele week mee te beginnen. Ik wens je heel veel succes.
1: Kop 1.
0: Boete voor jongeren die in Spaanse dolfinarium 's nachts met piranha's zwommen.
1: Kop 2.
0: Cristiano Ronaldo van 41 hint op afscheid. Ik heb mijn toekomst uitgetekend.
1: Kop 3.
0: Bosbaan, spik en span voor WK roeien. Nog nooit zulke mooie oranje boeien gezien. Nou, één van deze 3 is dus niet waar. Maar de vraag is, welke is dat? Is dat vandaag kop 1, boete voor jongeren die in Spaans dolfinarium 's nachts met piranha's zwommen? Is het kop 2, Cristiano Ronaldo hint op afscheid? Ik heb mijn toekomst uitgetekend. Of is het kop 3, bosbaan, spik en span voor WK roeien? Nog nooit zulke mooie oranje poeien gezien.
1: De krantenkopquiz.
0: 088-850-5152. Voor die eer van de ontbijttafel, die staat op het spel. Laat maar weten, welke krantenkop is er niet waar? Kopie 1, kopie 2 of is het kopie 3?

0: The Wizards met a brand new day.
1: De krantenkopquiz.
0: Ik heb je daarnet drie krantenkop gegeven en de vraag gesteld: welke is er niet waar? Ik label ze nog één keertje voor je op. Het is voor mij ook maandagochtend. Even rustig beginnen. En zo aan het begin van de week komen ze aan nog één keertje.
1: Kop 1.
0: Boete voor jongeren die in Spaans dolfinarium 's nachts met piranha's zwommen.
1: Kop 2.
0: Cristiano Ronaldo hint op afscheid. Ik heb mijn toekomst uitgetekend.
1: Kop 3.
0: Bosbaan, spik en span voor roeiers. Voor WK-roeien moet ik zeggen. Nog nooit zulke mooie oranje boeien gezien. Nou. Een van deze drie is dus niet waar. Laten we eens even kijken wat er binnengekomen is. Ik begin vandaag bij kop 3. Helaas voor Erwin, Elsa en Willem. Die dachten dat die niet waar was. Maar het klopt echt hoor. Het was nog even spannend. Door de hinderende waterplanten en de slechte bodem. Maar de Amsterdamse bosbaan is dan nu toch echt klaar voor het WK roeien. Zin in? Ja. Is wel echt een plekje waar we nog wat medailles kunnen pakken. Hè? Als Nederland zijnde.
2: Ja.
0: Ik vind EK Atletiek al heel leuk op dit moment. Ik zit echt te genieten.
2: Ja, was leuk hè?
0: Ja, was echt leuk gisteren weer. Ik heb hem na een tijdje uitgezet. Maar dat vond ik jammer, want toen heb ik wel iets gemist.
2: Je hebt alle medailles gemist toen.
0: Nou, soort van.
2: Ja.
0: Maar ik vind het ook leuk om andere mensen te zien scoren.
2: Zo is het.
0: Ja. Maar bij dat WK roeien, daar zegt de toernooidirecteur van... ik denk minstens 3 keer goud voor Nederland. Maar het zou ook 0 of 6 keer kunnen zijn.
2: Zo kan ik het ook.
0: Dan heb je wel goede bandbreedte inderdaad. Dat is makkelijk voorspellen.
2: Ja.
0: Goed, gaan we door naar Cristiano Ronaldo. Helaas voor Tim, Margriet en Sandra en alle fans van Cristiano Ronaldo. Want hij lijkt toch echt op zijn afscheid te hinten. Waarschijnlijk na dit seizoen, dat zei de Portugees in een interview met het Amerikaanse modeblad Vogue. Want daarin zegt hij zoiets.
2: Ja. Ja.
0: 41-jarige, vijfvoudig Ballon d'Or winnaar gaf het interview rond zijn bruiloft in Portugal. Ook een krankzinnige situatie.
2: Natuurlijk.
0: Want dat was
2: heel het land afgehuurd.
0: Ja, en heel geheim. En toen heeft hij uiteindelijk toch gewoon in zijn woonkamer gedaan. Zo, nou ja, lang verhaal, kort einde. Het lijkt er echt op dat hij gaat stoppen met voetballen.
2: Oh, heel klein eigenlijk dus.
0: Ja.
2: Oh, ik dacht hij heeft het hele land afgehuurd.
0: Nou nee, het idee was, laten we maar gewoon doen op de plek waar we echt altijd, waar het leven echt is.
2: Wat is hij toch lekker gewoon gebleven?
0: Ja, ongelooflijk. goed, gaan we door naar de kop die niet waar is. Dat is kop 1 vandaag. Boete voor jongeren die in Spaans dolfinarium 's nachts met piranha's zwommen. Nee, het waren geen piranha's, maar dolfijnen.
2: Oh, gelukkig.
0: Dus op zich, heel slimme kids. dat ze niet in het piranha-bassin gedoken zijn. Maar je moet het niet doen natuurlijk. 4 jongeren die eerder dit jaar hebben ingebroken in het dolfinarium op het Spaanse eiland Mallorca hebben een boete van €360 gekregen. Ieder. Dat dan weer wel.
2: Oh.
0: Ze sprongen in de bassins waar de dolfijnen verbleven. Het incident was al een tijdje geleden. Ze waren 18 tot en met 23 jaar en klommen over het hek op het strand omdat dat dolfinarium daar staat.
2: Wat zou het normaal gesproken kosten om met dolfijnen te zwemmen?
0: Is dit goedkoper? Is dat is wat jij voorstelt?
2: Ja,
0: ja maar dan.
2: Hoeveel, wat zou het prijsverschil zijn?
0: Ze hebben gezwommen met de dieren, maar ook hebben ze ballen naar ze gegooid. Met het gevaar dat de dolfijnen die zouden inslikken. Dat zou echt verschrikkelijk zijn geweest.
2: Het is sowieso zielig voor de dolfijnen.
0: En je moet het niet doen. Je moet ze ook überhaupt niet in een bassin houden. Dat is eigenlijk wat jij bedoelt, toch?
2: Ja.
0: Snap ik ook wel weer. Goed, zorg er in ieder geval voor dat de eer van de ontbijttafel en het applaus naar een mooi rijtje gaat, hoor. Vandaag is dat voor Joke, Annelies, Gerrit, Arnold, Christian, Frank, Koos, André, Els, Rodi, Gea en Rennie. Gefeliciteerd.
1: De krantenkopquiz.

0: Ik ben Frank en kom uit Amsterdam, Watergasmeer.
1: Ik ben Anse Pans uit Amstelveen. Thuis in heel
2: Noord-Holland. Ruim half zeven in Amstelveen is het 16 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Na een explosie in een flat in Zaandam zijn vannacht meerdere appartementen ontruimd. Niemand raakte gewond, maar de klap was enorm daar. Een groot deel van de gevel van de flat, de achterkant, die werd uit het pand gedrukt, zegt de veiligheidsregio. Op het moment van die grote ontploffing was niemand thuis, maar buren moesten wel hun omliggende appartementen uit natuurlijk. Omdat door de klap puin en glas op de naastgelegen Heijermanstraat terechtkwam, werd die afgesloten. Voor de mensen die vannacht niet meer naar huis konden, is opvang geregeld. Getroffen woning die is voorlopig niet meer bewoonbaar. Verslaggevers van ons zijn onderweg om daar te kijken hoe de actuele stand van zaken is. Zo'n 3 miljoen euro komt eigenaar Stadsherstel tekort om de afgebrande Amsterdamse Vondelkerk te renoveren na de brand afgelopen nieuwjaarsnacht. Met de verkooptentoonstelling Vondelkerk in vuur en vlam in de Amstelkerk moet een deel van dat bedrag worden opgehaald. Je kunt de kunstwerken kopen of een stukje van de afgebrande kerk. Hoofdfondsenwerving Stella Heesik van Stadsherstel vertelt daarover.
4: Lekker creatief, zoals de plankjes hout die we maken, maar ook tassen en t-shirts, dat verkopen we ook.
5: Alles om dat geld maar bij elkaar te krijgen.
4: Alles om de Vondelkerk weer een oude luister te herstellen.
3: Ja, een plakje verbrande kerk kost 50 euro. Kunstwerken gaan van de hand voor een paar honderd tot een paar duizend euro. De Nederlandse estafetteloopsters zijn in Birmingham, Engeland, voor de derde keer op rij Europees kampioen geworden op de 4x400 meter. Dat is de estafette en dat betekent vier dolblije vrouwen. Eveline Saalberg, Mirte van der Schoot, Femke Broedersbol, die zich tegenwoordig specialiseert in de 800 meter.
6: Het voelt gewoon echt lekker vertrouwd. Dus ja, en dan met die meiden hier staan is altijd gewoon heel fijn. Zoals al zei, zo'n fijne sfeer. Met z'n allen als team lopen, als zo'n sterk team. Derde keer op rij Europees kampioen als klein mini-lijntje met allemaal racen aan onze benen. Ik ben echt super trots.
3: Ja, onmiskenbaar Femke Broedersbol. Hè, die heeft een naam erbij gekregen. De Nederlandse mannen behaalden een bronzen medaille op de 4x400 meter. Het EK Atletiek was zeer succesvol voor Nederland met in totaal 14 medailles en een vierde plaats in het eindklassement. En dan dit nog even. De zomervakantie in Noord-Holland is voorbij. We hadden als eerste van het land vakantie. Dus nu is onze schoolregio ook weer als eerste aan de beurt om te beginnen. Vanaf vandaag gaan veel scholen dus weer open. Vooral de basisscholen, daar gaan ze echt weer aan de slag. Middelbare scholen starten vaak wat rustiger op. Eerst nog even boeken halen en zo. Betekent nu de vakantie voorbij is ook dat het vakantiewegwerk op de A1 klaar is.
2: Zo fijn.
3: Dat is fijn nieuws, hè? Snelweg in het gooien is sinds vanochtend vroeg weer open.
2: Ja, maar nu hadden ze op de heenweg even de A8 dichtgegooid, ja, nog richting Amsterdam Noord.
3: Het is helemaal niet helemaal uit wat daar nou precies aan de
2: hand is. Wegwerk daarmee. Ik heb even zitten kijken. Ja. Dat weet jij ook al, Suus. Tot hoe laat duurt dat? Weet je dat ook toevallig?
7: Er staat 7:30. Dus okay. Ik hoop voor iedereen dat ze dan ook daadwerkelijk klaar zijn.
2: Nou, met een uurtje moet klaar zijn.
3: Dan is vakantie voor beide betekent dat die wegwerkers op vakantie gaan, toch? Dat is altijd een beetje de afspraak.
2: Mijn kinderen waren overigens gewoon weer boos, vooral mijn dochter, over dat het doek er weer.
3: Ja, het doek.
2: Ja,
3: het pestdoek.
7: Zijn weer begonnen.
2: Ja, zij denkt dus dat was om kinderen te pesten. Heeft ze haar hele leven gedacht.
3: Ja. Gemeen.
2: Scholen zijn weer begonnen. Ja, ik weet het!
3: Meer nieuws in de app. Of op nnnieuws.nl. Het regenen, dat is ook weer begonnen. Kan ook in de krant. Het is vandaag voor het eerst regenachtig. Als je je afvraagt dus wat er uit de lucht komt. Regen vanuit het westen wordt wel wat droger. Af en toe zon. Het wordt 22 graden.
2: Dankjewel, Frank. En er is verder geen verkeersinformatie. Behalve dus tot 7:30 die weg dicht daar, toch of niet?
7: Correct.
2: Lekker dan, jongens. Verder lekker doorrijden.

0: Stevie Wonder met Signed, Sealed, Delivered.
1: Wie is de vroege vogel van de dag?
0: Bijna 7:15 op die vroege maandagochtend. En misschien kun jij nog even lekker omdraaien in je bed. Maar denk eens aan al die Noord-Hollanders die weer keihard aan het werk zijn. Hè? Ik noem een vrachtwagenchauffeur, een akkerbouwer, een krantenbezorger of een timmerman. Die zijn allemaal weer aan de slag. En vandaag mogen we mee naar Bakker Paul in Annapolona. Paul, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Tijd geleden, Paul, dat we elkaar gesproken hebben.
2: Ja, dat mag je zeggen, ja.
0: Hoe is het, man?
2: Ja, goed.
0: Heb je verkeerd? Ja, prima. Niks. Ja, Anne is een beetje ziek, maar dat komt wel goed, hoor. Hoe gaat het in de bakkerij?
2: Goed hoor. De rustige periode legt een beetje achter ons. Ja. Scholen starten weer, dus...
0: Er moet weer brood in de trommeltjes.
2: Yes.
0: Ja, en hoe is dat bij jou zelf geweest? Heb je nog vakantie gehad?
2: Ja, ik ben in het begin van de zomervakantie zijn we even een weekje...
0: Wat was het ook weer? Je was heel ver weg, toch?
2: Nee, ik was dus vlakbij in Spanje.
0: Nou, hoeveel je er vlakbij?
2: Ja, nou, 2 uurtjes vliegen wordt het.
0: Ja, oké. Nou ja, maar goed, toen ben je eventjes geweest, ook niet al te lang.
2: Nee, weet je, de rest wil allemaal weg, dus ja.
0: Dan gaat Bakker Paul gewoon weer lekker bij de oven staan. Ja. Ja, los het wel weer op.
2: Ja, wat moet ik doen, hè?
0: Ja, maar goed, rustige periode ligt een beetje achter je. Dus het begint weer wat drukker te worden. Maar er zijn helemaal niet meer een soort van, ja, tot de kerst geen feestdagen of fratsen, toch of wel?
2: Je gaat straks weer een beetje richting Halloween. Weet je wel, dat soort dingen. Maar september is voor ons eigenlijk wel altijd de start van een beetje de herfst-winterperiode. In de zin van speculaas.
0: Gaat het opeens weer een beetje anders ruiken in de bakkerij?
2: Ja. En een ander assortiment ga je dan weer maken eigenlijk. Dus daar zijn we nu ook wel een beetje al mee bezig, hoor.
0: Ja. Hoe gaat het bij jou qua inkoop en dergelijke voor chocola, cacao, dat soort dingen? Ben je daar heel ver van tevoren mee bezig of valt dat mee?
2: Wel in de zomer al voor de chocola. Maar de prijzen bij ons staan zo onder druk. Dus per week verschillen die. Dus het is, je kan natuurlijk van de zomer wel zeggen, ja, ik denk dat het nu goedkoper is. Maar ja, het kan nu in september bij wijze van spreken nog weer goedkoper wezen. Ja. Of weer duurder juist. En dat is eigenlijk met alles zo. Kijk, vroeger kocht je alles een half jaar van tevoren in. Maar de prijs was altijd hetzelfde.
0: Ja, of in ieder geval, dat ging soms een klein beetje omhoog. Maar niet al te veel natuurlijk.
2: Ja, maar niet zo extreem als dit afgelopen jaren, laat ik het zo zeggen.
0: Nee, fluctueren, dat doet
2: hij. Ja, behoorlijk. Ja.
0: Oké, en wat is jouw aanpak dan op dat vlak? Gewoon neus.

0: betalen, gewoon in de basis.
1: Ja, ik weet ze wel. En hun onderhandelen dan de beste prijs voor alle bakkers, zeg maar.
0: Ja. Oké.
1: Zo werkt het, zo is het eigenlijk geregeld.
0: Ja, dus het enige wat je zelf in de gaten houdt is de prijs voor in dit geval de cacao-achtige producten.
1: Ja.
0: Oké.
1: En dat is meer omdat je dat wel gewoon een half jaar van tevoren kan inkopen, weet je wel. Dat is dan, chocola kan je ook heel lang bewaren. Dus kijk, als het dan goedkoop is, dan sla je toe.
0: En hoe staat hier ervoor dan de prijs op dit moment?
1: De cacao-prijs die is tenminste minder hoog als vorig jaar.
0: Oké, nou dat is fijn.
1: Ja, alleen het punt is natuurlijk vaak wel dat natuurlijk, en dat geldt niet voor mij, maar wel voor hele grote jongens, die zijn daar al veel eerder weer mee bezig dan ik. Ik ben van dat natuurlijk een kleine...
0: Ja, oké. Ja. Maar hoeveel chocoladeletters maak je in een jaar?
1: Nou, ik denk als ik 600 letters maak ongeveer... Dan
0: is het veel. Ja, precies. Ja. Oké. Oké, nou ja, nee, dan hoef je inderdaad niet 60.000 te maken. Zoals, nee. Je denkt het toch ook?
1: Kijk, en dat soort bedrijven die zijn nu al aan het maken. Dus die hebben in de periode hiervoor alweer ingekocht. Dus ja, die prijzen kunnen gerust toen de tijd nog hoger gelegen hebben.
0: Ja. Nou jeetje zeg, wat een hoop gedoe allemaal. Fijn dat ik er niet over na hoef te denken, maar dat ik gewoon alleen maar naar de winkel hoef te lopen. En scheelt toch weer.
1: Ja.
0: Oké, zijn er nog bijzondere dingen voor vandaag op de agenda dan, Paul?
1: Nou, vandaag is het echt hoofdzakelijk groot brood. Dus omdat we echt wel een lekkere toeloop verwachten. Was eigenlijk afgelopen zaterdag al. Dat je echt weer ziet, iedereen is weer thuis en we gaan weer gezond doen en dat soort dingen. Dus we hebben daar echt wel echt weer op de volkoren ingezet vandaag. En daar zijn we ook echt nog wel even mee zoet.
0: Oké, dus je bent flink aan het afreizen en nog een klein stukje nabakken. Ja. En dan weet ik veel wat je er allemaal mee doet.
1: Ja.
0: Goed zo, Paul. Dan ga ik niet lang van je werk houden, maar natuurlijk wel feliciteren. Je bent met recht de vroege vogel van de dag vandaag. En je weet het, hè? Hou hem hier.
1: Met veel plezier.
2: Ben je ook een vroege vogel?
3: App dan nu je naam en je beroep naar 088-850-5152. En wie weet ben jij binnenkort wel de vroege vogel van de dag.

0: Police met de da-da-da-da. Suus, ik kom eventjes bij jou, want... heb jij de afgelopen tijd nog wel eens een echt lekker dealtje gehad ergens?
1: Een deal? Als in korting?
0: Ja, een lekkere korting. Dat je dacht van, potverdorie, ik heb eens even een goede korting gepakt.
1: Daar moet ik even over nadenken.
0: Nou, dan krijg je ook wel even de tijd voor.
1: Oké, gelukkig.
0: Maar hou er vast rekening mee, ik heb gisteren de deal van mijn leven gemaakt.
1: Oh.
0: Dus ik hoop dat je er tegenop komt. Ga je zo meteen meer over horen na de weekend.

0: June tot 2.
1: Oh June, verrast het lunchje, doe ik met jou.
2: Vandaag de gast, Imca Marina, 85 geworden... en gaat voorlopig nog niet achter de geranium zitten. Sterker nog, ze is straks bij mij te gast.
1: Oh June, verrast het lunchje, doe ik met June. Tot 2, oh June.
0: June tot 2.
3: Elke werkdag, van 12 tot 2.
0: Bij NH.
4: Waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
5: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
6: Dus het maken van staal wordt schoner?
7: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
8: Maar moet dat dan in Nederland?
9: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
4: En wat levert dat dan op?
7: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
4: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
10: Wil je meer weten over het Groen Staal project? Kijk dan op www.groenstaal.com.
11: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings...
12: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
11: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
12: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
11: Bestel op budgetbroodjes.nl.
12: Nu ook in Purmerend.
13: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer... zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
14: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
15: Ik ben Jan uit Egmond aan Zee.
16: Hi, ik ben Jennifer en ik kom uit Hoofddorp.
17: Ik ben Michael uit Amsterdam.
18: Ik ben Rachel en ik woon met heel veel plezier in Hilversum.
19: Ik ben Jonathan uit Haarlem.
20: Thuis in heel
21: Het is 7 uur. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
22: Goedemorgen. Na een explosie in een flat in Zaandam zijn vannacht meerdere appartementen ontruimd. De klap was daar enorm. Een groot deel van de gevel van de flat die werd uit het pand gedrukt, zegt de veiligheidsregio. A1 in het Gooi is weer open. De snelweg was wekenlang dicht, maar nu de schoolvakanties voorbij zijn, is het wegwerk daar ook klaar. En Ajax, ja, heeft gisteren de eerste thuiswedstrijd in het nieuwe seizoen verprutst. In eigen huis werd gisteren gelijk gespeeld tegen Heerenveen. Het werd 2-2. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
23: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Door de grote brand in de Ardennen is al 3000 hectare aan natuur in de as gelegd. Het regent nu in het gebied, maar het water dringt maar moeilijk door in de veenlaag waar de brand zit. Daardoor koelt de grond onvoldoende af om te blussen, zegt verslaggever Onno Beukers.
24: Die paar druppels die op dit moment vallen, misschien wel goed zijn voor die brand om te voorkomen dat die verder uitbreidt. Maar om echt zo'n brand te blussen zal het echt harder moeten regenen dan dit.
23: Het is nog altijd niet bekend hoe de brand in de Ardennen is ontstaan. De Amerikaanse president Trump schroeft de militaire oefeningen met Zuid-Korea terug. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij verwijst daarbij naar zijn zeer goede relatie, zegt hij, met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. De oefeningen met Zuid-Korea beginnen vandaag en duren 10 dagen. In Zaandam is een explosie geweest in een appartement. Daardoor brak brand uit, maar die werd snel geblust. Door de explosie werd de volledige achtergevel van de woning eruit gedrukt. Er was niemand in het appartement aanwezig. De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is overleden op 36-jarige leeftijd. Panettiere was bekend van rollen in de serie Heroes en Nashville en de filmreeks Scream. Ze begon al op jonge leeftijd met acteren en was openhartig over haar worsteling met de overgang van kindster naar volwassenheid. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend. De Nederlandse estafettenloopsters zijn kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek in Birmingham. Het viertal rekende af met de belangrijkste concurrent Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwam.
25: Heeft Femke Broeders-Bol nog wat? Femke Broeders-Bol! Het verschil met Groot-Brittannië is klein. Maar Nederland wordt hier Europees kampioen voor de derde achtereenvolgende keer in 2022, 2024 en ook hier in Birmingham.
23: En de estafette mannen die pakten het brons. Het weer: vanuit het westen trekken er vanochtend buien over het land. De middag verloopt grotendeels droog en het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
21: Suus, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Ze druk op de weg in Noord-Holland.
0: Nou, op twee plekken. Namelijk op de A8 Zaanstad richting Amsterdam. Voor Zaanstad-Zuid heb je een klein kwartier vertraging.
21: Kon je opwachten, natuurlijk.
0: Ja, hij is er, hoor. En ook nog de N235 Purmerend richting Amsterdam. Voor Ilpendam een kleine 10 minuutjes.
1: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Norenkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
2: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
3: Oma!
17: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
20: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
26: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
27: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
26: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
28: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
29: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
30: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
29: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
30: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
31: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
32: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
33: De ontbijttafel.
34: Met Pieter Kok.

0: The London Meet met You Bring On The Sun. En die kunnen we wel gebruiken vandaag, hoor. Goedemorgen, welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is hem, die allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven. Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het pas 7:10 op die vroege maandagochtend. Ah, we gaan het wel weer redden, hoor. Een regenjasje aan en een parapluutje mee. Het is 17 augustus en Suus is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Hebben we allemaal nog een dagje thuis gelaten. En Frankie is erbij voor het nieuws. Goedemorgen, Frankie.
2: Goedemorgen.
0: Dat je er bent. Heb je al nagedacht over je goede dealkorting die je de afgelopen tijd gekregen hebt?
1: Nou, ik kom dus niet zo veel verder dan... Ik ben wel zo iemand die dan af en toe eens even met de telefoonmaatschappij belt.
0: Oh, ja.
1: Met de krant.
0: Abonnementbestelling. Dat je dan zegt...
1: Weet je wat het is? Nou kijk, anders dan gaat je abonnement... Want Frank kijkt mijn vraag aan.
0: Ja,
1: anders gaat je abonnement zeg maar door en dan wordt het meestal duurder. En als je belt naar de telefoonmaatschappij...
0: Krijg je opeens
1: dan zeggen ze in één keer dat je dat je een half jaar 10 euro korting krijgt. Of,
2: weet ik, maar wat is dan je vraag?
1: Dan zeg ik...
0: Kijk, nog korting hoe zit dat?
1: Ik zag dat het bijna afliep en... nou, ik vind het wel duur geworden. Ik dacht dat het eigenlijk dat we eerder dit hadden afgesproken.
0: Ja. Is wel echt een goed idee, hè?
1: Een beetje soort, je hoeft niet per se te zeggen van... en anders ga ik weg. Maar wel als je een beetje erdoor laat schemeren van... goh, ik ben het daar eigenlijk toch wel ontevreden over. Dan krijg je altijd wel iets aangesmeerd.
0: Bij je internet- en telefoonprovider, zeg maar, voor thuis... dat is precies hetzelfde.
1: Als je belt, krijg je
0: korting.
1: Zeker een half jaar korting.
0: Ja,
2: echt?
0: Ja, dan moet je echt
2: jongens,
0: kunnen doen.
2: Jongens, hadden jullie dat eerder kunnen zeggen?
0: Nee, dat is allemaal net alles verlengd.
2: Heel logisch.
0: Nee, heel veel mensen doen dat niet, terwijl ze het wel zouden moeten doen.
2: Ja, die betalen jullie
1: maar,
2: korting.
1: Maar let op. Ik wil even weten over de deal van je leven.
0: Deal of a lifetime.
2: Ik zit hier helemaal in de
0: Frank, gaat even dicht. Deal of a lifetime. Let op. Ik heb een tijdje geleden mijn woonkamer verbouwd natuurlijk thuis.
1: Natuurlijk.
0: Hoop tijd in gaan zitten.
1: Ja.
0: Hoop werk aan gehad. En ik heb ook in dat hele proces alle radiatoren eruit geknald.
1: Oh?
0: Ja, die waren heel oud. Die waren uit de jaren 70/80. Dan moet je nieuwe radiatoren kopen.
1: Oh, ik dacht je gaat bibberen.
0: Nee, daar heb ik dus geen zin in deze winter.
1: Okay. Ja.
0: Maar ik heb wel de hele zomer er tegenaan zitten hikken... en het eigenlijk een beetje uitgesteld. Mm. Want ik dacht, die dingen zijn duur.
1: Ja? Oh.
0: Ja, een radiator is een duur ding over het algemeen. Je kunt het zo gek maken als je zelf wil natuurlijk. Maar ik vind de radiatoren best wel... Als ze er een beetje knap... Het is de woonkamer, hè? Dus ze moeten er een beetje knap uitzien.
2: Ja.
0: Best wel dure dingen.
1: Oké.
0: Dus ik zit op die website. Gisteren ging ik dan de knoop doorhakken.
1: Ja.
0: Ken je dat? Daar wandel ik een paar dagen heen.
2: Ja.
0: Dat, zo van, nou, maar nu gaan we dan daadwerkelijk geld uitgeven aan deze radiatoren.
1: Ja.
0: Dure dingen, nogmaals. En ik heb uiteindelijk mijn hele bestellijst en alles klaar. En ik denk opeens, er staat kortingscode kun je toevoegen. Dus ik dacht, ik ga dit googlen. Ik heb mensen die dit doen, die gaan dan kortingscodes googlen. En dan, voer je die code in en soms werkt dat.
1: Ja.
0: Ja. Dus,
1: Frank!
0: Ja, Frank, dit bestaat.
1: Hallo.
0: Ja, maar dat doet Kim allemaal bij hem thuis. Maar goed, dus ik... dus ik zie een code, werkt niet.
1: Balen.
0: Ja,
1: dat is altijd balen.
0: Dat is balen. Vervolgens zie ik op diezelfde website een bannertje boven in beeld. Helemaal niet naar gekeken daarvoor. Met, je kunt deze kortingscode gebruiken. Geef je meer dan €750 uit. Dat was ik aan het doen.
1: Ja.
0: Dan krijg je 10% korting.
1: Hey.
0: Dus ik dacht, nou, zou dat werken? Dus ik voer hem in. 10% korting.
1: Yes!
0: Helemaal fantastisch.
1: Maar en dit was nog niet de deal van je leven.
0: 10% korting is niet de deal van je leven, toch?
2: Nee.
0: Maar wel wezen.
2: Ik ben benieuwd.
0: Maar ik was wel heel blij met 10% korting.
1: Ja.
0: Ja. Dus ik had dat een beetje zo voorgenomen. En ik dacht, hier laten we het bij. En dan ga ik dan nu bestellen. Maar toen bleek dat ik nog mijn vrouw niet helemaal precies had laten zien... wat ik precies ging kopen.
1: Ja.
0: Dat was onhandig. Want als die dan zegt, ik ben het er niet mee eens... ja, dan kun je niet die radiatoren weer terugsturen. Allemaal gedoe.
1: Mm-hmm.
0: Dus ik moest weer even wachten. En na een tijdje kwam zij erbij. Zie ik opeens in dat bannertje bovenin een nieuwe kortingscode.
1: Huh?
0: Ja, daar stond... Als je meer dan zoveel uitgeeft of iets dergelijks... en dan speciaal op bepaalde radiatoren... kun je deze kortingscode invoeren. Toen gedaan, 20% korting gekregen.
1: Wauw.
2: En lekker.
0: En ik ging met de gedachte dat ik nul kreeg.
1: Ja.
0: Ja. Ik zat daar. Ik bedoel, je zou kunnen zeggen, je hebt deze radiatoren besteld. Dit is wat we aan korting hebben op dit moment voor die radiatoren. Ja. Doe dat automatisch. Dus je moet zelf wel de hele tijd kijken naar allemaal bennetjes en dingen. Dat vind ik lullig.
1: Dat is altijd.
3: Ja, vind ik ook lullig.
0: Ja.
3: Ja, ik
1: hey, dat is
3: dus
1: altijd
3: niet
1: met die kortingscodes.
3: Ja, dat weet ik wel, maar ik zie dat dus nooit.
0: Nee. Wat heb jij in je leven al wel niet laten liggen? Als
3: ik heb dus hele dure radiatoren en vloerverwarming. Superdom.
0: Dat heb je niet nodig.
3: Ja,
0: ja oké. Okay. Nou, maar mocht
1: ik dacht heel even, Esther die heeft gezegd... Nee, laat maar. Ik vind het allemaal helemaal niks. Toen heb je het niet gekocht.
0: Oh, dat is de deal
1: van je leven.

0: Randstad met It's So Easy.
1: De ontbijttafel. NH.
2: De ontbijttafel.
0: Op de Amsterdamse Zeedijk is het tijd voor de 28e editie van Hartjesdag. Op dit feest komen mannen en vrouwen verkleed. En als andersom, om het zo maar te noemen. Het is vooral een feest van zelfexpressie. En wat stevast de derde maandag in augustus gevierd wordt. En Guido Leguit, die is voorzitter van Hartjesdag en eigenaar van Café Het Mandje op de Zeedijk. Ik heb hem aan de lijn. Guido, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Sorry voor het vroege bellen, zou ik willen zeggen. Als je een café hebt op de Zeedijk.
3: Ja. Als caféhouder is dit nog midden in de nacht natuurlijk. Hè?
0: Of ben je nog wakker, dat zou kunnen.
3: Nee, zeker niet. Nee,
0: vertel eens eventjes.
3: Een lange dag vandaag ook. Oh, ja, een lange, leuke dag.
0: Ja. Want vertel eens eventjes, Hartjesdag, 28e editie, begrijp ik. Maar het is ook een eeuwenoud feest.
3: Ja, het is tot de Tweede Wereldoorlog in Amsterdam onder andere op de Zeedijk gevierd. En toen is het afgeschaft en het is pas in de jaren 90 weer teruggekomen. Eigenlijk nadat de Zeedijk weer een hele opleving natuurlijk gehad heeft. Na de donkere jaren 80, om het zo maar te zeggen.
0: Ja, waarin het allemaal een beetje ongure boel was daar, om het zo maar te noemen.
3: Ja. Ja, de gevaarlijke straat van Nederland.
0: Ja, werd het zo genoemd?
3: Ja, nou ja.
0: Potverdorie. Waar komen de bezoekers vandaan voor Hartjesdag?
3: Die komen eigenlijk overal vandaan. Ik bedoel, mensen uit Amsterdam, mensen uit de straat zelf. Maar ook zeker mensen van buiten de stad. Die al jarenlang komen om dit feest mee te vieren.
0: Ja.
3: Het is echt een straatfeest, hè, tegelijkertijd. Terwijl het wel midden in het centrum van Amsterdam is. En dat is het hele mooie ervan.
0: Ja, want vertel nou eens even, wat is precies de traditie? Ook met het verkleden en dergelijke. Wat is precies het idee?
3: Nou, Hartjesdag komt waarschijnlijk van Hertjesdag. Dat was een dag waarop de boeren mochten jagen op het wild. Wat anders niet mocht. En die kwamen dan de stad in met dat vlees en dan werd er een feest aangericht. En van daaruit zijn Hartjesdag zijn ontstaan. En ooit in de geschiedenis is ook de traditie ontstaan dat mannen zich als vrouwen gingen verkleden en vrouwen zich als mannen gingen verkleden. En er wordt wel gezegd dat dat is omdat mensen arm waren en eigenlijk gewoon niks hadden. Maar het was ook wel een soort, je hebt een schilderij van Hartjesdag van begin 20e eeuw en dan zie je ook wel een soort carnaval-esque-achtig feest. Dus dat mensen ook echt verkleed zijn. De vrouw met blote borsten en de mannen een rok. Vooral veel drinken, die mensen heel afkeurend kijken. Dus dat is eigenlijk een beetje de dynamiek van Hartjesdag vroeger altijd al geweest. En ik denk dat daarin, ja, net als met carnaval, wat happens om carnaval, steeds het carnaval. Daar gebeurde van alles wat eigenlijk tussen aanhalingstekens niet mocht.
0: Nee, maar
3: dat het altijd een feest met een queer oogmerk is geweest, dat ik denk dat het zeker wel zo is.
0: Ja, precies. Maar dat is niet meer zoals het nu gevierd wordt, toch? Zo van what happens at Hartjesdag, steeds at Hartjesdag.
3: Nou ja, dat is natuurlijk voor iedereen is dat weer anders. Maar het is tegenwoordig gewoon open. Ik bedoel, je hoeft niet meer natuurlijk. En het is in de jaren 90 is het weer opnieuw gevierd. Echt met drag queens en om het ook weer aan te sporen en weer veel nieuw leven in te blazen. Een race met koets over de Zeedijk en weet ik wat allemaal. Nou, zo groot is het tegenwoordig op die manier ook niet meer, maar het is weer groot op een andere manier, omdat het aantal bezoekers gewoon veel groter ook geworden is.
0: Ja, maar je mag ook gewoon komen kijken, ook als je je niet wil verkleden bijvoorbeeld.
3: Ja. En je kan deelnemen aan de parade, dan kan je deelnemen voor het mooiste kostuum of deelnemen voor de leukste act. En dan moet je langs de 5 jurypunten en dan kan je een prijs winnen. Er zijn 3 prijzen per categorie. Maar het leukste vind ik eigenlijk altijd de mensen die niet per se deelnemen aan de parade en dus niet per se deelnemen aan de wedstrijd, maar wel verkleed komen.
0: Ja,
3: want dat
0: precies.
3: Kleedt het feest natuurlijk nog meer aan.
0: Ja, want dan wordt het alleen maar kijken naar. Ja.
3: Nou ja, je neemt uiteindelijk altijd deel. Ik bedoel, dat is het leuke wel. Maar mochten er mensen denken, zal ik vandaag komen, ja of nee? Nou, kom en doe toch even iets leuks aan. En al is het maar een klein beetje lippenstift of al is het maar een klein netsnorretje wat je opplakt. Het is altijd leuk om er deel van uit te maken.
0: Hoe ziet het programma eruit voor de mensen die langs willen komen?
3: We hebben om tussen 12 en 2, zeg het echt, een straatfeest. Dan is de buurtbrunch, dus dan worden de buren uitgenodigd om mee te komen brunchen. Om 2 uur is de opening bij de Prins Hendrikade voor het NH Hotel. En dan vanaf daar begint de parade naar de Nieuwmarkt. En dan om een uurtje of 3 ongeveer begint het paraderen, zoals dat dan, of het flaneren, sorry. Begint het flaneren en dan lopen de deelnemers dus langs de 5 jurypunten over de Zeedijk. En daar moet de jury dan bepalen wie ze het beste vinden. En om 5 uur begint het juryoverleg, dan komen ze samen. En om 7 uur is de prijsuitreiking bij Café Het Mandje voor de deur.
0: Ah, mooi.
3: Ja. En verder is het gewoon, het wordt mooi weer vandaag, dus het gaat niet regenen. Dus dat gewoon heel gezellig, feest op straat, feest bij de cafés. En dat is altijd heel erg leuk.
0: Ja, het wordt vanmiddag gelukkig weer droog. Als je nu naar buiten gaat, dan is het een beetje een natte boel. Maar dat trekt allemaal weer bij vanmiddag. En dan kun je dus daar mooi flaneren over de Zijdijk. Hoe ga je zelf verkleed eigenlijk, tot slot?
3: Ik heb een hele mooie rode glitsjurk. Dus ik zou zeggen, kom allemaal kijken. Ja, goed idee. Dat wil je niet missen.
0: Guido Lugheid, eigenaar van Café Het Mandje op de Amsterdamse Zijdijk. En voorzitter van Hartjesdag. Dank en heel veel plezier vandaag.
3: Dank jullie wel. Dag.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Verlaag je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
2: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
3: Hey,
1: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
7: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
8: Ik ben Nienke en ik kom uit Amsterdam.
9: Ik ben Chetin Sen uit Zaandam.
10: Ik ben Ellie uit Stompetoren.
11: Ik ben Isha en ik kom uit Diemen-Zuid.
12: Thuis in heel Noord-Holland.
13: Het is 7:30. In de Boekelmeer is het 16 graden.
14: Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
15: Goedemorgen. Na een explosie in een flat in Zaandam zijn vannacht meerdere appartementen ontruimd. Niemand raakte gewond, maar de klap was enorm. Een groot deel van de gevel van de flat werd uit het pand gedrukt door de schokgolf. Op het moment van de ontploffing was er niemand thuis in dat getroffen appartement. Maar de buren, ja, die moesten natuurlijk hun huis wel uit. Omdat er door de klap puin en glas op de naastgelegen Heijermansstraat terechtkwam, werd die ook afgesloten. Voor de mensen die vannacht niet meer naar huis konden, is opvang geregeld. De getroffen woning is onbewoonbaar. Wat die explosie nou veroorzaakt heeft, dat weet de veiligheidsregio nog niet. Onder andere een speciale explosieveneenheid van de politie doet nu onderzoek naar de oorzaken van de knal. Daar gaan we allemaal nog wel meer over horen. Verslaggevers van ons zijn daar naartoe onderweg en komen er nu zo'n beetje aan. De zomervakantie in Noord-Holland is weer voorbij. We hadden als eerste van het land vakantie. Dus nu is onze schoolregio ook weer voor het eerst aan de beurt om te beginnen. Overal gaan de basisscholen vooral weer open. De middelbare scholen starten wat rustiger op. Ook het vakantiewegwerk aan de A1 is klaar vandaag. De snelweg in het Gooi is sinds vanochtend weer open. Hij was 6 weken dicht voor onderhoudswerkzaamheden. En de natuur kampt nog altijd met grote gevolgen van de droogte van de afgelopen tijd. Hoewel er nu mondjesmaat zo hier en daar een bui valt, is dat nog lang niet genoeg, zegt deze boswachter uit Vogelenzang.
16: Het gevaar van de droogte is dat de bomen steeds zwakker worden. Dat er meer kans is op uitbraak van takken. Dus ook langs de paden, dat het gevaarlijker wordt om in het bos te zijn als het waait. Ja, bosbranden, dat gaan we meer meemaken. En de dieren, die gaan er natuurlijk ook onder, die lijden er ook onder. Die hebben water nodig, de eekhoorns, de vogels, de reetjes.
15: Ja, zo langzaam en zeker is er wel een spatje regen gevallen natuurlijk. En of er nog meer regenopkomst is, dat horen we zo meteen van Jan Visser natuurlijk. Maar we gaan eerst nog even voetballen, want Ajax heeft gisteren de eerste thuiswedstrijd in het nieuwe seizoen verprutst. In eigen huis werd gelijk gespeeld tegen Heerenveen, 2-2 werd het. Ajax stond lange tijd met 2-0 voor, maar in de slotfase ging het toch nog mis. Terwijl ze wel kansen hadden op meer, ligt het dan aan de aanvallers. Maar Juri Baas, die denkt dat dat wel meevalt.
17: Weet ik niet, want we hebben wel gewoon goede spitsen, goede aanvallers. Als je ziet hoe Appie die bal binnenschiet. Dus ik denk dat het niet ligt aan de killers. Alleen, ja, misschien wat zorgvuldiger met de kansen omgaan. En, ja, echt. Ja,
18: dat is killen eigenlijk, hè?
17: Ja, precies. Maar dat ligt niet aan de spelers. Maar dat is gewoon kans op kans op kans keren. En ook in de tweede helft. En dat was niet het geval vandaag.
15: Nee, had allemaal beter gemoeten. Veel met je tegen, want Ajax heeft veel geld uitgegeven aan nieuwe spelers. Maar het komt er nog even niet uit.
19: Nee, dat is vaker voorgekomen natuurlijk. Sowieso, toch?
15: Ja, hoor.
19: En
13: het is gewoon jammer, kan gebeuren. Kleinigheidje, hou je altijd.
15: Losing on the hand, zou je kunnen zeggen.
13: Ja.
15: Maar ja.
13: Ik hoorde nou, nee, maar ik heb naar Erik Jan zitten luisteren. Gisteren eventjes hier op de radio. En die zei toch wel dat Heerenveen helemaal in het begin niet echt aan te pas kwam.
15: Nee joh.
13: Toen zag het er heel goed uit, toch?
15: Ja, eerst half uur was goed. En daarna eigenlijk niet meer. Wel leuk. Er is een nieuwe keeper.
13: Ter
15: Stegen. En die komt van Barcelona. Die is wel erg goed.
13: Maar ja, hij liet het nog twee door. Ja, precies.
15: Ja, ja, dan tegen. Hij kan heel goed voetballen, is wel leuk. Nou, dat is een pro-tip. Ja, dat is heel grappig om te zien. Maar dat moeten we het later maar eens over hebben. Meer nieuws, check je bij ons in de app of op nanieuws.nl.
13: Dankjewel, Frank. Gaan we naar het weer met Jan Visser. Jan, goedemorgen.
18: Pieter, goedemorgen.
13: Jan, ik ben dit weekend een keer nat geregend en daar heb ik van genoten.
18: Ja, dat geloof ik.
13: Ja, dat was echt. Ja. Het begon opeens te regenen natuurlijk met de honden aan het wandelen was. En ik dacht, behalve dat ik dacht, oh shit, een natte honden straks naar huis, heb ik geen zin in. Dacht ik ook. Heerlijk, even een buitje op mijn kop.
18: Ja.
13: Was echt genieten, Jan.
18: Zeker.
13: En vandaag kan ik mijn lol ook weer op, volgens mij.
18: Ja hoor, zeker. Nee, het regenmechanisme is op gang gekomen. Afgelopen zaterdag was dat in de nacht en ochtend in eerste instantie het geval. En later op de dag ook opnieuw. Bijvoorbeeld Landsmeer viel 14 mm zaterdag. Dat is echt regen van betekenis.
13: Ja.
18: Het kwam ook niet met bakken naar beneden. Echt een mooie verspreiding. Ja, wel af en toe wat intensiever. Maar niet echt zo'n wilde regen waardoor het vocht goed in de bodem kan doordringen. En ook in de regio Alkmaar en Egmond, daar viel tot zo'n 15 mm in de nacht en ochtend. En er was ook plaatselijk flink onweer, onder meer in winkel, een aantal daverende donderslagen in de vroegte. En dan zie je toch al de invloed van het warme zeewater. Nou, die buien die kwamen er goed uit, want iedereen zegt van, nou, dat was helemaal niet de verwachting. Nou, het SJMWF kwam daar wel al mee. Van, er trekt een koufront, komt langzaam binnen in Nederland op zaterdag. En daar vooruit was die bovenlucht wat aan het afkoelen. Nou, in combinatie met het warme zeewater, dan kan er zomaar een verrassing optreden. En dat was dus zaterdag het geval.
13: Je zei het ook al, hè? Je zei, als die over de zee aankomt zetten, dan weten we niet precies wat er gebeurt.
18: Nee, dat klopt. En dat zal wel meer gaan gebeuren. Nou, de afgelopen nacht trok een regengebied onze provincie binnen. Medeblik 7, Schiphol 8, Bad Hoefdorp en Hoofddorp 9 mm. En die regentrekken komen duren naar het oosten weg. Mooie regen ook weer, echt geen wilde regen. Dus ja, voor de natuur zijn afgelopen zaterdag en niet in de laatste plaats ook vanochtend en de afgelopen nacht natuurlijk een zegen.
13: Ja, echt een opsteker.
18: Dat geldt ook voor de akkers van de tuinbouwers, noem maar op.
13: Nou, het grasland voor de koeien, wat dacht je daarvan? Want dat mag ook nog wel eens een keertje gemaaid worden met een beetje mazzel voor de winter, want anders is er niet genoeg.
18: Ja, zeker, zeker. Maar gun het eerst maar even de tijd om te groeien natuurlijk.
13: Ja, we gaan niet meteen maaien, Jan.
18: Nee, zeker niet. En het beeld voor vandaag is dus dat dat regengebied naar het oosten wegtrekt. Er zijn al wat opklarentjes in het westen gesignaleerd. En de rest van de ochtend en vanmiddag, dan kan er nog plaatselijk een bui vallen. Maar zo af en toe laat ook de zon zich zien. Temperatuur komt uit op zo'n 20 tot 21 graden. En meer bewolking, minder hoge temperaturen. Verlaagt ook de verdamping, ook gunstig natuurlijk. En er waait de meest matige wind uit het noordwesten. Maar goed, we zijn er nog niet. Nieuwe lage drukgebieden komen aanzetten met fronten. En dat gaan we morgen merken. De deur gaat echt open. Morgenochtend, in de late nacht al, maar vooral morgenochtend. En aan het begin van de middag zijn er perioden met regen. En daarna wordt het weer wat droger. Temperatuur komt uit op 19 tot 20 graden. En het waait meest matig uit het westen tot zuidwesten. En aan de kust is de wind af en toe vrij krachtig. Dus
13: ja, nou, het
18: klinkt, begin is er.
13: Het begin is er. Het klinkt alsof zowel de paraplu als de zonnebril gewoon bij de hand moeten houden. En dan komt het allemaal wel goed, Jan.
18: Ja.
13: Mooi zo. Ik dank je en we spreken elkaar later. Gaan we wat verder vooruitkijken. Goed?
18: Ja hoor, zeker.
13: Tot zo.
18: Tot zo.
13: Suus, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Is het druk op de weg in Noord-Holland?
19: Ik heb twee vertragingen op N-wegen. Eerst op de N235 Purmerend richting Amsterdam. Voor Eelpendam heb je 20 minuten vertraging. En op de N247 Hoorn richting Amsterdam. Voor Broek in Waterland Noord een kleine 10 minuutjes.
13: En zometeen jouw kans op een rondvaart door Amsterdam. Voor maar liefst 2 personen bij Dingen met Dario na Billy Ocean.
20: Goedemorgen.

0: Miss Montreal met Just a Flirt.
1: NH Ontbijttafel.
2: Dingen met Dario.
3: Dingen met Dario.
4: Helemaal precies 7:15 geweest, oftewel tijd voor Dario. De Amsterdamse zanger gaat op cryptische wijze iets voor jou omschrijven.

0: rekenen is.
1: Rekenen, ja, ik snap de denkrichting, maar hij is niet goed. Oh, je bent de eend in de buurt, hoor. Volgende keer beter.
2: Oké.
3: Doei. Als ik dit niet had geleerd, had ik moeilijk met geld om kunnen gaan.
1: Ja, wat is dat? Het is niet rekenen. Het lijkt er wel een beetje op. 088-850-51-52. Dat is de manier om erachter te komen. En wie weet zomaar die kaarten voor de rondvaart door Amsterdam in de wacht te slepen.
3: Als ik dit niet had geleerd, had ik moeilijk met geld om kunnen gaan.
1: Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
4: Goedemorgen met Ali.
1: Ali, vertel.
4: Ik dacht tellen.
1: Tellen. Eens even kijken. Nee, het is ook geen tellen. Ik snap hem hoor, je zit ook dichtbij, maar niet goed. Volgende keer beter.
4: Ja, dankjewel.
1: Dag Ali.
4: Dag.
1: Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
5: Ja, met Ariette.
1: Ariette, vertel.
5: Ik dacht lezen, optellen en aftrekken.
1: Lezen, optellen, aftrekken. Eens even kijken. Nee, het is echt, het scheelt heel weinig, maar het is niet goed.
5: Vermenigvuldigen?
1: Nee, en je mag ook niet verder raden. Oh, dat is gemeen, stiekem. Okay. Ariette, volgende keer beter. Dag. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel, hallo.
6: Met Peter.
1: Peter, vertel.
6: Boekhouden.
1: Boekhouden, eens even kijken. Nee, het is ook geen boekhouden. Nee. Volgende keer beter, hoor.
6: Oké.
1: Doei, Peter. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel. Hallo.
7: Hallo, met Fred.
1: Hey Fred, wat denk jij dat het antwoord is?
7: Wiskunde.
1: Wiskunde, even kijken.
3: Wiskunde.
1: Hey Fred, dat is helemaal goed.
7: Oh jee.
1: Twee kaarten voor de rondvaart door Amsterdam zijn voor jou.
7: Heel mooi.
1: Wie ga je meenemen, Fred?
7: Oké, dankjewel.
1: Nee, wie ga je meenemen, vroeg ik.
7: Oh, een goede kennis.
1: Ach, wat leuk. Nou, er zitten ook goede kennis.
7: Ik ben dezelfde dag
1: goed. Nou, hartstikke mooi. Ik wens je veel plezier mee.
7: Ja, dankjewel.

0: Crystal met Golden Days.
1: MH. De ontbijttafel.
2: Op locatie.
0: Ja, en die locatie is in Zaandam. Sjoerd, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen Pieter. Nou, ik zal het je op de achtergrond alvast even laten horen. Dit is het glas wat uit het complex is gekomen hier aan de Heijermansstraat. Dat is een doorgaande weg. Die gaat richting de rotonde van het centrum van Zaanstad. En ja, daar is vannacht dus een explosie plaats. Daar heeft vannacht een explosie plaatsgevonden. Nou, ik sta er nu op een kleine 2-3 meter vanaf. De gevel van het pand. Even kijken. Aluminium. Ligt hier echt nou recht voor mij. Met nog één raam erin. En de rest van de gevel is eigenlijk volledig gesneuveld. Wat ik zei, vannacht heeft daar dus een explosie plaatsgevonden. Ja, hoe dat kan, waarom, dat weten wij in ieder geval nog niet. Maar wat ik nu zie is de ravage toch echt wel groot. Het is een pand van 1, 2, 3, 4 verdiepingen. De vierde verdieping daarvan is inmiddels... waar de gevel er vanuit is, daar hebben ze inmiddels... houten planken tegenaan getimmerd om het dicht te houden. Ik zie de radiator in ieder geval nog wel staan. En ook daaronder heeft een pand schade. Daar is een van de ramen gesneuveld. En wat je hoort op de achtergrond, het is een doorgaande weg. Mensen stoppen eventjes om te kijken van wat is hier gebeurd. Want het is allemaal afgezet, ook met lint.
0: Oké, jij gaat ongetwijfeld nog eventjes kijken of je daar iemand kunt spreken die daar iets van heeft gehoord of meegemaakt vannacht. Dus dan komen we daar ongetwijfeld zometeen weer even op terug. Dankjewel, Sjoerd vanuit Zaandam.
1: De ontbijttafel.

0: Vanmiddag in Vandaag de Dag, het spelletje Wie ben ik? Met Patricia Nagelkerken.
1: Ik ben geen mens, maar vaak wel grijs en soms ook wit. Wat ben ik?
2: Hallo. Volgens mij is het een ijsbeer.
1: Een ijsbeer? Ach. Als je mij ziet, dan is de vrede niet ver weg. Wat ben ik?
3: Nou, dan denk ik aan een
0: duif. Ja! Doe vanmiddag mee met Wie ben ik tussen 4 en 7 in Vandaag de Dag. En maak kans op een NH Koeltas of zonnebril hier bij NH.
4: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings
5: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
4: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
5: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
4: Bestel op budgetbroodjes.nl.
5: Nu ook in Purmerend.
6: In het echte Amsterdam is er Kema Vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Let op! De hele maand augustus varkensbraadworsten 7,99 per kilo. Kijk op kemavlees.nl.
7: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
8: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals een verbod op houtstoken als het mistig of windstil is. Geef uw mening via de online vragenlijst of op een van de bijeenkomsten. Kijk op amsterdam.nl/schone lucht.
7: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
9: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
10: Ik ben Joshua uit Heilo.
11: Ik ben Emeline uit Alkmaar.
12: Ik ben Hans-Peter uit Enkhuizen.
13: Hey, ik ben Ellen uit Amsterdam.
14: Mijn naam is Walter Lagerwey en ik woon in Hoofddorp.
15: Ik ben Jip uit Amsterdam-Oost.
16: Thuis in heel Noord-Holland.
17: Ruim 8 uur, het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
18: Goedemorgen. Na een explosie in een flat in Zaandam zijn vannacht meerdere appartementen ontruimd. Niemand raakte gewond, maar de klap was enorm. Een groot deel van de gevel van de flat die werd uit pand gedrukt. De werkdruk in het Rode Kruis ziekenhuis in Beverwijk is zo groot dat zorgpersoneel actie wil. Er zijn problemen met roosters en er is te weinig personeel. Een vakbond heeft intussen tientallen mensen gesproken die klagen en willen dus actie van het bestuur. En het aantal meldingen van ratten in Amsterdam neemt toe. Vorig jaar steeg het aantal meldingen met maar liefst 6%. Er moet snel verandering in komen, zeggen kenners. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
19: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het kabinet gaat deze week praten met verschillende oppositiepartijen. Ze hopen een meerderheid te vinden voor de financiële plannen die ze op Prinsjesdag willen presenteren. PRO is vandaag de eerste partij die langskomt en partijleider Klaver heeft een duidelijk doel voor ogen.
20: Wij staan te trappelen, dit land moet vooruit, dit land kan zoveel eerlijker. We moeten echt zorgen dat die sociale zekerheid niet wordt afgepakt van mensen. Dat ze erop vooruit gaan en dat de allerrijkste een eerlijke bijdrage gaan leveren. Dat zal onze inzet zijn. Ja, en dan is de vraag, gaan we hieruit komen? Dat wordt heel spannend.
19: Het kabinet gaat ook een gesprek met onder meer Ja 21 over de Prinsjesdagplannen. In Zaandam heeft een explosie een appartement verwoest en brand veroorzaakt. Volgens de brandweer werd de hele achtergevel van het appartement door de explosie eruit gedrukt. Er was op dat moment niemand aanwezig. De Amerikaanse president Trump wil militaire oefeningen met Zuid-Korea flink terugschroeven. Volgens hem geeft het een ongepast en vijandig signaal af richting Noord-Korea. Hij verwijst daarbij naar zijn zeer goede relatie met leider Kim Jong-un. Maar ook geld speelt een rol, zegt Amerika-correspondent Sjoerd den Daas.
21: Dat hij niet happy is dat Amerika daaraan meedoet, aan die oefeningen. Dat hij niet happy is dat ze volgens hem duur zijn. En dat Amerika daar, zoals altijd, zegt hij daarbij, voor betaalt.
19: De oefeningen met Zuid-Korea beginnen vandaag en duren 10 dagen. De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is overleden op 36-jarige leeftijd. Panettiere was bekend van rollen in de series Heroes en Nashville en de filmreeks Scream. Ze begon al op jonge leeftijd met acteren en was openhartig over haar worsteling met de overgang van kindster naar volwassenheid. In mei bracht ze daar een boek over uit. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend. Het weer. Van west naar oost trekt een regengebied over het land, maar geleidelijk wordt het droger en komt de zon ook tevoorschijn. Vanmiddag wordt het 19 tot 22 graden. Morgen grotendeels bewolkt en vrij regenachtig bij min of meer dezelfde temperatuur. Dit was het NOS-journaal.
17: Suus, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland?
2: Nou, op de A7, allebei de kanten op. Eerst even Hoorn richting Heerenveen. Voor Brezandijk heb je 10 minuten vertraging. Andersom dus ook, van Heerenveen richting Hoorn. Voor Den Oever, kleine 20 minuten vertraging. Door technische problemen komt dat.
10: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de nieuwe Google Pixel 11 Pro. En ruil je oude toestel in, dan krijg je nu tot €588 inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
22: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remel waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remelwaterontharders.nl.
10: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
22: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remelwaterontharders.nl.
23: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
24: Dit is Willem van Oranje de Musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
25: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
26: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
27: De ontbijttafel.
28: Met Pieter Kok.

0: Cheryl Cole met Fight for This Love. En Cheryl Cole is ongeveer de enige artiest naast Paul Simon waar Frank van alles van weet.
1: Ja.
0: Oh, weet jij dat ook, Suus?
2: Ik weet ook iets over Cheryl Cole.
0: Nou, doe maar even allebei dan.
2: 15 juni.
1: Is ze jarig op 15 juni?
2: Ja, volgens mij wel.
0: Weet jij dan?
2: Ja, ik ben ook jarig op 15 juni.
0: Gefeliciteerd nog. Ja. Wat een verhaal dit. Je bent terechtgekomen bij de ontbijttafel. Dit is hem, die allergrootste ontbijttafel van Noord-Holland. En het is 12 minuten over 8. Zometeen krijg je het weer van Jan Visser. Maar spoiler alert, het is een beetje nat buiten.
1: Ja.
0: Ja, schijnt wel weer beter te worden. Daarnaast is Anne een beetje ziekjes. Dus die is thuis.
2: Die is beter.
0: Tenminste, die is niet beter inderdaad. Die ligt als het goed is nog te slapen. Ze stond hier vanochtend heus niet aan de poort te rammelen of zo, als je niet naar binnen mocht. Maar ze is gewoon even ziek thuis.
3: Ja, hartstikke ziek thuis. En onder de wol en met een kruik.
0: Ja, en Frankie die doet het nieuws hier en die weet iets over Cheryl Cole.
3: Ja, dat is de ex van een voetballer, daarom weet ik het.
2: Oh, ja.
3: En ze is precies, dat weten weinig mensen, een maand na Frank de Boer jarig.
0: Want die is op 15 mei.
3: Ja, dat weet jij natuurlijk.
0: Ja, dat weet ik. Dat is een heel andere Frank met de Boer erbij.
3: Ja, precies.
0: Maar Frankie,
3: ja.
0: Hoe heette deze voetballer?
3: Ashley Cole.
0: Ja, nee, maar jij doet alsof het heel normaal is. Maar oh, ze zijn dus gescheiden.
3: Oh, ja.
0: En zij heeft dus die naam aangehouden.
2: Het is volgens mij in het Engelse grondgebied best normaal.
0: Om naam aan te houden van je...
2: Ja.
0: Oh ja.
3: Echt waar?
2: En overigens, Sylvie van der Vaart heeft het ook heel lang gedaan.
3: Ja, en de ex van Boula Roes ook.
2: Ja.
0: Poeh, wat weten jullie toch een hoop over voetballers en dergelijke.
3: Ik ben ooit getrouwd geweest met een mevrouw Boer. Nee hoor, dat is niet.
0: Nee, dat zou wel zijn. Goed jongens, over Amerika gesproken trouwens. Ik heb gisteren naar de biopic van Michael Jackson zitten kijken.
2: Oh, really?
0: Heeft iemand van jullie die al gezien?
2: Nee.
0: Wonderlijk ding is het.
2: Waarom?
3: Wonderlijk ding.
0: Nou, ik vind het sowieso heel knap. Ze hebben zeg maar Michael vanaf zijn echt jonge jaren, een jaar of 8, 9, zoiets. Tot een jaar of, 40.
2: Ja.
0: Hebben ze dus daar een biopic van gemaakt. Daar heb je verschillende mensen nodig.
2: Het is geen documentaire.
0: Het is geen documentaire. Nee, dat is zeker geen documentaire.
3: Wat is het verschil tussen een biopic en een documentaire?
2: Ja, daarom vroeg ik het.
0: Het is gewoon een verromantiseerd beeld van hoe het is geweest. Maar ze hebben dus wel helemaal nagedaan hoe het allemaal gegaan is en zo.
3: Met acteurs.
0: Wat zei je?
3: Is het met acteurs?
0: Ja, het is met acteurs. En sterker nog, ze hebben dus blijkt de zoon van Jermaine Jackson gevraagd om Michael te spelen op de wat oudere leeftijd.
2: Wauw.
0: Dat is wonderbaarlijk goed gelukt.
2: Oh.
0: Dat is onvoorstelbaar. Je zit gewoon naar Michael te kijken.
3: Ja.
2: En nou zeg jij, ze hebben het allemaal nagedaan. Maar ik heb hier wel iets over gelezen. Niet alles zit in deze film.
0: Nou, nee, zeker niet.
2: Wat dan? Heb ik begrepen.
0: Nou, kijk, er is natuurlijk heus
3: thriller.
0: ze hebben een thriller overgeslagen. Nee, er zijn natuurlijk best wel wat dingen over Michael Jackson naar buiten gekomen. Over zijn vermeende relaties met kindjes en zo. Dat was allemaal niet al te fraai. Is hij nooit voor veroordeeld, als ik het goed zeg. Maar dat zou in ieder geval prima onderdeel kunnen zijn. Even een beetje controverse in, maar dat blijft er allemaal uit.
2: Ja,
0: er wordt helemaal niet aangestipt.
2: Ook omdat er volgens mij toestemming of zo van familie moest gevraagd worden. En zo'n dingen. Dan zeggen ze, nope.
0: Nee, dat ging allemaal niet gebeuren. Maar ik was toch gebiologeerd. Ik heb er alles bij elkaar wel van genoten. Want de muziek kwam er ook gewoon voor. Ja, en het is gewoon heel goede muziek ook.
3: Ja.
2: Ja, doen ze dat dan ook allemaal na?
0: Nee, ze hebben volgens mij, als ik me goed heb laten vertellen, want mijn dochter zat ernaast en die gaat dan meteen altijd feitjes opdreunen over de film en de maker ervan.
3: Oh ja?
0: Ja, het blijkt dus dat ze met AI verschillende sporen zeg maar, eruit kunnen halen. En daardoor kun je ook alleen de zang laten horen en daardoor kun je het laten klinken. Alsof hij aan het inzingen is ergens op een moment. En dan heb je dus niet andere zangers nodig, maar dan kun je gewoon de originele Michael laten horen.
3: Oh ja.
0: Lekker bezig.
3: Maar Michael Jackson, ja.
0: Dat was een AI-grapje. Zo'n moeilijke grap.

0: Jason met Hair, voor de duidelijkheid.
1: De sportexpert van NH, Edward Dekker.
0: Kwart over acht geweest, dat weet je. Dan mag je hem aan zijn staart trekken, onze eigen Edward Dekker. Edward, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Nou, Ajax, jij voorspelde het vrijdag al. Gelijk gespeeld met Heerenveen. Is het lek boven? Nee, hè?
2: Nee, dat is zeker nog niet boven. En ik zei het al vrijdag, dat kon best nog wel eens een lastige partij worden. Zeker na die optreden in Ierland donderdag, dat er ook al niet zo geweldig uitzag. Of helemaal niet, zelfs in de Conference League. Toch begon Ajax gisteren in de wedstrijd wel goed, hoor, tegen Heerenveen. Het zag er aanvankelijk goed uit. 2-0 voorsprong, kreeg kansen, maar verzuimde om de 3-0 te maken. Ja, toen kregen ze vlak voor rust het deksel op de neus. Werden 2-1, werden toch nog een lastige tweede helft. En viel een minuut of 10 voor tijd ook nog eens de gelijkmaker. Ja, dat is een kater voor Ajax. Ajax dat een feestje dacht te vieren, want de arena bestond deze week 30 jaar. Dus daar waren wat festiviteiten omheen georganiseerd. Maar zo werd dat door Heerenveen dus behoorlijk verpest. Ja, eigenlijk had Ajax de wedstrijd in de eerste helft al moeten killen. Maar ja, die killers die heeft de ploeg blijkbaar niet. Al denkt Jurie Baas daar anders over.
3: Weet ik niet, want we hebben wel gewoon goede spitsen, goede aanvallers. Als je ziet hoe Appie die bal binnenschiet. Dus ik denk dat het niet ligt aan de killers. Alleen, ja, misschien wat zorgvuldiger met de kansen omgaan. En, ja, echt.
4: Dat is killen eigenlijk, hè?
3: Ja, precies. Maar dat ligt niet aan de spelers. Maar dat is gewoon kans op kans keren. En ook in de tweede helft. En dat was niet het geval vandaag.
0: Ja, spannende situatie. Gaat dan allemaal net niet goed. Ik zat nog te luisteren naar Erik Jan trouwens. Dat was nog tijdens de eerste helft. Die was behoorlijk enthousiast op dat moment.
2: Hoor. Ja, toen was het ook nog echt wel oké. Het zag er echt wel goed uit in de eerste helft.
0: Ja, maar ja, dan ga je misschien ook wel Mika Gods missen. Want die is natuurlijk, die heeft een pleiterik gemaakt.
2: Ja, en dan maakte Ouazzane zijn vervanger op de linksbuitenpositie nog wel de 2-0. In de 33e minuut leek het echt allemaal nog wel goed te komen. Maar dat diende zich vorige week natuurlijk al aan. Paris Saint-Germain en Gods die komen tot een akkoord. Ajax krijgt een smak geld. 55 tot 58 miljoen euro is echt heel veel geld. Dat is een toptransfer toch voor Gods. Daar zou je als club, als Jordi Cruijff zijnde, echt wel blij mee zijn. Maar ja, als supporter dan denk je, ja, als ik naar dit elftal kijk, die Gods die is wel betrokken bij heel veel doelpunten, geeft heel veel assist, heeft de individuele actie. Ja, en hoe ga je dat dan compenseren? Wie komt daarvoor in de plaats? En kan die gelijk Ajax dan bij de hand nemen? Want je kan wel een goede speler aantrekken, maar dat moet ook allemaal weer dat puzzelstukje gaan passen. Ja. En dat is wel de grote vraag.
0: Waar wordt die 58 miljoen aan uitgegeven vervolgens dus?
2: Niet de volledige 58 miljoen wordt in één keer overgemaakt. Zo werkt het gewoon niet. Dat gaat in termijnen. Gaat nog naar zaakwaarnemers, gaat er naar geldspeler, et cetera. Ja, dus ja. En je moet gewoon echt een goede vervanger vinden, nogmaals, die in dat Ajax-systeem past. En die komt dus op een rijdende trein moet hij springen. Dus ja, gods, daarvan wist je wat je dan had. Ja, daar heb je een mooi bedrag voor gekregen. Maar ja, op het veld moet je dan vervolgens maar weer zien.
0: Dat gaan we ongetwijfeld volgen. Laten we naar AZ gaan, want daar loopt volgens mij alles behoorlijk op rolletjes, toch?
2: Zeker. Ja? Kijk even naar teletextpagina 819 voor de oudere mensen. Daar staat AZ bovenaan. Ja. Het zijn sowieso maar twee ploegen die na twee speelrondes nog de volle score hebben van 6 punten. Dat is best wel opmerkelijk. Overtuigende zegen voor AZ bij FC Utrecht. 4-1. Nou ja, die week ervoor ADO Den Haag goed gespeeld. Zeker de tweede helft, 2-0 verslagen en de Cruijffschaal gewonnen. Dus dat is een prima start voor AZ. De vraag is dan toch al vroeg in het seizoen. Ja, ik durf het bijna niet te stellen. Maar gaat AZ dan meedraaien om de bovenste plaatsen? Nou, we vroegen het aan Leo Echtel, de trainer.
5: Gewoon, wij gaan gewoon verder. Hoe we nu aan het werk zijn, gewoon in de luwte. Gewoon hard werken en dan kijken of elke wedstrijd goed voor de dag kunnen komen.
6: Maar ja, goed, als je dit ziet, hè, uit bij Utrecht 4-1. De Cruijffschaal winnen op bezoek bij PSV. Ook niet misselijk. Waartoe is dit AZ dan allemaal in staat, denk je?
5: Ja, het is wat ik net zeg. Gewoon doorgaan. En dan zullen we het wel zien.
6: Jij blijft met beide benen op de grond, merken.
5: Zeker. Er is nog helemaal niks aan de hand.
0: Nee, precies. Ook wel een beetje voorbarig om al helemaal te denken dat het toch...
2: Een beetje opportunisme, maar dat is in de voetbalwereld niet vreemd.
0: Ja, en we staan gewoon bovenaan als AZ'ers. En hartstikke fijn. Je was zaterdag zelf bij FC Volendam. Hoe gaat het daar naar die degradatie, naar de eerste divisie?
2: Nou, ik schrok een beetje van de eerste helft. Want Volendam speelde niet best in de eerste helft. Tegen Top Os, voor de duidelijkheid. Dat is geen hoogvlieger, dat is een kleine club in de eerste divisie. Volendam had het erg lastig in de eerste helft. helft. De bal op de paal. Keeper moest al een keer in actie komen. Een paar goede kansen voor Topos. En eigenlijk uit het niets kwam Volendam op voorsprong. Door een van richting veranderd afstandsschot. In de tweede helft maakte Oudsblad 2 en 3-0. Het was een revanche voor de Zepert eerder in de week tegen Jong PSV. Want die wedstrijd had Volendam verloren met 3-2. Ja, dat was een harde tik, gaf de trainer achteraf wel aan. Maar ook hier is het opportunisme niet ver weg, Pieter. Net als bij in Alkmaar, zullen we maar zeggen. Want 3-0 winnen, ere rolde door het stadion. De supporters zongen vanaf de tribunes over een kampioenschap, over de heen en weer. Ja, de trainer Van der Looy, die kon daar wel een beetje om lachen.
4: Dat is opportunisme ten top, hè. Dat kennen we, dat is voetballerij toch. Dus ik denk dat ik heb ze daar maandag terecht niet over gehoord. En ik denk dat het nu ook iets overtrokken is. Dus ik heb net ook in de kleedkamer gezegd, ik hoop dat we nu een beetje dat eerste spanningsgevoel of die schroom een beetje van ons af hebben gegooid. En dat de tweede helft een beetje het niveau is. Want dat is eigenlijk ook het niveau wat we in de voorbereiding hebben laten zien. Dus dat een beetje het niveau wordt van het seizoen.
2: Ja, de rest van het seizoen gaan we kijken wat Volendam kan gaan doen. Die horen natuurlijk wel bij de top 5 in de eerste divisie. Vrijdag spelen die uit tegen MVV. Dan maar eens even zien hoe ze dat gaan doen. En om dan weer even terug te keren tot slot in de eredivisie. Vrijdagavond speelde Telstar al tegen Sparta. Dat viel tegen. 3-1 verloren. Een domper. Omdat Telstar natuurlijk goed aan de competitie was begonnen. Dus ik denk dat die daar, als ze al met de beentjes van de grond waren, dat ze nu weer op de aarde staan. Wel vervelend voor Telstar, want die zijn komend weekend vrij. Dus die spelen pas op 30 augustus weer. Dus dat duurt wel een tijdje. En dan ook nog eens tegen Ajax. Dus,
0: en ze liepen een wedstrijdje voor ook, toch? Dus
2: Ja, die speelden natuurlijk op vrijdag. Hè, dus die begonnen het Eredivisie weekend. En dat ging toen al over de koppositie. En dat soort dingen. Ja, het was altijd wel het weekend van een beetje van de opportunistische uitlatingen.
0: Ja, hartstikke goed. Goed. Tot zover het voetbal dan. Maar we moeten het ook echt even over dat EK atletiek hebben. Want in Engeland is het een grote medailleregen voor Nederland en ook Noord-Holland, moeten we zeggen.
2: Ja, gisteravond nog gekeken naar de estafetteploeg.
0: Nou, toen lag ik te slapen, maar ik werd door omstandigheden midden in de nacht wakker. En toen heb ik alles even teruggelezen.
2: Echt waar? Doe je dat?
0: Ja, ik lag wakker. Ik dacht, kan schelen. En dat is ook een mooi stukje geweest allemaal.
2: Ja, ik heb nog even zitten kijken naar de 4x400 meter estafette met Lieke Klaver uit Enkhuizen en Meerte van der Sloot uit Hilversum. Die pakte voor de derde keer op rij op een EK goud. De mannenploeg, die haalde voor het eerst een medaille. Die pakte echt nipt brons vlak voor de Belgen. Dat scheelde geloof ik 200ste. En dat was een bekroning van een hele mooie atletiekweek voor Nederland. We hadden daar 60 atleten, een recordploeg aan de start staan in Birmingham. Ja, die ploeg was gewoon enorm succesvol. Gisteravond, voor die successen trouwens van de estafetteploegen, belden wij in de uitzending van NH Sport nog eventjes met meerkamper Jeff Tesselaar. Die had afgelopen week echt genoten van de prestaties en de sfeer binnen de Nederlandse atletiekploeg.
7: Ja, dat zorgt gewoon dat die sfeer ook op de top is in de ploeg. Maar ook dat het inspireert, omdat je in één keer denkt, wij als Nederland doen mee. Dus het kan voor mij misschien ook wel. En dat zorgt ook dat trouwens de hele atletiek sport in Nederland ook wordt geprofessionaliseerd.
2: Ja.
7: Van het een komt het ander.
0: Ja, het is echt leuk om te zien. Het is echt leuk om te zien dat we gewoon, we zijn er geloof ik, zelfs staan we op de vierde plek in de medaillespiegel op dit moment.
2: Ja,
0: record
2: aantal medailles, 5 keer goud en 14 medailles in totaal. Dat zijn er 2 meer dan in 24 in Rome. Dus Nederland telt echt mondiaal mee als atletiek land.
0: Ja, wie had dat gedacht? Hartstikke leuk. Goed, dan de nieuwe week is begonnen en daarmee ook een nieuwe sportweek. NH Sport is terug op tv, ook terug van de zomervakantie. Gaan jullie ook weer op maandag door de provincie?
2: Zeker, zeker. En ik stuur straks de auto richting Zandvoort. De badplaats maakt zich op voor de laatste Formule 1 die daar volgend weekend gereden wordt. Afgelopen jaren hebben we gezien wat dat voor een spektakel is op de tribunes en in Zandvoort zelf. Vorig jaar spraken we met Jan Lammers op dat circuit in de aanloop naar de race. Nou, nu hebben we besloten om in het dorp zelf even een kijkje te gaan nemen. Nou, ik verwacht daar een hoop hectiek. Dus ik ben benieuwd. De tv-uitzending is te zien om 5:10. En daarin ook een samenvatting van de tweede divisiewedstrijd AFC Kloetingen. Ook die competitie is begonnen. En een portret van de zaalvoetballers van HV Horen. Dus we gaan weer los. 5:10.
0: Hartstikke goed. Dankjewel, Edward. En we spreken elkaar vrijdag weer.
2: Tot dan.
1: De sportexpert van NH.

0: je geniet van stralend sanitair. Met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
1: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
2: Hey,
0: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
3: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
4: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
3: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
6: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
7: Voor wie zijn we het van weer?
6: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
6: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Ik ben Theo Verkooyen, Nieuw-Niedorp.
9: Ik ben Tamara uit Vijfhuizen.
10: Ik ben Dirk
11: uit Amsterdam.
12: Hoi, ik ben Chantal uit Heerhugowaard.
13: Thuis in heel Noord-Holland.
14: Ruim 8:30 in Abenhuis is het 16 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
15: Goedemorgen. Na een explosie in een flat in Zaandam zijn vannacht meerdere appartementen ontruimd. Niemand raakte gewond, maar de klap was nou echt enorm. Een groot deel van die gevel van de flat die werd uit het pand gedrukt door de schokgolf, zegt de veiligheidsregio. Op het moment van de ontploffing was er niemand thuis, maar ja, alle buren moesten de omliggende huizen natuurlijk wel uit. Deze buurman vertelt aan verslaggever Sjoerd Hilarius wat hij allemaal hoorde.
16: Een hele luide explosie in één keer.
15: Ja?
16: En het was echt, de hele flat begon te trillen eigenlijk.
15: Ja?
16: En toen kwam de politie al gauw en zei ze dat iedereen het flatgebouw uit moest.
15: Ja.
16: En daarna moesten we eigenlijk gewoon wachten totdat de politie klaar was met onderzoek.
15: Ja. En wanneer bent u nou weer teruggekomen? Mag u alweer terug?
16: Ja, 4:00 s'nachts mochten we weer terug ongeveer.
15: Ja, iedereen midden in de nacht dus weer naar huis. Omdat er door de klap puin en glas op de naastgelegen Heijermanstraat terecht kwam, werd die tijdelijk afgesloten, maar die is intussen weer open. De getroffen woning, die is onbewoonbaar. Onder andere een speciale explosieve eenheid van de politie doet nu onderzoek naar de oorzaak van de knal. Het is nog onduidelijk. De werkdruk in het Rode Kruis ziekenhuis in Beverwijk is zo groot dat het zorgpersoneel snel actie wil. Er zijn problemen met de roosters en er is sowieso te weinig personeel, zeggen ze tegen de vakbond. De vakbond heeft tientallen mensen gesproken die klagen en die willen nu heel snel actie van het bestuur. Vooral het personeelstekort is nijpend, vertelt de vakbond. Soms moet zelfs de spoedeisende hulp van het ziekenhuis dicht omdat er te weinig mensen zijn. Patiënten moeten dan door naar een ander ziekenhuis. Twee scholieren hebben als profielwerkstuk een muurschildering gemaakt in de Amsterdamse Admiraal de Ruiterweg. Lucie Beukenbomen en Laila Rademaker gaan het over. Allebei 18 jaar oud. Zijn een jaar bezig geweest met de afbeelding. Het gaat om een vrouw die de maan draagt. Het is allemaal ter nagedachtenis van de moord op de 17-jarige Lisa in Duivendrecht. Precies een jaar geleden.
17: Toen waren wij allebei wel heel geschrokken. Wij waren ook 17. En we wilden graag een blijvende statement maken in Amsterdam, zodat we kunnen bijdragen aan dat vrouwen ook veilig thuis kunnen komen.
15: Ja, de scholieren begonnen hun profielwerkstuk met de vraag hoe je zo'n initiatief überhaupt kan realiseren. Dat bleek heel lastig door allerlei regelgeving, maar ze zijn gewoon begonnen. En gaandeweg het proces is toch alles geregeld. Van subsidie en steiger tot vergunningen. Nou, dat is nog eens wat je noemt een geslaagd profielwerkstuk. De natuur kampt nog altijd met grote gevolgen van de droogte van de afgelopen tijd. Hoewel het nu mondjesmaat wat regent, is het nog lang niet genoeg, zegt deze boswachter uit Vogelenzang. En die somt de risico's nog even op.
18: Het gevaar van de droogte is dat de bomen steeds zwakker worden. Dat er meer kans is op uitbraak van takken. Dus ook langs de paden, dat het gevaarlijker wordt om in het bos te zijn als het waait. Ja, bosbranden, dat gaan we meer meemaken. En de dieren, die gaan er natuurlijk ook onder, die lijden er ook onder. Die hebben water nodig, de eekhoorns, de vogels, de reetjes.
15: Ja, en of er nog regen op komst is, dat horen we zo natuurlijk van Jan Visser. Nog eventjes dit melden. De zomervakantie in Noord-Holland is weer voorbij. We hadden als eerste van het land vakantie, dus nu moeten we ook als eerste weer beginnen. Zo werkt dat dan. Overal gaan basisschoolkinderen vanaf vandaag weer naar school. De middelbare scholen starten vaak wat rustiger op. Het is vooral boeken halen nu. Het goede nieuws van dat de vakantie weer voorbij is, is dat de wegwerkers juist op vakantie gaan, want de A1 is weer open. De snelweg in het Gooi was 6 weken dicht. Het is nu helemaal met een nieuwe lekkere laag asfalt.
14: Dat zou een biljartlakentje moeten zijn.
15: Oh, dat is lekker, toch?
14: Ik ga daar zo meteen overheen rijden en kijken of het wat is.
15: En ik wil daar verslag van, Pieter Kok.
14: Ja, dat weet ik. Dat je dat wil. Dus ik ga je ongetwijfeld appen. Misschien doe ik nog wel even een live belletje als ik op weg naar huis ben.
15: Ja, dat vind ik prettig. En dan even je mond houden dat ik het even kan horen.
14: Ja, of dat wel van het hele stille, zeer open asfaltbeton is.
15: Oh, fijn is dat, zeg. Lekker. Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
14: Dankjewel, Frank. Dat is echt heel raar, is dit. We gaan gauw naar het weer met Jan Visser. Jan, goedemorgen.
7: Goedemorgen, Pieter.
14: Maar Jan kan net zo bevlogen spreken over de eerste regenbuien na de droogte die we gehad hebben, Jan.
7: Ja, en de regen wordt een beetje gebagatelliseerd. Maar die eerste regens zijn natuurlijk een zegen. Zeker omdat het niet in zo'n wild hoog tempo naar beneden is gekomen.
14: Nee, daar heb je gelijk in. Dat was natuurlijk de angst dat er dan van die stortbuien zijn die dan in 10 minuten heel veel water geven. Maar dit is gewoon langdurig en dan niet al te harde regen. Dat is waar jij van houdt, hè, Jan?
7: Ja, nou, dat klopt.
14: En de natuur ook.
7: Ja, dat klopt. Zo kun je de droogte het beste bestrijden in eerste instantie. En later, als de bovenlaag wat meer, verzadigd is misschien een groot woord, maar wat natter is geworden, dan kunnen er wat grotere hoeveelheden vallen en ook verwerkt worden. Nou, afgelopen zaterdag hebben we natuurlijk regionaal en in de provincie best wel wat regen gehad. En de afgelopen nacht ook. Hoofddorp en Bad Hoeverdorp, 9 mm. Dus dat is best wel redelijk veel. Zeker als je dat vergelijkt met wat er in juli viel. Veel plaatsen is de afgelopen dagen meer regen gevallen dan in de hele maand juli. Nou ja, dat viel er heel weinig natuurlijk. En dat gaat dan wel even door. Nou, het regengebied van vandaag is inmiddels bezig naar het oosten weg te trekken. Het ligt nu boven het oostelijk deel van het land. Er valt hier en daar nog wel een buitje. Ook vanmiddag is nog wel een buitje mogelijk. Maar over het algemeen is het vandaag toch meest droog weer. En af en toe komt ook de zon tevoorschijn. Temperatuur die komt uit op 20 tot 21 graden. En de wind is zwak tot matig uit het noordwesten. Nou, de komende nacht is in eerste instantie droog. Maar aan het einde van de nacht en morgenochtend gaat het opnieuw regenen. En dat duurt tot in de middag en daarna wordt het van het westen uit weer droog. Ja, behoorlijk wat regen morgen. Er kan toch plaatselijk meer dan 10 mm gaan vallen. En de temperatuur morgen is maximaal zo'n rond de 19 tot 20 graden. Misschien hier en daar net iets meer dan 20 graden, 21. En de wind is meest matig uit het westen aan de kust, af en toe een vrij krachtige wind. En dat heeft allemaal te maken met een actieve oceaandepressie die zuid van IJsland langs naar het oosten trekt richting Schotland en de Noordzee. En dat systeem blijft ook de dagen daarna bepalend voor het weerbeeld. Woensdag, donderdag en vrijdag. Het hangt een beetje boven de Noordzee, de Britse eilanden. De bovenlucht begint dan behoorlijk af te koelen. En dan spreekt ook het zeewater een woordje mee. Dus met andere woorden, woensdag, donderdag en vrijdag kunnen er buien vallen en die kunnen zeker in de kustgebieden fors gaan uitpakken. En onder invloed van het warme zeewater. En dan kan er gemakkelijk hier en daar 30 tot 40 mm vallen. Misschien nog wel wat meer.
14: In 3 dagen tijd?
7: In 3 dagen tijd, ja. Okay, nee. En misschien ook wel, als er een paar flinke buien overtrekken, kan dat ook in korte tijd. Want als alles een beetje goed samenvalt, heeft ook te maken met de positie van de straalstroom en zo. En de wind die op de kust staat, ook in de bovenluchtenwind, dan kan het echt tot forse buien komen.
14: Ja, precies.
7: En nou, daarbij temperaturen die zo rond de 20 tot 21 graden gaan uitkomen. En dat zal in de loop van het weekend komt er dan een rug van hoge druk die de buiigheid weer onderdrukt. Maar op de lange termijn keert de wisselvalligheid medio volgende week waarschijnlijk weer terug. Dus voorlopig is de zomer die staat even buitenspel.
14: Ja, dit is bijna herfst. Jan, als je nog haalt, dan nog 6 graden af en ik kruip al richting de houtkachel.
7: Ja, maar goed, daar zijn we nog lang niet. Ik denk dat boven de 20 altijd nog zeer respectabel is. En het andere goede nieuws is dat de fronten beginnen ook Europa binnen te dringen. Want we zitten natuurlijk met onwijs lage standen van de rivieren.
14: Ja.
7: Waterstanden. IJsselmeer zit ook beneden alle pijlen, om het maar zo te zeggen.
14: Moet in de bergen ook gewoon gaan regenen, toch? Of niet?
7: Ja, en er zijn wel wat aanwijzingen, of beter, die nemen toe. En dat geldt ook voor delen van Frankrijk. dat er toch de komende 14 dagen enorme hoeveelheden neerslag kunnen gaan vallen in vooral Zwitserland en Oostenrijk. Ah. En dat biedt perspectief natuurlijk.
14: Dat mag je zeker zeggen. Ja. En dan kunnen we weer met z'n allen varen en spullen meenemen van het een of het ander. Goed Jan, we zijn op de hoogte en we gaan de paraplu gewoon meenemen. En van tijd tot tijd ook nog het zonnebrilletje als er opeens een zonnetje doorheen komt.
7: Ja, ja.
14: Helemaal goed. Dankjewel Jan. Tot later.
7: Tot later.

0: Markham en Matthias Run Rings.
1: NH.
2: De ontbijttafel.
3: Op locatie.
0: We moeten het over bijen hebben. Want ja, die hebben het hartstikke droog gehad. Nu begint het weer keihard te regenen. Hoe gaat het met de bijen? Dat is de grote vraag. En Sjoerd is op onderzoek uit. Sjoerd, goedemorgen.
4: Ja, nou, ik ben er letterlijk bij. Want ik sta daarnaast. Naast een aantal kasten van Peter. En we zijn in Wormerveer. En inderdaad, net was er een zonnetje. Nu is er weer een klein beetje wind. Of regen, Peter.
5: Ja, dat is super eigenlijk, hè?
4: Hier word jij blij van,
5: hier worden we nu blij van, ja.
4: Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
4: Jij bent imker.
5: Ja.
4: En docent ook. Ja. En een van je leerlingen, Sam, staat naast je. Goedemorgen, Sam.
6: Goedemorgen.
4: Wij hebben allebei een pak aan, Sam en ik. Maar jij, Peter, jij denkt nou... Hè?
5: Het zal wel loslopen. Ja.
4: Ja?
5: Ja.
4: Ze herkennen jou natuurlijk. Ze denken van ja, die man, dat maakt allemaal niet uit. Die pakken we niet.
5: Ik denk wel dat bijen je herkennen.
4: Ja?
5: Dat ze weten wie er op dat moment...
4: Hey, daar is Peter weer. Ja. Zoals een vriend.
5: Ja.
4: Denken ze dan.
5: Ja, dat, ja, vriend. Ja.
4: Jawel, toch?
5: Of degene waarvoor je op moet passen natuurlijk.
4: Omdat hij de honing jat.
5: Ja.
4: Ja, want daar gaan we het ook eventjes over hebben. Want er is weinig honing op dit moment. In Noord-Holland valt geloof ik wel mee.
5: Ja, wat mijn berichten die ik hoor van de imkers uit Noord-Holland... dus zeg maar van boven het Noordzeekanaal. Het gooien en dergelijke is natuurlijk een ander verhaal.
4: Ja.
5: Maar boven het Noordzeekanaal valt het volgens mij ook gewoon wel mee.
4: Ja.
5: Wat wel opvalt is dat de oogst eigenlijk vroeger is als normaal.
4: Oh.
5: Normaal gesproken oogsten ik einde van de maand augustus zo'n beetje.
4: Ja.
5: En nu zijn we, ja, nu heb ik net gedaan, omdat ik dus zag dat...
4: Want dat noemen ze slingeren, toch?
5: Ja, eerst oogsten en dan ga je het slingeren.
4: Ja.
5: En dan krijg je dus...
4: Wat is dat slingeren dan?
5: Dat is in een soort centrifuge.
4: En dan plakt het allemaal aan de zijkant.
5: Dan plakt het allemaal aan de zijkant. Dan ruipt het naar beneden.
4: Nooit gezien, ik wist dat
5: niet. Dan moet jullie een keer komen.
4: Ja, dat lijkt wel leuk. Ja, dat kan dus nu niet meer. Nee, het is veel te droog geweest.
5: Ja, nou, ja, maar we hebben wel een beetje nog.
4: Ja,
5: zeker.
4: Maar die bijen die hadden zoiets van, nou, het is veel tijd. Rustig aan.

0: prachtig, hè? Even luisteren of we ze horen.
1: Zeker.
0: We horen vooral een vliegtuig. Wacht even. Oh, Peter tikt in eigen naam. Wachtwoorden. Oh, ja. Ja, is de koningin daar ook nog ergens? Of
2: de koningin misschien ook ergens.
0: Ja, ik denk, hebben jullie die dan ook een stipje gegeven?
2: Ja, dat, ja? Ook, oh, dat, ja, ook dat.
0: Oh ja, kijk eens, je wordt zo prachtig, hè? Ja, ze zijn druk bezig met z'n allen natuurlijk.
2: Ja, ja,
0: ze zijn... Maken ze zich nu al op voor de winter? Of is dat...
2: Ze zijn bezig om zich op te maken voor de winter. De, ja, de jonge bijen die nu geboren gaan worden... Mm-hmm. Dat zijn de bijen die eigenlijk de hele winter overleven.
0: Oh.
2: En deze bijen die je nu nog ziet... Ja, daar is het eigenlijk binnen 3 weken, ja, voor afgelopen.
0: Kijk jij het voor je vingers zo?
1: Ja,
0: nou ja, ik wil niet dat je live op bijen wordt natuurlijk dagelijks gestoken. Ja,
2: het is een radio, hè, dan hoor je een mooi schreeuwen.
0: Ja, dat is wel waar inderdaad. Ja, daar hebben we gelijk.
2: Kijk, dit is dat broed waar die koningin, waar die bijen oud vandaan komen. Hè. Hier zitten de larfjes in.
0: Ja.
2: En als die larfjes een paar dagen oud zijn, dan wordt dat kapje dichtgemaakt. Kijk, zit erin op mijn vingers.
0: Oh ja, het zit erin in mijn vinger. Maar ja, hij kent jij zijn regels beter.
2: Hij denkt, dat is een mooie hand.
0: Ja.
2: En dat is dus, ja, daar komen de bijen dus uit. En dat zou ik je net liet zien.
0: Ja.
2: Uit deze.
0: Ja, dat weten we natuurlijk niet. Daar waren we nog niet bij bij de radio.
2: Daar,
0: ja,
2: komt een koningin. Dit is een,
0: ja, wat heb je? Je hebt een soort.
2: Hangt er dan zo aan.
0: Ja.
2: Ik ken je nagenoeg hoe groot dat is ten opzichte,
0: ja,
2: van een gewone.
0: Ja, gigantisch. Ja. Maar dit is eigenlijk een soort. Nou ja, je hebt een soort grote noot in je handen. Daar,
2: ja,
0: komt eigenlijk weer.
2: Ja.
0: En mag ik hem beetpakken?
2: Ja.
0: Ja. Zit niks in, hè?
2: Zit
0: niks. Nee, niks. Ah, nee, oké. Okay. Hey, dit is een gigantisch huis voor zo'n koningin eigenlijk.
2: Mooi,
0: dit is een flinke caravan, zeg maar.
2: Soestdijk.
0: Ja, ik ga over op caravan.
2: Dit is Soestdijk, hè?
0: Oh ja, dit is Soestdijk inderdaad. Ja, dit is een gigantische.
2: En de anderen zijn 3 jaar.
0: Maar dit is hard, zeg, waar zo'n koningin in de.
2: Was.
0: Dit is wat. Oh, kijk uit. Som, kijk uit.
1: De koningin. Daar loopt ze. Kijk, hier loopt de koningin.
0: Oh ja,
2: die is dit.
0: Oh ja.
1: Die is een heel stuk groter.
0: Oh ja, ik zie hem. Oh, die is stuk groot. Die is 3 keer zo groot.
1: Dus die heeft ook wel een grote huisje nodig.
0: Ja, maar die denkt nu ook van. Maar die is nu bedrijvig. Dus die nu gaat de rest ook werken, zeg maar. Ook, ja. Wordt ook actief, hè?
1: Ja. Ja,
0: we denken allemaal van, wat gebeurt hier allemaal?
1: Wat moeten we gaan doen?
0: Even terug naar het huisje van de koningin. Want dit is de flinke jongen inderdaad. Daar, ja, zit die, wat doet die koningin daarin dan, zeg maar? Wat,
2: nou, daar wordt ze in geboren.
0: Oh!
2: Daar zit een eitje in. Ja. En dat wordt een larfje. En dat wordt uiteindelijk een koningin. En het enige, ja, verschil is tussen deze... De koningin bij, zeg maar, en, ja, de gewone bij, ja, is, waardoor het een koningin wordt, is de verschil in voeding.
0: Ja, maar ik vraag me nou altijd af, hè, want dan wordt die koningin dus geboren. Maar hoe weten de rest dan dat de koningin is?
2: Door de feromonen die ze uitstoten.
0: Oh, oké. Okay. Het is niet zo dat ze zegt, hallo, ik ben de koningin.
2: Nee.
0: En,
2: ja, dat zegt ze eigenlijk wel.
0: Ja, oké. Maar, okay, maar dat is een natuurlijk proces. Ja. Dat iedereen heeft gelijk door van, nou, daar zal ze, ja, wel in zitten.
2: Ja, dat is het.
0: Oh ja, echt, ja, waar? Ja. Ja. Maar het is ook handig, ja, dan voor jou, toch?
2: Het volk, alle bijen, beslissen eigenlijk wie de koningin gaat worden.
0: Oh ja?
2: Want dat specifieke larfje, ja, eitje, gaan ze dus speciaal voedsel geven, waardoor het groter wordt.
0: Dus
2: als
0: de koningin wordt eigenlijk gekozen?
2: Die, ja, wordt gekozen. Volledige, oh, democratie.
0: Het is nieuws, hoor.
2: Het is eigenlijk, hey, communisme, communisme ten top.
0: Ja, ja. Hey, deze extreme droogte die we nu gehad hebben, heeft dat zijn weerslag? Zie je dat, Sam? Dat ook aan de bijen? Heb je de, ja. Zijn ze aan het zweten? Of willen ze een zwembadje in? Wat is?
1: Nee, op hele warme dagen zie je dat er veel buiten zitten. Dan, ja, zitten ze inderdaad een beetje te koelen. Ze, ja, wapperen ze wat wind naar binnen om, ja, het net wat frisser te maken.
0: Ja.
1: En wat we eigenlijk vooral zien, kijk, bijen kunnen ontzettend veel hebben. Wij moeten ze alleen wat beter in de gaten houden, omdat het nogal grillig geworden is. Hè. Het is soms heel erg warm en dan is het weer heel erg nat. Winters zijn heel koel. Cool. Dat, ja, vinden de bijen eigenlijk ook niet zo fijn.
0: Nee.
1: Een goede strenge winter is eigenlijk voor een bij heel goed.
0: Ja.
1: Want hij... Zo'n bij, als het warmer wordt, boven, ja, de 10 graden... dan denken ze, ah, we kunnen naar buiten, er is wat te eten.
0: Ja.
1: En dan gaan ze in half januari gaan ze vliegen.
0: Ja.
1: En dan bloeit er natuurlijk nog helemaal niks. En, nee, hebben ze geen eten, verliezen ze eigenlijk hun energie.
0: Nee.
1: En op die manier hebben de bijen het zwaar.
0: Maar laten we zeggen, dit jaar had je een potje of 30. Vorig jaar...
2: Per kast.
0: Of vorig jaar een potje of 30. Wat heb je dan dit jaar? Een potje of 10, zeg maar.
2: Nee. Ik zeg, dit jaar... wat ons betreft hebben wij het jaar... Een heel goed jaar. Alleen, het jaar is vroeger klaar. Maar de hoeveelheid... Veelheid honing. Nou, ik kan niet zeggen dat ik minder honing heb als vorig jaar.
0: Nee. Lekker in de thee of zo.
2: Zonde, ja. Nou ja, het schijnt zo. Ik ben geen professor. Maar alle werkzame stoffen die in honing zitten, echt de gezonde stoffen, die, ja, verdwijnen als je ze verhit boven de 40 graden.
0: Oh.
2: De thee is heet. Oh. In koude thee zou het gaan.
0: Ja. Ijstie met honing.
2: Ijstie met honing, okay.
0: Maar jij zegt dus meer in yoghurt of zo, dat soort
2: yoghurt,
0: dingen.
2: Yoghurt, ik weet niet waar mensen brood, dressings kunnen van maken. Ja, alle dingen.
0: Als maar je niet in je thee doen deze honing.
2: Niet verhitten boven de 40 graden.
0: Zonde.
2: Dat is zonde.
0: Ja?
2: Dan kan je, zeg ik altijd, maar net zo goed honing.
0: Jij bent een gezonde man volgens mij.
2: Ik hoop het.
0: Ja, want ze zeggen toch altijd dat imkers, omdat ze zo vaak gestoken worden, dat ze dan ook een soort ziektes tegen ziekte, dat ze dan helemaal antistoffen krijgen.
2: Ik ben 75 en ik mag niet mopperen over mijn gezondheid.
0: Nee,

0: En altijd in de bijen gezeten?
1: Een hele tijd in de bijen gezeten, maar altijd, ja, altijd met mijn vader geholpen. Ik, mijn vader had land in het Guisveld, altijd buiten.
0: Altijd buiten, hè?
1: Ja, ja, ja. En nou eigenlijk...
0: Je deed het erbij.
1: De laatste 12, 13 jaar eigenlijk heel actief in de bijen.
0: Ja?
1: Daarvoor ook wel wat, maar nu echt...
0: Ja. Ja, mooie beestjes, hè?
1: Te gek, eigenlijk.
0: Ja. Ja. Maar er zijn er bang voor, gek genoeg?
1: Mensen zijn er geweest omdat ze heel veel weten het verschil niet. Ik zeg niet dat je voor een wesp bang moet wezen, maar een wesp is vervelender als een bij.
0: Die heb ik trouwens ook niet zoveel gezien dit jaar.
1: Nou, nog niet, maar ik denk dat het nog wel komt.
0: Oh, echt waar?
1: Die komen nog wel.
0: Okay.
1: Ja, de horenaar, hè? Dat is, is natuurlijk het grote probleem.
0: Dat is allemaal nepnieuws. Die bestaat helemaal niet, Peter. Die bestaat niet. Ik heb er nog nooit heen gezien, de horenaar.
1: Nou, ik was bij laatst, dat is nog niet zo lang geleden bij een imker die waar wij zeiden van nou, wij hebben een horenaar in jouw omgeving gezien.
0: Ja.
1: Nou, die had hij nog nooit gezien, zei hij.
0: Nee?
1: Ik zei, dat kan.
0: Was geen Apache?
1: Nee, ik zeg, we komen even goed bij je kijken. Nou, hij zei, dat is prima, dus we hadden afgesproken.
0: Ja.
1: En wij komen aanrijden. Hij zegt, je gelooft het niet, zegt hij. Ik zeg, wat is er? Hij zegt, twee horenaars voor mijn kast.
0: Echt waar?
1: Ik zeg, die zijn speciaal gekomen omdat wij op visite komen.
0: Ja, dat geloof ik inderdaad wel, ja. Nou, wij gaan hier nog een paar kastjes openen. Kijken hoe het met de honing is, Pieter. Het valt dus allemaal gelukkig mee met de honing. En met de bijen gaat het goed. En die gaan straks rustig in de winterslaap. En voor de mensen die bang zijn voor wespen, die komen er dus nog aan.
2: Ja, precies. Ja. Volstrekte daarbij. Dankjewel, Sjoerd.
0: Joep.

0: June tot 2.
1: Oh June, verrast het lunchje, doe ik met jou.
2: Vandaag de gast, Imca Marina, 85 geworden... en gaat voorlopig nog niet achter de geranium zitten. Sterker nog, ze is straks bij mij te gast.
1: Oh June, verrast het lunchje, doe ik met June. Tot 2, oh June.
0: June tot 2.
3: Elke werkdag, van 12 tot 2.
0: Bij NH.
4: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals een grotere uitstootvrije zone voor bestel- en vrachtauto's. Geef uw mening via de online vragenlijst of op een van de bijeenkomsten. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
5: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Dat laadje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
7: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
8: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
9: Dus het maken van staal wordt schoner.
10: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
11: Maar moet dat dan in Nederland?
12: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
7: En wat levert dat dan op?
10: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
7: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
13: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
14: De spannendste tijdreis met stoomtram en boot. De locomotief fluit en de stoker gooit kolen op het vuur. Klaar voor vertrek? Een avontuurlijke reis door een andere tijd begint. Geniet van het avontuur in de historische driehoek tussen Hoorn, Medemblik en Enkhuizen. Kijk voor meer info op stoomtram.nl.
15: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
16: Ik ben Donald en ik kom uit Amsterdam. Joppie.
17: Hoi, ik ben Rita en ik woon in Wetelingbrug.
18: Lidwien en ik woon in het mooie Heemstede.
19: Ik ben Ger en ik kom uit Heemskerk.
20: Thuis in heel
21: Het is 9 uur. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
22: Goedemorgen. De werkdruk in het Rode Kruis ziekenhuis in Beverwijk is zo groot dat veel zorgpersoneel actie wil. Er zijn problemen met de roosters. Er is sowieso te weinig personeel, zeggen ze. De vakbond heeft intussen tientallen mensen gesproken die klagen. En de vakbond wil nu actie van het bestuur. Na een explosie in een flat in Zaandam zijn vannacht meerdere appartementen ontruimd. Niemand raakte gewond, maar de klap was enorm daar. En het aantal meldingen van ratten in Amsterdam neemt toe. Vorig jaar steeg dat aantal meldingen met maar liefst 6%. Hoe dat zit, hoor je zo. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
23: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het kabinet gaat deze week praten met verschillende oppositiepartijen. Ze hopen een meerderheid te vinden voor de financiële plannen die ze op Prinsjesdag willen presenteren. PRO is vandaag de eerste partij die langskomt en partijleider Klaver heeft een duidelijk doel voor ogen.
24: Wij staan te trappelen, dit land moet vooruit, dit land kan zoveel eerlijker. We moeten echt zorgen dat die sociale zekerheid niet wordt afgepakt van mensen. Dat ze erop vooruit gaan en dat de allerrijksten een eerlijke bijdrage gaan leveren. Dat zal onze inzet zijn. Ja, en dan is de vraag, gaan we hieruit komen? Dat wordt heel spannend.
23: Het kabinet gaat ook een gesprek met onder meer Ja 21 over de Prinsjesdagplannen. In Zaandam heeft een explosie een appartement verwoest en brand veroorzaakt. Volgens de brandweer werd de hele achtergevel van het appartement door de explosie eruit gedrukt. Er was op dat moment niemand aanwezig. De Amerikaanse president Trump wil militaire oefeningen met Zuid-Korea flink terugschroeven. Volgens hem geeft het een ongepast en vijandig signaal af richting Noord-Korea. Hij verwijst daarbij naar zijn zeer goede relatie met leider Kim Jong-un. Maar ook geld speelt een rol, zegt Amerika-correspondent Sjoerd den Daas.
0: Dat hij niet happy is dat Amerika daaraan meedoet, aan die oefeningen. Dat hij niet happy is dat ze volgens hem duur zijn. En dat Amerika daar, zoals altijd, zegt hij daarbij, voor betaalt.
23: De oefeningen met Zuid-Korea beginnen vandaag en duren 10 dagen. De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is overleden op 36-jarige leeftijd. Panettiere was bekend van rollen in de series Heroes en Nashville en de filmreeks Scream. Ze begon al op jonge leeftijd met acteren en was openhartig over haar worsteling met de overgang van kindster naar volwassenheid. In mei bracht ze daar een boek over uit. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend. Het weer. Van west naar oost trekt een regengebied over het land, maar geleidelijk wordt het droger en komt de zon ook tevoorschijn. Vanmiddag wordt het 19 tot 22 graden. Morgen grotendeels bewolkt en vrij regenachtig bij min of meer dezelfde temperatuur. Dit was het
21: NOS Journaal. En Suus, jij hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland?
1: Op de A10, knooppunt Watergraafsmeer richting knooppunt de Nieuwe Meer. Voor Amsterdam, Hemhavens. Een klein kwartier vertraging heb je daar. En ook nog de N242, Middenmeer richting Alkmaar. Voor het industriegebied Boekelenmeer. Klein half uur.
2: Beep for help. Soms heb je hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf, voor iemand waar je voor mantel zorgt, of voor jullie allebei. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
3: Leren mediteren? Zen.nl.
20: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
25: Leren mediteren? Zen.nl.
26: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
27: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
28: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
26: TKE Trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
28: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
29: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf €2,50. Reis weer met Golden eSIM.
30: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
31: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
29: Download de app of ga naar Golden eSIM.

0: Desireless met Voyage, Voyage. Nou, daar wilde ik het net over hebben toevallig. Goedemorgen en welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is hem, die allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven. Voel je vrij, wees welkom. Inmiddels 11 minuten over 9 op een wisselvallige maandagochtend. Laten we het daarop houden, maar het wordt droger en wat zonniger nog vandaag. Suus is erbij voor Redactie en Productie. Goedemorgen, Suus.
1: Hey, goedemorgen.
0: En dan is Frankie er ook nog voor het nieuws. Goedemorgen, Frankie.
2: Goedemorgen.
0: Jongens, zijn jullie wel eens met de trein op vakantie geweest? En dan heb ik het niet over naar Utrecht heen en weer. Maar gewoon dat je zegt met de trein even een lekker mooi stukje doen.
1: Ja, ik wel hoor.
0: Ja?
1: Heel vaak zelfs.
0: Heel vaak zelfs?
1: Ja.
0: Ben jij echt een treinvakantiereiziger?
1: Mijn vader is echt een beetje een gekke avonturier.
0: Oh.
1: Dus wij gingen niet met de tent naar Frankrijk of zo. Wij zijn wezen in te railen, bijvoorbeeld toen ik 16 was, met rugzakken op door Scandinavië.
0: En door Scandinavië ook met jou.
1: Ja. En ook een keer, nog weer een andere keer, alleen door Finland.
0: Hè?
1: En ik heb ook nog geïnterrailed met een vriendin naar de Balkan.
0: Hebben ze daar überhaupt treinen? Dat is misschien een gekke vraag, maar dat wist ik maar niet.
1: Ja, en soms kan je met de interrail pas ook op een boot. Ja,
0: heel erg
1: leuk. Ja.
2: Dat is leuk eigenlijk in Finland met een trein.
1: Ja.
0: En als hij dan tegen een eland oprijdt daar? Dan gebeurt dat niet zo vaak. Ja, dat weet ik niet.
1: Nou, ik moet wel zeggen, we hebben wel een keer in Zweden. Ja, dan zit je dus echt ver al... Nou, dus niet het noorden, is het midden.
0: Ja,
1: dat is een enorm land. En dan, daar was een trein, die gaat dan één keer per 3 dagen of zo.
0: Ja, tuurlijk.
1: En die stopte op een gegeven moment, want het was lunchpauze. Dus gingen we met de hele inhoud van de trein naar een restaurant om te eten.
0: Nou, oh, echt? Nou, dan stap je gewoon uit.
1: En daarna ging de conductrice het lokale volkslied door de intercom zingen.
0: Nou, was er ook een klein drankje bij de lunch misschien? Ja,
2: wat zat er in die Zweedse gehaktbal? Ja.
0: Ach, wat heerlijk. Nou, wat leuk. Ja, ik had al het idee dat ik het leuk zou vinden, namelijk reizen met de trein. Ja. Als ik dit zo hoor.
1: Het is echt heel leuk.
0: Ik heb wel een keer de autoslaaptrein.
2: Oh ja, ook leuk.
0: Autoslaaptrein naar, ik denk, Zwitserland of zo gedaan.
2: Ja, wij ook met hele gezin.
0: Kon je met de auto, die zet je op die trein.
2: Volgens mij ergens bij Den Bosch in de buurt of zo. Ging je erop?
0: Ja, ik weet dat echt niet meer. Ik ben met de ouders heb ik dat gedaan.
2: En dan mocht je wel die auto uit dan toch? Weet ik eigenlijk niet.
0: Je ging een auto uit. Dan had je zo'n soort van coupeetje, cabinetje.
1: En dan slaap je daarin. En hoe was dat? Want slapen in de trein ben ik heel slecht in.
0: Oh nee, maar heb je nog nooit in een slaaptrein geslapen?
1: Nee, jawel. Met wintersport, met mijn hockeyteam gingen we met de trein een paar jaar terug. Maar dan heb ik echt anderhalf uur geslapen.
0: Hoezo? Maar dat is heerlijk. Ja, neem maar zo'n bedje en dat er een beetje zo ligt. Zo van het ene kant
1: naar
0: de andere
1: kant. En dan in Duitsland sta je de hele tijd stil met die trein. En
0: dan merk je toch niet dat je aan het slapen bent? Oh nee, dat vind ik heerlijk. Slaap in de trein? Ja joh.
1: Ik heb ook een keer in een nachttrein in Servië gezeten.
2: Wat een wonder dat je hier vandaag bent.
1: Ja. Dat is echt waar.
0: Hoe ben je hier gekomen eigenlijk?

0: Fleetwood Mac met Sarah.
1: De ontbijttafel.
0: Er komen hele leuke treinverhalen binnen.
2: Ja.
0: Ja, ik had gewoon het idee van, ik heb wel eens zin om met de trein op vakantie te gaan. Maar zoals jij het hebt gedaan, Suus, daar kan ik niet tegenop.
1: Weet je wel waar je zou moeten beginnen? Waar zou je bijvoorbeeld naartoe willen?
0: Nou, Zaandam, Amsterdam. Gewoon eerst even klein beginnen, toch?
1: Ja, en dan ben je in Amsterdam. Op
0: nee, maar wat bijvoorbeeld mijn zoon gedaan heeft. Die was mee op vakantie, maar die wilde eerder naar huis. Want dan zei hij, dan ben ik zo lang met jullie op vakantie. Daar heb ik ook er een zin in. Ja. Ik begrijp dat. Dus ik heb toen gezegd, nou weet je wat. Als jij dan eerder naar huis gaat, we waren in Frankrijk. Pak lekker de trein naar Parijs. En dan kun je vanuit Parijs door naar Amsterdam.
1: Ja.
0: Parijs is natuurlijk, voor de mensen die dat niet weten, een stad waar geen trein dwars doorheen rijdt. Mm. Je moet dus altijd stoppen in Parijs en overstappen heel eind naar een ander station.
1: Echt?
0: Daar kun je dan weer door. Knijter onhandig.
1: Ja.
0: Maar goed, Cessa, zou ik willen zeggen. Hij heeft dat vaker gedaan op die manier.
1: Ja.
0: En hij heeft dan ook wel eens het zo gepland dat hij een dagje Parijs had.
1: Tuurlijk.
0: Dus 's ochtends vroeg naar Parijs. En dan helemaal aan het einde van de dag weer vertrekken vanuit Parijs.
1: Geweldig.
0: Wel leuk natuurlijk.
1: Ja. Ja.
0: En ik snap dat wel. Dus ik denk dat ik zou beginnen gewoon eerst eens even lekker met Zaandam Parijs. Lijkt me heerlijk.
1: Ja. Ja.
0: Toch gewoon.
1: Ja.
0: En dan daar gewoon even in Parijs. En dan ga ik na een tijdje weer terug.
2: Oh, ja. Je hebt het al uitgelegd dat de Zaan eigenlijk afstand van de Seine.
0: De Seine, absoluut.
2: Is een soort.
0: Zeker, dat weten weinig mensen.
2: Ja.
0: Hier lees ik een verhaal van iemand die in Beijing de nachttrein naar Yangtze heeft genomen. Henny is dat geweest.
2: Hallo.
0: Vreselijke slaapplekken, staan niet in de rijrichting en de airco lekt boven je hoofd.
2: Maar verder wel gezellig.
0: Je weet het wel te verkopen inderdaad, Henny.
1: Slaapplek in de rijrichting?
0: Dat wil je toch sowieso
1: toch
0: niet?
1: Nooit?
0: Dat is toch nooit?
1: Toch altijd overdwars?
0: Ja, tenminste, ik één keer in een slaaptrein gelegen, dat was overdwars.
1: Ja.
0: Zou ik niet vergeten.
2: Ja.
0: Berlijn, Zürich, slapen, Antwerpen 3 keer. Hartstikke goed, jongens.
1: Ja.
2: Oh, ja. Ja.
0: Als je even
1: Londen,
0: kijken hier.
1: Kan trouwens ook.
0: Naar, ja, dat wil ik ook een keer. Nee, dat heb ik een keer gedaan.
1: Oh.
0: Maar toen had ik te goedkoop ticket gekocht. Met overstappen in Brussel.
1: Oh nee, dat is soms door werkzaamheden moet dat dan.
0: Oh ja, nou ik weet niet wat het was, maar ik moest in Brussel,
1: ja, is gedoe.
0: Door Brussel en ik werd eigenlijk alleen maar door een soort van tax-free gedeelte geduwd.
1: Ja.
0: En dat was het.
1: Ja. Maar over het algemeen is het prima geregeld.
0: Ja.
1: Amsterdam.
0: En wat jammer is, want er is in. Ik moest naar iemand die ik kende daar. En die woonde vlakbij een station voor die internationale trein.
1: Ja.
0: Maar al die stations tot aan Londen zijn opgeheven.
1: Ja.
0: En dat is jammer,
1: want
0: daardoor moet ik eerst naar Londen. Moet ik terug.
2: Oh.
0: Dus ik moet 3 kwartier langer richting Londen. En dan moet ik de trein 3 kwartier weer terug.
2: Oh, ja.
0: Dat kost je dat 1,5 uur.
2: Ja.
0: Dat is echt.
1: Ik ben een tijdje geleden trouwens naar een concert geweest in Wales.
0: Ook met de trein gedaan?
1: Nou, omdat ik dus, er was een hele tour van die band door heel de UK. En toen dacht ik, ja, ik kan wel in Londen gaan, maar kan ook. Maar dan kom je nou in Wales.
2: Ja, nooit, ja.
1: Toen dacht ik, dan ga ik met de trein ben ik naar Londen. En toen daarna met nog weer een trein naar eerst Bristol en toen naar Wales.
0: Ja, een treinig ben jij, zeg. Als je ook je treinverhaal wil delen met ons, dan mag hoor via 088-850-5152. Maar mij hoef je niet meer te overtuigen. Ik vind het allemaal zo leuk, krijg meteen zin in.
2: Ja, ik heb ook al zin in, ja.
0: Veen Zwitserland door de bergen.
2: Ach, maar dat is schitterend.
0: Dat is mooi!
2: Dat is zo
1: Oostenrijk
2: mooi,
1: ook leuk.
0: Oostenrijk ook.
1: Ook goed met de trein.
2: Wat je in Zwitserland, als je kijkt, dat vind ik dan ook leuk. Heb je ook vaak treinen, kan je je auto opzetten. Dan heb je toch een beetje het beste van bij. Van allebei.
0: Ja, oké. Okay, maar dan kun je niet in die trein lekker in de restauratiewagen pils gaan zitten hakken, Frank.
2: Nee, dat klopt.
0: Dan moet je later weer in je auto stappen.
1: Nee, maar je hebt wel weer gelijk dat het soms wel gedoe is dat je dan dus ergens bent. En dat je dan niet per se naar de.
0: Je huurt toch een auto, doet het met vliegtuig ook.
2: Ja, maar met je auto door zo'n berg is
0: dat. Ja, dat is wel echt leuk. Ja, dan ben ik weer
1: een bijtafel.

0: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings
1: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
0: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
1: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
0: Bestel op budgetbroodjes.nl.
1: Nu ook in Purmerend.
2: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
3: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
2: Beren goed, thanks, bo!
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: En actie, olifant!

0: doe.
1: Leverinvuurwerken.nl.
2: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
3: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken. Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
4: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
3: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
4: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
5: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
6: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
5: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
6: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
7: Willem de Winter, ik woon in Haarlem.
8: Ik ben Liesbeth van Wolf en ik kom uit Heemskerk.
9: Ik ben Peter Meijer, ik woon in Hilversum. Thuis in heel Noord-Holland.
10: Het is 9:30, in Schorrel is het 10 graden. Nee, 16 zelfs. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
11: Goedemorgen. De werkdruk in het Rode Kruis ziekenhuis in Beverwijk is veel te groot. Dat zegt zorgpersoneel tegen de vakbond. Ze willen meteen actie. Er zijn problemen met de roosters en er is überhaupt te weinig personeel, zeggen ze. De vakbond heeft intussen tientallen mensen gesproken die klagen en wil nu actie van het bestuur. Vooral het personeelstekort is nijpend, zegt de vakbond. Soms moet zelfs de spoedeisende hulp dicht omdat er gewoonweg te weinig mensen zijn. Patiënten moeten dan naar een ander ziekenhuis. Het bestuur van het ziekenhuis heeft nog niet gereageerd op de aanklachten. Na een explosie in een flat in Zaandam zijn vandaag meerdere appartementen ontruimd. Niemand raakte gewond, maar de klap was wel enorm. Een groot deel van de gevel van de flat werd uit het pand gedrukt, zegt de veiligheidsregio, gebeurde door die schokgolf. Op het moment van de ontploffing was er niemand thuis in het getroffen appartement, maar buren moesten wel hun omliggende huizen uit. Deze buurman vertelt tegen verslaggever Sjoerd Hilarius wat hij allemaal meemaakte vannacht.
12: Een hele luide explosie in één keer.
13: Ja.
12: En het was echt, de hele flat begon te trillen eigenlijk.
13: Ja?
12: En toen kwam de politie al gauw en zei ze dat iedereen het flatgebouw uit moest.
13: Ja.
12: En daarna moesten we eigenlijk gewoon wachten totdat de politie klaar was met onderzoek.
13: Ja. En wanneer bent u nou weer teruggekomen? Mag u alweer terug?
12: Ja, 4 uur 's nachts mochten we weer terug ongeveer.
11: Ja, de getroffen woning is natuurlijk onbewoonbaar. Onder andere een speciale explosieve eenheid van de politie doet nu onderzoek naar de oorzaak van de klap daar. Ja, het is nog altijd veel te droog in de natuur. Hoewel het wel nu mondjesmaat hier en daar wat regent, is het nog lang niet genoeg, vertelt deze boswachter, die nog maar eens even de risico's opsomt.
14: Het gevaar van de droogte is dat de bomen steeds zwakker worden. Dat er meer kans is op uitbraak van takken. Dus ook langs de paden, dat het gevaarlijker wordt om in het bos te zijn als het waait. Ja, bosbranden, dat gaan we meer meemaken. En de dieren, die gaan er natuurlijk ook onder, die lijden er ook onder. Die hebben water nodig, de eekhoorns, de vogels, de reetjes.
11: Ja, of er nog regen op komst is, dat horen we zo meteen van Jan Visser natuurlijk. En twee scholieren hebben als profielwerkstuk een muurschildering gemaakt in de Amsterdamse Admiraal de Ruiterweg. Het gaat om Lucie en Laila, allebei 18 jaar. Ze zijn een jaar bezig geweest met die afbeelding. Het is een vrouw die een maan draagt. En ja, het heeft wel een belangrijke lading. Het is namelijk ter nagedachtenis aan de moord op de 17-jarige Lisa vorig jaar in Duivendrecht.
15: Dat waren wij allebei wel heel geschrokken, maar wij waren ook 17. En we wilden graag een blijvende statement maken in Amsterdam, zodat we kunnen bijdragen aan dat vrouwen ook veilig thuis kunnen komen.
11: Ja, de scholieren begonnen hun profielwerkstuk met de vraag hoe je zo'n initiatief nou kan realiseren. Nou, dat bleek een enorme klus te zijn. Allerlei regelgeving. Maar ze zijn het eigenlijk gewoon begonnen. En dat profielwerkstuk dat resulteert nu dus in een daadwerkelijk de muurschildering. Voetbal dan nog eventjes. Volendammer Joey Veerman die gaat overstappen. Hij maakt een mooie transfer naar Borussia Dortmund in Duitsland. De Duitsers betalen ruim 20 miljoen voor Veerman. Hij tekent voor een jaar of 5. Joey Veerman aasde al langer op een overstap naar een topcompetitie. Maar transfers naar Engeland en Turkije mislukten vorig jaar nog. Nou, nu is hij blij genoeg. Maakt hij alsnog de overstap. Borussia Dortmund, mooie club hoor.
10: Ja, en hij zei ook dat hij niks liever wilde dan dit toch eigenlijk of zo? Of ja, zeggen ze dat altijd voetbal is?
11: Dat is altijd wel, want hij zei eigenlijk volgens mij een paar weken geleden dat hij niets liever wilde dan naar Spanje of Italië.
10: Oh,
11: vanwege het weer ook.
10: Zit hij opeens in Duitsland?
11: Maar de exotische Roergebied, dat is... ja, het is ook schitterend. Als je van kolencentrales houdt, is het echt best wel aardig. Ik zit nog even te kijken, want er komt nog een berichtje van de politie binnen. En dat gaat over die ontploffing van vannacht. Ze zoeken nog getuigen daar. Ik zit even te kijken of er nog nieuws in zit. Nee, nog even niet. Ik ga het zo meteen even goed lezen. Maar heb je wat gezien of gehoord, meld je dan even bij de politie.
10: Goed zo, dankjewel Frank. Gewoon naar het weer met Jan Visser.
0: Hier en daar komt vanochtend de zon tevoorschijn, maar er zijn ook nog enkele buien actief. Vanmiddag is het meest bewolkt, slechts af en toe zon, maar de neerslagkans is klein. De temperatuur komt uit op maximaal zo rond de 21 graden en de wind waait zwak tot matig uit het noordwesten. De komende nacht en morgenochtend gaat het van het noordwesten uit regenen. Ook dinsdagmiddag in eerste instantie nog regen, later wordt het wat droger. Temperatuur morgen maximaal opnieuw zo rond de 20 tot 21 graden. En de wind waait eerst uit het zuiden, later uit het zuidwesten en is matig aan de kust vrij krachtig.
10: Jan, dankjewel. Gaan we even terug naar Frank, want je hebt dat bericht inmiddels beter kunnen lezen. Wat is er aan de hand?
11: Inderdaad,
10: er
11: zijn toch twee minderjarigen aangehouden na die ontploffing daar in Zaandam. In een auto die er vlakbij stond, heeft de politie ook sporen aangetroffen van explosieven. Dus twee aanhoudingen daar. Dus het zit wel een verhaal aan vast.
10: Gaan we ongetwijfeld meer van horen. Dankjewel, Frank.

0: Paolo Nutini met zijn new shoes. En van een stel nieuwe schoen is het maar een kleine stap.
1: Hij is gaaf. De ontbijttafel kaasgaaf.
0: Naar een nieuwe kaasgaaf. Wat is het leuk ding, hè, Suus?
2: Ach, prachtig.
0: Nee. Ja, exclusief te winnen hier bij de ontbijttafel. Maar daar moet je wel je best voor doen. Kijk,
2: en niet hier werken, dat is ook jammer.
0: En niet hier werken, heel goed.
2: Ik wil altijd in winnen, maar dat mag dus niet.
0: Nee, jij bent uitgesloten van deelname, zo heet dat.
2: Echt jammer.
0: Ja. Maar goed, het is voor jou thuis natuurlijk heel veel leuker dat je hem dan wel nog kunt winnen. En het winnen daarvan is dus een medium ingewikkelde opgave. Het begint met dat je een appje stuurt naar 088 850 51 52 met daarin het woord kaasgaaf. Daarmee zet je jezelf op de lijst. Ik bel straks iemand op van de lijst. En dan is de bedoeling dat de persoon opneemt, daar begint het mee, en dan 3 keer achter elkaar het woord kaasgaaf zegt.
2: Ja.
0: Als je dat doet, is er niks aan de hand.
2: Nee.
0: Dan ben je een ontbijttafel kaasgaaf.
2: Ja.
0: Maar doe je iets anders dan dat, dan ben je helemaal niks.
2: Nee, dan heb ik een trauma.
0: Heb jij een trauma en ik niet? Want regels zijn regels. En dan had je maar met een ander spel mee moeten doen. Hè? Als je niet weet hoe het werkt.
2: Ik weet het, maar
0: Als je toch. Als je goedemorgen zegt bijvoorbeeld, wordt niet gewaardeerd. Zozeer niet gewaardeerd dat je de ontbijttafel kaasgaaf niet krijgt. Of als je 4 keer per ongeluk kaasgaaf roept.
2: Zijn er wel eens mensen die dat doen?
0: Is gebeurd. Er is iemand geweest die was zo blij dat ik belde. Die zei kaasgaaf, kaasgaaf, kaasgaaf, kaasgaaf, kaasgaaf.
2: Die hield niet meer op.
0: Nee, dan krijg je dus ook geen kaasgaaf. Want dat is te veel geweest. Ja, nou ja, dat kan gebeuren. Kan er best overkomen. Goed, zo simpel is het. 088 850 51 52. Even het woord kaasgaven appen. Dat moet trouwens wel, zeg ik er nog even bij, iedere keer opnieuw. Het is niet zo dat als jij 3 maanden geleden 1 keer het woord kaasgaven gestuurd hebt, dat je klaar bent. Dat je voortaan op de lijst staat.
2: Ja, dan zijn het alleen de mensen van vandaag.
0: Je moet je gewoon elke dag eventjes opnieuw aanmelden voor de lijst. Dat is wel belangrijk. 088 850 51 52. Daar gewoon even het woord kaasgaaf naartoe sturen. Dan bel ik je wellicht zo meteen op. En wie weet is die kaasgaaf dan zo meteen voor jou.

0: Dit is gewoon helemaal goed, hoor. Jij staat vlak bij je telefoon, volgens mij.
1: Ja.
0: Ja. En wat is je naam?
1: Diana.
0: Wat zeg je?
1: Diana.
0: Ik versta je bijna niet. Is het Diana?
2: Kiara, volgens mij.
0: Kiara.
1: Ja.
0: Kiara, ik ga je feliciteren. Je hebt hem gewonnen, de kaasschaaf.
1: Yay.
0: En waar ga je hem neerleggen in huis?
1: In de keuken.
0: Ja, dat is wel de beste plek, hè? Daar is hij wel het meest op zijn plek. Ik wens je heel veel plezier met de kaasschaaf. En veel plezier ermee. Maak er wat moois van, hè?
1: Dankjewel.

0: Claudia de Breij en Waylon met Mis Je Zo Graag. Ik mis hem helemaal niet graag. Ik wil gewoon dat hij er is over het algemeen.
1: Ja, meestal is dat ook wel zo, hoor.
0: Ja, hij zit gewoon weer tegenover mij. Ja, the one and only Bart Slim Bart. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat ga je doen vandaag?
1: Ik ga Barry White draaien met You're the First, the Last, My... Anything. Everything. Ja. Ella Langley komt ook nog langs met Choose in Texas.
0: Dat is een monsterrit geworden, hè? Ja, dat is, die heeft Beyoncé van de eerste plaats geduwd na 23 jaar of zo, weet ik veel.
1: Unbelievable. Ja. Texas is 16 keer groter dan Nederland. Bizar.
0: Is dat zo?
1: Ja, het is kolossaal.
0: En dat is alleen nog maar één staat, hè? Kun je nagaan.
1: Ja, moet je nagaan.
0: Ja. En alles is daar ook groot, zeggen ze altijd, toch?
1: Everything's huge. Verder is het, was het afgelopen vrijdag de eerste thuiswedstrijd van Telstar. En dan bel ik altijd even met Thijs Overgoor. Ja. Hoe is dat om na die lange zomerstop weer eens in dat stadion rond te lopen? Kijken of de verwachtingen al een beetje aangescherpt zijn na het resultaat van afgelopen.
0: Ik kan je zeggen dat er al heel veel clubs zijn waar iedereen al roept. Zoals bij AZ bijvoorbeeld. Ja, staan bovenaan. We gaan natuurlijk nu doorpakken.
1: Ja. Nou, ik ben heel benieuwd hoe het was. Ja. Dus even een bakje met Thijs zo.
0: Zometeen te horen over Telstar. Bij onze eigen Bart Slim met zijn Goedemorgen na Paul McCartney.

0: vanmiddag in Vandaag de Dag. Het spelletje Wie ben ik? Met Patricia Nagelkerken.
1: Ik maak je duidelijk wat de regels zijn. Wat ben ik?
2: De meester.
1: De meester. Nee, dat is niet goed helaas.
0: Hint 2.
1: Ik word helaas nogal eens genegeerd.
3: Dat lijkt mij een verkeersbord.
0: Oh!
1: Ja!
0: Doe vanmiddag mee met Wie ben ik tussen 4 en 7 in Vandaag de Dag. En maak kans op een NH Koeltas of zonnebril. Hier bij NH.
4: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
5: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-27-26-0222.
6: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
7: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60222.
8: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
9: Dagje uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op vangoghenrembrandtinamsterdam.nl.
10: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
11: Ik ben Isabel uit Amsterdam.
12: Ik ben Jan uit de Goren.
13: Ik ben Nettie Velsen.
14: Ik ben Nick uit Hoofddorp.
15: Ik ben Maurice uit Heemstede.
16: Ik ben Marie. Ik kom uit Volendam.
17: Ik ben Ivana uit Medemblik.
18: Thuis in heel Noord-Holland.
19: Het is bijna 10 uur, het belangrijkste nieuws uit onze regio. Krijg je nu van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
20: Goedemorgen. Na de explosie van vannacht in een appartement in Zaandam heeft de politie 2 minderjarige verdachten aangehouden. Volgens de politie werden ze na een korte zoektocht in de omgeving in een auto aangetroffen, of in een voertuig, moet ik zeggen. Ook heeft de politie sporen gevonden, die zijn veiliggesteld, zeggen ze. De werkdruk in het Rode Kruis ziekenhuis in Beverwijk is zo groot dat er actie moet komen, dat wil het zorgpersoneel daar. Er zijn problemen met de roosters en er is te weinig personeel, waardoor de werkdruk dus heel erg groot wordt. En de A1 in het Gooi is weer open. De snelweg was wekenlang dicht. Maar nu de schoolvakanties voorbij zijn, is ook het wegwerk klaar. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
21: Dorald Megens met het NOS-journaal. De natuurbrand in België breidt zich nog altijd uit. Volgens Omroep VRT laait het vuur in noordoostelijke richting geregeld op. Wel is uitbreiding van de vlammen in de richting van Duitsland gestopt. In het natuurgebied Hogevene is inmiddels zo'n 3000 hectare natuurgebied verwoest. Vanochtend is het gaan regenen in het gebied, maar niet genoeg om alle vuurhaarden te doven. De Belgische koning Filip heeft zijn vakantie onderbroken. Hij bezoekt vandaag het provinciaal crisiscentrum in Luik. In Ierland zijn bij een botsing op een snelweg 5 jongens omgekomen. De auto waarin ze zaten reed in de nacht van zaterdag op zondag tegen het verkeer in en botste frontaal op een andere auto. 4 inzittenden van die auto raakten ernstig gewond. Volgens Ierse media reden de jongens in een BMW die vermoedelijk gestolen was. Politie denkt dat een aantal eerder die nacht betrokken was bij een inbraak. De overleden jongens zijn tussen de 14 en 16 jaar oud. Het kabinet gaat deze week in gesprek met verschillende oppositiepartijen over de begroting voor volgend jaar. Omdat de coalitiepartijen geen meerderheid in beide kamers hebben, moeten ze op zoek naar steun voor hun plannen die ze op Prinsjesdag willen presenteren. Vandaag zijn Pro en Ja 21 een van de eerste partijen die langskomen. Later volgen SGP, ChristenUnie, 50+ en Volt.
2: Bij Oekraïnse aanvallen op de Russische grensstad Belgorod zijn zeker 6 doden gevallen. Dat zegt de gouverneur van die regio. Waar hij de cijfers vandaan heeft, is niet duidelijk. De aanval was waarschijnlijk gericht op een locatie van Wildberries, de grootste webwinkel van Rusland. Oekraïne zegt dat het bedrijf onderdelen voor drones levert aan het Russische leger. Het weer van west naar oost trekt een regengebied over het land, maar geleidelijk wordt het droger, komt de zon tevoorschijn. Vanmiddag wordt het 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
12: Wat een goed plan.
3: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
12: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
3: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
13: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
14: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
15: Oma! Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
22: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
23: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
24: Ik mag graag tuinieren.
25: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
26: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
27: Ik niet.
23: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
22: Ook een traplift op maat? Bel Autolift. 0800 1819.
23: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
28: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
29: Goedemorgen.
30: Met Bart Slim.
31: Bart, goedemorgen.
32: Goedemorgen.
31: Goedemorgen.
32: Goedemorgen.
31: Hey, goedemorgen, Bart.

0: Texas is dus ook een keuze, hè? Ella Langley hoorde je, Choosing Texas. Een hele goede morgen, Noord-Holland. Fijn dat je erbij bent aan het begin van weer een nieuwe week. Het is week 34 en ik zie op de televisie hier in de studio dat ik een hoop studio boven me heb. De camera is nog niet helemaal goed uitgelijnd. Ik val een beetje weg in dit shot. Een heel klein hoofdje heb ik ineens. Frank, grijp in. Ziet er niet uit, een soort zwevend hoofd ben ik. Afijn, hè, maar meteen afgeleid. Ja, jongens, het lijkt er toch echt op dat de ergste bloedhitte nou toch eindelijk een beetje verdwenen is. En we waren ook wel een beetje aan toe, hè. Goeie genade, zeg. Ik moest een jas aan vanochtend voor het eerst in maanden, voor mijn gevoel. Ik hoop dat je een lekker weekend hebt gehad. Dat voor mij stond een beetje in het teken van trainen, rommelen. En afgelopen zaterdag was ik bij een optreden van Esther van der Voort. Zij is comedienne en ik ken haar een klein beetje. Want zij doet af en toe mee met dat clubje met wie ik af en toe die one-liners doe, weet je wel. Nou, Frank, dit is wel heel erg potverdorie. Alsof ik verhoord word. Nou, hè? Die camera gaat alle kanten op. Goed. Nee, afgelopen zaterdag was ik dus bij een solovoorstelling van haar. En dat was echt bijzonder. Ja, grappig, grof af en toe. Dus hard gelachen. En lachen is gezond. Dus ik heb meer dan genoeg vitamine L getankt om opgeruimd en uitgerust en met een opgewekt gemoed aan deze nieuwe week te beginnen. Ik ga er een fijne show van maken. Een lekkere potpourri aan prettige plaatjes. Die staan voor je klaar de komende pakweg 2 uur. Het laatste nieuws uit Noord-Holland hoor je straks van Frank Boer. Ook part-time cameraman. Jan Visser heeft het uitgebreide weerbericht voor je. En ja, dit weekend, afgelopen vrijdag was dat, speelde Telstar de eerste thuiswedstrijd van dit seizoen. En dus gingen mijn ogen en oren bij die club, Thijs Overgoor, ook weer eens naar die plek waar hij al zo lang en zo graag komt. Dus even kijken hoe dat voor hem en die andere supporters was, hè, die eerste thuiswedstrijd. Maar natuurlijk ook en vooral muziek tussen nu en 12 uur. Straks Guus Meeuwis en Ud is een nacht. En eerst de Foundations en Baby Now That I Found You. En net als voor cactussenkweker Gert Ubink uit Kudelstaart, die zijn planten weet te bewateren door regenwater op te vangen en telkens opnieuw te hergebruiken, is dit een buitengewoon.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.

0: Het is iets na tienen. Tijd voor een bakkie met Bart.
1: Ja, en dan staat er een lekkere, sterke, zwarte bak met een beetje suiker klaar voor Thijs Overgoor uit Monnikendam. Thijs, goedemorgen.
2: Goedemorgen, kan ik wel gebruiken hoor, als Guus mee was.
1: Ja, ik voel je pijn. Extra sterk dus voor jou.
2: Ja,
1: Thijs, wij bellen als daar aanleiding toe is, hebben we ooit afgesproken. En die aanleiding die heeft dan te maken met jouw club, hè? Telstar. De club die al jaren met veel vuur en passie support. Afgelopen vrijdag was de eerste thuiswedstrijd van dit nieuwe seizoen. Hoe was het voor jou en jouw mede-supporters om weer in het stadion te zijn?
2: Nou, ik was het was wel prachtig weer, hè? Dus dat is altijd een beetje wennen voor ons. Want het was, weet ik veel, ik heb veel geklaagd over de kou afgelopen december. Maar het was nu gewoon 30 graden. Er werd genoeg gedronken, zou ik maar zeggen. Er vlogen daardoor denk ik ook wat bekers het veld op, wat dan weer erg jammer is natuurlijk. En we hebben tegenwoordig ook van die harde bekers, dus die komen verder. Dus daar moeten weer maatregelen voor bedacht worden. Maar over het algemeen was ik gewoon heel blij om weer te zitten. Er zaten wat nieuwe mensen om me heen. Dat is altijd wel grappig. En nieuwe kennismaking.
1: En hoe is dan zeg maar de vibe onder de supporters? Want dat hebben we natuurlijk al eerder besproken. Dat jullie weer een seizoen op het hoogste niveau spelen. Was natuurlijk toch een niet voor de hand liggend scenario. Maar hoe heerst er optimisme?
2: Nou, een beetje te veel, denk ik. Want er waren een aantal die hadden verwacht dat we wel even met 4-0 zouden winnen. En die zaten al te klagen dat we niet gewonnen hadden.
1: Ja.
2: Dus dan zag je mooi een verschil tussen de oude garde en nieuwe garde. Oude garde moest daar een beetje om lachen. Van ja, jongens, als je dit al lastig vindt, dan kun je beter je seizoenskaart weer inleveren. Ja. Want dit is het wel zo'n beetje.
1: Ja.
2: Dus dat is wel grappig, ja. Nee, er werd om gelachen ook, hoor.
1: Ja. Nu hadden jullie dus afgelopen vrijdag de kans om even de koploper te zijn, hè? Mits jullie hadden gewonnen van Sparta. Nou, dat gebeurde niet. Het resultaat viel een beetje tegen, denk je toch, 4-1?
2: Ja, het was gewoon niet best. Hè? Nee. Dus als we het over voetballen gaan hebben, het was gewoon niet best. Sparta had het goed in de gaten.
1: Ja.
2: En er was niet op achter dingen dat wij die punten niet thuis hielden.
1: Zat nog een pikant doelpunt ook bij, hè? Een voormalig witte leeuw. Thorisson, die scoorde voor de Spartanen. Ja, wordt hij dan uitgefloten? Of hebben jullie nog
2: gaat hij in ene scoren. Wat vind je dat dan? Hè? Zou je altijd zien?
1: Ja, god. Ja,
2: We vonden het altijd, het was een beetje een rare vogel, vonden wij altijd. Dus we konden dit eigenlijk ook alweer. Bij ons wordt niet gauw uitgefloten. Dat geloof ik ook niet.
1: Hè? Nee. Telstar begon natuurlijk buitengewoon voortvarend, hè, met een winstpartij op NEC. Ja, zo'n wedstrijd van afgelopen vrijdag betekent dat jullie ook weer met beide beentjes op de grond staan. Of staan jullie dat eigenlijk altijd wel?
2: Nou, ik denk wel toch wel in alle eerlijkheid dat een beetje met beide beentjes op de grond staan, hoor. Ik denk toch wel dat dit even ook wel goed is voor de realisatiemoment van ook dit jaar wordt het weer gewoon billen knijpen en heel, heel hard werken.
1: Ja.
2: Anders heb je gewoon niet. Ja, het zal denk ik toch weer moeten komen van heel hard werken en niet opgeven. En dat deden ze, hè? Dat moet ik eerlijk toegeven. Net als vorig jaar, daar kwamen we ook vaak achter en bleef ze doorgaan. Dat was nu ook, tot die 3-1 dan. Maar er is nog wel werk aan de winkel, hoor. Ja. Voordat we kunnen zeggen, wij zijn veilig.
1: Ja, het seizoen duurt ook nog heel erg lang. Dat succes van vorig jaar, Thijs, was voor een groot deel ook te danken aan jullie toenmalige trainer, hè, Anthony Correa. Ja. Ja, kijk jij dan nog een beetje met een schuin oog naar hoe hij het nu bij zijn nieuwe club doet?
2: Hij heeft het nog niet op de rit.
1: Zo de juur, hè?
2: Nee. En het is een grotere club, dus er zal wel gerommel zijn, denk ik.
1: Ja.
2: Maar ik denk wel dat hij heel blij is als hij over een week of twee weken een keertje wint. Want anders dan wordt het ook daar gewoon ingewikkeld.
1: Ja, hij heeft wel te kampen met veel blessures ook, hè, geloof ik, bij zijn elftal.
2: Ja, en er zijn een paar goede jongens weg. En hij speelde tegen een hele goed AZ natuurlijk. Dus complimenten daar. Die staan wel bovenaan. Gefeliciteerd Alkmaar. ik geloof dat wel goed komt. Maar ik denk wel dat dat tijd nodig heeft voordat iedereen een beetje begrijpt hoe je moet lopen en doen zoals hij dat wil. Ja, dat zal gewoon tijd nodig hebben.
1: Nou, en dat geldt natuurlijk ook voor Telstar, hè? Dat gaat ongetwijfeld allemaal wel weer lopen. Ik denk dat we om even kort terug te komen op jouw opmerking aan het begin van dit gesprek. De weersomstandigheden zijn nou iets meer toegespitst op Telstar, toch? Een beetje regen, een beetje kou. Ja, daar gedijen jullie in.
2: Dit is beter. Ja, meer wind.
1: Dan gaan we straks van Jan Visser horen of dit weer een tijdje aanhoudt. En dan komt het allemaal goed met de prestaties van de Witte Leeuw, denk ik.
2: Kan niet anders, Bart. Kan niet anders.
1: Hey, fijn dat je weer even in de uitzending wilde komen. Thijs Overgoort, Monnikendam. Neem je koffie lekker mee. En the only way is up, hè.
2: Zo is het.
1: Oké dan. Groetjes, jongen. Hoi, hoi. Ja, mooi, man. Het blijft toch een bijzonder clubje, dat Telstar uit Velsen. Dit is een bijzondere zanger. Hij was ooit van de Commodores. En toen ging hij solo en zong hij een hele cluster aan hits bij elkaar. Dit was er eentje. Running with the Night is dit. Lionel Richie in Goedemorgen.

0: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714-352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
1: Je geniet van een zachtere huid met een Remon waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
2: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
3: Gelukt. Heb je hem al betaald?
2: Wat bedoel je?
3: Mijn betaalverzoek.
2: Zo, dat doe je snel.
3: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
4: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
1: Hey, Remon! Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
8: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
7: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
8: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
9: Ik ben Ivana uit Medemblik.
10: Ik ben Jan uit Beverwijk.
11: Ik ben Jolanda uit Avenhoren.
12: Ik ben Ali uit Amsterdam.
13: Thuis in heel Noord-Holland.
14: Het is 10:30. In Nibbikswoud is het 18 graden. Nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
15: Goedemorgen. Na de explosie van afgelopen nacht in een appartement in Zaandam heeft de politie twee minderjarige verdachten aangehouden. Volgens de politie werden ze na een korte zoektocht in de omgeving gevonden. Ze zaten in een voertuig daar. Ook heeft de politie sporen gevonden. Deze zijn door de explosieve opruimingsdienst in beslag genomen voor onderzoek. De ontploffing die was vannacht rond 2:30 bij een portiekflat in Zaandam. De gevel van het gebouw werd door de explosie verwoest en er ontstond brand. Die kon de brandweer snel blussen. Buren moesten korte tijd hun huis uit, maar konden rond 3:00 vannacht weer terug. De natuur kampt nog altijd met grote gevolgen van de droogte van de afgelopen tijd. Hoewel er nu mondjesmaat een spatje regen valt, is dat nog lang niet genoeg, vertelt deze boswachter, die al pas van alle gevaren van de droogte nog even opsomt.
16: Het gevaar van de droogte is dat de bomen steeds zwakker worden, dat er meer kans is op uitbraak van takken, dus ook langs de paden, dat het gevaarlijker wordt om in het bos te zijn als het waait. Ja, bosbranden, dat gaan we meer meemaken. En de dieren, die gaan er natuurlijk ook onder, die lijden er ook onder. Die hebben water nodig. De eekhoorns, de vogels, de reetjes.
15: En of er nog een regenopkomst is vandaag, dat horen we van Jan Visser natuurlijk zometeen. De werkdruk in het ziekenhuis in Beverwijk, het Rode Kruis ziekenhuis daar, is veel te hoog. Dat zegt het zorgpersoneel. Ze willen actie. Er zijn problemen met de roosters en er is sowieso te weinig personeel, zeggen ze. De vakbond heeft intussen tientallen mensen gesproken die daar werken en wil actie van het bestuur. Vooral het personeelstekort is dus nijpend. Soms moeten spoedeisende hulp zelfs dicht omdat er te weinig mensen zijn. Patiënten moeten dan naar een ander ziekenhuis. Twee Amsterdamse scholieren hebben als profielwerkstuk een grote muurschildering gemaakt in de Amsterdamse Admiraal de Ruiterweg. Het gaat om Lucie en Laila, allebei 18 jaar. Ze zijn er een jaar mee bezig geweest met die afbeelding. Het is een vrouw met een maan, die draagt ze. En dat allemaal ter nagedachtenis aan Lisa, 17-jarige meisje dat vorig jaar vermoord werd in Duivendrecht.
17: Dus waren wij allebei wel heel geschrokken. Wij waren ook 17. En we wilden graag een blijvende statement maken in Amsterdam, zodat we kunnen bijdragen aan dat vrouwen ook veilig thuis kunnen komen.
15: Ja, dat is een mooi thema voor een profielwerkstuk. Het werkstuk zou eigenlijk gaan wat je dan allemaal nodig moet hebben om dat te realiseren. Nou, er bleek allerlei regelgeving bij te komen. En dat is dus onderdeel geweest van het werkstuk. Voetballen dan nog even. Volendammer Joey Veerman. Die stapt over naar Borussia Dortmund. De Duitsers betalen ruim 20 miljoen voor de Volendammer. Ja, hij tekent voor een jaar of 5. Joey Veerman aasde al langer op een overstap naar een topcompetitie. Heeft u vaak gezegd in de media dat hij graag een transfer wilde maken. Maar ja, een overstap naar Engeland of Turkije mislukte vorig jaar. Nu toch ineens Borussia Dortmund.
12: Ja, en dan is hij een vermogend man straks, hè, denk ik.
15: Ja,
12: ik weet niet hoeveel daarvan in zijn zakken verdwijnt.
15: Dat valt denk ik altijd een beetje tegen. Het gaat vooral om een afkoopsom voor de club. En er stond een gelimiteerde transfersom in zijn contract.
12: Okay.
15: Daar maken de Duitsers nu gebruik van.
12: Ja.
15: Ja, Borussia Dortmund, het zijn geen witte stranden, maar het is wel het is wel een mooie club, hoor.
12: Ja, dat denk ik ook wel. Een fanatieke aanhang, hè? Ja. Die muur hebben ze daar toch, hè?
15: De gelbe wand, ja.
12: Ja, precies.
15: Lastig kampioen.
12: En denk je dat hij zichzelf dan ook weer in de kijker gaat spelen voor Oranje? Want die deur heeft hij natuurlijk onder Koeman vrij nadrukkelijk dichtgegooid.
15: Maar... Ja, Koeman heeft het dichtgegooid. Alleen onze nieuwe bondscoach, Xavi, die Spanjaard...
12: Ja.
15: Het is wel een middenvelderkenner, laat ik maar zeggen. Was zelf een van de beste ter wereld. Ja, als die er je ziet zitten, dat zou wel leuk zijn. Dus ik ben wel benieuwd.
12: Nou, je weet, gloort er weer allerlei moois aan de horizon.
15: Ja, lekker voetballen in Dortmund. Eerst maar eens. Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
12: Dankjewel, Frank. Jan Visser, goedemorgen.
18: Goedemorgen, Bart.
12: Nou, ik zei het vanochtend al even, eindelijk wat hemelwater. Ja, we snakten er met z'n allen wel naar, hè? Een beetje regen. En die kwam dan eindelijk.
18: Ja, absoluut. We hebben afgelopen zaterdag al de eerste regen gehad in de provincie. En dat was in sommige regio's al behoorlijk. In de omgeving van Alkmaar viel tussen de 10 en 15 millimeter maar liefst. Ook richting Medemblik meer dan 10 millimeter. Landsmeer had zaterdagmiddag. Amsterdam-Noord ook meer dan 10 millimeter. 14 in Landsmeer. Dus ja, dat waren de eerste nodige regens van de laatste tijd. En vandaag kwam het met een mooie regen de afgelopen nacht. En vanochtend nog eens het een en ander naar beneden. Ja. En zo'n langzame regen die heel goed is voor de grond.
12: Ja.
18: Dus daarmee is ook het gevaar voor bosbranden natuurlijk behoorlijk afgenomen in onze provincie.
12: Ja, gelukkig.
18: We komen er wat dat betreft gelukkig goed vanaf.
12: Zeker.
18: En wat er viel, Hoofddorp 11 mm, Schiphol 8, Medemblik 7, Winkel ook 7, Uitgeest 7, Purmerend 6, overal zo'n beetje hetzelfde. Het zijn inderdaad nog niet de grote hoeveelheden om echt de structurele droogte aan te pakken. Maar ja, je moet ergens beginnen. En dat is massage van de bodem, hè,
12: ja.
18: Om het maar eventjes zo neer te zetten. En dan kunnen later komen er grotere regens achteraan. Want daar krijgen we deze week wel mee te maken, hoor. Het warme zeewater gaat daarbij ook een belangrijke rol spelen. Nu, op dit moment valt er plaatselijk nog een buitje, maar er is ook af en toe wel wat zon. Dat is ook het beeld voor de rest van de dag, in de middag. Meest droog weer, misschien nog een enkel buitje. Temperatuur loopt op naar 20 tot 21 graden. En de wind is zwak tot matig en die waait uit het noordwesten. Boven de Britse eilanden zit veel bewolking. En het regent inmiddels ook in Ierland. En dat hangt samen met de ontwikkeling van een nieuwe depressie op de oceaan. En die posteert zich de komende dagen ter hoogte van Schotland, een uitloper over de Noordzee. En dat gaan we morgen merken. Laat de komende nacht gaat het van het noordwesten uit regenen. En morgenochtend regent het van tijd tot tijd flink door. En morgenmiddag in eerste instantie ook nog wat regen. Later wordt het droog. Maar dan is er op veel plaatsen waarschijnlijk al zo'n 10 millimeter gevallen. Temperatuur morgen rond de 20 graden en een wind die waait eerst uit het zuiden, later uit het zuidwesten en is matig aan de kust en op het IJsselmeer af en toe vrij krachtig. Nou, morgenavond is in eerste instantie droog, maar later, de bovenlucht begint dan af te koelen, komen de eerste buien opzetten. En dan woensdag, donderdag en ook vrijdag, ja, dan hebben we toch te maken met frequente buien, soms ook met onweer. En gelet op de warmte van het zeewater en de gunstige ligging van een lage drukgebied in de bovenlucht en de bovenluchtafkoeling die plaatsvindt, ja, dan kunnen er zeker in de kustgebieden echt wel best grote hoeveelheden neerslag gaan vallen, hoor.
12: Ja.
18: Dus dan moet je toch echt wel denken aan 30, 40 millimeter dagen. Dus vooral in de kustgebieden, elders zal het wel wat minder zijn. Maar het is duidelijk veranderd. Temperatuur kan woensdag nog op 22 graden uitkomen. Daarna wat lager, blijft overigens boven de 20 graden. Dus echt koel weer is niet aan de orde. Maar ja, goed, we krijgen de buien die we zo hard nodig hebben. En het goede nieuws komt ook uit het buitenland. Want Ja, we zien ook de neerslagactiviteiten opleven in Centraal-Europa. En dat is goed nieuws voor de grote rivieren. Onder meer voor de Donau, maar waarschijnlijk ook toch wel voor de Rijn en zo. Ja. Op dit moment regent het hard in het zuiden van Duitsland. Dat zijn ook allemaal goede ontwikkelingen. En er komt de komende 2 weken, volgens berekeningen van Jurgen Kachelman uit Duitsland, bekende weerman daar, kan er zeker aan de zuidkant van de Alpen nog 300 tot 400 millimeter gaan vallen. Nou, dan zal het aan het noorden zal er ook wel wat naar beneden komen.
12: Ja. Nou, goed nieuws in alle opzichten. Nou, niet te veel natuurlijk, want dan krijgen we dat weer. Maar,
18: ja, dat is zo, ja. Ja, maar we houden wel wat hebben, hoor.
12: Ja, zo is dat. We houden het scherp in de gaten. Tot slot, Jan, er komt nog een appje binnen van Christian. Die zegt, we hebben op Texel extreem onweer gehad. Zit er nog onweer aan te komen daar in die regio?
18: Ja, dat zou deze week zeker kunnen. Ja, hoor. Ja.
12: Nou, houd goed in de gaten, Christian. Ja. Jan, dankjewel voor nu en tot over een uurtje.
18: Ja, hoor.

Nothing but a heartache. Nou, noem het maar niks, zeg. Tenzij ik me sterk vergis, is dit een liedje geproduceerd door Phil Spector. Ja, dat hoor je dan altijd wel terug, hè? Die wall of sound. Eigenlijk is het volgens mij helemaal niet zo moeilijk. Gewoon alles vol open, hè? Dus de drums en de gitaren en de orgel, noem maar op. En dan gewoon alle registers open en dan komt er zo'n bak herrie op je af. Met mooie stemmen. En die stemmen waren van de Rubettes. En daarvoor nog, wat draait ik daarvoor? Oh ja, Shape of You van Ed Sheeran. Ook zo'n liedje dat je dan heel lang niet hoort. Het is natuurlijk een periode van, nou, misschien 2 jaar geweest dat je hem voortdurend hoorde. En dan verdwijnt hij toch langzaam uit je playlist. Dan komt hij weer eens terug en dan denk je, ja, dat heeft hij toch wel knap gedaan. Onze Ed. Straks een goedemorgen, Joe Buck met een liedje dat gebruikt werd in een reclame van een groot grutter. Die naam mag je dan niet noemen, doe toch, de Jumbo. En mede daardoor werd het een dikke hit, dat The Way You Take Time. Daarvoor eerst Phil Collins, die altijd een beroep deed op de blazers van Earth, Wind & Fire. Als die dan niet aan het toeren waren en even niks te doen hadden, dan zei Phil, kom je bij mij even lekker die platen vol toeteren. Dat deden ze ook op het liedje wat ik nu voor je ga draaien. Dit is Phil Collins in Goedemorgen en Soos Studio.

Potverdorie zeg, was ik toch zomaar de verkeerde supermarkt ingelopen. Op zoek naar Joe Buck. Maar Tini die zet het even terecht. Die zei, het is helemaal niet de Jumbo, het is de Plus. Potverdorie, ja, nou, kan gebeuren. Supermarkten lijken ook allemaal op elkaar. Goed dat je dat nog even recht zet, Tini. We zijn lekker scherp en alert op deze maandag. Heb ik tijd voor nog een liedje? Ik hoor het je vragen. Dat gaat wel lukken, denk ik. Zeker. Ja, je zal er maar last van hebben. En we kennen iemand die dat heeft. Dat weet je misschien wel wie ik bedoel. Fear of Flying. Misschien moet je even luisteren naar Gary Brooker. Alles wat helpt, hè? Niet waar? Gary Brooker dus in Goedemorgen. It is no more fear of flying.

0: June tot 2.
1: Oh June, verrast het lunchje, doe ik met jou.
2: Vandaag de gast Imca Marina, 85 geworden en gaat voorlopig nog niet achter de geranium zitten. Sterker nog, ze is straks bij mij te gast.
1: Oh June, verrast het lunchje, doe ik met June tot 2. Oh June.
0: June tot 2.
3: Elke werkdag van 12 tot 2
0: bij NH.
4: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
5: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals genoeg laadpunten voor elektrische auto's in heel Amsterdam. Geef uw mening via de online vragenlijst of op een van de bijeenkomsten. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
6: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
7: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
8: Dus het maken van staal wordt schoner?
9: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
10: Maar moet dat dan in Nederland?
11: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
6: En wat levert dat dan op?
9: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
6: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
12: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
13: In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Let op! De hele maand augustus varkensbraadworsten 7,99 per kilo. Kijk op kemavlees.nl.
14: Beep for help. Soms heb je door welke omstandigheid dan ook hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Vandaag geboekt, morgen al hulp of elk ander moment dat jou uitkomt. Behoefte aan hulp? Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
15: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings
16: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
15: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
16: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
15: Bestel op budgetbroodjes.nl.
16: Nu ook in Purmerend.
17: Ik ben John uit het prachtige en gezellige Bergen.
18: Ik ben Annette en ik woon in de Koksdorp.
19: Ik ben Jeanette en ik woon in het groene Amstelveen met het Amsterdamse bos als mijn voortuin.
20: Thuis in heel
21: Het is 11:01. Het belangrijkste nieuws uit onze regio krijg je nu van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
22: Goedemorgen. De politie heeft twee minderjarige verdachten aangehouden na de verwoestende explosie vannacht in Zaandam. Een complete gevel werd daar uit een flatgebouw geblazen. Waar de twee minderjarige jongens van verdacht worden, dat is nog niet bekend. De rouwstoet van de overleden acteur Peter Faber trekt vandaag dwars door Amsterdam. Rijdt onder andere over de Haarlemmerstraat en de Haarlemmerdijk, waar de acteur veel te vinden was. En AZ heeft een nieuwe middenvelder. Ze nemen Steije Racing over van FC Groningen. Duurt nog wel even voordat hij kan spelen, want Racing is nu nog geblesseerd. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
23: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De politie heeft twee minderjarigen opgepakt voor de explosie in een appartement in Zaandam. Daarbij werd vannacht de gehele achtergevel eruit gedrukt. Buurtbewoners moesten uit voorzorg hun huis uit en er waren geen mensen in het appartement waar de explosie was. Door de vele glasscherven en het puin is de straat afgezet. De verdachten zijn opgepakt in de buurt van de flat. De natuurbrand in België breidt zich nog altijd uit. Volgens Omroep VRT laait het vuur in noordoostelijke richting op. In het natuurgebied Hogevenen is inmiddels zo'n 3000 hectare natuurgebied verwoest. Vanochtend is het gaan regenen in het gebied, maar niet genoeg om alle branden te doven. De Belgische koning Filip bezoekt vandaag het provinciaal crisiscentrum in Luik. Hij heeft daar zijn vakantie voor afgebroken. In Ierland zijn bij een botsing op een snelweg 5 jongens omgekomen. De auto reed dit weekend tegen het verkeer in en botste frontaal op een andere auto. 4 inzittenden van die auto raakten ernstig gewond. Volgens Ierse media reden de jongens vermoedelijk in een gestolen BMW. De politie denkt dat een aantal van hen die nacht was betrokken bij een inbraak. De overleden jongens waren tussen de 14 en 16 jaar oud. Bij Oekraïnse aanvallen op de Russische grensstad Belgorod zijn zeker 6 doden gevallen. Dat zegt de gouverneur van de regio. Waar hij de cijfers vandaan heeft, is niet duidelijk. De aanval was waarschijnlijk gericht op een locatie van Wildberries, de grootste webwinkel van Rusland. Oekraïne zegt dat het bedrijf onderdelen voor drones levert aan het Russische leger. Gisteren voerde Oekraïne een van de grootste luchtaanvallen uit op Rusland sinds dat land de oorlog begon. Er werden zo'n 800 drones afgevuurd, vooral op de regio Moskou. Het weer, het wordt steeds droger. Af en toe schijnt ook de zon. Het wordt 19 tot 22 graden. Morgen bewolkt en regenachtig. De temperatuur blijft ongeveer hetzelfde. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair. Volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
1: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
2: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
20: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
2: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
20: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
1: Hey, Remol! Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
24: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
25: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven, ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maakt bereikbaar.
26: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
27: Reis weer met Golden eSIM.
25: TKE Trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
26: Download de app of ga naar goldeneSIM.nl.

0: Onlangs nog te gast bij mijn collega Nick Velderman. Martin Buitenhuis van Van Dikhout. Dit is hun nieuwe single. Te veel is niet genoeg. 13 minuten over 11.
1: Ciao tutti. Ja, ja. Buongiorno. Daar zijn we nu.
0: Zeker uurtje 2 van deze maandag. En dat uurtje begonnen we trouwens met Cliff Richards en We Don't Talk Anymore. Verder dit uur nog muziek van de Doobie Brothers en The Who. En toch nog even terugkomen op die titel van het liedje van Van Dikhout. Te veel is niet genoeg. Overal waar te voor staat is niet goed. En behalve dan tevreden en tequila. Nou, kan je in je zak steken. Goed, de lekkerste muziek die hoor je hier nog tot 12 uur. Ook daarna hoor, maar... Nou ja, die uurtjes van mij, ik sta me er dan toch altijd op voor... dat die extra lekker is, zou ik maar zeggen. Ik fluit me straks ook weer door een liedje van Vaderlandse Bodem heen. Herken jij de... Wat is het vandaag? Het refrein, ja, zeker. Herken jij het refrein wat ik fluit? Nou, pak dat lulijzer van je en bellen, hè. 088-850-5152. En wie weet begint deze toch een beetje natte week... want daar gaat het wel naar uitzien met het winnen van een klein maar fijn prijsje. Dat allemaal op deze miezerige, melancholische maandag. Het is 17 augustus op nhnieuws.nl. Het verhaal van de Formule 1 in Zandvoort. Ja, komend weekend, dan start dat hele gebeuren weer... Voorlopig voor het laatst in Zandvoort. En dan zullen dus ook weer duizenden mensen naar de badplaats trekken. En aan de NS dan de taak om dit allemaal in goede banen te leiden.
2: Ja, daar gaan we dus weer 12 treinen per uur voor rijden. En dan kunnen we per uur zo'n 10.000 reizigers naar Zandvoort brengen. En ook weer terug. Iedere 5 minuten een trein. En dat is vrij uniek voor Zandvoort.
3: Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Goedemorgen, Bart.

0: Ja, zeg het maar. Het couplet van welk liedje floot ik hier op mijn boerenfluitjes? Heb je het herkend? Weet je het antwoord? Pak die telefoon en bellen 088 850 51 52.
1: Fluitje van de Cent.

0: meer. Fluitje van een cent.
1: Ja, dat is het spelletje dat ik op de maandag speel. Het recept is heel simpel en doeltreffend. Ik fluit bijna altijd een liedje van vaderlandse bodem. En dat is dan de melodie van het couplet of het refrein. Dit keer had ik voor het refrein gekozen. En dan is de vraag, welk liedje fluit ik hier? Kijk, en dan kan je natuurlijk de lat heel laag leggen en zeggen van nou, oké, ik keur veel titels goed, hè. Als je maar een beetje in de richting zit, heb ik toch besloten om vandaag een beetje strenger te zijn. En dat heeft als gevolg dat hij er vandaag niet uitgaat. Even kijken hoor. Dus er komen wel wat goede inzendingen. Ja, wat inzendingen binnen die strikt genomen. Eigenlijk zijn ze niet goed. Bijvoorbeeld Joyce, die appt, ze is van mij, van Doe Maar. Christian trouwens ook. En Saida, die zegt, waar is ze gebleven? Dat is allemaal wel redelijk in de buurt. En Lucia belde ook nog en gaf ook een vergelijkbare titel. De band die er dan bij genoemd wordt is Doe Maar. Dat klopt allemaal. Alleen ja, ik ga toch even een beetje streng zijn. Rinette belde trouwens, die had geen idee. Maar ik ga toch even streng zijn. Ja, jongens, kom op. Moet een beetje bijzonder blijven. En dat is namelijk dat de titel van het liedje anders is. We gaan heel even toch even de opgave en dan de oplossing tegelijkertijd laten horen. Kijken of dat werkt. Geen idee hoor. Laat net niet helemaal zinken. Nou goed, genoeg chaos. De officiële titel van dit liedje van Doe Maar is Sinds een dag of twee. Dus we moeten een beetje streng zijn. Ja. Ik kan er niks aan doen. Morgen doen we gewoon weer een toeterplaat en dan vallen jullie allemaal weer in de prijs, hoor. Maken jullie allemaal weer kans. Vandaag ben ik voor één keer, een hoge uitzondering, een beetje streng. Kan gebeuren, toch? Dank voor het meedoen, dat wel. En jullie hadden het wel goed, maar ook weer officieel dan niet. Dus nou ja, normaal gesproken ben ik niet zo moeilijk. Maar vandaag even wel. Ik ga muziek draaien, laat ik dat maar gewoon doen. Dit is Groove Yet en Spiller.

0: Zie je dat? Oh. Een klap. Ligt niet aan uw toestel, hoor. Nee, maak je geen zorgen. Zo is die plaat nou helemaal. Ja, niks aan de hand.
1: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
2: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
3: Pas je eindelijk het perfecte...

0: uit het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Hey, Raymond!
2: Ontdek de voordelen van zacht water op RaymondWaterontharders.nl.
3: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
4: Reis weer met Golden eSIM.
5: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
3: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
5: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
6: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
7: Ik ben Nina Weidevaatse en ik kom uit Amsterdam.
8: Ik ben Gabrielle en ik kom uit Haarlem.
9: Ik ben Jeffrey uit Rijzenhout.
10: Thuis in heel Noord-Holland.
11: Het is 11:30. In Hilversum is het 18 graden. Nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
12: Goedemorgen. De politie heeft twee minderjarige verdachten aangehouden na de verwoestende explosie van vannacht in Zaandam. Een complete gevel werd daar uit de flat geblazen. Er zijn dus twee mensen aangehouden. Waar die van verdacht worden is niet bekend. Buren dachten vanochtend vroeg al dat er inderdaad opzet in het spel zou zijn.
13: Het zal wel een explosie geweest zijn, een bom of zo.
14: Ja?
13: Ja, ik denk het wel.
14: Zo hard was het?
13: Zo hard was het, ja, echt.
14: Ja.
13: Er was ook een brand even, die werd al snel geblust. Maar hij was wel even heftig, midden in de nacht zo.
12: Nou, omwonenden moesten direct na de explosie hun huis uit. Bij het getroffen appartement was niemand thuis. Politie doet dus nog onderzoek. De natuur kampt nog altijd met grote gevolgen van de droogte van de afgelopen tijd. Hoewel er nu mondjesmaat wat regen valt, vanochtend bijvoorbeeld, is nog lang niet genoeg, zegt deze boswachter uit Vogelenzang.
15: Het gevaar van de droogte is dat de bomen steeds zwakker worden. Dat er meer kans is op uitbraak van takken. Dus ook langs de paden, dat het gevaarlijker wordt om in het bos te zijn als het waait. Ja, bosbranden, dat gaan we meer meemaken. En de dieren, die gaan er natuurlijk ook onder, die lijden er ook onder. Die hebben water nodig, de eekhoorns, de vogels, de reetjes.
12: Ja, het moet allemaal nog eventjes een beetje weer op gang komen. Hè. Of er vandaag nog regen komt, horen we zo van Jan. De werkdruk in het Rode Kruis ziekenhuis in Beverwijk is zo groot dat het zorgpersoneel actie wil. Er zijn problemen met roosters en er is sowieso te weinig personeel, zeggen ze daar. De vakbond heeft intussen tientallen mensen gesproken en die klagen. En die willen actie van het bestuur ook. Vooral het personeelstekort is een groot probleem, zeggen ze. Soms moeten spoedeisende hulp zelfs dicht, omdat er te weinig mensen zijn. Patiënten moeten dan uitwijken naar een ander ziekenhuis. Ja, en AZ neemt middenvelder Steijer Racing over van FC Groningen. Dus een opvallende transfer, want Racing staat waarschijnlijk nog maanden aan de kant. Met een knieblessure. Die liep hij een half jaar geleden op. Dat gebeurde toen op een ongelukkig moment voor Racing. Ajax leek de middenvelder toen te willen kopen. En ook de Portugese topclub Benfica was geïnteresseerd. Nou ja, kwam allemaal niet van de grond natuurlijk door die blessure. Nou, daar lijkt AZ nu van te profiteren. Wanneer Racing dan wel in actie kan komen? Ja, dat is even de vraag.
11: Oké, maar ze vertrouwen dus volledig op de medische wetenschap, zeg maar.
12: Ja, maar hij was ook wel echt goed een halfjaartje geleden. Het was echt wel knap vervelend voor hem dat dat misging, eigenlijk. Want er waren echt grote clubs die hem wilden hebben. En even kijken wat AZ dan gaat betalen. Ongeveer 4,5 miljoen euro, zegt Voetbal International.
11: Nou, koopje.
12: Kopie. Eh? Nou ja, als hij knie het weer gaat doen, heb je er een goede
11: aankoop. Goede aankoop, inderdaad. Absoluut. Ja.
12: Zo is het net. Meer nieuws in de app of op nnnieuws.nl.
11: Dankjewel Frank. Jan Visser dan met het weer.
16: Er valt vandaag nog een enkel buitje. Af en toe laat ook de zon zich zien, maar de bewolking overheerst in het algemeen. En de temperatuur die is met een graad of 20 tot 21 duidelijk lager dan de laatste tijd. De wind waait zwak tot matig uit het noordwesten. Morgen wordt het natte dag. Vooral in de ochtend regent het. In de middag trekt de regen, zeker in de loop van de middag, naar het oosten weg. Temperatuur morgen 20 graden. En de wind waait eerst uit het zuiden en is matig. In de middag draait de wind naar het zuidwesten en wordt dan aan zee vrij krachtig, windkracht 5.

Marianne Faithfull hoorde je met As Tears Go By. En daarvoor nog met clip. Elton John, hè, met I'm Still Standing. Ja, met clip, dat zeg ik als je naar dit programma kijkt en luistert. Want dan zie je, denk ik, achter mij die clip verschijnen. Ja, toch altijd leuk om te zien. Hey, straks in Goedemorgen. Damiano David, Tyla en Nile Rodgers, dat driemanschap. Waarvan één vrouw is natuurlijk. Talk to Me komt eraan, maar eerst een band waarvan één van de leden toch wel het levende bewijs was dat drummers altijd een beetje gek zijn. Ja, was, want hij is al een tijdje niet meer onder ons. Keith Moon, daar heb ik het over. De totaal idioot achter de potten en de pannen bij The Who. Ja, zelden is er een man geweest die zo aan het clichébeeld van seks, drugs en rock'n'roll voldeed als hij. Een man die hotelkamers sloopte, televisies en heel meubilair uit het raam gooide. De man die ooit zijn auto, een Lincoln Continental Legend, dat is zo'n Amerikaans slagschip, dat heeft hij ooit een keer in het zwembad van een hotel gereden. Dat was gedurende zijn 21ste verjaardag in Flint, Michigan. Ja, dat was natuurlijk een totale puinhoop. Reed hij die auto zo het zwembad in. Hij had ook iets bedacht toen hij nog in Engeland woonde. Toen had hij een van zijn auto's uitgerust met verborgen speakers, luidsprekers. Die had hij dan verstopt in de auto. En dan reed hij met die auto door het dorp heen. En dan ging hij dus allemaal nepwaarschuwingen rondbazuinen. Dat er een tsunami aankwam of dat er een invasie van slangen aan zat te komen. Vond hij leuk. Mensen helemaal in paniek raakten omdat ze dachten dat het een officiële mededeling van de overheid was. Hij maakte zichzelf legendarisch en misschien wel legendarisch belachelijk in 1967 tijdens een opname van het programma The Smothers Brothers Comedy Hour. Toen had hij zijn drumstel helemaal volgepakt met flash powder. Ja, dat is een soort kruid, hè, wat je gebruikt bij vuurwerk. En wat dynamiet. En de bedoeling was dat hij nog één klap op de drumstel zou geven en dan zou de drumstel ontploffen. Dat gebeurde. Hij had alleen veel meer explosieven erin gestopt dan verstandig was. Dus een aantal van de mensen die in dat theater werkten, die waren krijgen last van hun ogen. En zijn collega Pete Townsend, de gitarist van The Who, die heeft blijvende gehoorschade opgelopen. Dus dat was Keith Moon. Overigens zeker niet de enige drummer aan met wie toch wel een steekje los was. Buddy Rich bijvoorbeeld, bekende jazzdrummer, die bekend stond om zijn ongelooflijke scheldkanonades tegen bandleden. Die werden ooit opgenomen door een bandlid en die zijn ooit bekend geworden als de Buddy Tapes. Kan je gewoon opzoeken op YouTube. Een man trouwens, die Buddy Rich, die ooit tijdens een drumsolo een hartinfarct kreeg. Toen eerst die solo afmaakte en vervolgens een taxi naar het ziekenhuis nam en daar vervolgens 3 maanden moest blijven, geloof ik. En Buddy Rich en Keith Moon, dat zijn de drummers waarop Animal van The Muppet Show, weet je wel, die hebben natuurlijk hun eigen band, die Dr. Teeth en die Electric Mayhem. De drummer van die band is dus, die is dus gebaseerd op Keith Moon en Buddy Rich. Dan had je ook nog Ginger Baker. Dat was de drummer van Cream, de band waar Eric Clapton ooit begon. Ook een totale idioot. Kreeg werkelijk met iedereen met wie hij ooit samenwerkte ruzie. Dan toch nog even terug naar die Keith Moon. Die had op zeker moment toch ook wel door dat leven wat hij leidde, dat hij daar niet heel oud mee zou worden. Dus dacht hij op een gegeven moment van, nou, ik ga toch maar eens naar mijn arts toe en dan ga ik eens vragen of hij me niet kan helpen om van die drank af te komen. En die arts die schreef hem toen pillen voor en die zouden hem dan moeten helpen om zijn drankzucht te onderdrukken. Heminevrin heette die medicijnen. En de bedoeling was eentje 's ochtends en eentje 's avonds. Maar wat gebeurt er? Nou, op 7 september 1978 gaat Keith Moon met Paul McCartney naar een film over Buddy Holly. En na afloop gaat Paul McCartney keurig netjes naar huis. Keith Moon, die haalt nog even door. Die komt diezelfde nacht thuis in een appartement dat hij mocht gebruiken van een bevriende zanger, Harry Nilsson. En daar zet hij die pot pillen aan zijn mond en daar slikt hij niet 2 pillen, maar 32 pillen. Blijkt uiteindelijk een fatale overdosis te zijn. Dus de pillen die we hem waren voorgeschreven om van de drank af te komen, die hebben hem uiteindelijk de das omgedaan. In datzelfde appartement trouwens zou 3 jaar later Mama Cass van de mama's en de papa's overlijden. Ook op 32-jarige leeftijd. Net zoals Keith Moon toen hij in diezelfde kamer in datzelfde appartement overleed. Harry Nilsson, de eigenaar van het appartement, die besloot toen van, oké, dit appartement is behekst. Daar zijn nu 2 mensen in overleden. Ik moet er vanaf. Ik ga het verkopen. En aan wie verkoopt hij het? Aan Pete Townsend van The Who.

0: Want ik geloof niet dat het sinds een dag of twee is, omdat Frits Spits die plaat altijd afkondigde als 32 jaar. Ja, toch had je hem kunnen hebben, dus. Ja, sinds een dag of twee. Dat was de titel van het Fluitje van de Cent van deze week. En Rob die zette nog even de radio harder bij The Who. Want dat was ook his generation. Ja, die Who die gaat er altijd wel in. Hè? Zo dadelijk schuift June aan. Een kleine vooruitblik op haar programma. Ik heb toch wat tijd over. We zijn een beetje aan de vroege kant. Kan een keer gebeuren. Hè? Geef mij in ieder geval de gelegenheid om dit liedje weer eens te draaien. Lost Frequencies is dit in Goedemorgen. Met Reality.
1: Decisions as I go. To anywhere I flow. Sometimes I believe

0: geslapen? Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Joem, wat ga je doen?
0: Oh, wat leuk.
2: Joem, wat ga je doen?
0: Dit is heel bijzonder.
2: Joem, wat ga je doen?
0: Ga ik nog even zitten?
2: Joem, wat ga je doen?
3: Joem, goedemorgen.
0: Goedemorgen, Bart.
3: Het zit er allemaal in jouw
0: dat
3: programma.
0: Het ziet er goed uit, Bart.
3: Nou, dankjewel. Jij ook.
0: Mooi, dankjewel. Dezelfde kleur hebben we aan, hè?
3: Ja.
0: Kleed af, denk ik altijd.
3: Zeker.
0: Maar dat is zwart. Imca Marina is straks de gast. 85 jaar is ze onlangs geworden. En ze heeft een nieuwe single uitgebracht. Dus ja, dat is gewoon echt waanzinnig.
3: Ja.
0: Dus dat wordt volgens mij gewoon één groot feest.
3: Leuk.
0: Sjoerd is in de Grote Kerk in Alkmaar. En hebben ze een nieuwe app waardoor je de zerken beter kunt bekijken.
3: Oh,
0: dus
3: okay.
0: Dan krijg je wat meer informatie als je daar gewoon rondloopt. En we hebben weer een concert in het Concertgebouw in Amsterdam.
3: Hartstikke leuk.
0: Met vrijkaarten.
3: Kijk eens aan. Dat
0: we
3: is allemaal.
0: Barbara, die zit op het nieuws, dat hoor je op de achtergrond.
3: Ja, die zou...
0: En de one and only Maarten met Pet komt binnen.
3: Nou,
0: en die is natuurlijk juryvoorzitter bij Pimpam Pet.
3: Een topteam, hè? Potverdorie.
0: Zeker.
3: Dat is allemaal zo dadelijk na 12 uur. Veel plezier daarbij en de rest van deze dag. Ik draai nog één liedje en dat is van Queen. Vast wel eens van gehoord. I want to break free.

0: Vanmiddag ging vandaag de dag het spelletje Wie ben ik? Met Patricia Nagelkerken.
1: Ik zie er eeuwenoud uit, maar ben nog niet eens 40. Wat ben ik?
2: Ik dacht een dinosaurus, ja.
1: Het is helaas...
0: Hint 3.
1: Ik ben vernoemd naar de stad waar ik aan de kade lig.
2: De Amsterdam.
1: Ja! Yeah!
0: Doe vanmiddag mee met Wie ben ik tussen 4 en 7 in Vandaag de Dag. En maak kans op een NH koeltas of zonnebril. Hier bij NH.
3: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings...
4: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
3: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
4: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
3: Bestel op budgetbroodjes.nl.
4: Nu ook in Purmerend.
5: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
7: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveren op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
8: Helpende hand uit de buurt nodig? Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken... tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf of iemand waar je voor mantel zorgt. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
9: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
10: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
11: Dus het maken van staal wordt schoner.
12: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
13: Maar moet dat dan in Nederland?
14: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
9: En wat levert dat dan op?
12: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
9: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
15: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
16: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen... is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl... en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020-670-6067. Smitje met DT.
17: Hallo, ik ben Tonia Agata en kom uit Groet.
18: Ik ben Wim en ik kom uit Amsterdam, Gaasperdam.
19: Ik ben Corrie en ik kom uit Uithoorn.
20: Hallo, ik ben Vera en ik kom uit Purmerend.
21: Thuis in heel Noord-Holland.
22: 12 uur precies, het laatste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
23: Goedemiddag. De politie heeft twee minderjarige verdachten aangehouden... na de verwoestende explosie van vannacht in Zaandam. Een complete gevel werd daar uit een flat geblazen. De rouwstoet van de overleden acteur Peter Faber... trekt vandaag dwars door Amsterdam. De stoet rijdt onder andere over de Haarlemmerstraat en de Haarlemmerdijk. En de regen biedt verlichting voor de binnenvaartsector. Straks meer daarover. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
24: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De politie en Rijkswaterstaat controleren voor het eerst fysiek... bij de Merwedebrug om het vrachtwagenverbod te handhaven. Zware voertuigen die het verbod negeren... worden aan de kant gezet en krijgen een boete. Chauffeurs uit het buitenland moeten die ook direct betalen. Een maand geleden ging het verbod voor vrachtwagens in... omdat de constructie van de Merwedebrug te zwak is. Er stonden wel flitscamera's... maar er bleven alsnog veel vrachtwagens over de brug bij Gorinchem rijden. Bij een bloeddonor is het West-Nijl-virus gevonden. De laatste keer dat iemand dat opliep in Nederland was in 2020. De donor woont in de provincie Utrecht... en is volgens het RIVM niet onlangs in het buitenland geweest. Het West-Nijl-virus komt voor bij vogels en verspreidt zich via muggen. Mensen kunnen er ziek van worden, maar het niet verder verspreiden. Volgens het RIVM heeft ongeveer 80% van de mensen... die besmet raken met het West-Nijl-virus geen klachten. Vanwege de brand in het natuurgebied Hoge Venen heeft de Belgische koning Philips zijn vakantie onderbroken. Hij bezoekt vandaag het crisiscentrum in Luik. Er is inmiddels 3000 hectare natuurgebied verloren gegaan... en het vuur breidt zich nog altijd uit. Twee minderjarigen zijn opgepakt voor de explosie in een appartement in Zaandam afgelopen nacht. Bij de explosie werd de hele achtergevel eruit geblazen. Er was toen niemand in de woning. De verdachten zijn opgepakt in de buurt van de flat.
0: Dit wielerseizoen komt Jonas Vingegaard niet meer in actie. De Deen brak zijn sleutelbeen bij een valpartij in de Tour de France. En van die breuk heeft hij nog altijd te veel last, zegt zijn ploeg Visma Lease Bike. Het was al duidelijk dat Vingegaard zaterdag niet zou starten in de Ronde van Spanje. Maar ook aan het WK in Montreal doet hij niet mee. De renner gaat zich richten op het volgende seizoen. Het weer, de zon breekt vaker door. De meeste buien trekken weg bij maximaal 22 graden. Morgen dezelfde temperaturen en het wordt bewolkt en regenachtig. Dit was het NOS Journaal.
1: Mensenrelatie, Radboud Visser.
2: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
1: Jazeker.
3: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
4: Je hebt minder last van een droge huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
3: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
25: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
26: Hey, Remo!
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
25: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
27: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah! Mam?
28: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
29: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
28: Persave, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
29: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
30: Tot 2.

0: lieve mensen en alles, iedereen die luistert via de radio of kijkend naar de televisie. Dit is het programma Jungtel 2. En we begroeten straks Imca Marina. En dat vind ik een ontzettende eer. Onlangs 85 jaar geworden. En ze komt gewoon hier in de studio. Vind ik mooi. Kijk ik naar uit. Dat is niet het enige, want we hebben voor de rest ook Sjoerd op pad gestuurd. En we spelen uiteraard ook Pim Pam Pet. Ik wil even terug voor mijn persoonlijk moment naar de parade. Oké, parade is opgedoekt in Amsterdam, staat nu in Utrecht. Daar heb ik een aantal voorstellingen gezien. Goedemiddag, Maarten.
1: Goedemiddag.
0: Dag, lieve Barbara.
2: Hey, goedemiddag.
0: Hallo, lieve Maarten. Maar er was ook samen met een vriendin een plek op die parade waar ik een aantal keren naartoe gegaan ben.
1: De snackbar.
0: Nee, de snoepkraam. Ouderwetse snoepkraam. Dat is echt zo leuk.
2: Ja, dat is leuk.
0: Dat
2: hè?
0: Is zo leuk. Er staan van die snoepmeisjes. En, maar ja, die meisjes maken me helemaal niet uit trouwens. Maar dan kun je dus gewoon met je zakje en een mandje kun je daar gewoon ouderwets snoepgoed kopen.
1: Leuk.
0: Vind ik heel leuk. En toen had ik op een gegeven moment voor een vriendinnetje dat er was. En die was jarig geweest en die ging terug met de trein. Had ik dingen in een zakje gedaan.
1: Ja.
0: Een snoepketting en iets met een hartje. Weet ik veel, het allemaal leuke dingen. Maar in mijn eigen zakje had ik gewoon dropstaafjes gedaan. Spekblokken en trekdroppen.
1: Oh, lekker.
0: Maar toen kwam ik thuis, die waren daar. Maar toen kwam ik thuis, daar had ik het verkeerde zakje. Oh. Ik zat ineens met die vreselijke snoepketting. Die ik helemaal niet opgegeten heb.
2: En lettertje voor lettertje opgegeten?
0: Nee, ik heb helemaal niks gedaan met de snoepketting. Die geef morgen wel Maarten.
1: Oh, lekker. Maar,
0: ja, wil jij morgen mijn snoepketting?
1: Doe ik eerst om.
0: Oké.
1: Okay.
0: Oh ja, dat is leuk.
2: En dan stiekem zo knabbelen.
0: Ja. Oké, jij krijgt mijn snoepketting. Maar toen baalde ik zo dat ik dacht, oh, waarom heb ik niet opgelet? En heb ik niet het juiste zakje meegenomen? Lang verhaal kort, is er ouderwets snoepgoed dat jij lekker vindt, Maarten, behalve de snoepketting?
1: Stroopsoldaatje.
0: Ken jij dat? Stroopsoldaatje?
1: Ja, dat had ik.
0: Nou, ken jij dat?
1: Nou, ik moet je heel eerlijk zeggen, ja, het is van een specifieke winkel die ik niet mag noemen, maar daar was die te koop vroeger. Maar ik heb het al jaren niet meer gehad, dat moet ik wel eerlijk zeggen. Maar als ik aan ouderwets snoep denk, dan denk ik aan een stroopsoldaatje.
0: Wat is het eigenlijk?
1: Ja, dat is een soort
0: puntje,
1: ja,
0: hè?
1: Een soort kegelvorm, maar dan heel langwerpig. Weet je zo'n pijltje wat je vroeger maakte met zo'n PVC-buis? Dat je zo, maar daar zit dan een soort stroop in, verhard stroop. Dan kun je lekker sabbelen.
0: Nou, wat grappig dat jij dat kent. Want mijn moeder had het vroeger over het stroopsoldaatje.
1: Ja.
0: Nou, je hebt soms een beetje oude ziel, vind ik heel mooi aan jou.
1: Ja, ziel wel, hè? Niet het uiterlijk.
0: Nee, zeker niet. Dat ga je nooit bereiken. Maar jij zorgt wel dat je in shape blijft. En jij, Barbara?
2: Ja, ik hou heel erg van zwart-wit.
0: Oh, dus zwart-wit uit zo'n zakje en dan...
2: Ja, bijvoorbeeld, dat is gewoon zo.
0: Ja, dat deed je op je hand en dan likken.
2: Nee, op je hand en dan likken.
0: Gadver. Nee, maar dan zag je hand er zo verschrikkelijk uit. Als je
2: ja,
0: dat
2: maar de smaak, daar vroeg je naar, die is wel heel lekker.
0: Ja, dat is waar.
2: Toch?
0: Ja, oké.
2: Okay. Dat... Ja, dat is toch ook een heel nostalgisch gevoel?
0: Ja, zeker.
1: Is toch salmiak?
2: Ja.
1: Ja, dat is lekker. Ja.
0: Oh, leuk. Zal ik ook nog even doen?
1: Ja, okay, maar ik wil net zeggen, is het toch de trek erop?
0: Ja, de trek erop.
1: Oké, okay. Ja, toch wel.
0: Heb je bij een schuimblok?
2: Oh ja. Dat schuimblok, maar dan krijg je wel het gevoel alsof er nagels over het bord gaan.
1: Ja, ik krijg kippenvel van.
0: Maar bij mij op nummer 1 inderdaad de trek.
1: Maar ik vind het wel erg dat trekdrop dus blijkbaar al ouderwets snoepgoed is.
0: Ja.
1: 5 jaar geleden kon je dat gewoon nog kopen en nu is het ouderwets snoepgoed. Nou, het doet me toch pijn.
0: Ik kan je vertellen, er is een plek waar het te koop is.
2: Ja, ik weet er ook een.
0: Ja.
2: Niet zeggen, hè?
0: Nee, maar we gaan het er toch nog over hebben. Wat is jouw ouderwetse snoepgoed? Ik had ook wel eens een keer zoethout.
2: Ja,
1: ja.
0: Dan kreeg je van die hele lange rafels eraan. En dan moest je het weer tussendoor een beetje bijknippen. Waar is mijn snoepketting gebleven eigenlijk? Oké, nou die geven we morgen aan Maarten. Wat is je ouderwetse snoepgoed? Waarover wil je het even hebben? 088 850 51 52. Weet je wat ik ook leuk vind? Die poppetjes op een rijtje.
2: Oh ja, die lekkere zachte.
0: Ook zo leuk.

0: Julian Lennon en Too Late for Goodbyes. Ouderwets snoepgoed, daarover gaan we het hebben. En volgens mij komen er heel veel appjes en telefoontjes binnen. Maarten.
1: Zeker, ja. Ik ben ze nog allemaal aan het verwerken. Dus ga eerst met die bellers doen.
0: Oh, rustig aan, hè?
1: Ja.
0: Oké, dan ga ik eerst even naar Robert. Dag Robert, goedemiddag.
2: Hallo, goedemiddag, June.
0: Nou, vertel het maar, ze weten het niet. Maarten en Barbara weten het niet.
2: Nou ja, ik heb vorige week even bij jullie Trekdrop gebracht. En dat heb ik gekocht in Baren bij het winkeltje Drop. Heet ook Drop. Omdat jullie hadden een item in de uitzending met Pierre Wind. En die had het recept van Trekdrop gekraakt. En dat heeft hij gegeven aan het winkeltje in Baren. En het winkeltje in Baren is opgestart door twee mensen, Maartje en Margot. En ze hebben 9 deelnemers met een beperking tot de afstand tot de arbeidsmarkt.
0: Ja, prachtig.
2: En dat is prachtig. En ik was daar in dat winkeltje en ik kreeg van het een kwam het ander. En goed, en toen was Sofie een deelnemster achter de balie. En die was ook heel lief en heel aardig. Nou ja, goed. Misschien ga ik een vrijwilliger worden. Ik heb morgen een afspraak bij hun.
0: Ja, dat vind ik zo leuk.
2: En ik heb ook met deze deelnemers ook gewerkt. En ik heb tijd over. Dus ik kreeg echt kippenvel van het enthousiasme en de warmte die ze uitstraalden. Dat ik dacht van ja, dat past echt helemaal bij me.
0: Ja.
2: En Trekdrop is lekker.
0: Ja, nou, ik ga zo met Maarten en Barbara ermee verrassen. Dank je wel daarvoor, want ik heb alles bewaard. Lag achter in mijn auto. Met die hoge temperatuur was het niet handig. Dus ik heb het erna in de koelkast gedaan. Maar ik heb hier een folder van die winkel uit Baren. Ja. Zonder de naam nog een keer te noemen. En er zien we inderdaad ook mensen die daar werken. Het is heel mooi, want het is een sociale werkplaats. Ik ga ze uitnodigen als gast.
2: Leuk, vind ik hartstikke leuk.
0: En dan kom jij weer terug, zeker?
2: Ja, ik kom zeker terug. Ze hebben ook een andere lekkernij, dat is fudge drop. Dat is zo zacht als fudge. En dat smelt op je tong, echt waar. Dat is zo lekker. Ik mocht het proeven, dus ik ga het halen.
0: Hebben ze ook stroopsoldaatjes?
2: Dat weet ik niet. Ik ga het vragen en als ik er ben geweest en ze hebben het, dan heb ik het even door.
0: Oké, ik gooi even een Trekdrop van jou naar Maarten.
1: Oh, dankjewel,
0: hey, dankjewel Robert.
2: Doei.
0: Oké, hoi. En dan gaan we naar Yvonne. Dag Yvonne, goedemiddag.
3: Goedemiddag, John.
0: Wacht even, ik gooi even een Trekdrop naar Barbara. Ja. Barbara, vangen. Oh, help. Oké, vertel Yvonne.
3: Ja, wij gingen op zondag altijd naar mijn oma toe. En dan kreeg je altijd een hartje uit, een klein trommeltje van oma. En er stonden daar van lief op of wat andere teksten.
0: Ja.
3: En het trommeltje heb ik meegenomen. Dat staat nu bij mij.
0: Ach, wat
3: enig. Is ook een, ja.
0: Ja, die hartjes waar dan teksten op stonden. Zo je bent lief of weet ik veel.
3: Ja,
0: enig. Oh, wat leuk. De hartjes. Dankjewel, Yvonne.
3: Ja, goed zo. Goeie
0: uitzending. Hoi. John, goedemiddag.
4: Ja, goedemiddag.
0: Hallo, John.
4: Ja, ik heb een mooi verhaal hoor. Ik ging samen met mijn vriend, ik was 10 jaar.
0: Ja.
4: Ging ik naar het Olympisch Stadion en gingen we naar de voetbalwedstrijd Bar Wit.
0: Ja.
4: Maar dan ging je altijd lopend langs de wandelweg.
0: Okay.
4: Daar had je dat vroeger, waar nu de raar staat.
0: Ja.
4: Daarachter was de wandelweg.
0: Ja.
4: Stond een oud mannetje met een karretje met snoep.
0: Och.
4: En dan had je twee stuks voor 1 cent.
0: En wat kocht je dan?
4: Nou, dan kocht ik die knotsen. Heerlijke grote knotsen.
0: Oh, die salmiakknotsen?
4: Ja, die kon je wel lekker verstappelen.
0: Ja, die weet ik inderdaad ook nog wel. Wat een mooi verhaal.
4: Hij verkocht ook nog ouwel. Ouwel met smaak.
0: Oh ja, ouwel.
4: Die blaadjes, ouwel.
0: Oh
4: ja.
0: Oh, dat was dat snoeppapier, toch?
4: Ja, snoeppapier.
0: Ja, oh ja, nee, dat altijd, nee, dat kocht ik dan niet.
4: Maar ja, we konden dus heen gingen we snoepen.
0: Ja.
4: En terug weer lopen, maar geen snoep meer natuurlijk.
0: Nee, oh ja, terug dat we niet. Mooi verhaal, dankjewel John.
4: Oké, graag gedaan.
0: Goed zo, dag.
4: Doei.
0: Dag. Jongens, hoe is die Trekdrop?
1: Ik heb hem al op.
0: Ik ook.
5: Zo lekker.
0: Hij is ook lekker zacht. Oké, nou vooruit, krijg je er nog één. Maar, maar eerst even vertellen, Maarten, wat er binnenkwam in appjes.
1: Ja, nou, sorry.
0: Je hebt je mond vol natuurlijk.
1: Mond, ja.
0: Nou, dat moet kunnen.
1: Ik doe het heel snel. Ans die geeft niks om snoep, maar het enige wat ze lekker vond was zwart op wit.
0: Oh ja, zwart op wit.
1: Ja.
0: Ja.
1: Marijke, die is gek op die poppetjes waar jij het over had.
0: Ja, die poppetjes. Ja.
1: Thijs, die is uren gekruid aan een stuk zoethout.
0: Ja.
1: Hij zegt, daar kunnen kinderen van nu nog wat van leren. Ja, dat is wel waar, inderdaad. Menno die heeft het over zo'n schelp waar een lolly in zit. En dan zat je te likken aan die schelp.
0: Ja.
1: Marijke dan nog duimdrop. En Hans heeft het over een doosje rozijntjes.
0: Oh, Oh ja, zo'n rood doosje met al die lieve rozijntjes.
1: Met een gele smiley.
0: Ja, dat is ook leuk.
1: Ja.
0: Oké, en bij jou zie ik één hele grote bolle wang.
1: Ja.
0: Daar zit die trektrop in.
1: De mond is weer leeg. Oh, heerlijk.
0: Oké, nou, vangen, krijg je er nog één. Ach, een kinderhand is gauw gevuld, zullen we maar denken. Alsjeblieft, Maarten.
1: Dankjewel.
0: En Barbara, en vangen, volgende trektrop. Oké. Dit is June tot 2 op NH.

0: Leren mediteren? Zen.nl.
1: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
2: Leren mediteren? Zen.nl.
3: Hey, ik kwam net de buren tegen.
4: Zijn die alweer terug dan? Die zaten toch in Mexico of zo?
3: Ja, in combinatie met Guatemala en Honduras. Met NRV, zeiden ze.
4: Daar zou ik toch wel meer van willen weten. Zou dat ook iets voor ons zijn?
3: Het klonk in ieder geval niet verkeerd.
4: Nou, binnenkort maar eens langsgaan om te horen hoe hun reis was.
3: Zeker. Ga ik vast even kijken op nrv.nl.
5: Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
6: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
7: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
8: Oké.
7: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
5: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
7: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
9: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
10: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
11: Hey, Remon!
9: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
12: Ik ben Kirsten uit Callensoog.
13: Ik ben Christina, oud Volendam.
14: Ik ben Jeffrey uit Rijsenhout.
15: Ik ben Liliane, op Marken.
16: Thuis in heel Noord-Holland.
17: Half één precies. In Andijk is het 19 graden. Nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
18: Goedemiddag. De politie heeft twee minderjarige verdachten aangehouden na de verwoestende explosie vannacht in Zaandam. Een complete gevel werd daar uit een flat geblazen. De twee verdachten die zijn opgepakt in de buurt van de flat waar het gebeurde en zaten op dat moment in een auto. Ja, buren die dachten vanochtend vroeg al dat er opzet in het spel was.
19: Het zal wel een explosie geweest zijn, een bom of zo.
20: Ja?
19: Ja, ik denk het wel.
20: Zo hard was het?
19: Zo hard was het, ja, echt.
20: Ja.
19: Er was ook een brand even, die werd al snel geblust. Maar ja, het was wel even heftig, midden in de nacht zo.
18: Ja, heel erg heftig. Omwonenden moesten dus direct na de explosie hun huis uit, ook omdat er brand uitbrak. Bij het getroffen appartement was niemand thuis. Wordt vervolgd. De natuur kampt nog altijd met grote gevolgen van de droogte van de afgelopen tijd. Hoewel er nu mondjesmaat regen valt, is dat nog lang niet genoeg, zegt deze boswachter uit Vogelenzang.
21: Het gevaar van de droogte is dat de bomen steeds zwakker worden. Dat er meer kans is op uitbraak van takken. Dus ook langs de paden, dat het gevaarlijker wordt om in het bos te zijn als het waait. Ja, bosbranden, dat gaan we meer meemaken. En de dieren, die gaan er natuurlijk ook onder, die lijden er ook onder. Die hebben water nodig, de eekhoorns, de vogels, de reentjes.
18: Ja, de gevolgen dus van de droogte. Of en hoeveel regen er misschien op komst is, dat horen we straks van Jan Visser. En de werkdruk in het Rode Kruis ziekenhuis in Beverwijk is zo groot dat veel zorgpersoneel actie wil. Er zijn problemen met roosters en te weinig personeel, zeggen ze. De vakbond heeft tientallen mensen gesproken die klagen en die actie willen. Vooral het personeelstekort is nijpend. Soms moeten spoedeisende hulp dicht omdat er te weinig mensen zijn. Patiënten zouden dan naar een ander ziekenhuis moeten. En bij station Rai in Amsterdam is dit weekend een man om het leven gekomen door een aanrijding met een trein. Hoe dat ongeluk precies kon gebeuren is niet bekendgemaakt. Politie gaat trouwens niet uit van zelfdoding of van een misdrijf. Het slachtoffer, een man van 47, leed een zwervend bestaan en zou zich vaker op of rond het station hebben opgehouden. Laatste berichtje. Vandaag is het afscheid van acteur Peter Faber. Hij overleed op 6 augustus. Hij is 82 geworden. Vanochtend is er in het Zonnehuis in Noord een openbaar afscheid. En vanaf vanmiddag 4 uur rijdt er dan een rouwstoet onder politiebegeleiding dwars door Amsterdam naar zijn laatste rustplaats.
17: Ja, we hebben natuurlijk. Is dat weer Zorgvliet, zijn laatste rustplaats?
18: Dat weet ik niet zeker. Okay. Dat ga ik nog even opzoeken. Maar ik moest nog wel even denken aan dat we hem een tijdje geleden hebben geïnterviewd. En dat hij toen vertelde, hij doet natuurlijk van alles, of deed van alles. Dat hij ook een soort workshops gaf met andere creatieven in het justitieel complex van Zaanstad. En dit zei hij over de mensen die daar vastzitten.
22: Die hebben dus allemaal foute dingen gedaan. Maar dat betekent niet
14: dat de mens achter de daad, dat die nog iets bijzonders in zich heeft om te kiezen, te veranderen. Wat mogelijk maakt niet dat je een beter mens wordt, maar gewoon binnen zijn mogelijkheden iets doen wat hij nog nooit eerder gedaan heeft. En dat doen we met successen. De een rapt, de ander schildert of fotografeert of filmt.
18: Nou, en zo deden ze dat dus daar in de gevangenis.
17: Mooi om zijn stem te horen, hè?
18: Ja, zeker. De kwaliteit was niet helemaal optimaal. Maar hij had wel echt een stem die je uit duizenden herkent.
17: Absoluut.
18: Ja, wat je net vroeg over zorgfiets, daar ben ik nog niet achter. Maar dat horen we wellicht later.
17: Maar jij kan dat. Je bent een soort Sherlock, hoor. Dus jij kunt het zo uitvinden.
18: Zo is het. Maar het belangrijkste is dat hij wel gemist gaat worden.
17: Zeker,
18: hè?
17: Absoluut.
18: En meer nieuws, ook dit verhaal in onze app en op nanieuws.nl.
17: Dankjewel, Barbara. Dan gaan we naar het weerbericht. En Barbara had het er al over. Gaat het regenen? Zo ja, wanneer en hoeveel? Jan Visser, goedemiddag.
15: Dag jongen, goedemiddag.
17: Het heeft vannacht al best geregend, hè?
15: Ja, en niet in de laatste plaats. Afgelopen zaterdag ook, hè?
17: Oh ja.
15: We hebben dus twee fases al gehad. Dus de verlichting is van de droogte is in ieder geval gaande. En ook al omdat de regen van zaterdag en ook van de afgelopen nacht en vanochtend heel rustig viel op de grond. Geen wilde, grote, zware buien. Maar een mooi gestaag regentje. Ja, en komt die bovenlaag natuurlijk ten goede. Het spoelt niet meteen weg, want als je in één keer 40 of 60 millimeter krijgt of zo, dat kan natuurlijk ook. En met zware onweersbuien, dan is het water weer zo vertrokken. Want dan kan de bodem het nog niet vasthouden.
17: Nee,
15: Dus dat is een gunstige ontwikkeling. De meeste plaatsen, zaterdag was het wat regionaal, niet overal in de provincie, maar viel er wel plaatselijk 15 millimeter. Maar de afgelopen nacht en vanochtend is het op de meeste plaatsen zo tussen de 5 en 10, lokaal iets meer dan 10 millimeter gevallen. Nou, op dit moment is het op een enkel buitje na droog. Dat is ook het beeld voor vanmiddag. Plaatselijk nog een buitje. Verder veel bewolking, soms ook een beetje zon. Temperatuur is nu zo rond de 18 tot 20 graden. Er komt nog wel ietsje bij, niet al te veel. Dus ook dat is duidelijk veranderd ten opzichte van vorige week. Maar de meeste regen, dat moet allemaal nog gaan gebeuren de komende dagen. Ten zuiden van IJsland, op de Atlantische Oceaan, ligt een actieve depressie. Die trekt de komende dagen richting Schotland. Blijft er wat hangen in eerste instantie. Een uitloper gaat naar de Noordzee en naar Denemarken toe. En daar krijgen we morgen al mee van doen. Er trekken fronten van die depressie over ons land. En dat betekent vanavond eerst nog droog. Ook het grootste deel van de nacht verloopt nog droog. Maar later in de nacht en morgenochtend gaat het regenen. En ook morgenmiddag, aan het begin van de middag nog regen. Daarna wordt het weer wat droger.
17: Ja.
15: En dan morgenavond, dan is het even droog. Maar later op de avond komen vanaf het westen door onstabiliteit de buien opzetten.
17: En dan krijgen we dat dan de hele week?
15: Zo'n 10 millimeter vallen morgen. Dat is al een redelijke hoeveelheid. En dat zijn eigenlijk mooie hoeveelheden. Want er werd vorige week toch wel een beetje de regen werd gebagatelliseerd. Maar juist die kleine hoeveelheden. En dan van dag tot dag, dat is natuurlijk wel goed voor de grond.
17: Ja,
15: hè?
17: Hartstikke goed.
15: Dus dat doet meer dan al die gieters en sproeiinstallaties bij elkaar.
17: Ja.
15: Verder morgen een temperatuur van 20 tot 21 graden. De wind is eerst zuid, later zuidwest en matig. Nou, woensdag, donderdag en vrijdag. Dan gaat de Noordzee een belangrijke rol spelen. Het water is natuurlijk ontzettend warm, 21 graden. De bovenlucht begint af te koelen en dan gaan er buien ontstaan. In het binnenland gaat het om enkele buien, soms ook met onweer. Kunnen flinke buien bijzitten. Maar in onze provincie gaat dat warme zeewater meer doen. Zeker in de kustgebieden. Hoe het allemaal precies de puzzelstukjes in elkaar gaan vallen, moeten we nog even afwachten. Maar op die drie dagen is er door een combinatie van kou op hoogte en ook de hele meteorologische situatie met de straalstroom en het warme zeewater kunnen er grote hoeveelheden neerslag gaan vallen, vooral in de kustgebieden.
17: Oké, dat moeten we nog even afwachten. Heb je voor ons de luchtdruk en de weerspreuk?
15: De barometer die staat op 1015. En de spreuk luidt, daar komt regen als de hond gaat aan het broeten in de grond.
17: Ja, hij is wel een beetje gek, hè? Vind je niet?
15: Vind je? Ja, ik weet het. Volgens mij kan het.
17: Hartstikke goed. Tot over een uur, Jan.
15: Je kan ook zeggen, roetende honden. Ja, dat kan niet liegen. Die brengen regen allerwegen of zoiets.
17: Dat is toch beter.
15: Ja.
17: Nou, hartstikke goed. Dankjewel, Jan.
15: Ja, hoor.
17: Hoi.

0: Michael Bublé en Maarten, voor jou.
1: Everything.
0: Dat bedoel ik.
2: NH.
3: NH.
2: June tot 2.
4: Speel de pin. Bam, June tot 2. Pim, bam, pet.
2: June tot 2 speelt Pim, bam, pet.
0: Ja, want jij staat er niet bij stil.
1: Oh.
0: Maar jij bent voor mij everything.
1: Nou, ja.
0: Ja.
1: Oké. Okay.
0: Ja, ik word er bijna emotioneel van.
1: Ja.
0: Ik vind het gewoon heel fijn.
1: Ben ik jou alles?
0: Ja.
1: Je alles?
0: Ja, gewoon op het werk.
1: Kijk, dan krabbel je alweer terug.
0: Nee, op het werk.
1: Oh, oké.
0: Okay. Ja, niet in mijn privéleven. Het is niet zo dat als ik 's nachts in mijn bed lig, dat ik denk, oh, ik kan niet slapen, want ik moet Maarten bellen.
1: Maar stel, over heel veel jaar ga je met pensioen. Dan hoef je mij ook niet meer te kennen, dus.
0: Ja, maar dan...
1: Dan zijn we toch wel gewoon vriendinnen nog.
0: Ja.
1: Toch?
0: Dan lig ik voor je deur.
1: Ja, ja, nee, dat weet ik.
0: Dan ga ik met je honden lopen, terwijl jij moet werken.
1: Oh, dat vind ik een goeie. Nou, ja. Dat staat nu zwart op wit.
0: Oh, zwart op wit. Dat is ouderwets snopgoed. Maar luister.
1: Ja, ik luister.
0: Je bent me heel dierbaar in
1: ja,
0: het weetje.
1: Ja, jij mij ook.
0: Oké, okay, kusje, kusje. Nou, dit was het. Dan kan ik nu een plaat draaien. Nee, maar de selectievraag van Pim Pam Pet is de volgende, Maarten.
1: Ja, het is een beetje zielig. Want er is heel veel commentaar. Heel Showbiz Nederland heeft het erover. Er is een nieuwe spelshow op NPO 1. Nieuw is niet helemaal het goede woord, maar het is weer teruggekomen. Triviant. En dat wordt gepresenteerd door Annico van Santen.
0: Oh, dat deed eerst Astrid Joost en doet nu Annico dat.
1: Ja, en die krijgt er van langs, joh, van alles en iedereen. Want het zal allemaal slecht zijn. En
0: oh,
1: sfeer.
0: Echt? Ja, dat is zielig voor haar.
1: En de kijkcijfers zijn ook niet goed. En daar heeft dus iedereen het over. Edge Boulevard Show, Nieuws weet ik veel wat. Dus ik dacht de selectievraag, een tv-programma.
0: Een televisieprogramma. Oké. Okay. Is het de T van Triviant of wordt het iets anders? Het is de H van Hendrik. Dus een televisieprogramma met de H van Hendrik.
1: Ja.
0: Oké. Okay. 088, 850, 51, 52. Televisieprogramma dat begint met de H van
1: nou,
0: Hendrik.
1: Van jouw vriend André.

0: geleden was ze nog in Amsterdam.
1: Ja.
0: Ja, dat was wat, dat ze opeens in Amsterdam kwam.
1: Ja, ik hoopte toch dat ze op een boot stond, maar dat was niet het geval.
0: Nee, daar stond ze niet, maar ze was er wel. Je hoorde Borderline.
2: June tot 2 speelt Pim Pam Pet.
0: De selectievraag van vandaag had een beetje te maken met een nieuwe presentatrice, Annika van Zanten. Die kennen we natuurlijk ook onder andere van natuurlijk Opsporing Verzocht.
1: Ja.
0: En ook van het dierenprogramma dat ze ervoor deed. Nou, ze doet een nieuw programma, dat heet Triviant. Kijkcijfers, die vallen een beetje terug. Afvallen tegen in ieder geval. Noem een televisieprogramma met de H van Maarten.

0: ken ik, maar de rest ken ik allemaal niet.
1: Nee, maar ja. Ja, je hoeft ook niet alles te
2: hello
1: zien op
2: goodbye,
1: tv.
2: Hello goodbye toch wel?
1: Ja, Joris Lins, hello goodbye, tranentrekker, leuk. Schiphol. Nee?
0: Oh, ja. Nou, ja. Dat heel lang geleden, met Joris Lins, ja. Kom.
1: Ja, precies. Ja. Joyce, je bent een beetje aan het hijgen, heb je benauwd?
3: Oh, nee hoor, nee, ik ben niet benauwd. Maar dat hoor ik wel vaker, dat mensen dat zeggen.
1: Oké, okay, nee, maar dit, als ik me zorgen moet maken, dan...
3: Nee hoor.
1: Nee? Oké, okay,
3: nee, nee, nee.
1: Dan gaan we beginnen. Is de voorzitter er klaar voor?
2: Ik ben er klaar voor,
1: mooi,
2: zeker.
1: Mooi, leuke vraag heb je weer gemaakt. Mag ik de eerste doen?
2: Ja, zeker.
1: Oké, okay, bij een bloeddonor in Utrecht is het West-Nijl-virus vastgesteld. Nou, waarschijnlijk heeft die besmette persoon het virus in Nederland opgelopen. Het is de eerste besmetting in ons land in bijna 6 jaar tijd. Ja, de gezondheidsrisico's van het virus zijn trouwens klein. Lang verhaal kort, noem een insect.
2: Ja.
1: Noem een insect. Ik denk, waar gaat dit naartoe? Maar het is gewoon noem een insect. Met de P van Pieter.
0: Een paardenvlieg.
2: Een paardenvlieg.
1: Paardenvlieg. Is dat een insect?
2: Ik weet
0: het
2: maar even.
0: Ik weet het niet. Ik roep maar
1: is een paardenvlieg
2: ja, nou,
1: een insect?
2: Even. Het is in ieder geval iets.
1: Het is een steekvlieg.
2: Steekvlieg. Ja, de paardenvlieg. Hartstikke goed, Tino. Punt voor jou.
1: Oh, oké. Okay. Ja. Dan gaan we naar vraag nummer 2 maken.
2: Ja, die is een stuk simpeler. We hebben straks een heel leuke gast. Namelijk Imca Marina. Is 85 jaar. Ja, gewoon gaat optreden. Dus ik dacht, een levende legende.
1: Oké, okay, een levende legende zoals Imca Marina bijvoorbeeld.
2: Zoals
1: is.
2: Imca Marina.
1: Oh, oké. Okay.
2: Ja, tuurlijk.
1: Snappen jullie de vraag, Joyce en Tino?
4: Ja, hoor.
0: Helemaal.
4: Ja.
1: Oké, okay, levende legende.
0: Elvis is discutabel, hè?
1: Met de B, met de B van Bernard.
0: Ben Kramer.
1: Ja.
2: Tuurlijk.
1: Vind ik mooi met
2: vind
1: die clown. Ja, vind ik mooi.
2: Zeker.
1: Ik dacht aan Brigitte Bardot, maar dat is dus niet goed, want die leeft niet meer.
2: Nee,
0: die is helaas...
1: Vind ik moeilijk. Ja. Oké, okay. Vraag nummer 3. Even kijken, minder groot afval, maar we heel veel sigarettenfilters. Nou, die hebben ze gevonden tijdens die afvalopruimweek, hè, op de Noord-Hollandse stranden. Zo'n 2000 vrijwilligers deden vorige week mee aan de jaarlijkse schoonmaakactie. Let op. Wat kunnen jullie vinden op het strand? Wat kun je vinden op het strand? Wordt het de S van sigarettenpeuk of wordt het iets anders? Het is de K van Karel. Wat vind je op het strand met de K van Karel?
3: Een krab.
2: Een krab? Ja, tuurlijk.
1: Een krabbetje?
0: Ja.
2: Hartstikke goed, Joyce.
1: Ja, hartstikke goed krabbetje.
2: Dat vind ik leuk.
1: Oké, okay. Maarten.
2: Ja, het is goed nieuws, want met 5 titels en in totaal 14 medailles... ja, heeft het Nederlandse atletiekploeg zichzelf overtroffen in het EK. Alleen Italië, Groot-Brittannië en Duitsland doen het beter. Dus Nederland is hartstikke goed op weg.
1: Ja, geweldig met atletiek.
2: Ja, dus ik dacht, een sport.
1: Leuk. Leuke vraag. Noem een sport. Met de G van Gerard.
0: Gym.
2: Oeh, dat was tegelijk. Doen we eerst Joyce, wat zei jij?
3: Ik had gym.
2: Gym? Ja, lekker gimmer. Ja, waarom niet? En Tino?
0: Golf.
2: Golf. Ja, ook goed. Nee, allebei golf. Goed. Ja, maar ik word in het gooien, dan zeggen we golf.
1: Golf. Jij hebt toch laatst golf?
2: Nou, dat ging niet door uiteindelijk.
1: Oh.
2: We hebben alleen op het terras gezeten.
1: Je had geen rode je hebt op het terras gezeten bij de golfbaan.
2: Ja, dan moet ik me inspannen en zo. Daar heb ik allemaal geen zin in.
1: Nee, doe maar
2: lekker wijntjes.
1: Beter van niet. Wat is de tussenstand?
2: Het is 3-2, want ze kregen allebei een punt.
1: Oké, okay, dan gaan we. De laatste vraag. Ja, dit is een vraag en het gaat over iets waar ik persoonlijk heel blij mee ben. Want we hebben er wekenlang op moeten wachten. Het heropenen van de A1 van Amersfoort in de richting Amsterdam. De werkzaamheden zijn voorbij. En sinds 5 uur kunnen we daar overheen rijden. Hoogkarspel dus ook. Dan, wat zie je op de snelweg, is de vraag. Wat zie je op de snelweg? Met de M van Marie.
3: Mensen.
2: Mensen op de snelweg.
3: In de auto?
2: Ah, ja, nou ja, je hebt er een paar gekke bij die het doen. Ja, nou, dat is toch een punt. Dan staat toch 3-3.
1: Oké. Okay.
2: Dus dan doen we een kleur, toch?
1: Ja, een kleur. Ja. Oké, okay, een kleur. Een kleur met de volgende letter. Het is 3-3. En we hebben de G van Gerard.
2: Goede geel was ook tegelijk.
1: Oh, nee! Nou, dan doen we allebei een prijs.
2: Precies.
1: Allebei een prijs. En vechten jullie met Maarten maar uit welke prijs het gaat worden. Ja?
3: Ja, hartstikke leuk.
1: Of wil er iemand geen prijs?
3: Ja, wel hoor.
1: Maar dan wil ik heel graag nog een gilletje, omdat jullie de prijs gewonnen hebben. Ja, dat bedoel ik.

0: met de prijs. Dag, dag.
1: Dankjewel.
0: Dag. Doeg, doeg. En we draaien Monnemoer van BZN en ik loop naar de schuifdeur. Want Imca Marine is aangekomen. En die zit te wachten in de kantine.

0: Dat laadje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers. Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
1: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals een grotere milieuzone voor dieselpersonen en bestelauto's. Geef uw mening via de online vragenlijst of op een van de bijeenkomsten. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
2: Ik ben Ronald en ik woon in Oudorp.
3: Ik ben Anja en ik kom uit Heerhugowaard.
4: Ik ben Jordi en ik kom uit Azoorn.
5: Ik ben Annette en ik woon in de Koksdorp.
6: Ik ben Danny Vroger en ik kom uit Amsterdam.
7: Thuis in heel Noord-Holland.
8: 1 minuut over 1, het laatste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
9: Goedemiddag. In een woning in Heilo is gisteravond een 19-jarige overleden vrouw gevonden. Een 20-jarige man uit Heilo is aangehouden. Politie gaat uit van een misdrijf. En na de verwoestende explosie vannacht in Zaandam heeft de politie 2 minderjarige verdachten aangehouden. Ze zaten in een auto in de buurt van het appartement waar de explosie was. En AZ neemt de talentvolle voetballer Stijn Racing over van FC Groningen. Racing is nog wel aan het herstellen van een knieblessure. Ook Ajax en Benfica hadden veel interesse in de middenvelder. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
10: Dooral Megens met het NOS-journaal. Voor het eerst sinds vorige maand het vrachtwagenverbod van kracht werd op de Merwedebrug bij Gorkum, controleert de politie daar fysiek. Chauffeurs die het verbod negeren worden van de weg gehaald en krijgen een boete. Tot nu toe werd er alleen met camera's gecontroleerd. Nederlandse kolencentrales hebben dit jaar al meer stroom opgewekt dan in heel 2024. Dat meldt het FD. Dat er meer geproduceerd is, komt vooral door de hoge energieprijs en een sterk gestegen vraag naar stroom uit België. Het is opmerkelijk dat de elektriciteitsproductie door kolen nu al zo hoog ligt, omdat de koudere herfstmaanden nog moeten komen. Kolencentrales zijn omstreden omdat het de meest vervuilende manier is om stroom te produceren. Daarom moeten de centrales voor 2030 gesloten zijn. Bij een bloeddonor in Nederland is het West-Nijl-virus vastgesteld. Het virus verspreidt zich via muggen, komt voor bij vogels, zoogdieren en mensen. De meeste worden er niet ziek van. Ouderen en mensen met een lage weerstand kunnen wel ernstige klachten krijgen. Vanwege de brand in het natuurgebied Hoge Venen heeft de Belgische koning Philips zijn vakantie onderbroken. Hij bezoekt vandaag het provinciaal crisiscentrum in Luik. Er is inmiddels 3000 hectare natuurgebied verloren gegaan. Het vuur breidt zich nog altijd uit. Het koninklijk paar heeft Team NL gefeliciteerd met de ongekende prestatie op het EK Atletiek in Birmingham. Er werden 14 medailles binnengehaald, waarvan 5 keer goud. Het paar looft de kracht en precisie van Jessica Schilder en Jorinde van Klinken en de snelheid van Nadine Visser. Ook de gouden race van Stefan Nillissen wordt geroemd. Kroon op het werk was volgens de koning en de koningin het goud op de 4x400 meter. Daarmee werd volgens hen bewezen dat Team NL tot de absolute wereldtop hoort. Het weer vanmiddag vaker droog en af en toe zon. Het wordt 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het vooral in het midden van het land nog. Later weer vaker droog, dan wordt het 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Leren mediteren. Zen.nl.
12: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
13: Leren mediteren?
3: zen.nl.
7: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
13: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
14: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
15: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
16: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
17: Oké, we gaan.
14: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
18: June tot 2.

0: Hoewel ze de leeftijd heeft om met pensioen te mogen, moet icoon Imca Marina daar nog lang niet aan denken. Met een levensvreugde en energie waar een dertiger jaloers op mag zijn, is de zangeres nog steeds aan het optreden. Onder andere met haar laatste single, hoe toepasselijk ook. Ik ben nog lang niet klaar. Imca Marina, goedemiddag.
1: Dag, June.
0: En welkom.
1: Dank je.
0: Wat een feest dat jij er bent.
1: Ja, wat een vreugde.
0: Ja, het is echt heel leuk.
1: Ik krijg de groeten van Tineke de Nooi.
0: Oh ja.
1: Ja.
0: Ja, die, oh, wat enig. Ja, die lieve, die was natuurlijk bij ons te gast, hè?
1: Ja.
0: Een aantal maanden geleden. En die komt dan aan het eind van de maand komt die weer. Maar waar, Imca, haal jij nou nog steeds al die levenslust vandaan?
1: Het gaat gewoon door. Dus als je fit blijft en je leeft... Ja, ik leef vrij sober eigenlijk.
0: Wat is sober?
1: Geen excessen. Ik kan al nou, enige geruime tijd geen alcohol bijvoorbeeld meer drinken. Dat verdraagt mijn slokdarm niet. Maar als je dat niet doet, hè, ik lust er wel wat.
0: Ja.
1: Maar dat heb ik nou al 10 jaar, doe ik dat niet meer dan 15 jaar.
0: Nee, maar je komt wel nog steeds lekker bij het Bonte Paard in Laren.
1: Ja, maar ik word in de watten gelegd, jongens, hou op.
0: Ja.
1: Begrijp je? Dus het leven gaat gewoon, dat kappelt gewoon door.
0: Ja.
1: Je moet fit blijven, je moet bij de tijd blijven... en je moet de jeugd leuk vinden. En ik vind de jeugd geweldig.
0: Ja, wat vind je zo leuk aan de jeugd?
1: Nou, ze zijn inventief. Ze blijven niet hangen, wat wij vroeger moesten van onze ouders... in bepaalde begrippen. Je moest dit aan hebben, je moest een ding, weet ik wat, als je bij een kerk hoorde, je moest het kerkboek bij je hebben. He, behoudende dingen. Daar hou ik ook van. Ik ben ook behoudend. Maar je moet wel de vrijheid hebben om te zijn wie je kunt zijn. En dat kun je pas ontwikkelen als je 14 jaar bent geweest.
0: Ja.
1: Laat ik het zo maar zeggen.
0: Ja. Oké, okay. En de jeugd, want dat vind ik het mooie aan jou. Jij neemt alle generaties mee.
1: Ja.
0: Ja, en je treedt op en dan heb je gewoon volle zalen.
1: Ja, dat vind ik zo leuk. Ik stond laatst bij de Vierdaagse in Nijmegen.
0: Ja.
1: En er staan twee meisjes, zo'n 15, 16, 17 jaar... met twee vriendinnen en hun moeders opzij van de bühne. Ene meisje hoorde ik zeggen... Wie is die vrouw die naast ons staat? Die ken ik niet, wie is dat, ma? Ze zegt, ja, die ken je wel, de liedjes ken je wel. Wacht maar even tot ze gaat zingen.
0: Ja.
1: Dus ik kwam de bühne af, ze was helemaal om. Ze zegt, mevrouw, u bent echt nog heel goed. En u bent een echt icoon. En toen moest ik zo lachen. Ik zei, nou, dat valt wel wat mee, hoor. Die is toch gillen.
0: Ja, want het is toch enig. Ja, iedereen kent je bijvoorbeeld van Viva España. Dat is natuurlijk legendarisch.
1: Ja.
0: Dat nummer, dat kun je je hele leven blijven zingen.
1: Nou, dat is een wereldhit. Die heeft 800 miljoen...
0: Dat bedoel ik. Nou, mooi dat jij dat even zegt. Want ik denk, ik kom nu met de cijfers. Maar dat, ja, kijk, ik kom nog even hier... En dan zet ik even je microfoon beter.
1: Ja, maar je mag me wegdraaien, hoor. Hij duurt heel lang. Hij duurt maar te lang.

0: Ik heb het met Gerard opgenomen, hè?
1: Heb je deze met Gerard opgenomen?
0: Ik heb dit met Gerard opgenomen.
1: Ja. Heb jij nog steeds contact, hè, met Gerard? Want je hebt best wel veel vrienden in het vak.
0: Ja, heel veel. Ik kom allemaal koffie drinken en soep halen.
1: Nee, maar dat maakt het natuurlijk ook
0: even
1: heel erg leuk.
0: Mama, ben je thuis? Ja, schat.
1: Maar hoe blijf jij zo fit?
0: Ja, ik deel mijn nachten op in drieën. Dus ik slaap in drieën.
1: Ja.
0: Ik slaap niet één nacht. Ja, wel eens een keertje. Maar ik heb echt een... Ik ga, als ik niet hoef te zingen, om 10:30 lig ik tv te kijken. Dan val ik wel in slaap.
1: Ja.
0: Ik word om 2:30 wakker. Dan ben ik even op en dan doe ik van alles.
1: Dan bel je nog eens wat mensen?
0: Nou, nee, dat niet. Nou ja, Gerard of...
1: Gerard Joling bel je even?
0: Ja, Gerard belt mij. Die ligt ook altijd wakker. Die heeft eigenlijk hetzelfde slaappatroon. Nou, jullie... dan gaan we weer een uurtje slapen. En dan ben ik weer op. Dan kijk ik wat voor weer het wordt. En dan leg ik alvast wat neer voor de vogeltjes.
1: Ja.
0: Vogeltjes, heel belangrijk.
1: Ja.
0: Dan ga ik weer even liggen en denk ik, ja, ik ben nog zo moe. Nou, dan val ik in een hele diepe slaap. En dan slaap ik tot 11:00.
1: Oké, dus je komt wel aan je rust?
0: Ja, dan wel.
1: Ja.
0: Ik ben totaal uitgerust en fit en ik heb ook nooit afnokken. Ik ben niet ochtendziek, dat vind ik zo
1: Okay.
0: Mensen die ochtendziek zijn.
1: Ja, maar je bent 85 jaar geworden onlangs. En dat heb je gewoon groot gevierd. Dat was wat dat betreft heel mooi te zien. Want we zagen dat allemaal in de social media. En ik kreeg ook allemaal mooie toespraken. En heel veel lof die je ook verdient. Maar ik kan me voorstellen dat je op zo'n moment denkt van... Zo, Imca, dat doe ik nog even lekker.
0: Nee, dat heb ik helemaal niet gedacht. Ik vond ze eigenlijk heel vreselijk.
1: Waarom vond je het zo vreselijk?
0: Ja, dat zit in mij. Dat is misschien mijn noordelijke... Ik kom uit Groningen, daar ben ik ook geboren. In het noorden zeggen we toch wel heel erg vaak... van, nou, daar mag je wonen, dus toch al goud genoeg.
1: Ja.
0: Dus je moet niet te gek... Dus ik hoorde al die loftuitingen en toen dacht ik... Nou zeg, even dimmen. Kalle man.
1: Maar ben je dan helemaal niet trots op jezelf? Dat je denkt, ik sta hier
0: toch
1: wel lekker?
0: Nee, ik kan het niet alleen. Ik heb bijvoorbeeld assistentie van Ria.
1: Ja.
0: Ik heb in Groningen altijd 2 vriendinnen gehad die hielpen. Ik heb een zoon die achter me staat. Die op Ameland allerlei grote bedrijven heeft.
1: Ja.
0: Die madness organiseert. Ik mag nooit iets aan van hem vertellen. In de media, daar houdt hij niet van. Maar het is, dat is, ja, ik word wel gesupport door alles en iedereen.
1: Ja.
0: En nu de jeugd, hè, de voetballers van Ameland. Die van... 9 tot 12 jaar. Ja, dat zijn mijn supporters.
1: Oh, wat enig. Ja. Nou, het is heel leuk om jou te volgen op social media. Want we zien dan inderdaad allerlei filmpjes van jouw verschillende optredens. En van je verjaardag. We gaan even de plaat tussendoor draaien. Jij bent een collega van mij geweest bij Noord. Want daar heb je een programma gepresenteerd. Dus je kan prima je eigen plaat aankondigen.
0: En welke is dat?
1: Nou, wat dacht je van, ik ben nog lang niet klaar?
0: Oh, nou, ik wou even zeggen, de tekst is gemaakt door Mark Pepping. En ook de eerste muziekband. Maar John Deerne, producent van Gerard Joling, heeft nog even zijn plasje erover gedaan. En toen werd het echt heel mooi. En dat heet Ik ben nog lang niet klaar. Eigenlijk is dat ook zo. Ik ben er nog niet. Maar ja, het zit eraan te komen.

0: Ik ben nog lang niet klaar van Imca Marina. En ja, het is echt een feestje dat je hier bent. Want als ik je dan mee hoor zingen... Ik heb er een kort filmpje van gemaakt. Dat zetten we straks even weg op social media. Dan ben je ook nog lang niet klaar.
1: Nee, ik kan het nog goed. En het is leuk. En zolang het zingen nog moeiteloos gaat.
0: Ja,
1: want dan ben je gewoon, dan kun je nog verder zingen.
0: Ja, want je treedt echt gewoon nog heel vaak op.
1: Ja.
0: Ja. Maar heb je dan nooit dat je 's morgens opstaat en je denkt... oh god, Imca, kijk even in de spiegel, ik voel mijn benen... ik voel andere ledematen.
1: Alles doet zeer. Ja. Alles doet zeer. Als je 's ochtends opstaat, maar ik ben niet de enige. Dus, en dan ben ik 3 minuten op en dan jubel ik met de vogeltjes buiten. Nou, het is zo... Dat,
0: ja, wat heerlijk.
1: Gezellig,
0: ja. Vind jij dat de muziekbusiness erg veranderd is?
1: Ja, de streaming is heeft... alles verandert. De plugging, het benaderen van mensen uit de omroep... het benaderen van de hitlijsten. Het gaat allemaal heel anders en daar moest ik wel even... dan ben ik nu achter hoe dat gaat.
0: Ja? Heb je het helemaal door?
1: Ria heeft het nog meer door.
0: Oké. Okay.
1: En ik heb het ook door, ja.
0: Ja. Ja. En is dat lastiger voor je?
1: Nee hoor, ik pik het zo op.
0: Ja. Je hebt ook, dat vind ik zo mooi, want je hebt ook een triple cd uitgebracht.
1: Ja.
0: Met allerlei hoogtepunten.
1: Ja, Universe, hoe vind je dat nou?
0: Ja, die zit
1: hierboven.
0: Universe
1: zit hierboven. Die mensen zijn zo goed voor mij geweest. Dennis, ik hou van je.
0: Ja.
1: Als je me niet je rasterstaat afknipt, dat verbied ik je.
0: Oh.
1: Dennis heeft een super rasterstaat.
0: Maar zijn zij zo goed voor je? Waar blijkt dat uit?
1: Ik heb voor het eerst geld gehad van platen. Niet zo heel veel, een klein beetje eigenlijk, maar... Hij zei, ik zal zorgen dat jij je geld krijgt. En dat vind ik zo lief.
0: Ja. Wat lief, ja, dat heb je ook
1: ik heb
0: echt,
1: al die jaren nooit... Ik heb van Viva Spanje ook eigenlijk nooit iets gehad.
0: Nee?
1: Weinig, nee, heel weinig. Ja.
0: Oh.
1: Het is allemaal naar andere instanties gegaan, weet ik wat allemaal.
0: Maar wil je dan niet dan, als dat gebeurt... is het een en ander nog recht zetten of zo?
1: Nee.
0: Ik vind je wel een strijdvaardig type.
1: Jawel, ik ben ook wel strijdvaardig. Maar het is vechten tegen de bierkaai. Je ergert je, je wordt grijs, je krijgt rimpels. Daar heb ik geen zin in. Jongens, laat gaan. Ik eet toch niet meer dan 1 stukje brood... en misschien een tomaatje en een stukje fruit en een visje.
0: Ja.
1: En dan ben ik tevreden. Waar zal ik me druk om maken? Laat ze lekker gelukkig ermee zijn.
0: Ja? Heb je nog wensen?
1: Ja, natuurlijk. Gewoon bij mijn kinderen, bij mijn kind en kleinkinderen blijven.
0: Ja.
1: Oh, mijn microfoon valt. Ja. Wat moet ik nu doen?
0: Nou, Maarten komt eraan. Je bent ook babs, hè, Imca?
1: Ja.
0: Dat wil ik zo graag worden.
1: Ja, oh, lieverd, ik geef je wel les.
0: Ja?
1: Ja, ik ben een hele goede babs. Ik geef ook lezingen voor ambtenaren.
0: Oh, echt waar?
1: Ja,
0: wat? Want je voltrekt die huwelijken nog steeds. En is het nou zo dat je... Wat is het geheim van babs zijn? Waarom vind je dat zo leuk? Voor de mensen die het niet weten, is gewoon buitengewoon ambtenaar van de burgerbestand. En dan kun je huwelijken voltrekken.
1: Maar. Je kunt alleen maar een goede bab zijn. Je moet de eed hebben afgelegd bij de kantonrechter.
0: Ja.
1: Je moet je verdiept hebben in de wet, in de wetgeving. Ik heb 3 maanden lang gestudeerd. Ik geef lezingen aan ambtenaren. Begrijp je? Ik hou niet van halfbakken.
0: Nee.
1: Ik wil weten hoe het in elkaar steekt.
0: Ja.
1: Het is een saaie wetgeving, maakt niet uit. Maar ik weet alles van het huwelijk. Begrijp je? En dan waar het om gaat, is het bruidspaar. Niet jij.
0: Nee.
1: Ik ken de Nederlander. Je moet niet met de armen omhoog binnenkomen van hier ben ik.
0: Nee.
1: Daar staat het bruidspaar en daar gaat het over.
0: Ja.
1: Ik bereid me heel goed voor. Ik bereid het gesprek voor. Ik laat de mensen bij me komen of ik kom bij hun thuis. Dat werk ik uit. En als ik het uitgewerkt heb op papier... dan ga ik naar de buurman van Ria, die bij haar stond te timmeren... wat nou op TikTok staat.
0: Ja, oh ja.
1: En met Ronald kan ik heel goed brainstormen. En daar ga ik het dan mee oefenen. Op computer zetten. Mocht ik neervallen, dan moet een andere ambtenaar in staat zijn... om jouw speech over te nemen. Daar mag het huwelijk niet onder lijden.
0: Ja.
1: Je bent niet zomaar een goede ambtenaar.
0: Nee.
1: Dat moet je zijn, je moet het willen zijn. En niet denken van, ik ga even geld scoren. Je moet het niet doen voor het geld. Je wordt absoluut niet...
0: Nee, het verdient ook helemaal niks. Maar daar gaat het niet om. Ja. Het is mooi om gewoon een rol te spelen in zo'n huwelijk. Ja. Hoe staat het bij jou met de liefde?
1: Och, ik heb nog laatst een huwelijksaanzoek gehad.
0: Oh ja?
1: Van een oude heer met een bijzonder goed karakter. Ik heb het niet gedaan. Ik
0: waarom
1: dacht,
0: niet?
1: Die knietjes blijven bij elkaar. Maar ik moet ook naast hem liggen, jongens. Dat zie ik toch niet zitten.
0: Maar zou jij je nog willen binden?
1: Ja.
0: Met je knietjes bij elkaar?
1: Jawel, kijk, je kunt altijd om iemand geven, als mens.
0: Maar jij zou nog wel een partner willen?
1: Nou, mannen, ik val op mannen. En mannen willen altijd om 6:50 eten en niet om 6:00. En ik ben natuurlijk weg. Dat zei ik ook tegen die man die mij een huwelijksaanzoek deed. Toen zei ik, lieverd, je moet een andere vrouw zoeken, want ik ben er gewoon nooit.
0: Ben je wel eens verliefd?
1: Ja, tuurlijk, ik ben wel verliefd geweest.
0: Maar, en nu?
1: Nou, ik vind af en toe een man wel heel mooi. Ik heb laatst een man gezien op Ameland, die vond ik heel mooi. Ja.
0: Maar die had al een vrouw?
1: Nee, of dat heb ik me niet in verdiept. Nee, ik zou het niet in mijn hoofd halen om daar gekke dingen mee uit te halen. Nee, gek. Nee. Op mijn leeftijd doe even gewoon. Nee.
0: Ben je bang voor de dood?
1: Nee, want ik ben al een paar keer heel dicht bij de dood geweest. En Ria heeft mijn leven gered in Turkije. Daar kreeg ik een hartinfarct.
0: Ja.
1: En zij nam mij mee naar het ziekenhuis. En ik was er zo ver heen dat ik mijzelf vasthield toen we naar de taxi liepen om naar het ziekenhuis te gaan. Ik had een uitreding. Ik hield mezelf vast in dezelfde kleding. Ik liep naast mezelf. En toen kwam ik bij de arts. En die hielp me van de brancard af later. En die zei, do you speak English? Ik zei, of course I do. Toen zei, are you afraid because you have a heart infarct now? Ik zei, no, I'm not afraid. If it's my time to go, I have to go. Toen zei, no, we don't let you go. We give you a good operation.
0: Oh ja,
1: dat hebben ze gedaan. Ik heb een bypass gekregen.
0: Ja.
1: 3 keer of zo.
0: Ja.
1: Met drie van die van die weggetjes.
0: Van die extra weggetjes.
1: Ja.
0: Maar je hebt net een plaat uitgebracht 2 maanden geleden met Ik ben nog lang niet klaar. Dus jij blijft nog 10 jaar bij ons.
1: Ja, nou, dat weet ik niet. Maar kijk, natuurlijk ben ik er nu nog niet klaar voor. Ik heb meteen een tekst gemaakt zelf.
0: Ja.
1: Van ik ben nu helemaal klaar. Want ook het hier naar Maals is heel erg leuk. Ik heb de tekst al klaar. Want ik zing dit in alle bescheidenheid. Natuurlijk ben ik nog niet klaar. Maar jongens, als het zover is, dan heb je niks in te brengen.
0: Nee, geloof je in de hemel?
1: Ik geloof wel in... Ik ben ooit eens een keer heel erg diep gevallen. Dat ik heel dicht bij de dood was. En toen viel ik heel diep in een prachtige donkere ruimte. Met sterren. En water ertussen. En er stonden aan de overkant donkere mensen die zwaaiden van, kom bij me. En toen dacht ik, nou... En mijn zoon riep mij, die stond achter mij. Dat was toen ik terugkwam uit het vliegtuig in Hamburg naar Turkije. En hij riep me terug. En toen hoorde ik de stem van mijn zoon, toen ben ik teruggekeerd.
0: Ja, ja. Moet je nagaan. Je bent dus een paar keer inderdaad dichtbij
1: geweest. Ja, heel dichtbij.
0: Ja.
1: En ik maak ook altijd heel bijzondere dingen mee. Ik weet ook veel van mensen.
0: Ja.
1: Ik kan mensen lezen, ook dieren. Dieren komen ook altijd.
0: Wij zijn nog lang niet klaar met dit gesprek.
1: Nee, ik denk het niet, maar ik zeg het in alle bescheidenheid. Hoor. Ik loop er niet mee te koketeren. Ik vertel het nu voor het eerst eigenlijk.
0: Ja.
1: Dat ik zo openlijk over ben. Maar het is geen verdienste. En ik doe het ook nooit. Je mag ook nooit iets vragen aan mensen geld. Ook nooit zeggen wat je van ze weet.
0: Nee.
1: Dat kunnen mensen niet aan.
0: Nee. Ja. Ik vond het heel fijn dat je hier was.
1: Ach.
0: Ik wil wel babsles van jou als dat mag.
1: Ja, dat mag.
0: Ja.
1: Kom er gauw bij me.
0: Ja. Ik vond het
1: gezellig.
0: Heel ja, fijn dat je
1: koffie,
0: er was.
1: Koffie, soepje erbij.
0: Heerlijk. Echt geweldig. Dankjewel, Imke Marina. En blijf nog heel lang bij ons.
1: Ja, lieve schat.
0: Want je bent nog lang niet klaar.
1: Nee, als dat zou kunnen.
0: Dat weet je, toch?
1: Ja.
0: Titel van je plaat.
1: Yes.
0: Dankjewel. Imke Marina bij ons te gast. En we maken nog even een paar foto's. Ik heb een leuk filmpje en dat plaatsen op Instagram. June Nacht Karspon. Niet te vergeten, Facebook. June tot 2. Ah, oh, mooie vrouw.

0: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
1: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
2: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
1: Beren goed, thanks bo!
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
1: En actie, olifant!
0: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
2: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
3: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
6: Ik mag graag tuinieren.
7: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
8: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
9: Ik niet.
5: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
10: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
5: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
10: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
11: Willem de Winter, ik woon in Haarlem.
12: Ik ben Liesbeth van Wolf en ik kom uit Heemskerk.
13: Ik ben Peter Meijer, ik woon in Hilversum.
14: Thuis in heel Noord-Holland.
15: Drie minuten over 1:30 in Aalsmeer. Bij Gerard Joling is het 19 graden. Nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
16: Goedemiddag. In een huis in Heiloo is gisteravond een 19-jarige overleden jonge vrouw gevonden. Een 20-jarige man uit Heiloo is aangehouden. Hij was degene die gisteravond de politie belde. Contact nu met onze verslaggever Daan Visser, die is in Heiloo. Goedemiddag Daan, is er in de straat iets te zien van wat er zich gisteren heeft afgespeeld?
17: Ja, zeker. Het staat hier vol met politiebusjes. Een daarvan rijdt op dit moment weg. De ingang van het wooncomplex is afgesloten met politielinten. En daar worden ook forensische onderzoekers, mensen in witte pakken, lopen heen en weer. Dus het is nog wel erg druk wat dat betreft.
16: Wat weten we over de relatie tussen de 19-jarige jonge vrouw en de 20-jarige die is aangehouden?
17: Nee, daar weten we eigenlijk op dit moment niets van. Of niets van naar buiten is gekomen. Het enige wat we weten is dat er een melder, dat hij de melder was. En dat die dus is aangehouden. In het appartement, het wooncomplex waar ik sta. Daar, je hoort nu een ambulance voorbij komen overigens. Dus is volgens mij niet gelieerd aan dit geval. Het is een wooncomplex waar in veel jonge mensen wonen, heb ik me laten vertellen door omwonenden. En er kwam ook Arabische hip-hop muziek uit een van de appartementen. Dus het wordt nog gewoon bewoond wat dat betreft. Maar we kunnen op dit moment niet aanbellen, helaas. Dus dat is op dit moment de situatie hier.
16: Ja, tot slot, kort, hoe reageren mensen in de buurt? Ik kan me voorstellen dat het heel schokkend is als zo'n jong iemand is overleden.
17: Ja, ik sprak net wat mensen. En ja, omdat het nieuws natuurlijk dat die vrouw overleden is aangetroffen zo vers van de pers is, schrikken die mensen toch wel van het nieuws. Dus ook voor hun komt het echt net binnen, zeg maar.
16: Ja, Daan Visser vanuit Heiloo, dankjewel voor dit moment. Later wellicht meer. Dan iets heel anders. De werkdruk in het Rode Kruis ziekenhuis in Beverwijk is zo groot dat veel zorgpersoneel actie wil. Er zijn problemen met roosters en er is te weinig personeel, zeggen ze. Vakbond heeft tientallen mensen gesproken die zich ernstige zorgen maken en die ook actie willen. Vooral het personeelstekort zou nijpend zijn. En dan heeft de politie twee minderjarige verdachten aangehouden na de verwoestende explosie vannacht in Zaandam. Ja, een complete gevel werd daar uit een flat geblazen. De twee verdachten die zijn opgepakt in de buurt van de flat en ze zaten in een auto. Buren die dachten vanochtend al dat er opzet in het spel was.
18: Het zal wel een explosie geweest zijn, een bom of zo.
19: Ja?
18: Ja, ik denk het wel.
19: Zo hard was het?
18: Zo hard was het, ja, echt.
19: Ja.
18: Er was ook een brand even, die werd al snel geblust. Maar hij was wel even heftig, midden in de nacht zo.
16: Nou, gelukkig was er bij het getroffen appartement niemand thuis. Nou, omwonenden, zoals je hoorde, moesten wel direct na de explosie hun huis uit. Laatste berichtje, hoorde dat net al even. Honderden mensen hebben vanochtend in het Zonnehuis in Amsterdam-Noord afscheid genomen van Peter Faber. De acteur overleed 6 augustus en hij is 82 geworden. Op het podium van het Zonnehuis stond een met bloemen overladen kist. Er was ook een heel groot scherm met allerlei prachtige foto's te zien. Veel fans hadden witte rozen bij zich als laatste eerbetoon aan Peter Faber. Ook veel mensen lieten brieven achter. En June, jij vroeg het ook al. Hij wordt dan uiteindelijk dus op Zorgvliet begraven. Ja,
9: dacht ik inderdaad al.
16: Ja, Amsterdam, mooi. Amstelveen. Mooi, ja. Absoluut. En hij zal gemist worden als mens en gewoon als, en als acteur. En
9: absoluut.
16: In alles wat hij deed.
9: Ja, aardig man.
16: Zeker. Nou, meer nieuws in de app en op nanieuws.nl.
9: Dankjewel, Barbara. Gaan we nog even naar het weerbericht met Jan Visser.
19: Het is vanmiddag overwegend meest bewolkt weer en er kan nog een enkel buitje vallen. Vanavond blijft het droog, maar wel is het tamelijk bewolkt. Middagtemperatuur komt uit trouwens op dik 20 graden, 20 tot 21. En de wind is zwak tot matig, hoofdzakelijk waaiend uit het noordwesten. Morgen gaat het regenen, vooral in de ochtend en aan het begin van de middag. Daarna wordt het droger, maar dinsdagavond komen er, zeker in de loop van de avond, buien opzetten vanaf de Noordzee. Temperatuur morgen zo rond de 20 graden. De wind is zwak tot matig uit het zuiden, later uit het zuidwesten.

0: Breakaway van Tracy Ullman.
1: Is er nog iets te doen?
0: Zeker, we gaan even naar mijn lieve collega Sjoerd Hilarius. En die is in Alkmaar. Sjoerd?
2: June, hallo.
0: Hallo,
2: ja,
0: lieverd.
2: Nee, goedemiddag. Ja, ik moet een
0: Wat
2: beetje fluisteren. Nou, moet.
0: Oké. Okay.
2: Maar ik sta in een kerk.
0: Ja.
2: En dan ga je eigenlijk automatisch een beetje fluisteren.
0: Ja, dan ga je altijd een beetje fluisteren.
2: En ik sta in de grote kerk van Alkmaar. En ik moet eerlijk zeggen, ja, ik kom hier denk ik één keer per jaar. En het blijft zo indrukwekkende,
0: Absoluut.
2: Mooie kerk. Die lichtinval, prachtig. Alles erop en eraan. Maar er is hier nu weer wat nieuws. Er is namelijk een Zerk-app ontwikkeld. Sjoerd, dat is wel heel leuk, want jij heet Sjoerd. Ik heet Sjoerd. Goedemiddag, Sjoerd.
3: Goedemiddag, Sjoerd.
2: Sjoerd. En blijkbaar is er nog iemand die hier Sjoerd heet, toch?
3: Ja.
2: Raak jij ook altijd in de war als iemand Sjoerd roept?
3: Maar ik reageer gewoon.
2: Ja, ik
3: dat
2: ook.
3: Is lekker makkelijk.
2: Ja, maar het is op het moment dat we nu in de grote kerk zijn en iemand roept Sjoerd, dan heb je kans dat 3 Sjoerden zich opdraaien.
3: Ja, zeker. Dat is makkelijk. Je hoeft alleen maar Sjoerd te roepen en het komt goed.
2: Sjoerd,
3: ja.
2: De grote Zerk-app.
3: Ja.
2: Waarom?
3: Zoals je ziet is de vloer van de kerk bestaat uit ruim 1000 grafzerken.
2: Je loopt er eigenlijk overheen.
3: Je loopt over de lijken.
2: Ja, je loopt er overheen.
3: Ja. In de loop der eeuwen werden diverse heel veel mensen in de kerk begraven.
2: Ja.
3: En heel vaak krijgen wij de vraag, waar ligt mijn familie begraven?
2: Ja.
3: Of,
2: Want over welke tijdstip hebben we het nu ongeveer dan?
3: Dat is vanaf 16e eeuw tot halverwege 19e eeuw.
2: Ja. En als je dan zegt, nou, de familie Hilarius zoek ik, dan kijk je op de app en dan weet je ongeveer van, nou, daar binnen de kerk moet je dan zijn. Want het ligt hier natuurlijk helemaal vol.
3: Ja, het ligt hier helemaal vol. Op die grafzerk zie je vaak namen staan, maar dat hoeven niet eens de namen staan die er allemaal onder liggen.
2: Oh nee?
3: Nee, want er lagen hele families begraven. Dus af en toe werd er weer degene die het laatste begraven was, die werd er weer opgezet.
2: Oh?
3: En degene die helemaal daar.
2: Maar ligt dat dan allemaal, ja, een beetje luguber misschien, liggen ze allemaal dan op elkaar? Of?
3: Ja, daar liggen
2: veel. En liggen ze diep? Of til ik nu de steen op en zie je dan gelijk?
3: Nou, ze liggen vrij diep. Alleen de eerste laag mensen graven, die zijn geruimd in de jaren 90. Want toen is er vloerverwarming in de kerk gekomen.
2: Pardon?
3: Vloerverwarming.
2: Dus er zijn mensen, moesten plaats maken voor vloerverwarming.
3: Ja. Dat gebeurde.
2: De rest van de familie heeft hartstikke warm.
3: Ja. Maar ze liggen warmpjes erbij, zeg ik
2: echt waar?
3: Zeggen.
2: Heeft deze kerk vloerverwarming? Ja, nooit geweten, inderdaad.
3: Ja, zeker.
2: Oké, dus die eerste toplaag is eraf, laat ik het zo zeggen.
3: Ja, en er liggen wel een aantal weer herbegraven in de grafkelder hier.
2: Mm-hmm.
3: Maar ook een hoop zijn geruimd.
2: Ja. Hey, want hoeveel liggen er dan?
3: Er liggen meer dan 1000 stenen. Ik heb ze niet geteld, maar het zijn er heel veel.
2: Ja.
3: En dan moet je je voorstellen dat er onder ieder grafzerk nog wel 3-4 mensen liggen.
2: Was het duur om hier bijvoorbeeld te liggen?
3: Ja, dat was best duur.
2: Ja?
3: Ja, en er werd ook rijk in gehandeld.
2: Oh ja, in de. Wil jij een graf kopen?
3: Ja. En daar verdiende de kerk dan ook weer aan. Dus dat was de uitdrukking rijke stinkers, ken je misschien wel.
2: Ja.
3: Dat is ontstaan omdat mensen begraven werden in de kerk. En dat stonk nogal.
2: Niet.
3: Ja,
2: rijke stinkers vandaan?
3: Daar komt de rijke stinkers vandaan.
2: Dus er stonk in de kerk.
3: Ja.
2: En die rijken die kochten een graf.
3: Ja.
2: Rijke stinkers.
3: Ja, rijke stinkers.
2: Ja.
3: Zo is het ontstaan.
2: Nou, June, dit zijn van die dingen die wist ik niet. Die wist jij misschien wel, maar of juist ook niet. En je kan dus nu met een app kan je zien wie wat allemaal waar ligt.
3: Ja.
2: Bijzonder interessant. Misschien ligt er nog een hoogkarspel ergens. Je weet het niet, hè? Je zou ook wel kunnen kijken.
3: Zou zo kunnen opzoeken, hoor.
2: Even kijken. Hoogkarspel, dus even kijken.
3: Gaan we eens even kijken.
2: H-O-O, ja. Ja, en dan een C.
3: Om in de zee.
2: Ja, dat is de dure variant. Ja.
3: Dus nou, dan gaan we zoeken. Hè. En dan
2: even kijken.
3: Is, ja, zeker.
2: Ja! Een Olfert Hoogkarspel ligt hier. Ja. De KZ-19.
3: De KZ-19.
2: En weet jij waar die ligt?
3: Nou, dan weet ik nog niet alles waar die ligt. Maar kijk, als je dan verder drukt, zie je hier staan Kooromgang Zuid. Nou,
2: ja.
3: Dat is, wat je hier ziet, die ronding, dat is Kooromgang.
2: Ja.
3: Dat is het zuiden.
2: Ja.
3: En dan kan je hier verder zoeken. Hier krijg je een foto.
2: Een foto er zelfs bij.
3: En als je hier op de kaart drukt.
2: Ja.
3: Dan krijg je de locatie.
2: De 3D-locatie. Wauw.
3: Ja, dan kun je dus naartoe lopen waar het ligt.
2: Ik ben onder indruk, Sjoerd.
3: Ja, super, hè?
2: Sjoerd en Sjoerd.
3: Ja, dankjewel.
2: Terug bij jou, Sjoerd.
0: Ja, dank je, Sjoerd en Sjoerd. Fantastisch. Nou, dat is allemaal in de grote kerken in Alkmaar.

0: Ronan Keaton, en life is a rollercoaster.
1: Is er nog iets te doen?
0: Zeker, over 3 dagen is er weer zo'n prachtig concert in het Concertgebouw in Amsterdam. En heb ik het over de Amsterdamse band Altingun, een wereldband, echt van formaat. Ze bestaan uit namelijk verschillende nationaliteiten. Want ook hun muziek is eigenlijk werelds. Want het is eigenlijk zowel tijd als grenzeloos. Van de band hebben Chris Bruining aan de lijn. Dag Chris, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Dag. Hey, voor die paar mensen die jullie nog niet kennen, wat doen jullie precies?
2: Wij spelen eigenlijk Turkse volksliedjes.
0: Ja.
2: Daar doen we ons eigen ding mee. Eigenlijk voor een deel doen we het een beetje in de traditie van de jaren 70, 80. Hoe ze daar destijds ook deden.
0: Ja.
2: Die schoen hebben we eigenlijk weer een beetje aangetrokken. Dus wij zijn daar verder gegaan.
0: Ja, wat goed, man.
2: Ja, ja.
0: Hey, en dat gaat eigenlijk heel positief en succesvol. Want jullie zijn toch ook in, wanneer was dat, 2019 volgens mij, destijds genomineerd voor een Grammy?
2: Klopt, ja, klopt, zeker.
0: Dat is gebeurd niet zomaar.
2: Nee, dat is redelijk uniek. Ja, ja, zeker. Ja, ja, en we spelen over de hele wereld, dus dat is heel leuk. We waren 2 weken geleden nog in Japan, Maleisië,

0: Ja, we gaan veel liedjes spelen van de nieuwe plaats. En ook ouder werk wat mensen van ons kennen. En ja, het wordt gewoon een ouderwetse Altingboenshow, zou ik willen zeggen. Maar dan in de prachtige zaal van het concertgebouw.
1: Ja, schitterend man. Die akoestiek is daar echt werkelijk legendarisch. Oké, Altingun nu inderdaad aanstaande donderdag in het concertgebouw in Amsterdam. En over 2 weken weer aan de andere kant van de wereld. Want jullie tournee is tot het einde van het jaar?
0: Ja, soort van, ja. Dus we gaan volgende week naar Londen, naar de Royal Albert Hall. Dan naar,
1: wacht even. Dit zeg je even tussen de bedrijven door. Dit is de meest beroemde plek in Londen om te gaan staan.
0: Ja, nee, dat is heel bijzonder. Dat spelen we met het BBC-orkest voor de proms.
1: Zo.
0: Dus dat wordt een orkestrale show. Ja, heel gaaf. Ik ben zelf ook heel benieuwd. We moeten nog gaan repeteren, maar wordt vast mooi.
1: Hé, hey, je klinkt zo bescheiden, hè?
0: Dat is ook een beetje Hollands, toch?
1: Ja, dat is waar. Ja. Hey, hartstikke mooi. Nou, heel veel plezier in het concertgebouw. En niet te vergeten daarna in Londen en met de landen waar jullie verder naartoe gaan. Dankjewel, Chris.
0: Super, dankjewel.
1: Goed zo. Hoi, hoi. Altingun, ach, wat een eer eigenlijk. Ze komen uit Amsterdam en ik sprak even met Chris Browning. En nu dus in Nederland aanstaande donderdag in het Concertgebouw in Amsterdam. En dan naar Londen en weet ik veel waar ze verder allemaal nog naartoe gaan dit jaar. Het is echt heel bijzonder. Hebben wij gewoon. 088 850 51 52 voor de vrijkaartjes. En dan word je, wie weet, in de geloot. En val je buiten de boot, dan koop je gewoon de kaartjes zelf bij het Concertgebouw. En dit is allemaal in het kader van de Vriendenloterijen. Dat ze allemaal verschillende concerten hebben. Vrij goedkope kaartjes en allerlei verschillende genres muziek. Mooi om dat te doen in de zomer. June tot 2, Santa Esmeralda, Don't Let Me Be Misunderstood.

0: En dat was Santa Esmeralda. Maarten,
1: ja.
0: Wie is er morgen te gast?
1: Nou, dat is heel leuk. Cor Bakker komt zijn verjaardag vieren.
0: Je wordt 65 woensdag.
1: Ja.
0: En hij houdt van appeltaart, dus ik ga vanmiddag bakken.
1: Oh,
0: morgen
1: zo.
0: Cor Bakker, ja. I could

0: Vanmiddag in Vandaag de Dag, het spelletje Wie ben ik? Met Patricia Nagelkerken.
1: Aan mijn voornaam kun je niet zien of ik een man of een vrouw ben. Wie ben ik?
2: Ik denk aan een panda.
1: Ik vind hem heel leuk bedacht, John. Maar het is niet goed.
0: Hint 2.
1: Ik stond aan de wieg van vele zangtalentjes.
3: Annie Huisman.
1: Ja!
0: Doe vanmiddag mee met Wie ben ik tussen 4 en 7 in Vandaag de Dag. En maak kans op een NH koeltas of zonnebril hier bij NH.
4: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
5: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals een verbod op houtstoken als het mistig of windstil is. Geef uw mening via de online vragenlijst of op een van de bijeenkomsten. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
6: In het echte Amsterdam is er Kema Vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Let op! De hele maand augustus varkensbraadworsten 7,99 per kilo. Kijk op kemavlees.nl.
7: Ik ben John uit het prachtige en gezellige Bergen.
8: Ik ben Annette en ik woon in de Koksdorp.
9: Ik ben Jeanette en ik woon in het groene Amstelveen met het Amsterdamse bos als mijn voortaan.
10: Thuis in heel Noord-Holland.
11: Minuten over twee belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Barbara Mulder. Goedemiddag.
12: Goedemiddag. In een woning in Heiloo is gisteravond een 19-jarige overleden vrouw gevonden. Een 20-jarige man uit Heiloo is aangehouden. Politie gaat uit van een misdrijf. AZ neemt de talentvolle voetballer Stijn Rezink over van FC Groningen. Rezink is wel aan het herstellen van een knieblessure. Ook Ajax en Benfica hadden veel interesse in de middenvelder. En na de verwoestende explosie vannacht in Zaandam heeft de politie 2 minderjarige verdachten aangehouden. Ze zaten in een auto in de buurt van het appartement waar de explosie was. Straks meer daarover. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
13: Dorold Megens met het NOS-journaal. Nederlandse kolencentrales hebben dit jaar al meer stroom opgewekt dan in heel 2024. Dat meldt het FD. Dat er meer geproduceerd is, komt vooral door de hoge energieprijs en een sterk gestegen vraag naar stroom uit België. Het is opmerkelijk dat de elektriciteitsproductie door kolen nu al zo hoog ligt, omdat de koudere herfstmaanden nog moeten komen. Kolencentrales zijn omstreden omdat het de meest vervuilende manier is om stroom te produceren. Daarom moeten de centrales voor 2030 gesloten zijn. Noorwegen stuurt 2 blushelikopters naar België. Die gaan de honderden brandweerlieden helpen om het vuur in de Hoge Venen onder controle te krijgen. In de richting van Duitsland breiden de vlammen niet verder uit, maar in het noordoosten van het gebied is het vuur op een aantal plaatsen nog niet onder controle. Het aantal doden na de zware aardbeving op het Indonesische eiland Flores is opgelopen tot 68. Er wordt nog altijd gezocht naar slachtoffers onder het puin. Zo'n 13.000 mensen zijn hun huis kwijtgeraakt. De hulpverlening wordt bemoeilijkt doordat in grote delen van Flores wegen en bruggen zijn beschadigd of verwoest. Duizenden mensen zijn daardoor geïsoleerd. Indonesië viert vandaag Onafhankelijkheidsdag. Tijdens de ceremonie in Jakarta vroeg de president om te bidden voor de slachtoffers. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima feliciteren de Nederlandse ploeg op de EK Atletiek en zeggen dat Team NL een ongekende prestatie heeft neergezet. Met 5 gouden, 3 zilveren en 6 bronzen medailles hebben de Nederlandse atleten geschiedenis geschreven en het beste EK ooit beleefd, schrijft het koningspaar online. Het weer vanmiddag vaker droog en af en toe zon, 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het vooral in het midden van het land. Later weer vaker droog en dan wordt het 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
15: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
16: Oké.
15: Social Deal, deals die je niet mag missen.
17: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
2: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
18: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
19: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
18: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
20: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
21: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
22: Goedemiddag.
23: Met Nick Velderman.

Er is nieuwe muziek van Sonmieu bij NH Feels Part 2. Zo, goedemiddag Noord-Holland. Het is de maandagmiddag van NH. Daar kunnen we ondertussen even diep ademhalen. Doe even met me mee. Want wat een verademing, hè. Dat het even regent, toch? Ik bedoel, ik ben niet de enige die er blij mee is, hè. Ik denk dat heel de natuur er blij mee is. Iedereen, denk ik, in Nederland even wat verkoeling opzoeken. En volgens mij wordt de kans ook bijna onmogelijk, tenminste. Als ik Jan Visser afgelopen vrijdag moest geloven dat we weer 32 of 33 graden krijgen. Zeg nooit, nooit natuurlijk, hè, want alles kan. Maar het is volgens mij grotendeels achter de rug. Goed, goedemiddag Noord-Holland, de maandag dus van NH. Alpha Edelpils, dat is dus een biertje. Geen idee of het jou wat zegt. Alpha Edelpils uit het Limburgse Tull. Dat is uitgeroepen tot het beste klassieke pils ter wereld. Het bier kreeg bij de World Beer Awards 2026 de titel Beste Klassieke Pilsener. Ja, voor de Limburgse familiebrouwer is het de tweede keer dat het internationale onderscheiding, dat ze die winnen. Nou, gefeliciteerd daar. Ik dacht, liedjes over de beste zijn altijd goed, hè. Of over winnaars. 088 850 51 52. Zijn dit de Everly Brothers bij NH.

Cyrus bij en haar met Flowers. Och, en die Flowers die zijn blij met zo'n dag als vandaag, want ze krijgen weer een beetje water, hè. Ja, vergeet het ook niet als het zo warm is om af en toe je plantjes water te geven, want dat hebben ze gewoon nodig. Alfa Edelpils uit het Limburgse Tehul is uitgeroepen tot de beste klassieke pils ter wereld. Het gaat dus gewoon om het gewone biertje, hè, die je kan krijgen in een kleintje, een fluitje. Ook is het tegenwoordig moeilijk om ergens een fluitje te krijgen. Want heel veel mensen snappen niet meer wat een fluitje is. Nou, het vaasje ken je natuurlijk. Ja, het bier kreeg bij de World Beer Awards 2026 de titel Beste Klassieke Bier. Ja, de familie is er blij mee. Dat snap ik. Dankjewel voor het doorsturen van liedjes die hierbij passen. 088, 850, 51, 52. Welkom binnen als je wint. Ja, had gekund. Is niet geworden. Nee, deze zat er ook bij. Vind ik ook wel leuk. Tina Turner, The Best, hoor je. Bij NH.

0: Be the same again. Het is ondertussen bijna 2:30 de hoogste tijd voor het nieuws uit Noord-Holland. Bar, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Wat zit er zo meteen in?
1: Nou, in Heilo is gisteren een 19-jarige jonge vrouw gevonden. Doodgevonden in een huis. Heel heftig allemaal. En zometeen hoor je wat we er tot nu toe over weten.
2: Tata Stiel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
3: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
4: Dus het maken van staal wordt schoner.
5: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
6: Maar moet het dan in Nederland?
7: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
2: En wat levert dat dan op?
5: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
2: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
8: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
9: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandts schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
10: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
11: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
12: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
13: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
14: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
15: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
14: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
16: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
17: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
18: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
17: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
18: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
19: Ik ben de meerjaardjevoorzitter.
20: Ik ben Danny Vroger en ik kom uit Amsterdam.
21: Thuis in heel Holland.
0: 3 minuten over 2:30 momenteel in Averhoorn is het 19 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. In een woning in Heilo is gisteravond een 19-jarige overleden vrouw gevonden. Een 20-jarige man uit Heilo is aangehouden. Hij was ook degene die gisteravond de politie belde. Ja, toen agenten ter plaatse kwamen, vonden ze de vrouw. De politie gaat ook uit van een misdrijf. Het slachtoffer komt uit Herengewaard. Ja, het gebeurde allemaal in een woning aan de Nicolaas Beetsweg. En daar wordt nu volop onderzoek gedaan, vertelt ons verslaggever Daan Visser.
22: Het staat hier vol met politiebusjes. Een daarvan rijdt op dit moment weg. De ingang van het wooncomplex is afgesloten met politielinten. En daar worden ook forensische onderzoekers, mensen in witte pakken, lopen heen en weer. Dus het is nog wel erg druk wat dat betreft.
1: En dat zei onze verslaggever Daan Visser. Wat de relatie was tussen het slachtoffer, de 19-jarige vrouw, en degene die is aangehouden, de 20-jarige man, is nog onbekend. De werkdruk in het Rode Kruisziekenhuis in Beverwijk is zo groot dat veel zorgpersoneel actie wil. Er zouden problemen zijn met roosters en er is te weinig personeel, zeggen ze. De vakbond heeft tientallen mensen gesproken die zich zorgen maken en die actie willen van het bestuur. Opmerkelijk, politie heeft 2 minderjarige verdachten aangehouden na de verwoestende explosie van vannacht in Zaandam. Een complete gevel werd daar uit een flat geblazen. De 2 verdachten die zijn opgepakt in de buurt van de flat en zaten op dat moment in een auto. Buren die dachten vanochtend al dat er een bom of zoiets was.
3: Het zal wel een explosie geweest zijn, een bom of zo.
4: Ja?
3: Ja, ik denk het wel.
4: Zo hard was het?
3: Zo hard was het, ja, echt.
4: Ja.
3: Er was ook een brand even, die werd al snel geblust. Maar hij was wel even heftig, midden in de nacht zo.
1: Heel heftig dus. Bij het getroffen appartement was gelukkig niemand thuis. Maar omwonenden moesten direct na de explosie hun huis uit. En onze verslaggever Thijs-Jan van Aalst hoorde er ook nog over.
6: De schade aan het appartementencomplex is echt enorm. De gehele achtergevel van de getroffen flatwoning is door de schokgolf van de explosie als het ware naar buiten gedrukt. Die ligt nu 4 verdiepingen lager in het gras. Het mag dan ook een wonder heten dat er geen ernstige gewonden zijn gevallen. Slechts 1 omwonende moest vanwege glasscherven in haar voet behandeld worden door ambulancepersoneel. En in de loop van de ochtend, nadat er onderzoek werd gedaan naar mogelijk instortingsgevaar, mochten de meeste omwonenden gelukkig weer naar huis toe.
1: Ja, voor zover dus het nieuws over die explosie in Zaandam. Op onze website nanieuws.nl kan je ook het complete verhaal lezen en dan zie je ook foto's. Laatste berichtje. Even buiten onze grenzen.
0: Oh, gezellig.
1: Onze grenzen van de provincie.
0: Oh, leuk. Ja.
1: Ja, vorige week, weet je of je dat hebt meegekregen, werd er in het Vlaamse Dendermonde een goudschat gevonden. Ter waarde van 9. Ja. Let op, 9 miljoen euro.
0: Door werklui. Ja.
1: Ja, nadat het nieuws werd gedeeld, onder meer door de New York Times, komen er allerlei mailtjes binnen van mogelijke eigenaars of experts.
0: Oh ja.
1: Zo beweerde iemand zelfs in een vorig leven eigenaar te zijn geweest van de goudschat.
0: Dus wel heel creatief.
1: Ik ben bereid een beëdigde verklaring af te leggen waarin ik bevestig dat ik het goud heb verstopt en het vervolgens ongeveer 60 jaar lang volledig ben vergeten. Ja, dus iedereen probeert dat te claimen, die 9 miljoen, die goudschat.
0: Je moet wel creatief zijn natuurlijk, hoor. Je moet ook wel een bal hebben om zo'n mail te sturen natuurlijk. Hè. Dan denk je van, wie niet wagen, wie niet wint, hè.
1: Zo
0: gewoon proberen natuurlijk.
1: Maar goed, uiteindelijk zit er misschien ook een echte tussen.
0: Ja, ik denk diegene die gerekend heeft, die terug is gekomen, hè.
1: Dat lijkt me moeilijk te bewijzen.
0: Dat denk ik ook, ja. Wat zou jij een goed excuus hebben om dit te kunnen claimen?
1: Nee, ik heb geen excuus. Maar ik weet wel dat ik een keer als kind geld heb gevonden, briefjes op straat bij een pinautomaat in de buurt.
0: Oh, en toen?
1: Ja, toen ben ik wel naar huis ermee gefietst. Toen heb ik het ook gehouden.
0: Oh ja.
1: Ja. Ja.
0: Ik heb ooit een iPad gevonden.
1: Ja?
0: Amsterdam Centraal Station. Die heb ik toen aangegeven bij de politie. Maar die wilde het toen innemen. En toen heb ik gezegd, er bestaat een regel dat je dat dus ook thuis mag bewaren. En dan zeg maar dat termijn verlopen is na 2 jaar, dan is het dus van jou.
1: Ja.
0: Dus jij bent is wel heerlijk terug.
1: Is er iemand gekomen?
0: Nee. Maar ik dacht, ga niet achterlaten bij de politie, want dan is hij sowieso na 2 jaar weg, hè? Dat dacht ik.
1: Ja. Oh ja, dus dit was een goede oplossing.
0: Dus ik had hem al in zelfbewaring genomen. Als iemand in de tussentijd zou komen en die kon aantonen, het is van hem, dan had ik dat ding liggen. Wisten ze ook.
1: Ja. Maar kon je niet via die iPad achterhalen wie het was?
0: Nee.
1: Nee?
0: Nee.
1: Dat is gek.
0: Beetje verdoezeld. Nee.
1: Terwijl jij normaal zo slim bent.
0: Ja, ik weet
1: dit verhaal
0: het
1: stinkt.
0: Het was van een Amerikaan, ergens ver weg in Nashville. Die was denk ik op vakantie en die heeft er nooit meer naar gekeken.
1: Mm, en je hebt hem ook niet actief benaderd.
0: Nou, ik moet zeggen, ik heb niet echt mijn best gedaan. Ah, ik heb even gekeken. Maar
1: dat komt, ja. Meer nieuws in de app en op nanieuws.nl. Nog niet gedateerd, Amerikaan.
0: Nee, niet gedateerd. En nu helemaal, de Trump-zootje daar. Goed, het weer met Jan Visser. Jan, goedemiddag.
23: Hoi, goedemiddag, Nick. Het is vanmiddag overwegend meest bewolkt weer en er kan nog een enkel buitje vallen. Vanavond blijft het droog, maar wel is het tamelijk bewolkt. Middagtemperatuur komt uit trouwens op dik 20 graden, 20 tot 21. En de wind is zwak tot matig, hoofdzakelijk waaiend uit het noordwesten.

0: Maya Condios bij NH.
1: NH.
2: NH.
1: Goedemiddag.
3: Rondje van het huis.
2: Rondje van het huis.
0: Het moment om lekker mee te stemmen in het rondje van het huis. Ik heb twee liedjes voor je uitgekozen. Keuze A en een keuze B. En wij vragen jou eens zo meteen, wat wil je liever horen? Stemmen 088 850 51 52 voor keuze A. Tones and I met Dance Monkey.

Oké. Ja, dat zijn ze, de twee liedjes waarop je mag gaan stemmen. Wil jij dus die keuze A? Tones and I met Dance Monkey kun je kiezen. Of toch liever die keuze B? Dan kies je voor Louis Fonsi, Daddy Yankee met Despacito. Nou, lekker meestemmen Noord-Holland. 088 850 51 52.

0: Come on, Aileen.
1: NH.
2: Goedemiddag.
3: Rondje van het huis.
2: Rondje van het huis.
0: Dankjewel voor het meestemmen in het rondje van het huis. Twee liedjes. Keuze A, Tones and I met Dance Monkey. En keuze B, Luis Fonsi, Daddy Yankee, Despacito.
2: Rondje van het huis.
3: Alle stemmen. Zijn geteld.
0: De meerderheid, 65%, kiest voor keuze B. Luis Fonsi, Daddy Yankee, hoor je bij NH.
4: Aye.

0: Vanmiddag in Vandaag de Dag, het spelletje Wie ben ik? Met Patricia Nagelkerken.
1: Ik maak je duidelijk wat de regels zijn. Wat ben ik?
2: De meester.
1: De meester. Nee, dat is niet goed helaas.
0: Hint 2.
1: Ik word helaas nogal eens genegeerd.
3: Dat lijkt mij een verkeersbord.
0: Doe vanmiddag mee met Wie ben ik tussen 4 en 7 in Vandaag de Dag. En maak kans op een NH Koeltas of zonnebril hier bij NH.

0: restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
1: Beep for help. Soms heb je hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf, voor iemand waar je voor mantel zorgt, of voor jullie allebei. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
2: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-2726-0222.
3: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60222.
5: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670-6067. Smitje met DT.
6: Ik ben Aria uit Hoofddorp.
7: Ik ben Dennis van den Horren uit Zandvoort.
8: Ik ben Ad uit Hoofddorp.
9: Ik ben Alice en ik woon in Zaandijk.
10: Ik ben Ravi en ik kom uit Hilversum.
11: Ik ben Ivana uit Medemblik.
12: Thuis in heel Noord-Holland.
13: Er is 3 uur belangrijkste nieuws uit Noord-Holland. Krijg je van Barbara Mulder. Goedemiddag.
14: Goedemiddag. In Heilo is de forensische opsporing druk met onderzoek nadat er gisteren in een huis een 19-jarige vrouw dood werd gevonden. Een 20-jarige man is aangehouden. Strandgangers hebben de afgelopen tijd duizenden sigarettenfilters achtergelaten. Dat is naar voren gekomen tijdens een grote schoonmaakactie langs de Noord-Hollandse stranden. En het slotweekend van het WK roeien op de Amsterdamse Bosbaan is uitverkocht. Het weekend van 29 augustus worden in totaal 20.000 bezoekers verwacht. Roeiers uit 60 landen die doen dan mee. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
15: Dorald Megens met het NOS-journaal. Al de hele dag doet de politie onderzoek in een woning in Heilo, waar gisteravond het lichaam van een vrouw van 19 werd gevonden. De politie gaat ervan uit dat de vrouw uit Heerhugowaard door een misdrijf is omgekomen. Man van 20 uit Heilo, die de politie gisteravond had gebeld, is aangehouden als verdachte. Het is niet bekend wat zijn rol is geweest en wat zijn relatie was tot het slachtoffer. Er is nieuwe informatie over de vergismoord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst. De politie heeft in de Ringvaartplas in Rotterdam naar het moordwapen gezocht, na een tip van iemand die inmiddels is overleden. Die verklaring mocht pas naar buiten komen na het overlijden van de tipgever. De politie deelt dit bewust om speculaties te voorkomen waardoor anderen mogelijk gevaar lopen. Of er iets gevonden is bij de zoekactie in Rotterdam is niet bekendgemaakt. Rob Zweekhorst werd 1 januari 2014 doodgeschoten toen hij zijn honden uitliet, maar hij was niet het doelwit. Op het Indonesische eiland Flores zijn inmiddels 68 doden geteld na de zware aardbeving van vrijdagavond. Zo'n 13.000 mensen zijn hun huis kwijtgeraakt. Veel mensen zijn nog niet bereikt door de hulpverleners omdat wegen en bruggen beschadigd of verwoest zijn. Noorwegen stuurt 2 blushelikopters naar België. Die gaan de honderden brandweerlieden helpen om het vuur in de Hoge Veen verder onder controle te krijgen. In de richting van Duitsland breiden de vlammen niet verder uit, maar in het noordoosten van het gebied is het vuur op een aantal plaatsen nog niet onder controle. De brandweer wordt wel sinds vannacht geholpen door de weersomstandigheden. In het gebied regent het geregeld. Als dat de komende dagen zo blijft, hopen de autoriteiten dat het vuur woensdag is geblust. Het weer vanmiddag droog en af en toe zon, 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het dan vooral in het midden van het land. Later weer wat vaker droog en dan wordt het 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. prominent.
8: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
17: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
8: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
18: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
19: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
20: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
19: TKE Trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
21: Goedemiddag.
22: Met Nick Velderman.

0: Renee en haar Nico voor het goodbye.
1: Goedemiddag. De verjaardagskalender.
0: Nou, dankjewel hoor voor het doorgeven voor je verjaardag. Zo staat vandaag Michael bij ons op de verjaardagskalender. Michael is vandaag jarig, is 55 jaar geworden. Michael uit Amsterdam. Voor jou een speciale toetje. Komt ie aan, Michael. Gefeliciteerd.
2: Van harte.
0: Gefeliciteerd. Zet jezelf ook op de kalender 088-850-5152. Of even mailen goedemiddag@nhradio.nl.

0: My Soul.
1: 19 toen. 19 toen. 19 toen.
2: Het proces tegen Johan V.
1: 19 toen. 19 toen.
0: Terug naar het jaar 1998. Zo had je in het jaar nog niet echt een mobiele telefoon. Dat kwam een beetje. En toen vroegen ze aan mensen, zou jij dat willen?
3: Heeft u een mobiele telefoon?
4: Nee, nee, nee.
3: Waarom niet?
4: Nou, dat heb ik niet nodig, want ik word toch niet gebeld of zo.
5: Nou, ik zie daar nu niet van in.
3: Vindt u het belangrijk om altijd bereikbaar te zijn?
5: Ook niet. Ik ben niet zo belangrijk.
6: Dan ben je op de fiets en dan word je gebeld.
7: Ik heb gewoon een telefoon, daarvoor moet ik een mobiel hebben.
8: Als mensen mij bereiken willen, dan kunnen ze dat met een brief doen. En is het dringend, dan ben ik telefoon
0: nou ja. Je hoort het wel, hè? Tijden zijn wel veranderd, toch? Zo is het ook. Mocht je naar de radio hebben aangezet op maandag 17 augustus tenminste. Als het op een maandag viel, 1998, dan heb je die niet kunnen missen. Ze scoorden echt een ontzettend groot hit. Niet alleen in Nederland, maar over heel de wereld. Desiree, hoor je bij NH. Dit

0: Er is No Doubt bij NH met Don't Speak. Nou, dat gaan we wel doen. Het is ondertussen bijna half vier namelijk. Hè? Barça, wat zijn er? Als wij niet mochten praten bij de radio, Don't Speak.
1: Het lijkt me wel op zich fijn om een keer een hele dag niet te praten misschien.
0: Dat is wel lekker.
1: Maar niet tijdens mijn werk.
0: Maar heb jij niet? Dat heb ik namelijk wel. Ik kan bijvoorbeeld ook ik kan wel eens een hele dag alleen zijn. Hè? Dat ik bijvoorbeeld geen mensen zie. Maar toch praat je altijd wel tegen jezelf in je hoofd.
1: Ja,
0: heb je dat niet?
1: En ook wel soms hardop.
0: Ja, dat kan ook wel gebeuren, ja. Ja. Dus je bent eigenlijk altijd wel aan het praten. Je bent eigenlijk nooit stil, hè? Vermoeiend eigenlijk.
1: Nee, ik schijn ook nog in mijn slaap te praten.
0: Oh jee, kan het nog steeds erger, hè?
1: Maar goed.
0: Oké, goed. Nou, ja. Het is bijna half vier hoogste tijd voor het nieuws uit Noord-Holland. Want dit is heel meteen in bar.
1: Nou, Imca Marina vertelt wat het geheim is van een goede babs.
0: Oké, hoor je zo.
2: Hey, denk jij nog wel eens terug aan Lissabon?
3: Lissabon, wat een heerlijke stad was dat. Dat tramritje door Alfama, die Fado-avonden. Ik voelde me echt een local.
2: Precies. Hey, en NRV heeft nog meer van dat soort stedentrips. Athene, Marrakesh, Madrid, Rome.
3: Ja, Athene. Daar heb je een mix van cultuur, geschiedenis en een gezellige sfeer.
2: Klinkt goed, hè? Maar dan wil ik ook echt Grieks leren dansen. Hoppa!
3: Hoppa!
2: Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
4: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
5: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
6: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
7: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke.
8: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
7: Oké, we gaan.
5: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
9: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
10: Hij is onderweg.
9: Wie?
10: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
9: Top. Koffietje, ik trakteer.
10: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
11: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
12: Ik ben Anna uit Purmerend.
13: Ik ben Rodi uit Alkmaar.
14: Ik ben Bas uit Hilversum.
15: Ik ben Sebastiaan uit Amsterdam.
16: En ik ben Manuela en ik kom uit Zaandam.
17: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is bijna half vier, momenteel in Haarlem is het 19 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. In Heiloo is de forensische opsporing druk met onderzoek nadat er gisteren in een huis een 19-jarige vrouw dood werd gevonden. 20-jarige man is aangehouden. Hij was ook degene die gisteravond de politie belde. Politie gaat dus uit van een misdrijf. Het slachtoffer komt uit Heerhugowaard. Ja, het gebeurde allemaal aan de Nicolaas Beetsweg. Je hoort onze verslaggever, Daan Visser.
18: Het staat hier vol met politiebusjes. Een daarvan rijdt op dit moment weg. De ingang van het wooncomplex is afgesloten met politielinten. En daar worden ook forensische onderzoekers, mensen in witte pakken, lopen heen en weer. Dus het is nog wel erg druk, wat dat betreft.
1: En dat zei verslaggever Daan Visser. Wat de relatie was tussen het slachtoffer, de vrouw en de verdachte, de man, is nog onbekend.
19: Het zal wel een explosie.
1: Dat was iets te snel. Ik wou vertellen dat de politie twee minderjarige verdachten heeft aangehouden na de verwoestende explosie vannacht in Zaandam. Ja, een complete gevel werd daar uit een flat geblazen. De twee verdachten zijn opgepakt in de buurt van de flat en zaten op dat moment in een auto. Buren dachten vanochtend vroeg al dat er opzet was in het spel.
19: Het zal wel een explosie geweest zijn, een bom of zo.
20: Ja?
19: Ja, ik denk het wel.
20: Zo hard was het?
19: Zo hard was het, ja, echt.
20: Ja.
19: Er was ook een brand even, die werd al snel geblust. Maar ja, het was wel even heftig, midden in de nacht zo.
1: Ja, omwonenden moesten direct na de explosie het huis uit. En bij het getroffen appartement was gelukkig niemand thuis. Het slotweekend van het WK roeien op de Amsterdamse Bosbaan is uitverkocht. In het weekend van 29 augustus worden 20.000 bezoekers verwacht. Er doen totaal 1200 roeiers mee uit 60 verschillende landen. Nou, de organisatie verwacht trouwens bij het hele toernooi 40.000 mensen te verwelkomen. Want naast de baan is ook nog een stadion opgetuigd. Honderden mensen hebben vanochtend in het Zonnehuis in Amsterdam-Noord afscheid genomen van Peter Faber. De acteur overleed op 6 augustus op 82-jarige leeftijd. Op het podium van het Zonnehuis stond een met bloemen overladen kist. En ook was er een groot scherm met heel veel foto's van Peter Faber. Veel mensen hadden witte rozen bij zich als laatste eerbetoon aan de populaire acteur. Ook lieten mensen brieven achter. En dan gaan we het even hebben over Imca Marina. Zij was de gast bij June. Ja, ze is al 85, maar zij zit niet bepaald achter de geranium. Ze heeft net nog een single uitgebracht. Toepasselijke titel, Ik ben nog lang niet klaar.
0: Ja,
1: en ja, ze is ook Babs. Babs, dat is buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand.
0: Zij mag dus mensen trouwen.
1: Ja, ze mag mensen trouwen. En June die gaat dat ook doen binnenkort. En die is daar ook heel geïnteresseerd in. En die vroeg ook aan Imca, wat is nou het eigenlijk geheim van een goede Babs? En hoe word je dat?
13: Je kunt alleen maar een goede Babs zijn. Je moet de eed hebben afgelegd bij de kantonrechter.
1: Ja.
13: Je moet je verdiept hebben in de wet. In de wetgeving. Ik heb 3 maanden lang gestudeerd. Ik geef lezingen aan ambtenaren. Begrijp je? Ik ben niet, hou niet van halfbakken. En dan waar het om gaat, is het bruidspaar. Niet jij. Je moet niet met de armen omhoog binnenkomen van hier ben ik. Nee. Daar staat het bruidspaar en daar gaat het over.
1: Ja, dus je bent eigenlijk ook heel dienend natuurlijk.
0: Ja, dat moet je dus zijn, als je Babs wil worden, ja.
1: Ja, want ik heb inderdaad ook wel eens inderdaad zo'n trouwambtenaar gezien die heel erg veel over zichzelf ging vertellen.
0: Ja, dat moet je niet doen natuurlijk. Nee, het gaat wel om die mensen. Want die mensen trouwen maar 1 keer als het goed is.
1: Maar zij verdiept zich dus enorm in. Gewoon in gewoon de wet sowieso, maar ook in de mensen die ze gaat trouwen. Ja. En volgens mij is ze wel een hele goeie.
0: Het klinkt best wel moeilijk.
1: Ja.
0: Je wordt nog sneller scheidingsadvocaat, denk ik, dan dat je de Babs wordt.
1: Nou, dat is helemaal ingewikkeld. Oh, ja, dit lijkt me een vrolijke klus.
0: Denk ik ook.
1: En ook iets voor June, trouwens.
0: Ja, denk ik ook.
1: Meer nieuws in de app en op nanieuws.nl.
0: Het weer dan met Jan Visser. Goedemiddag.
14: Hoi, goedemiddag Nick. Het is vanmiddag overwegend meest bewolkt weer en er kan nog een enkel buitje vallen. Vanavond blijft het droog, maar wel is het tamelijk bewolkt. Middagtemperatuur komt uit trouwens op dik 20 graden, 20 tot 21. En de wind is zwak tot matig, hoofdzakelijk waaiend uit het noordwesten.

0: Binnen. Ja, ik ben er bijna weer buiten.
1: NH.
2: NH. Goedemiddag.
3: Rondje van het huis.
2: Rondje van het huis.
0: Het moment om lekker mee te stemmen in het rondje van het huis. Ik heb twee liedjes voor je uitgekozen. Keuze A en de keuze B. Mijn vraag aan jou is zometeen. Wat wil je liever horen? Stemmen via 088 850 51 52 voor keuze A. Cool and the Gang met Straight Ahead.

0: Wat een leuk liedje is het geworden, hè? Taylor Swift bij NH.
1: I knew it. I knew you.
0: Zometeen een 4 uur tijd voor vandaag de dag. Met Dennis Oebé.
2: NH.
3: Goedemiddag.
2: Rondje van het huis.
3: Rondje van het huis.
0: Nou, dankjewel voor het meestemmen in het rondje van het huis. 2 liedjes. Keuze A, Cool and the Gang met Straight Ahead. En keuze B, Liam Garrett met A was made for dancing.
3: Rondje van het huis.
2: Alle stemmen. Alle stemmen. Zijn geteld.
0: Nou, dikke meerderheid hoor. Voor keuze B hoor je bij NH. Fijne maandagmiddag Noord-Holland.

0: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
1: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals een grotere uitstootvrije zone voor bestel- en vrachtauto's. Geef uw mening via de online vragenlijst of op een van de bijeenkomsten. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
2: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
3: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
4: Dus het maken van staal wordt schoner.
5: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
6: Maar moet dat dan in Nederland?
7: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
2: En wat levert dat dan op?
5: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
2: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
8: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
9: De spannendste tijdreis.

0: locomotief fluit en de stoker gooit kolen op het vuur. Klaar voor vertrek? Een avontuurlijke reis door een andere tijd begint. Geniet van het avontuur in de historische driehoek tussen Hoorn, Medemblik en Enkhuizen. Kijk voor meer info op stoomtram.nl.
1: Amsterdam, wat ben je mooi.
2: Nico
1: uit Amsterdam.
2: Ik ben Yvonne en ik woon in het historische Alkmaar.
3: Hoi, ik ben Constance en ik kom uit Heerlegwaard.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is bijna 4:00. Dit is het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedemiddag.
6: Goedemiddag. Een fietser is vanmiddag gewond geraakt bij een aanrijding met een auto bij Meer en Vaart in het Amsterdamse Osdorp. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. In Heilo is de forensische opsporing druk met onderzoek nadat er gisteren in een huis een 19-jarige vrouw dood werd gevonden. 20-jarige man die is aangehouden. En strandgangers hebben de afgelopen tijd duizenden sigarettenfilters achtergelaten op de Noord-Hollandse stranden. Dat is naar voren gekomen tijdens een grote schoonmaakactie. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
7: Door Almegens met het NOS-journaal. De brand in de Belgische Ardennen is nog niet onder controle. Sommige gebieden zijn niet toegankelijk voor de brandweer, waardoor het blussen moeizaam verloopt. Vooral in het noordoostelijk veengebied is dat het geval. Dan kan het vuur alleen vanuit de lucht worden bestreden. En hoewel het is gaan regenen in de Ardennen, blijft het veen smeulen. De honderden brandweerlieden worden, behalve door een Nederlandse Chinook-helikopter, ook geholpen door Noorwegen. Dat land heeft 2 blushelikopters naar België gestuurd. In een huis in Heilo is gisteravond het lichaam van een vrouw van 19 gevonden. Politie gaat uit van een misdrijf en doet al de hele dag onderzoek. Man van 20, die de politie belde, is opgepakt. Het is nog niet duidelijk wat zijn rol was. De politie hoopt dat mensen die iets gezien hebben zich melden. Piloten in de buurt van Brussel zijn tijdens hun vlucht lastig gevallen door laserstralen. Vrijdagavond en nacht gebeurde dat 5 keer. De piloten werden beschenen vanuit de plaats Dilbeek. Politie heeft geen daders kunnen vinden. Mogelijk waren de laserincidenten een vorm van protest. In Dilbeek is veel te doen over een nieuwe aanvliegroute naar Brussels Airport. Inwoners krijgen daardoor te maken met meer geluidsoverlast. Om die reden zijn tientallen gezinnen een procedure begonnen tegen de Belgische staat. Een tip over het wapen dat mogelijk gebruikt is bij de vergismoord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst in 2014... komt van een overleden persoon, dat meldt de politie, om te voorkomen dat anderen gevaar lopen door speculaties. Er is naar het moordwapen gezocht in de Ringvaartplas in Rotterdam. Een magneetvisser viste daar vorig jaar al een wapen op. Dat wordt nog onderzocht. Het weer vanmiddag droog en af en toe zon, 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het vooral in het midden van het land. Later is het weer wat vaker droog, bij 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dan nog de ANWB Verkeersinformatie. Er is 1 vertraging op de A7 Zaanstad richting Den Oever tussen Purmerend Noord en Horen Noord. Er zijn 2 rijstroken dicht en heb je een flinke vertraging, 22 minuten daar. Heel veel sterkte als je vaststaat.
8: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
9: Leren mediteren? Zen.nl

0: Librevuurwerken.nl.
1: Leren mediteren? Zen.nl.
2: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
3: Ik mag graag tuinieren.
4: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
5: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
6: Ik niet.
2: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
7: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
2: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
7: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig.

0: En Patricia die is lekker van haar welverdiende vakantie aan het genieten. Ik heb gehoord dat ze afgelopen donderdag is opgehaald met de vouwwagen.
1: Met de vouwwagen,
0: en,
1: ja.
0: En ja, die is lekker naar een heerlijke bestemming afgereisd. Waar het misschien ook wel een beetje regent af en toe. En net als hier. Ja, want
1: nou, ik kreeg net allemaal mooie foto's binnen. Het is daar heerlijk, hoor.
0: Is het daar wel droog?
1: Ze is lekker aan het genieten. Ja, wat ik zie garnaaltjes en zonnebrillen op. Dus het gaat hartstikke goed.
0: Nou, wat fijn, zeg. Nou, dat betekent dat ik er de komende 3 weken met jou ben, Jelmer.
1: Gezellig.
0: En ja, je hebt misschien even naar boven gekeken ook al. We hadden het er al even over. Maar ja, het is een bijzonder natuurfenomeen wat we nu op dit moment meemaken.
1: Ik wist niet wat ik zag.
0: Regen.
1: Ik wist niet wat ik zag.
0: Er komt gewoon regen uit de lucht vallen.
1: Oh, het is jongens, echt. Jongens.
0: Barbara was de enige die dit nieuws gemist had.
2: Ja, terwijl ik ben van het nieuws, hè?
0: Ja, maar jij had, het weerbericht even. Wat zei jij nou, Jelmer, net? Waar heb jij geslapen?
1: Ja,
2: nou,
1: schat.
2: Ik probeer iets meer in het moment te leven. En daarom ga ik niet de hele tijd naar het weerbericht kijken.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja, als nieuwslezer is dat ook heel logisch.
2: Nou, goed, iets meer... We hebben Jan Visser voor het weer, dus ja. Het kan.
0: Ja.
2: Maar ik zie nu wel dat het regent, ja. Maar ik ben daar gisteren nog niet mee bezig geweest.
1: En wat hing er ook weer nog buiten?
2: Wat zeg je?
1: Wat hing er nou nog buiten?
2: Ja, mijn wasgoed.
0: Ah.
2: Ja, ik hoop dat mijn dochter het heeft binnengehaald.
0: Nou, wij
2: ik
0: ook
2: heb één appje gestuurd. Oh, wacht. Ik ben niet thuis tijd.
0: Tuurlijk niet.
2: Oh, wat jammer.
0: Goh. Dus het wordt vanavond op een luchtbedje slapen.
2: Nou, ik heb wel meer beddengoed.
0: Oké. Okay. Maar is het beddengoed?
2: Ja, het is in laken. Heel groot wapperend laken. Het was ook geen gezicht, zag ik, toen ik buiten wegreed met de auto.
0: Nee, dat kan ik me voorstellen.
2: Mag ook eigenlijk niet van onze commissie, maar ja.
0: Nou ja, moet een beetje, soms moet je een beetje... Ja, precies.
2: Het is net alsof iemand gaat ontsnappen. Want er hangt zo'n wapperend laken zo.
0: Burgerlijke ongehoorzaamheid is ook Barbara Mulder niet vreemd. Het is 17 augustus vandaag. Nou, de kerstverse week is begonnen, lees ik hier. Dus wat dat betreft, dat wordt een mooie dag. En een mooie week ook.
1: Oh, dit worden 3 lange weken. Ik voel het al.
0: Een hele lange week. Ik heb sowieso nog een klein appeltje met jou te schillen, want we hebben afgelopen woensdag, was het, of was het donderdag, hebben we echt iets fantastisch meegemaakt.
1: Wat dan?
0: Nou, ik stond daar klaar met een eclipsbrilletje. Ik heb daar echt genoten van die zonsverduistering. En ik kijk een dag later, kijk ik op social media en ik zie jouw postjes voorbij komen.
1: Ja,
0: wat meer van verwacht.
1: Dat saai.
0: Dat was helemaal niet saai.
1: Oh, dat was zo saai.
0: Maar wat had je verwacht? Dat er een hotdogkraam voorbij kwam en een halftime show bij was? Of, dit is toch wat een zonsverduistering is?
1: Nee, ik had een spektakel verwacht. Maar ik deed die bril op mijn snoet en ik zie een cirkeltje voor een cirkeltje. Ik dacht, ja, nou mens.
0: Maar dit is toch de zonsverduistering?
1: Ik blijf er over 80 jaar niet voor thuis.
0: Ik denk het ook niet. Wat vind jij? Jij vond het wel genoten, toch? Bar, vond je er ook niks aan?
2: Nou, ik vind het ook wel leuk als er iets collectiefs is. Omdat we natuurlijk steeds individueler worden. Vind ik het wel leuk als we weer even, net als bij een voetbalwedstrijd, in de ban zijn van iets.
1: Ja, maar mag ik daar wel eens over zeggen?
2: Tuurlijk.
1: Dat ben ik helemaal met je eens. Maar dat is iets anders dan de zonsverduistering.
2: Nou, dat kwam er allemaal bij. Ik ging bijvoorbeeld het dak op van mijn appartementencomplex. Ontmoette er allemaal nieuwe buren.
1: Ja, maar dat
2: hebben
1: is
2: we samen gekeken.
1: Ja. Het is bijvangst.
0: Ja, nee, maar het was toch ook wel bijzonder. Het was toch echt.
2: Ja, ook sowieso.
0: Zo dat rare licht ineens en je zag dat ding er zo voorschrijven. Ik had ook verwacht dat hij van links naar rechts zo ervoor zou, maar hij kwam een beetje van onder zo gedraaid.
2: En het werd heel rustig op een gegeven moment.
0: Ja,
2: zo
0: en die beesten allemaal, die allemaal raar gingen, die dachten, wat gebeurt er nu? Wij hebben een kalender gekregen van die beesten, die wisten niet wat er ging gebeuren.
1: Nou, ik zal je vertellen, ik keek Mark aan, Mark keek mij aan. En wij zeiden, is er nou wat anders met het licht of ligt dit aan ons?
2: Stonden jullie op de verkeerde plek?
1: Nee, we hebben het hartstikke gezien. En we gaven die bril wel door aan allemaal mensen als een soort joint. Dat was hartstikke leuk. Hmm. Iedereen zat dat een soort op zijn gezicht te zetten. Ik vond het de ervaring leuk, maar die zonsverduistering aan zich, dat vond ik heel veel fus over nothing.
0: Ja, maar luister nogmaals. Had je verwacht dat Beyoncé kwam optreden halverwege?
1: Ja, ik zou het wel leuk
0: vinden. Wat dacht je dat er ging gebeuren?
1: Als die zon er staat... Of zou roepen op een gegeven moment dat hij er weer is.
0: Nee, nou, oké, we gaan snel door met de show. Want het is vandaag ook de geboortedag van Robert De Niro. Hij is oud, maar wel heel groot als acteur. Willem Duis, wie kent hem niet? Hij was echt jarenlang een van de grote presentatoren met zijn goudvis. Die iedereen aan de buis gekluisterd hield. Hij zou vandaag ook jarig zijn geworden. En het is ook een Nationale Onafhankelijkheidsdag in Indonesië sinds 1945. Wat ook nog leuk is vandaag, als je toevallig op de Zeedijk bent in Amsterdam. Het is Hartjesdag vandaag. En dat betekent dat je als man in vrouwenkleding kan en als vrouw in mannenkleding. Het is echt...
1: Een soort keer het omdag.
2: Keer het omdag.
0: Hartjesdag, keer het omdag. Je bent al nu al recalcitrant, hè? Ja. We moeten nog beginnen.
2: Keer alles om.
0: We gaan het over school hebben trouwens. Je eerste schooldag, want de school is weer begonnen. Eerst muziek van Somber. Dit is Homewrecker bij NH.

0: Ja, een van de namen die ineens super succesvol is aan het muziekfront. Somber, wat een leuke liedjes maakt. Die Homewrecker is een van die leuke liedjes. En je hoort hem hier bij NH bij Vandaag de Dag. Het is 4:15 inmiddels.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
0: Ja, en het is vandaag de laatste dag van de kermis in Hoorn. En traditiegetrouw betekent dat Lappendag. Wat dat is, dat weet onze verslaggever Frank Veenhoff als geen ander. Want hij was er vanmorgen al vroeg bij en te vinden in het West-Friese stadje. Frank, goedemiddag.
3: Hey, goedemiddag.
0: Ja, voor iedereen die het niet weet. Ik denk niet dat er heel veel mensen zijn die het niet weten. Maar toch even voor de zekerheid. Check, check, dubbel check. Wat is dat eigenlijk, Lappendag?
3: Ja, Lappendag is de afsluiting, de traditionele afsluiting van de tiendaagse kermis in Hoorn. En dat doen ze met een grote markt waar heel veel kleding, stoffen, noem het maar, wordt verkocht. En vandaar Lappendag. En tegelijkertijd is het ook de afsluiting, dus er wordt ook heel veel feest gevierd.
0: Ja, nou ja, een mooie traditie in ieder geval. En de dag begon voor jou volgens mij al goed. Ik begreep dat je lekker aan de bierstuk zat.
3: Ja, een ontbijtje met bier en biefstuk. Nou, bier heb ik overgeslagen, want het moest ook nog gemonteerd worden. Maar het biefstuk heb ik zeker niet overgeslagen.
0: Nee, nou.
4: Is dat nou een aanrader om 10:00 ochtends aan de biefstuk?
5: Als jij de hele dag gaat zuipen, wel ja. Dus wat dat betreft is het een heel goed beginnetje natuurlijk. Maar we hadden natuurlijk nooit verwacht toen wij 4 jaar geleden hiermee begonnen, dat het zo'n enorm succes zou zijn. Dat er gewoon nu meer dan 200 mensen geld over hebben om biefstuk te eten en een borrel te drinken. Ja, dat is geweldig. En het mooiste is, opbrengst gaat het goede doel. Stichting Puur voor Kids, daarvoor doen we dat. En dat is gewoon heel erg leuk om te doen.
0: Ja, ja, het ging natuurlijk om het goede doel. Daar kan ik me wel iets van voorstellen. Daarna ben je de markt op gegaan, op zoek naar lappen. Was het toen al druk eigenlijk?
3: Ja, het was eigenlijk nou al dat buitjes hè, vanochtend. Dus ik ben eerst bij het biefstuk eten geweest. En toen was ik rond 1:10 op de markt. En ja, daar stroomde het toen net een beetje vol. Want we hadden in de ochtend nog een beetje die buitjes, die felle buitjes. Maar ja, daarna was het toch wel een leuk sfeertje daar.
6: Ik moest ook mee vandaag. Ik mocht pak eens spelen. Dat red ik wel. Je mag tillen.
4: Wat is er allemaal al ingekocht?
6: Schoenen voor mijn vrouw, kleding. En voor de rest is er nu weer aan het struinen voor de rest. Dus we zijn goed bezig.
4: Ja, vind je het wat?
6: Ja, ik vind het wel leuk hoor. Beetje met die markt struinen vind ik hartstikke leuk hoor. Het is helemaal gezellig. En zeker in Hoorn op Lappendag. Het is helemaal goed.
7: Maar Frank, ik heb nog eventjes een vraag. Hè. Misschien is dit totaal niet snugger, maar waarom gaat iedereen op zoek naar lappen?
3: Nou, lappen is meer de afkorting voor kleding. En je kunt er ook stoffen kopen. Maar je kunt er ook strings en BH's kopen. Dus alles wat van stof gemaakt is, van lappen, dat is er te krijgen. En alle winkels doen mee met mega aanbiedingen. Als je langs de verschillende, ook de grote ketens, de Zeemans en de Hema's hebben uitverkoop. Dus het is koopjeszagen.
0: Heb je zelf nog wat leuks gescoord eigenlijk?
3: Nee, want dat vroeg jullie collega ook vanochtend. En toen zei ik nee, want ik loop met een camera en een statief en een tas waar die camera in moet. Dus de handen zijn vol.
0: Het was allemaal te zwaar eigenlijk.
3: Nee, het is niet te zwaar, maar de handen zijn vol om dan ook nog een paar meter stof of een nieuw setje kleding mee te nemen.
0: Ja, precies. En dat biefstukje was binnen en dat biertje had je overgeslagen. Dus wat dat betreft, ja toch? Uiteindelijk, ja. Klinkt wel als een geslaagde dag, Frank.
3: Vervelende ochtend.
0: Ja, vervelende ochtend. Nou, ik wens je sterkte met de rest van de dag. En dank je wel voor je bijdrage.
3: Graag gedaan.
0: Lappendag dus. Ja, de laatste dag op de kermis. Is toch mooi dit, dat dit nog steeds gevierd wordt. Dit soort mooie dagen. Geniet ons.

0: En haar band Labelle en Lady Marmalade met een leuk Frans tekstje. Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Wat betekent dat, jammer?
1: Voulez-vous coucher avec toi ce soir? Voulez-vous
0: coucher avec moi ce soir?
1: Ik heb zin in kaas met jou. Ik weet het niet hoor.
0: Bijna goed.
1: Wat is het?
0: Nee, het betekent...
1: ik wil met jou dansen.
0: Bijna.
1: Ik wil
0: dansen,
1: met je
0: dansen. Als je dansen iets vrijer vertaalt...
1: Ik wil met je ballen.
0: Ja.
1: Ja?
0: Ja.
1: Leuk.
0: Ja, ja, daar gaan we voor. Nou ja, goed, prima. Voor de Fugosea van Basisvaar, dus van Lady Marmalade. Dat was hier te horen bij NH. Hey, het is de eerste schooldag, hè?
1: Ja.
0: En dat betekent dat heel veel basisscholen vandaag weer zijn begonnen. Middelbare scholen in principe ook, maar veel zijn er nog dicht. Gaan dan morgen boeken ophalen en nou ja, dan weet je het allemaal wel.
1: Start langzamer op.
0: Ja, dat gaat niet zo heel veel gebeuren deze week, maar de basisscholen wel. En het leek ons leuk om weer eens terug te denken aan onze eigen schooltijd. Hoe was dat voor jou, hoe was dat voor mij? Daar gaan we het zo meteen met jou uitgebreid over hebben als luisteraar van NH. Dus heb je daar nog mooie en actieve herinneringen aan, dan ben je bij deze van harte uitgenodigd om daarover mee te praten. Over je schooltijd, hoe was dat? Hoe was de eerste schooldag? Weet je nog wat je voelde? Weet je nog hoe je daar voor het eerst met je grote tas op dat enorme schoolplein stond en ineens die klas binnen moest en dat je daar dan met je andere klas... Het was spannend, toch?
1: Ja. Leuk, hè?
0: Nou, 088-850-51-52. Praat erover mee. We zijn op zoek naar verhalen over je eerste schooldag en je schooltijd. Dit is Adele.

0: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
1: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
1: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
4: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
5: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: Nu bij Dirk, Fanta, Sprite of Fuze, 99 cent.
6: Ik ben Anna uit Purmerend.
7: Ik ben Rodi uit Alkmaar.
8: Ik ben Bas uit Hilversum.
9: Ik ben Sebastiaan uit Amsterdam.
10: En ik ben Manuela en ik kom uit Zaandam.
11: Thuis in heel Noord-Holland.
12: Het is 4:30 in Limmen, is het momenteel 19 graden. Lekker temperatuurtje hoor. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedemiddag.
13: Goedemiddag. In Heiloo is de forensische opsporing vandaag druk met onderzoek. Nadat er gisteravond in een huis een 19-jarige vrouw dood werd gevonden. 20-jarige man is aangehouden. Hij was ook degene die gisteravond de politie belde. De politie gaat ook uit van een misdrijf. Het slachtoffer komt uit Heerhugowaard. Het gebeurde allemaal aan de Nicolaas Beetsweg. Vanmiddag was daar ook onze verslaggever Daan Visser en hij vertelde toen het volgende.
14: Het staat hier vol met politiebusjes. Een daarvan rijdt op dit moment weg. De ingang van het wooncomplex is afgesloten met politielinten. En daar worden ook forensische onderzoekers, mensen in witte pakken, lopen heen en weer. Dus het is nog wel erg druk wat dat betreft.
13: En dat zei onze verslaggever Daan Visser. Straks om 6:10 hoor je hem met een uitgebreid verslag. Het slotweekend van de WK roeien op de Amsterdamse Bosbaan is uitverkocht. In het weekend van 29 augustus worden er in totaal 20.000 bezoekers verwacht. En er doen zo ongeveer 1200 roeiers mee uit meer dan 60 verschillende landen. De organisatie verwacht trouwens bij het hele toernooi 40.000 bezoekers. Want naast de baan is ook nog een stadion opgetuigd. Dan heeft de politie 2 minderjarige verdachten aangehouden na de verwoestende explosie vannacht in Zaandam. Een complete gevel werd er uit een flat geblazen. De 2 verdachten die zijn opgepakt in de buurt van de flat en ze zaten op dat moment in een auto. Nou, buren hadden vanochtend vroeg al het idee dat er opzet in het spel zou zijn. Het
15: zal wel een explosie geweest zijn, een bom of zo.
16: Ja?
15: Ja, ik denk het wel.
16: Zo hard was het?
15: Zo hard was het, ja, echt.
16: Ja.
15: Er was ook een brand even, die werd al snel geblust. Maar hij was wel even heftig, midden in de nacht zo.
13: Ja, omwonenden moesten direct na de explosie hun huis uit. Bij het getroffen appartement was gelukkig niemand thuis. Laatste berichtje wou ik zeggen. Weet je wat zebra drinken is?
12: Ja, ik heb er iets over gehoord, maar ik weet het even niet meer. Wat is het precies?
13: Nou ja, de introductieweken voor nieuwe studenten zijn weer begonnen. Dat heb je misschien wel gezien. Die branchevereniging van Nederlandse brouwers, ja, die roept op om studenten, dat ze vooral moeten genieten natuurlijk.
12: Ja.
13: Maar ook dat ze moeten zebra drinken. Dat is namelijk dat je moet afwisselen. Dus dat je een biertje met alcohol en daarna bijvoorbeeld een glaasje water of een biertje zonder alcohol.
12: Mm.
13: Dat noemen ze zebra drinken.
12: Nou, daar zullen de studenten meteen op aanslaan, denk ik.
13: Ja, wat denk je?
12: Ik denk
13: dat
12: niet.
13: Ze misschien meer dan een biertje en een kopstoot of een...
12: Lekker stapelen.
13: Dat ze het verkeerd opvatten misschien.
12: Misschien wel, ja.
13: Nou ja, wie weet. Maar goed, leuk dat de introductie is begonnen voor veel mensen. mensen dat
12: nou, wij gaan het er zometeen ook over hebben, want de scholen zijn begonnen. Niet alleen de introductieweek, maar dus ook de basisschool.
13: Ja.
12: Hoe was dat voor jou, je eerste schooldag? Weet je dat nog?
13: Ja, mijn eerste schooldag, dat herinner ik me niet. Maar ik heb wel nog een soort algemene herinnering aan de lagere school. Ik weet ook nog de voornamen van mijn leraren en bepaalde geur die er hing en de sfeer, dat wel.
12: We gaan het er zometeen verder en uitgebreid over hebben.
13: Dat is een goeie. Meer nieuws in de app en op nanieuws.nl.
12: Dankjewel, Bar. En meer nieuws voor jou natuurlijk vlak voor vijven. Gaan we naar Jan Visser, want we hebben het al opgemerkt. Er komt regen uit de lucht vallen, maar blijft dat ook zo? En wat kunnen we voor de rest van de dagen verwachten?
7: Het is vanmiddag overwegend meest bewolkt weer en er kan nog een enkel buitje vallen. Vanavond blijft het droog, maar wel is het tamelijk bewolkt. Middagtemperatuur komt uit trouwens op dik 20 graden, 20 tot 21. En de wind is zwak tot matig, hoofdzakelijk waaiend uit het noordwesten. Morgen gaat het regenen, vooral in de ochtend en aan het begin van de middag. Daarna wordt het droger, maar dinsdagavond komen er, zeker in de loop van de avond, buien opzetten vanaf de Noordzee. Temperatuur morgen zo rond de 20 graden. De wind is zwak tot matig uit het zuiden, later uit het zuidwesten.
12: En dan de ANWB Verkeersinformatie. 4 vertragingen worden er gemeld. De A7 Zaanstad richting Den Oever tussen Purmerend Noord en Horen Noord. Door een kapotte vrachtwagen is de rechte rijstrook daar dicht. Vertraging is daar ruim een kwartier. A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Velsen en Akersloot is ook de rechte rijstrook dicht. 17 minuten daar. En de N201 Hilversum richting Uithoren tussen Loendersloot en Vinkeveen 5 minuten. De laatste, de N247 Amsterdam richting Horen tussen het Schouw en Broek in Waterland Noord. Daar is de vertraging 11 minuten. Heel veel sterkte als je vaststaat.

0: De Paul Carrack en een van zijn grootste hits, Don't Shed a Tear, hoorde je hier zo bij NH.
1: Dit is NH. Vandaag de dag.
0: Ja, het is vandaag begonnen. De school, de basisschool in ieder geval, maar ook heel veel middelbare scholen die hebben op papier aangekondigd dat het vandaag de eerste dag is. Betekent in de praktijk wel vaak dat vandaag er niet zo heel veel gebeurt.
2: Beetje boek ophalen.
0: Morgen boek ophalen, overmorgen misschien ook rooster gaan checken en dan gaat het gebeuren. Maar ja, basisscholen, dat is natuurlijk wel echt bijzonder. Want ik denk dat iedereen zich nog wel kan herinneren de eerste keer dat je dan echt naar de grote school ging. Vanaf groep 2 ineens door naar groep 3 en ging je leren lezen en schrijven. En dan kwam je in zo'n grote klas en dan al die kindjes allemaal met die tassen. Allemaal.
2: Was het bij jou aapnoot mies?
0: Nee, zeker niet. Wat welke tijd denk je dat ik kom?
2: Wat was het bij jou dan?
0: Weet ik niet meer. Gewoon letters en cijfers. Weet ik veel. Aapnootmies, dat is toch... Ik zag altijd zo'n bordje bij mijn opa en oma staan met aapnootmies.
2: Ja, maar ik had wel aapnootmies.
0: Echt?
2: Ja.
0: Oké. Okay.
2: Want nu is het wat anders. Wat is aapnootmies?
0: Er wordt even live gegoogeld op de radio. Nee, prima. Maar goed, weet je, laten we even teruggaan naar de essentie van dit gesprek. Want het gaat er namelijk over dat het natuurlijk ontzettend spannend is. Zo'n eerste schooldag, of je nou naar groep 3 gaat of 4 of 5. Het blijft natuurlijk altijd weer, je hebt weken vakantie gehad. En dan komt het moment daar dat je dan weer met je enorme grote tas op dat schoolplein staat. Nieuwe klas, sommige ken je nog van vorig jaar. Andere die zijn weer helemaal nieuw. En je moet maar gaan proberen om je ruimte weer te zoeken daar. Ja. Om je plekje te veroveren in zo'n klas. En de klassen zijn groot tegenwoordig. Dus ja, ik kan me voorstellen dat het allemaal heel spannend is. Hoe was dat voor jou?
2: Ik vond de basisschool altijd geloof ik wel heel erg gezellig. We hadden een hele lieve basisschool. Hij was namelijk echt niet goed aangeschreven. Maar we bleven erop, mijn zus en ik, omdat het gewoon een heel gezellige school was. Het was heel erg klein. Er waren onwijs lieve juffen. Ik weet ook nog een keer, dat was wel erg. Toen was een juf, die was ontslagen en die was toen uit het raam geklommen.
0: Niet?
2: Ja, die was uit het raam geklommen.
0: Wat was dit voor school?
2: Ja, dit was een hele leuke school.
0: Enorme vrije school, denk ik.
2: Ja, die moest toen les geven voor... Volgens mij was het mijn juf. En toen dachten wij, waar is de juf? En toen bleek dat ze die ochtend uit het raam was geklommen en nooit meer teruggekomen.
0: Jeetje.
2: Dat is een beetje heel...
0: Ja, dat is wel... Ik heb ook wel op zich een geinig verhaal. Ik heb namelijk een keer een heel jaar, ik denk dat dat in groep 6 is geweest, een heel jaar onder het bord gezeten met mijn tafeltje.
2: Oké, want ik kreeg straf.
0: Nee, ja, ik had straf. Oh. Het idee was namelijk, we kwamen de eerste schooldag en we mochten zelf bepalen bij wie we gingen zitten. Mm. En het was best wel een beetje zo van, meisjes zijn stom, jongens zijn stom. Dus de jongens zaten bij de jongens, de meisjes zaten bij de meisjes.
2: Ja.
0: En ik was nogal van het praten. Dus het was, Dennis nog een keer, even stil, even opletten. En
2: gek wel.
0: Op een gegeven moment besloot de leraar, ik ga je bij de meisjes zitten.
2: Oh.
0: Werd nog gezelliger.
2: Ja.
0: Dus toen was er nog maar één ding over. En we zetten hem met zijn bordje, met zijn tafeltje onder het bord. En daar heb ik de rest van het jaar gezeten. Dat was echt...
2: Wat zielig.
0: Ja, dat was best zielig, hè? Maar het is toch nog goed gekomen.
2: En hoe heb je dan... Want dan word je op een gegeven moment denk ik ook een beetje asociaal als je alleen maar naar het bord zit te kijken.
0: Nee,
2: dat niet. Oh, dat je vond wel je weg.
0: Ik vond me weg. Tuurlijk vond ik me weg.
2: Een beetje te kletsen best hier en daar.
0: Tuurlijk, af en toe half omgedraaid zitten. Nee, maar goed, weet je wel, het was wel de manier om een klein beetje focus bij mij te krijgen. Dat was misschien ook wel nodig op dat moment. Uiteindelijk is het goed gekomen, zit ik hier met jou in de studio.
2: Ja, dat bedoel ik, dat is het wel goed gekomen.
0: Hé, we zijn ook benieuwd naar jouw eerste schooldag. Hoe was dat? Wat herinner je je sowieso nog van je basisschooltijd? Meld je even via 088-850-51-52. We hebben ook al best wel wat berichtjes binnen gehad via de app. Hè. Wat zie jij zo al binnenkomen?
2: Sophie die zegt, ik denk vooral terug aan de pauzes. Niet eens zozeer aan de lessen, maar aan met je vriendinnen op het schoolplein zitten, snoepruilen en verliefd zijn op iemand uit de bovenbouw. Mm. En Mark die stuurt, mijn schooltijd was afzien. Oh, ik was altijd degene die als laatste werd gekozen met gym. En ik snapte werkelijk niks van wiskunde. Ik denk dat Mark ook Jelmer heet.
0: Ja, dat zou maar zo kunnen, ja, als ik het zo hoor. Linda zie ik ook binnenkomen, die zegt, ja, ik heb vooral warme herinneringen aan mijn eerste schoolvriendinnen. We zaten jarenlang naast elkaar, deden alles samen en spreken elkaar nu, 20 jaar later, nog steeds. En daar ben ik echt intens dankbaar voor, dat zegt Linda. Nou, jouw reactie is ook van harte welkom. 088-850-51-52. Iemand die dat vanuit de praktijk ook wel meemaakt, maar dan van de andere kant, omdat zij namelijk voor de klas staat. Dat is Sarah van Dijk. Sarah, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Ja, voor jou misschien ook wel de eerste schooldag weer vandaag.
3: Ja, ze voelden het wel weer. Het was wel heel erg onwennig ook weer om al die kopjes weer te zien.
0: Ja, welke klas geef jij les?
3: Ik geef groep 6 les, dus ze zijn bij mij 8, 9 jaar oud.
0: Dat is wel heel leuk, hè?
2: Ja.
3: Ja, dat is echt wel heel leuk. We hebben vorige week, is het altijd zeg maar de vijfde of de zesde week, is voor leerkrachten dat ze de klas klaar gaan zetten. Mm-hmm. Dus ik heb vorige week eigenlijk al een beetje gewerkt weer. En nu mochten ze echt de klas weer inkomen. En met de ouders eerst gewoon even kijken en wat mogen we doen. En dan op een gegeven moment gaan de ouders weg. En dan is het aan mij om ze te vermaken en ze wat bij te brengen.
2: Vandaag zijn ze dus weer binnengekomen. Waren ze blij of waren ze beteuterd?
3: Het was een gemengde reactie. Dus er waren een paar die hadden er heel veel zin in. En hadden zoiets van, nou, ik wil wel weer leren en ik heb het gemist. Maar er waren ook een paar die al behoorlijk hadden van, nou, het hoeft voor mij ook niet vandaag.
2: Dat is toch wel echt heel schattig. Hey, en het is dus groep 6. In wat voor levensfase zitten de kinderen uit groep 6? Zijn ze dan nog een beetje nieuwsgierig? Of beginnen ze al een beetje aan hun kinderpuberteit?
3: Ja, dat wisselt een beetje. Ik vond ze. Dit is mijn eerste keer groep 6. Ik heb hiervoor heel veel groep 7 gedaan. En ik vond ze nu gewoon dat ik dacht, oh jemig, wat zijn ze nog klein en wat zijn ze nog jong.
0: Ja.
3: Maar ook wel het enthousiasme. Je kan ook weer heel veel dingen heel leuk brengen op een heel kind. En dan zijn ze gelijk geboeid. Dat viel mij al wel heel erg op bij ze.
0: Ja, ik kan me ook wel voorstellen dat ze hebben natuurlijk echt wekenlang vakantie gehad. En iedereen die zich nog een beetje zijn kindertijd herinnert, die weet, 6 weken, dat is echt, dat lijkt een eeuwigheid. Dat is echt, dan denk je, nou, dat voelt voor ons als 10 jaar ongeveer. En dan kom je ineens, nadat je al die tijd lekker zelf hebt gespeeld met je vriendjes, vriendinnetjes, dat je op vakantie bent geweest met je ouders, kom je ineens weer in dat schoolritme. En dan staat daar een nieuwe juf. Hoe wordt er tegen jou aangekeken?
3: Ik vind ze in de eerste paar dagen altijd nog wel erg mak en een beetje aftastend. En dan zijn ze nog heel erg aan het onderzoeken van, nou, wie is deze juf en wat wil ze dan en waar liggen de grenzen. Dus daarin zijn ze nog best wel rustig en pas over een paar weken zullen ze wat meer gaan uittesten en wat meer kijken van, hey, waar ligt de grens dan echt en hoe ver kunnen we gaan.
0: Ja, hè?
3: Ja, dus dat vooral. En ze zijn nog erg moe. Ze hebben allemaal niet zo heel goed geslapen vannacht. Dat was wel heel sneu.
0: Dat was spannend natuurlijk ook. Hoe is het verder de eerste dagen met de focus? Want kan je ze echt iets bijbrengen of is het vooral rustig houden?
3: Het is een beetje een mengelmoes. Je probeert een beetje een middenweg te vinden in we houden het rustig en niet te veel druk. Maar ook wel laten zien van hé, maar je zit wel weer op school. Dus je moet ook gewoon weer aan de bak. Dus wat we dan ook doen is veel stof van de voorgaande jaren even herhalen. Even opfrissen. Hé, dit heb je vorig jaar geleerd. Daar zijn we nu gebleven. En dan over een paar weken begint het echt een nieuwe leerstof. En dan zullen ze wat meer nieuwe dingen leren. Dus het is nu nog een beetje herhalen en een beetje rustig aan en elkaar een beetje leren kennen. En we doen ook veel spellen om elkaar beter te leren kennen, omdat die groepsvorming ook weer beter wordt. En zodat ze zich elkaar ook wel meer kunnen helpen. Dus je maakt afspraken en je stelt elkaar voor en dan ga je steeds meer vertrouwensspellen spelen. Dus het is niet alleen lesstof, maar het is ook elkaar leren kennen en elkaar, hoe ga je met elkaar om?
2: Leren kennen,
3: dat is ook heel erg. Ja.
2: En nu heb ik op een blauwe maandag ergens een aantal jaar geleden stage gelopen. Was ik een paar dagen meester. Ik heb het nog geprobeerd. En toen dacht ik, bij dat knutselen dacht ik, oh nee. De komende knutselspullen bakte ik helemaal niks van. Heb jij dat ook met een bepaalde les? Dat het dan op tafel komt? Dat je denkt, nu moet ik dit geven. Heb ik eigenlijk helemaal geen zin in.
3: Ja, ik heb dat met muziek en dan specifiek. Ik hou heel erg van muziek, maar ik vind het voorzingen of een liedje aanleren vind ik heel lastig.
2: Oh ja.
3: En soms met rekenen moet ik even nadenken hoe dat ook weer zit. En zeker wij hebben ook 5 weken lang niks gedaan. Dus ook wij zijn altijd een beetje roestig. Ja. En dan moet ik ook een beetje inkomen.
0: Ja. Hey, en dan nog even tot slot, Sarah. Want je bent nu de juf. Maar je bent natuurlijk zelf ook een heel klein Sarahtje geweest ooit. Wat herinner jij je nog van je basisschooltijd?
3: Oh, ik vond het eigenlijk wel heel gezellig. Gewoon lekker met mijn vriendinnen kletsen en kleuren. Maar ik vond het ook best lastig om op school te zitten, omdat ik niet alle dingen heel goed meekreeg. Wat me nu eigenlijk heel erg helpt. Want daardoor kan ik juist heel goed inleven in het kind als het even niet lukt.
0: Nee, nou,
3: dus
0: dat
3: is. Ja, dat is ook mijn superpower eigenlijk.
0: Nou, dat leg je mooi uit ook. Ja. Op de Augustinus school zit jij in Hilversum. Mochten mensen nog twijfelen over waar ze hun kinderen volgend jaar naartoe bij juf Sarah, want dat is de leukste toch?
3: Absoluut. Ja.
0: Nou, fijn dat je even wilde reageren, Sarah. En heel veel plezier en succes met de klas en het wennen aan elkaar. En het nieuwe schooljaar. En nou ja, wat is het tot aan de volgende vakantie? 6 weken?
3: Een leerkracht weet dat altijd precies, maar nu even niet. Ik denk een week of 7, 8.
2: Ja, oh, wat heerlijk.
0: Ja, dat hebben wij niet.
2: Nee.
0: Wij gaan gewoon door. Sarah, dankjewel. Sarah van Dijk van de Augustinusschool in Hilversum. Dankjewel.
3: Dankjewel. Doeg.

0: altijd vrolijk van het liedje. Maakt niet uit of ik chagrijnig ben of niet. Maar als ik deze hoor, dan word ik altijd helemaal happy.
1: Ik vind het ook leuk.
0: Shapeshifters en Lola's Team hoorde je bij NH.
2: Dit is NH. Vandaag de dag.
0: Nou, we hebben het over je schooltijd, over de tijd op de basisschool. Misschien wel de eerste schooldag. En we zaten net even, vooral jij, na te denken over wat ook alweer aapnoodmies tegenwoordig is. Ik weet iemand die daar antwoord op kan geven. En dat is ook iemand die ik altijd graag even in mijn programma heb als ik hier ben. En dat is Jos Blomqvist. Jos, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Dennis.
0: Fijn dat je er bent. Aapnoodmies, hoe heet dat tegenwoordig?
3: Volgens mij boomroosvis.
0: Oh ja. Wow. Oh ja.
1: Wat is dan de winst? Vraag ik me af.
4: Nee.
3: Dat is iets van zwijzend, zegt mijn overbuurvrouw, die 40 jaar onderwijservaring heeft.
0: Dus... Kijk. Ja. Nou ja, weet je, op een gegeven moment moet je ook dingen veranderen. Je kan niet altijd alles hetzelfde houden.
3: Nee, dat klopt. Maar de dingen zijn wel veranderd. Want vandaag hoorde ik dat mijn kleinkinderen een lekker dagje naar Texel waren. Ik denk,

0: makkie wil doen.
1: Ja, ja, precies.
2: Maar je wil er zelf ook niet aanstaan, toch? Ik bedoel, pff, al die mensen of al die kinderen voor je klas. Ik heb wel echt heel veel respect voor leerkrachten, hoor.
0: Oh, nou ja, dat is mij nooit zo opgevallen volgens mij.
1: Hoe was jouw school? Wat was jij eigenlijk voor een kind, Jos?
0: Nou, ik was eigenlijk, zeg maar, ik ging naar school. En je ging naar school, de eerste schooldag kwam je binnen. En dan zat hier voor de klas en je deed een voorstellingsrondje met 35 kinderen.
1: Ja.
0: En daarna was het gewoon werken, rekenen, taal enzovoort.
1: Ja, en geen ruimte voor het individu. Het was gewoon stampen en niet zeuren, denk ik, hè?
0: Ja, dat klopt. Gewoon uit je kop leren. Nou, dat was op de middelbare school ook zo. Ik ken de Duitse rijtjes nog uit mijn hoofd.
1: Ja, nou, dat heeft wel gewerkt dus.
0: Nou ja, misschien dat ik het wat... Ik kreeg het vaker strafwerk, dus dan onthoud je het misschien beter.
1: Dan onthoud je het wel goed, ja. Ja, vooral die strafregels. Hey, je hebt nu kleinkinderen. Hoe oud zijn zij? In welke leeftijdscategorie zitten ze?
0: Mijn kleinkinderen zijn tussen de 4 en 11.
1: Oh ja, dus wel ook wel echt de hele basisschool, zeg maar, qua leeftijd omvat. Kom je wel eens op zo'n school nog eigenlijk? Of hoor je het vooral van je kleinkinderen?
0: Nee, ik kom daar niet. Dat is voor de ouders, hè. Die tijd heb ik gehad.
1: Nee, maar misschien hou je als opa misschien een keertje je kleinkinderen van school of zo. En dan zie je ze nog eens zitten. Spreek je ook nog wel eens een keertje een leerkracht? Of...
0: Nee, die zie je eigenlijk niet buiten het schoolplein.
2: Maar misschien moet je dat wel doen dan, Jos. Want dan verandert je beeld misschien.
0: Nou, weet je, ik heb ook een heel aantal jaar in een schoolbestuur gezeten. Dus ik weet wel hoe een school werkt.
1: Oh. Ja.
0: Dat is...
2: erg positief.
1: Je bent er niet altijd zelf van geworden. Nou, goed. Jos, ik vond het altijd toch weer fijn om je even gesproken te hebben. En we spreken je waarschijnlijk deze week nog wel een keertje over een ander onderwerp. Nu in ieder geval over school. Fijn dat je even hebt uitgelegd hoe Aapnoot-Mies tegenwoordig heet. Dat weet jammer nu. Toch jammer?
2: Zo fijn.
0: Ja. En ik hoop dat de leerkrachten morgen het werk weer vinden.
1: Ja, ik hoop ook dat ze wat gaan doen morgen. Jos Blomqvist, dankjewel. En we gaan hierbij het topic afsluiten. Zometeen nog veel meer te doen hier. Maar tot het nieuws van 5 uur nog even deze. Van Supertramp. Give a little bit. We moeten trouwens even over de dagplaat hebben.
2: Nu al?
1: Nou ja, even alvast een klein dingetje. Want ik was best geschokt toen ik vanmorgen wakker werd en het nieuws hoorde. Dus zometeen ga ik vertellen waarom dat was. Okay. Maar iemand is ons ontvallen. Het was een grote actrice, terwijl ze helemaal niet zo heel groot was. Supertramp nu eerst. Give a little bit bij NH. Give a

0: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
1: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-2726-0222.
2: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
3: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60222.
4: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
5: Ik ben Bas uit Egmond aan den Hoef.
6: Ik ben Manon uit Den Helder.
7: Ik ben Henk uit Broek op Lange Dijk.
8: Ik ben Christa uit Alkmaar.
9: Ik ben Douwe uit Heemskerk.
10: Ik ben Anne-Lotte uit Heilo.
11: Ik ben Robin uit Diemen-Zuid.
12: Thuis in heel Noord-Holland.
13: Het is 5:00 geweest. Dit is het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedemiddag.
14: Goedemiddag. Waterschap Amstel Gooi en Vecht heeft 3 noodpompen in Muiden aangezet om zoet water uit het Markermeer naar de Vecht te kunnen overbrengen. Zo blijft er voldoende zoet water naar landbouwgebieden stromen. Strandgangers hebben de afgelopen tijd duizenden sigarettenfilters achtergelaten op de Noord-Hollandse stranden. Dat is allemaal naar voren gekomen tijdens een grote schoonmaakactie. En tientallen Amsterdammers namen vanochtend afscheid in het Zonnehuis in Amsterdam-Noord van acteur Peter Faber. Straks meer nieuws uit Noord-Holland, nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
15: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Premier Jette heeft voor het eerst sinds zijn aantreden een bezoek gebracht aan het aardbevingsgebied in Groningen. Hij was er al wel vlak voor zijn aantreden, na een beving in Zeerijp. Vandaag bezocht hij Zeerijp opnieuw en ook Appingedam. Hij sprak daar met inwoners over de problemen bij schadeherstel en versterking van woningen. Jette zei dat hij de frustraties begrijpt en beloofde meer tempo te maken met de aanpak. Over de mogelijke komst van een kerncentrale zei Jette dat Groningen technisch een goede locatie is, maar dat het duidelijk is dat er weinig draagvlak voor is. Door de hoge energieprijs hebben Nederlandse kolencentrales dit jaar al meer stroom opgewekt dan in heel 2024. Ook de sterk gestegen vraag naar stroom uit België speelt mee, meldt het FD. De 4 kolencentrales in Nederland moeten voor 2030 gesloten zijn omdat ze erg vervuilend zijn. Kinderen van een buitenschoolse opvang in Vught hebben een handgranaat gevonden. Die lag op het terrein van een sportclub. Het terrein werd ontruimd. De explosieve opruimingsdienst heeft de handgranaat meegenomen naar de heide, waar die onschadelijk wordt gemaakt. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima feliciteren de Nederlandse ploeg op de EK Atletiek en zeggen dat Team NL een ongekende prestatie heeft neergezet. Met 5 gouden, 3 zilveren en 6 bronzen medailles hebben de Nederlandse atleten geschiedenis geschreven en het beste EK ooit beleefd, schrijft het koningspaar online. Het weer. Vanmiddag droog en af en toe zon. Het wordt 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het vooral in het midden van het land. Later weer wat vaker droog bij 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dan nog de ANWB verkeersinformatie. Er zijn 4 vertragingen momenteel. De A7, Zaanstad richting Den Oever. Tussen Purmerend Noord en Horen Noord. Daar doe je er 5 minuten langer over. A9, Amstelveen-Alkmaar. Tussen knooppunt Velsen en Akersloot. Daar is de rechte rijstrook dicht. 21 minuten vertraging. En de N205, Nieuw-Vennep richting Haarlem. Tussen de aansluiting met de A9 en Hoofddorp. Vertraging van 9 minuten. Laatste, dat is de N247. Amsterdam richting Horen. Tussen de aansluiting met de A10. En Broek in Waterland Noord. Daar doe je er 6 minuten langer over.
6: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
7: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
8: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
6: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
16: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
17: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
18: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
19: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
17: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
19: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
20: Vandaag de dag.
21: Met Dennis Hoebee.

0: plek waar heel veel mensen de afgelopen vakantie toch alweer geweest zijn. De airport, het vliegveld. Om op of juist terug te komen van je reis. Op reis te gaan, terug te komen van je reis. Ja, het is, weet je, het is toch een plek waar eigenlijk niemand wil zijn. Maar waar het altijd toch wel ja, of een belofte is. Of het is weer terug naar de realiteit.
1: Ja, je vakantie begint op Schiphol, hè?
0: Of hij eindigt daar.
1: Oh ja.
0: Ja, als je weer terugkomt. Nou, leuk liedje in ieder geval. De Motors en Airports.
2: NH met vandaag de dag.
0: Het is inmiddels 12 minuten over 5. Jomar, we hebben een vol uur. Wat gaan we allemaal doen?
1: We krijgen natuurlijk het laatste sportnieuws. En dat gaat vandaag over de Formule 1. Want dat zit er weer aan te komen. Heel erg spannend. En later spelen we weer voor die waanzinnige koeltas. Hij is ook heel groot.
0: Ja.
1: Hij is fantastisch, is hij.
0: Wow.
1: De vandaag de dag koeltas. Het is misschien niet meer zo bloedheet buiten. Maar winnen wil je hem zeker. Tijdens het spelletje Wie ben ik, wat ben ik, waar ben ik?
0: Leuk, dat wordt de eerste keer dat ik dat mag gaan doen.
1: Ja, ik ben heel benieuwd.
0: Ik vind het ook super spannend. Kijk ernaar. Eerst even een ander onderwerp. Ja, we hebben, als je in de grote stad bent, we zijn allemaal wel eens gezien. Mensen die geen huis hebben, geen dak boven hun hoofd. Wij noemen ze in de volksmond dan daklozen. Ze worden ook wel buitenslapers genoemd. En er is een tentoonstelling bij de Westergasfabriek. Weltrustenbuur heet dat. De Amsterdamse straatkrant Z vraagt aandacht voor hun verhalen. En ja, er zijn wat portretten daar te zien. En ik ga met Karin Stroop praten. Zij is de hoofdredacteur van de straatkrant Z. Karin, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Ja, we zien ze allemaal. Ik zei het, we zien ze allemaal wel eens voorbij komen. En ik had het net eventjes buiten de uitzending met Barbara en met Jelmer over dat je je toch afvraagt als je dan iemand met zo'n winkelwagentje ziet lopen. Ja, hoe is dat voor zo iemand? Waar slaapt hij? Hoe ziet zo'n leven eruit? En jij hebt eigenlijk met grote regelmaat te maken met dit soort mensen. Hoe leven zij?
3: Hoe leven zij? Dat weet ik niet precies hoe zij leven. Want wij hebben in de krant altijd een foto staan van iemand die buiten slaapt.
0: Ja.
3: En dat is best ingewikkeld, omdat je toch. We voelen ook soms een beetje ongemak daarbij. Omdat je iemand fotografeert die slaapt. We doen het altijd wel onherkenbaar.
0: Mm-hmm.
3: Maar het is toch, je komt toch op iemands privéterrein. En daarom dachten we van laten we de buitenslaper een gezicht geven. Laten we gewoon met ze in gesprek gaan.
0: Ja.
3: En daarom hebben we de tentoonstelling gemaakt.
0: En hoe gingen die gesprekken?
3: Onze journalist Anna Waabeke is op pad gegaan. En één van hen, die kenden we al, want het is een verkoper van de krant. Die wilde meewerken en verder is zij gewoon met fotograaf op pad gegaan. En is ze gaan vragen of mensen mee wilden werken.
0: Ja.
3: En dat was niet altijd even eenvoudig. Maar nee, het is wel gelukt. Niet iedereen wil meewerken natuurlijk. Het is best intiem om je verhaal te vertellen. En als je buiten slapen bent, sowieso is het best intiem om je verhaal te vertellen. Maar nu helemaal.
0: Ja, wat is er veel schaamte onder buitenslapers?
3: Dat is er niet per se uitgekomen uit die verhalen. Dat was ook niet de opzet om te kijken in hoeverre je nou schaamt. Maar meer, we wilden ze eigenlijk gewoon een gezicht geven. En hun verhaal laten vertellen. Ja. Waar ze van dromen, wie belangrijk zijn voor ze.
1: Ja, want net zeg je ook, we brengen ze dan wel onherkenbaar in beeld. Toch wil je ze laten zien op de een of andere manier. Wat wil je dan bereiken? Wat wil je, waar wil je dat mensen over na gaan denken?
3: Nou, dat de mensen die buiten slapen dat niet voor hun lol doen. En dat het ook gewoon mensen zijn, zoals jij en ik. Maar misschien een paar keer een verkeerde afslag hebben genomen in het leven. Maar ze hebben ook een naam, ze hebben een gezicht en ze hebben een verhaal. En ze zijn ook gewoon onderdeel van de stad.
0: Ja.
3: Die we toch met z'n allen moeten vormgeven.
0: Ja,
1: nou, ze zijn zeker onderdeel van de stad. Ik was laatst eten aan het Hendrik Jonkerplein. En toen schrok ik er eigenlijk van hoeveel mensen daar kwamen met een matras op hun rug die daar onder die nabijgelegen brug gingen liggen.
3: Ja.
1: Is dat iets wat jij ook merkt? Dat steeds meer mensen dat toch nodig hebben als slaapplek?
3: Ik denk dat er steeds meer mensen zijn. Er zijn gewoon altijd wel buitenslapers geweest. Want we hebben die rubriek in de krant echt al jaren.
1: Oké.
3: En het is ook nooit moeilijk om hem te vullen. Helaas was het maar moeilijk, want dan waren ze er niet meer. Dus ik weet niet of het echt meer zijn. Er zijn gewoon wel veel buitenslapers in de stad, ja. Ja, als ik het over Amsterdam heb dan. Ja. Ja,
4: die tentoonstelling is bijzonder. Jullie hebben drie portretten onder meer van drie mensen. Kun je eens een voorbeeld geven van iemand die je portretteert, hoe diegene op straat terecht is gekomen? Bijvoorbeeld Lia of Laia.
3: Ja, ja, Lia. Lia, Lia was transgender. Transvrouw. En zij komt uit Roemenië, uit een gegoede familie. Maar zoals ze zelf zegt, werd ze eigenlijk gezien als het zwarte schaap van de familie. Dus ze voelde zich daar niet veilig. En zij dacht, ik ga naar Amsterdam. Hier voelt ze zich dus wel veilig. Althans, hij heeft ze de vrijheid. Maar nu heeft ze geen geld. Omdat ze slaapt buiten. En zij vindt het, ze zegt ook, het is echt onveilig buiten. Zeker de nacht. Ze moet echt zorgen dat ze niet alleen is. 'S Nachts. Ze slaapt met een aantal mensen buiten.
4: Dus er zijn best wel veel mensen die geen dak boven het hoofd hebben, die, ja, die wel samenkomen en die dan samen een soort van veilig gevoel creëren.
3: Ja.
4: Bijvoorbeeld vrouwen.
3: Ja. Ja.
0: Ja.
3: Ja. Nou,
0: en die krijgen dus nu een gezicht door ja, deze tentoonstelling eigenlijk. De krant zelf, hè, de straatkrant zelf, wat is het doel eigenlijk van Zet?
3: Zet, wij bestaan zodat dakloze verkopers een krant bij ons in kunnen kopen. En die verkopen ze dan op straat. En zo kunnen ze een bescheiden inkomen verdienen. Want ze kopen de krant in voor 1,60 euro. En die verkopen ze dan voor 3 euro. Dus hebben ze 1,40 euro winst per krant.
0: Ja.
3: Dat zijn het eigenlijk gewoon kleine ondernemers. Ze staan er niet om te bedelen. Ze staan er echt om te ondernemen.
0: Ja, precies. En voor iedereen die zo'n krant nog nooit gelezen heeft, wat voor verhalen lezen we daarin?
3: Er zijn allerlei verhalen in. We zijn echt een Amsterdamse straatkrant. Met verhalen over de straat, maar ook over dingen die je kunt doen in de stad. Dingen die er gaan komen, die er geweest zijn. Inkijkjes in mensen's leven. Af en toe hebben we een themanummer, is ook altijd leuk. Binnenkort hebben we een themanummer, het gaat over beesten in de stad. Ja, het is gewoon een hele leuke krant om te lezen. Mensen moeten hem ook, als ze hem gekocht hebben, meenemen. Want dat vergeten mensen wel eens. En dan denken ze van, nou ja, dan mag de verkoper de krant wel houden. Maar dat is niet handig.
0: Oh ja, nee, precies. Dat is niet, het is niet een fooi die je geeft. Je koopt echt een krant. Het is een product, ja. Dat lees je. En dan word je er ook wat wijzer van. Komen de geportretteerde mensen die deze tentoonstelling te zien zijn ook nog terug in de krant?
3: Ja. In de huidige krant staat één portret, staat ook afgedrukt in onze krant. En een van de, en Micha, die ook in de tentoonstelling zit, die staat regelmatig bij het meterhuis waar de tentoonstelling is met zijn hond. Want daar gaat hij dan de krant verkopen. Vond ik ook een mooie actie.
0: We gaan allemaal extra opletten als we de straatkrant voorbij zien komen. En natuurlijk ook de tentoonstelling checken. Karin Stroo, hoofdredacteur van Zet, hartelijk dank voor je uitleg.
3: Graag.

0: een van mijn favoriete artiesten van dit moment. Zij is fantastisch. Shanna Spyro hoorde je. En Material Lover hier bij NH. Het is inmiddels 6:08. Hoogste tijd voor de sport alweer.
1: Vandaag de dag.
0: Ja, en aangeschoven is Erik-Jan Brinkman. Erik-Jan, jij komt net uit Zandvoort.
2: Ja.
0: Ja, zij zijn waarschijnlijk zich enorm aan het warm draaien voor het komende weekend. De laatste keer F1 op Zandvoort, hè?
2: Ja, ik weet niet of je er wel eens beelden van gezien hebt of misschien bent geweest. Maar dat is een soort van ja, Koningsdag tafereel over het WK of het EK. Heel Zandvoort in dit geval staat op zijn kop. Honderdduizenden bezoekers komen ook aankomend weekend naar de badplaats. Dus dat betekent ook veel voorbereidingen. We liepen daar vandaag door het dorp heen en dan zie je allemaal vlaggetjes, banners, spandoeken, noem maar op. Natuurlijk heel veel Max Verstappen, want dat is de grote held als het gaat om de Formule 1. Verder ook loopschermen, loopbruggen en ja, ledschermen.
0: Precies.
2: En allemaal andere versieringen en de bewoners zijn er gewoon heel erg druk mee bezig.
0: Ja, want het is natuurlijk zo dat zo'n stad, zo'n dorp is het eigenlijk, compleet wordt overgenomen. Mm-hmm. Het is, iedereen, je zegt het zelf al, iedereen die daar wel eens geweest is met of rond de Formule 1, die weet, ja, je kan er eigenlijk niet omheen. Nee. Hoe is dat voor die bewoners? Zijn zij daar eigenlijk blij mee?
2: Ja, er zullen vast wel mensen zijn die er niet blij mee zijn, die er niet zo op zitten te wachten. Als het gaat om het geluid, klimaattechnische dingetjes, daar zullen ze niet altijd even blij mee zijn. Maar eigenlijk de mensen die wij allemaal spraken, die zijn er allemaal heel blij mee. Die kijken er enorm naar uit. En die zijn dus ook druk bezig met allemaal voorbereidingen om die straten te versieren. Laten we even luisteren naar de bewoners, hoe zij er tegenaan kijken.
3: Ieder jaar vind ik het leuk. Ik ben ieder jaar er geweest, hè.
4: Waar kijk je naar uit?
5: Naar het festijn en zeker dat Max gaat winnen, absoluut. Dat geloof ik heilig in. De laatste ronde, dat gaat hij winnen.
6: Ja, spektakel. Spektakel. Plus de hoeveelheid mensen die hier altijd erheen komen, dat maakt het gewoon nog mooier.
2: Ja, die laatste man, dat was een man die woont op de Van Spijkstraat. Dat is zo'n populaire straat waar dan vol hangt met vlaggetjes. Vooral veel zwart-witte vlaggetjes, hè, de kleuren van de finish. Ik heb daar zelf ook wel eens doorheen gelopen met de Formule 1. Het is daar gewoon chockvol. En op sommige momenten ontstaat er gewoon een file. Dan kan je niet meer bewegen. En dan die bewoners, die zitten daar een beetje aan de zijkant. Dan heb je een aantal DJ's. Er wordt natuurlijk veel gedronken. Dus dat is één grote gezellige happening.
0: Ja, nou kan ik me voorstellen dat er toch ook wel heel veel Zandvoorters dan inmiddels niet zo heel blij zijn dat het gaat stoppen.
2: Ja, want dit is aankomend weekend de 6e editie. En zoals het er nu uitziet, de laatste editie. Zandvoort staat nog wel op een soort van reservelijst. Dus mocht er een race ergens in de wereld uitvallen. En gezien bepaalde situaties in de wereld, is dat nogal, kan dat zeker wel gaan gebeuren. En er is volgend jaar trouwens, komt de Formule E. Dat is een Formule 1, maar dan alleen met elektrische auto's. Ja. Dus dat komt volgens mij in juni, zeg ik even bij mijn hoofd, komt dat dan naar Zandvoort toe. Maar inderdaad, voor de bewoners is het balen.
7: Ik moest ook mee vandaag. Ik mocht pak eens spelen. Dat red ik wel. Je mag tillen.
0: Oh, wacht even, ik zit te denken waar je...
2: Dat is een interessante quote.
0: Een heel random verhaal, maar we waren op zoek naar deze.
3: Ja, het is zonde. Ja. Kijk, het gaat natuurlijk allemaal om geld, uiteindelijk. Maar het is mooi geweest uiteindelijk. Ja, vroeger heb ik het ook gezien. Jarenlang hebben ze dat niet meer gedaan. Ja. En nu kwamen ze weer terug. Maar ja, het gaat allemaal om geld, weet je.
5: En zeker voor Zandvoort is het echt een promotie, denk ik. Ja. Maar goed, ja, de overheid wil niet meewerken. Dus ja, helaas.
6: Het is wel sprake van dat het een uitvalsbasis is nu voor de Formule 1.
2: Ja, mocht een andere race niet doorgaan.
6: Ja, ja. Zoals met Abu Dhabi of je kunt ze geen noemen in deze hectische wereld. Dan zeggen ze wel van oké, misschien dat we beter naar Zandvoort kunnen gaan.
0: Ja, nou is het zo dat de eerste jaren dat het grote festijn daar op Zandvoort was, dat het eigenlijk wel een zekerheid was dat Max Verstappen zou gaan winnen. Hoe is dat dit jaar?
2: Ja, niet meer zo, hè. Drie keer heeft hij hem gewonnen, Max Verstappen. En de Formule 1-fans kunnen zich nog wel herinneren. Vooral die eerste keer toen dat gebeurde op Zandvoort. Dat was natuurlijk gekkenhuis. Inmiddels staat Max Verstappen 6e in het klassement. De grote man op dit moment is Kimi Antonelli. Dat is een Italiaan. 19 jaar is hij pas. Hij is ook wel de favoriet voor aankomend weekend. Maar Max Verstappen kan stunten. Daar heeft hij ook dit seizoen een paar keer laten zien met twee keer een tweede plek onder andere. Dus misschien winnen is niet helemaal realistisch, maar het zal natuurlijk wel mooi zijn. En dan is die cirkel helemaal rond als hij toch op het podium komt te staan.
0: Als hij in ieder geval deze nog even meepakt. Hoe ziet het weekend eruit in het kort?
2: Vanaf vrijdag begint het. Dan de vrije trainingen. Zondag natuurlijk de race, de Dutch Grand Prix. En het startschot klinkt om 3:00.
0: En het zal nog lang onrustig zijn komend weekend in Zandvoort.
2: Ja.
0: Erik-Jan, dankjewel. En we houden het allemaal in de gaten.
2: Ja.
1: Vandaag de dag.

0: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
2: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
3: Gelukt. Heb je hem al betaald?
2: Wat bedoel je?
3: Mijn betaalverzoek.
2: Zo, dat doe je snel.
3: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
4: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
5: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
6: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Social Deal Beauty Deals, Take One en actie Bo.
11: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
10: Sorry Bo, het is beauty.
11: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
12: Ik ben Ivana uit Medemblik.
13: Ik ben Jan uit Beverwijk.
14: Ik ben Jolanda uit Avenhoren.
15: Ik ben Ali uit Amsterdam.
16: Thuis in heel Noord-Holland.
17: Half zes geweest in Boven Karspel is het momenteel 19 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedemiddag.
18: Goedemiddag. De Amsterdamse politie is op zoek naar de identiteit van een man die al 3 jaar in een verzorgingstehuis verblijft, zonder dat bekend is wie hij is. Het is een heel opmerkelijk verhaal. Hij werd in 2023 bewusteloos op straat gevonden en had waarschijnlijk een hersenbloeding gehad. Sindsdien kan hij nauwelijks communiceren. Hij wordt Lucky en Chris de Canadees genoemd. Hij sprak Engels en zou dus mogelijk uit Canada of de VS komen. Politie die deelt nu een video en hoopt dat iemand hem herkent. Door de aanhoudende droogte in Noord-Holland en in heel Nederland zijn in Muiden 3 noodpompen aangezet. Daarmee wordt zoet water vanuit het Markermeer naar de Vecht gepompt, zodat landbouw- en natuurgebieden voldoende water houden. De pompen verplaatsen zo'n 6000 liter water per seconde. En dat is genoeg om een Olympisch zwembad in ongeveer 7 minuten te vullen. In Heiloo is de forensische opsporing vandaag druk bezig geweest met onderzoek nadat er gisteren in een huis een 19-jarige vrouw dood werd gevonden. Een 20-jarige man is aangehouden. Hij was ook degene die gisteravond de politie belde. Politie gaat uit van een misdrijf en het slachtoffer komt uit Herengewaard. Straks om 6:10 een uitgebreid verslag daarover. En na de zware explosie in Zaandam van vannacht zijn 3 appartementen voorlopig onbewoonbaar. 15 van de 18 ontruimde appartementen zijn wel weer vrijgegeven. Bewoners kunnen terug naar huis. Gemeente neemt ondertussen maatregelen in de buurt, waaronder 6 weken cameratoezicht. Ja, vanochtend werden meteen al 2 minderjarige verdachten aangehouden. En honderden mensen hebben vanochtend in het Zonnehuis in Amsterdam-Noord afscheid genomen van Peter Faber. De acteur overleed op 6 augustus en hij is 82 jaar geworden. Op het podium van het Zonnehuis stond een met bloemen overladen kist. Ook was er een groot scherm met allerlei bijzondere foto's van Peter Faber. Veel fans hadden witte rozen bij zich als laatste eerbetoon. Ja, Danja Faber, de dochter van Peter Faber, ja, die was ook bij het openbare afscheid van haar vader. En ze zei dit.
19: Het is voor mij de meest gulle vader geweest. De meest sprankelende. Ik zei, een van mijn laatste woorden tegen hem was: ik heb je mijn hele leven lang zo zien schitteren. Nu wil ik dat je mij blijft zien schitteren hier. En je moet me beloven dat je tekens geeft. Toen moest hij lachen. Ik zei, nee. En toen vroeg ik, ben je nieuwsgierig eigenlijk naar de dood? Want dat heb ik helemaal nooit aan hem gevraagd. Ik wist wel dat hij niet bang was. Ben je dan nieuwsgierig? Nee. Ik zei, wat denk je dan dat er is? Niks, gewoon klaar.
18: En dat zei Danja Faber tegen SBS6 in een interview. De dochter van Peter Faber. En als je dat interview bekijkt, ook met beeld, dan zie je wel hoeveel zij op hem lijkt. Ja, dat is wel mooi om te zien. En sowieso een uitgebreid verslag op onze website nanieuws.nl of in de app.
17: Nou, dankjewel Bar. En meer nieuws van jou natuurlijk vlak voor zessen.
18: Zo is het.
17: Gaan we naar Jan Visser. Beetje later dan normaal. Ik hoop dat Jan er nog is. Jan, goedemiddag.
7: Ja, goedemiddag.
17: Ja, excuses voor het wachten. Ja, het weer. We hebben toch een beetje een ander weerbeeld dan dat we vorige week hebben gehad. Iets meer regen, wat meer bewolking. En het is een beetje kouder, hè?
7: Ja, de temperaturen zijn wat lager. Het werd op veel plaatsen in de provincie overigens nog wel 20 tot 21 graden. Een paar plaatsen bleven er net onder. Interessant is te zien of de beeld het gaat redden. Dan is het maximum temperatuur 19,9. En als het de komende uren, en de kans is vrij redelijk groot, dat de 20 graden niet wordt gehaald, dan is het voor het eerst na 62 dagen geen warme dag meer.
17: Wauw.
7: En die 62 dagen, dat is een record, want dat stond op 60 dagen in de zomer van 2018. Ja, verder in onze provincie vandaag overheerst nog veel bewolking. Hier en daar nog een buitje, maar op zich stelde dat na de regen van de afgelopen nacht en vanochtend niet veel meer voor. Maar er is meer regen onderweg. Niet zozeer vanavond, dan blijft het op de meeste plaatsen droog. We hebben bewolking, ook een paar opklaringen. Maar de komende nacht dan wordt de bewolking dikker en later in de nacht gaat het van het westen noordwesten uit geregeld regenen. Ook morgenochtend, dinsdagochtend, periode met regen. En morgenmiddag, dan, ja, dan kan er soms nog een beetje regen vallen. Maar er zijn ook droge perioden. Wel blijft het bewolkt, het wordt 20 graden en de wind is zeer zuid en later west en meest matig aan de kust vrij krachtig. En morgenavond is er een buienkans en die buienkansen worden groter op woensdag, donderdag en vrijdag. Dan kunnen sommige buien ook vergezeld gaan van onweer en mogelijk vooral in de kustgebieden veel regen.
17: Dankjewel Jan, ik ga de komende dagen nergens heen zonder paraplu. Dat lijkt me, okay, dat lijkt me denk ik verstandig. Jan, dankjewel. En jij belt je natuurlijk over een uur weer. Dan nog even naar de ANWB voor de verkeersinformatie. Er zijn best wel wat vertragingen. Dit zijn degenen langer dan 10 minuten. Of met een bijzondere oorzaak. De A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen knooppunt Velsen en Akersloot. Daar is de rechte rijstrook dicht en doe je er 11 minuten langer over. Ring van Amsterdam, de A10 Watergraafsmeer richting Koenplein tussen Amsterdam over Amstel en Slotervaart 10 minuten. En de laatste, de N246 Beverwijk richting Westgrafdijk tussen de aansluiting met de N514 en de aansluiting met de N244. Daar doe je er 11 minuten langer over. Heel veel sterkte als je vaststaat.
15: Let's go, girls.

0: Detroit Spinners veranderden hun naam in The Spinners. En ze hadden een grote hit met It's a Shame. En ik draaide ook nog Shania Twain. Man, I feel like a woman.
1: En vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
1: Het is zomer.
0: Ja, het is zeker zomer. Al ziet het er qua weer net even iets anders uit dan dat we de afgelopen week hebben gehad. Maar het is nog steeds zomer. En dat betekent dat we op vandaag, maandag en op donderdag een superleuk spel spelen. Wie ben ik? Wat ben ik? Waar ben ik?
3: Goed van jou.
0: En daar kan je hele leuke prijzen mee winnen.
3: Nou, het is ongelooflijk, want we gaan straks de 3 hints geven. Maar weet je al wie het is? Want we gaan vandaag voor de Wie ben ik? Bij hint nummer 1. Dan krijg je een prachtige zonnebril en deze waanzinnige koeltas.
0: Wauw.
3: Er past geen fles wijn in, maar is wel onwijs leuk. Het is echt een dotje van een koeltas van speciaal voor vandaag de dag. En die wil je natuurlijk echt hartstikke hard winnen.
0: Ja.
3: Want het is enig.
0: Ja, dus mocht je mee willen spelen, je mag alvast bellen. Hè? 088 ja. 850 51 52, dat is het nummer. En je hebt het al een beetje gezegd. We gaan dus Wie ben ik spelen. Dat doen we aan de hand van 3 hints. En ja, zullen we maar beginnen met de eerste hint?
3: Dat lijkt mij een heel goed idee.
1: Hint 1.
0: Nou, hint 1 is... Ik leef nog altijd voort door mijn muziek.
3: Oh.
0: Ja,
3: ja
0: dat daar voldoen in principe wat meer mensen aan. Maar ja, wie zou dat nou toch eens kunnen zijn? Hè? Het is iemand ja, die toch heel erg veel betekend heeft voor de muziek. En waar mensen vandaag de dag nog steeds heel erg blij van worden, omdat hij zoveel gepresteerd heeft. Het is een heilige
3: van
0: je zeggen.
3: Moet niet zo
0: ja, ik zeg verder niks, hè? Dit is allemaal nog super algemeen.
3: Ja, bel 088 850 51 52.
0: Het is een grootheid.
3: Het is een grootheid. Ja, zeg nou niet zoveel.
0: Ja, ik zeg toch niks. Dat kan over iedereen gaan.
3: Nee, dat kan niet over iedereen gaan.
0: Ja, natuurlijk.
3: Ga maar naar de eerste.
0: Nou, we hebben iemand aan de telefoon. Met wie spreek ik?
4: Met Rinesse Drenthe.
0: Hi, goedemiddag.
4: Ja, zo kan ik het ook. Het zijn er honderden.
0: Ja, precies. Maar
4: is een Nederlander? Ja, ik mag het niet vragen natuurlijk, maar goed.
0: We mogen daar geen antwoord op geven. Hè. We willen echt een naam horen. Ja.
4: Elvis Presley. Ja, lach maar.
0: Nee, maar weet je waarom wij lachen?
3: Oh, dit is heel erg.
0: Wij dachten, we hebben hier vanmiddag over zitten vergaderen. Wij dachten, we hebben het nu zo moeilijk gemaakt. Dit weet niemand. De eerste, de beste beller die in de uitzending komt, zegt nog je naam een keertje alsjeblieft.
4: Rinette
0: Drenthe. Rinette Drenthe, die heeft het goed.
3: Ja, dat is hartstikke goed. Hartstikke goed.
0: Ja.
3: Maar wat moeten we nu doen?
0: Ja, nou,
3: hoe gaan we de rest van het draaiboek vullen?
0: Ja, we gaan voor de vorm gaan we nog wel eventjes de andere 2 hints ook doornemen, een beetje. Maar ja, ik had als 2e hint hadden wij bedacht. Mijn muziek leeft al, ondanks dat ik er zelf al bijna 50 jaar niet meer ben, nog steeds voort.
4: Elvis Presley, nog steeds.
0: Het blijft Elvis Presley. Het verandert niet ineens door middel van de 2e of de 3e hint. Maar we dachten, ja, hij is, afgelopen weekend was het 49 jaar geleden dat hij overleed. Dus we dachten met deze hint. We dachten, nou, dan wordt het.
4: Ik weet dat het in augustus was, maar dat was ik alweer vergeten. Toen was ik niet meer bezig.
0: Nee.
4: Ik dacht namelijk Freddie Mercury en aan André Hazes.
0: Ja, ook allemaal, had allemaal gekund. Maar ja, die zijn niet. Ja, is ook goed. Maar dan hadden we nog als een soort van grapje. We dachten van, als mensen het dan echt niet weten, dan komen we met een soort woordgrapje nog. Om het voor onszelf heel leuk te maken. hebben we ontzettend om gelachen op de redactie. Hij gedraagt zich, let op hè, hij gedraagt zich alsof hij elf is.
4: Oh, wat grappig. Leuk, hè? Ja, leuk.
0: Maar ja,
4: heel leuk.
0: Jij had precies 1 hint nodig. En meteen met je neus in de prijzen. Maar vertel nog even wat zij wint.
3: Ja, Rinette, je gaat er toch echt vandoor met die waanzinnige NH zonnebril. Maar je krijgt ook de koeltas. En ik zorg ervoor dat het gewoon straks jouw kant op komt. Blijf nog wel even hangen, want ik weet je adres niet uit mijn hoofd. Dus die heb ik nog wel even nodig.
4: De koeltas vind ik prima, maar de zonnebril. Ik heb er van het weekend één voor me. Van de week heeft mijn vriend er een gewonnen.
3: Zo'n rotting.
4: En ik heb er zelf een. En dus dan gun ik die bril iemand anders. Maar ik wil wel dolgraag de koeltas.
0: Nou, die gaan we je opsturen. En dankjewel dat je zo ontzettend scherp en alert was. En dat je bij de eerste hint meteen bingo had.
4: Ja, ik vind het onvoorspelbaar.
0: Wij
4: ook. Ik dacht ook, ik bel te vroeg. Maar goed, laat ik maar bellen. Want jullie zeiden bel maar. Ik denk, ja, ik heb
0: pech. Ja. Nou, zo zie je maar hoe makkelijk het kan zijn. En hoe je met een beetje geluk ineens de hoofdprijs in je pocket hebt. Jeetje. Ja. Jeanette, we zijn er een beetje. We moeten er allemaal even van bij komen. Ja. We zijn een beetje onder de indruk van hoe snel het gegaan is. Dankjewel voor het meespelen. En de prijzen komen jouw kant uit.

0: Want dan spelen we het spel Wie ben ik, wat ben ik, waar ben ik opnieuw. En dan maak je opnieuw kans op deze mooie prijzen. We gaan het wel iets moeilijker maken.
1: We gaan het veel moeilijker maken. Echt veel.
0: Hey, even iets anders. Hè. Zometeen gaan we de dagplaat doen. En er was wel een bericht waar ik vanmorgen een beetje van schrok. Hayden Panettiere is overleden. Zij is een actrice, Amerikaanse actrice. 36 jaar oud geworden, super jong nog. Ze had ongelooflijk veel succes met de televisieserie Heroes. Save the Cheerleaders, Save the World is een bekende zin uit die serie. Iedereen die serie gezien heeft wel kent. Ze speelde ook in Nashville. Zat in de film Scream 5 en 6 volgens mij. En ze is vrij plotseling overleden. En als je dan een beetje zo gaat terugdenken, ook met de hint net van ons spelletje Elvis Presley, dan zijn er toch heel veel sterren die ons zo de loop van de jaren zijn ontvallen. Wij zijn een beetje op zoek naar muzieksterren die ons zijn ontvallen, hè?
1: Ja, en daar gaan we een prachtige plaats van uitkiezen van een van die sterren straks. En die gaan we dan lekker volledig draaien. Dus de keuze is aan jou straks.
0: Ja, welke artiest leeft er niet meer en vond jij wel heel goed en moeten we een liedje van draaien? Denk daar even over mee, alvast. En mag je hem ook alvast gaan doorgeven. 088-850-51-52. Intussen even lekker een stukje reggae, omdat we het weer een beetje missen, de zon. Heerlijk strandvibeje.
1: Wat een gezelligheid.
0: Ja, dus Third World heet de band. En dit is Try Your Love. Hoor je nu hier bij NH.

0: tekst en uitleg.
1: Ellen Dikker liet het theater achter zich en ging plaatjes draaien voor boomers en een boek schrijven. Dat boek is nu af en heet De Boomer Club. Waar het over gaat, komt ze zelf vertellen. Verder hebben we natuurlijk een vertaalplaat. En vergeten we de vergeetmeliedjes niet.
0: Zondag van 10 tot 12.
2: Tekst en uitleg.
0: Met Jos Heremans.
3: Bij NH.
4: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
5: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
7: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
8: Dus het maken van staal wordt schoner.
9: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
10: Maar moet het dan in Nederland?
11: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
6: En wat levert dat dan op?
9: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
6: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
12: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
13: Beep for help. Soms heb je door welke omstandigheid dan ook hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Of elk ander moment dat jou uitkomt. Behoefte aan hulp? Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
14: Ik ben Marcel uit Haarlem.
15: Ik ben Destiny uit Amsterdam.
16: Ik ben Robin uit Den Helder.
17: Hey, ik ben Ellen uit Amsterdam.
18: Ik ben Koen uit Hello.
19: Ik ben Niels uit Purmerend.
20: Ik ben Yvonne en ik kom uit Uithoorn.
21: Thuis in heel Noord-Holland.
1: En zo is het 6 uur geweest. Dit is het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland. Met Barbara Mulder. Goedenavond.
22: Goedenavond. De Amsterdamse politie is op zoek naar de identiteit van een man die al 3 jaar in een verzorgingstehuis verblijft, zonder dat bekend is wie hij is. De politie heeft nu ook beelden van de man openbaar gemaakt. Door de aanhoudende droogte in Noord-Holland zijn in Muiden 3 noodpompen aangezet. Daarmee wordt zoet water vanuit het Markermeer naar de Vecht gepompt. En na de zware explosie in Zaandam van vannacht zijn 3 appartementen voorlopig onbewoonbaar. 2 minderjarige verdachten die zitten vast voor die aanslag. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
23: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De politie heeft vandaag 34 vrachtwagens en touringcars bekeurd die over de Merwedebrug bij Gorkum reden. De overwegend buitenlandse chauffeurs moesten meteen een boete van €500 betalen. De brug in de A27 is sinds vorige maand gesloten voor zwaar verkeer, omdat de constructie verzwakt is. De brandweer in België krijgt bij het blussen van de brand in de Hoge Venen hulp van 2 blushelikopters uit Noorwegen. Ook Nederland stuurde vandaag opnieuw een Chinook. Omdat sommige plekken moeilijk bereikbaar zijn, is blussen vanuit de lucht cruciaal. Nu het af en toe regent, hoopt de brandweer dat de veenbrand in de Ardennen woensdag onder controle is. Premier Jette heeft in het aardbevingsgebied in Groningen gepraat met inwoners van Zeerijp en Appingedam. Hij zei dat hij snapt dat de bewoners boos zijn over de problemen bij schadeherstel en het versterken van huizen. Jette belooft dat dat sneller zal worden aangepakt. Het was zijn eerste bezoek aan het gebied als premier. In een huis in Heiloo is gisteravond het lichaam van een vrouw van 19 gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf en doet al de hele dag onderzoek. Een man van 20 die de politie belde is opgepakt. Het is nog niet duidelijk wat zijn rol was. De politie hoopt dat mensen die iets gezien hebben zich melden. Meer dan 300 voorwerpen die zijn gebruikt bij de musical Soldaat van Oranje worden geveild. Daaronder zijn een telefooncel, een replica van een Bentley en een portret van koningin Wilhelmina. Vorige maand stopte de musical na bijna 4000 voorstellingen in 16 jaar. Het weer, af en toe zon, maar ook kans op een bui bij 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het vooral in het midden van het land. Later weer wat vaker droog bij 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ABB verkeersinformatie dan. Er is één vertraging op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen knooppunt Beverwijk en Akersloot. Er is de rechterrijstrook dicht en doe je er 5 minuten langer over.
2: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
2: Hey, Remo! Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
18: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
19: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
24: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
19: TKE Trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
25: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
26: Wat een goed plan.
25: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
26: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
25: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
27: Leren mediteren? Zen.nl.
28: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
29: Leren mediteren? Zen.nl.
30: Vandaag de dag.
31: Met Dennis Hoebee.

0: Donna Summer en Hot Stuff hoor je. Het is 11 minuten over 6. Je luistert naar Vandaag de Dag. We zijn er nog tot 7 uur.
1: Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
1: De ogen en oren van Noord-Holland.
0: Ja, dat zijn onze verslaggevers, hè, de ogen en oren van Noord-Holland. Zij volgen het laatste nieuws op de voet. En Daan Visser is inmiddels aangeschoven. Hij is vandaag naar Heilo afgereisd. Daar is gisteravond een vrouw van 19 door een misdrijf om het leven gekomen. Burgemeester van Heilo, dat is Marcia van Bruggekaten, die spreekt van een tragische gebeurtenis. Ja, en we hopen dat we van jou, Daan, iets meer kunnen horen dan wat we tot nu toe hebben weten. We hebben gehoord eigenlijk. Wat is daar precies gebeurd? Kun je daar iets over zeggen?
3: Ja, door een misdrijf om het leven gekomen. Het gaat waarschijnlijk om een steekpartij. Dat weten we. Dat kunnen we dan met enige zekerheid nu gaan zeggen. Toen ik daar aankwam, stond het helemaal vol met politie. Forensisch onderzoek dat werd gedaan. Personen in witte pakken, je kent het beeld wel, goed afgezet. En het is een beetje een apart wooncomplex. Ik moet het even schetsen, want je hebt een deel in de oude pastorie. Daar is een onderste gedeelte zijn huurappartementen, particuliere huur. Daarboven zit GGC, schitterende GGZ-instelling. Dus mensen die bijna weer klaar zijn om op zichzelf te wonen. En er is een aanbouw en daar zit allemaal sociale huur met heel veel internationals, zeg maar. Heel veel nationale tijd door elkaar. Dus het is een beetje een allegaartje van alles door elkaar.
0: Ja, en is er dan ook duidelijk waar deze persoon woonde? Was dat onderdeel van die instelling? Of was dat juist een stukje sociale huurwoning? Of is dat niet bekend?
3: Nee, dat is heel moeilijk om te achterhalen. Ja, ik heb natuurlijk mensen die daar wonen, heb ik gesproken, en daarin in de omgeving wonen. Die konden dat, ja, die gaven allemaal verschillende aanwijzingen, zeg maar. Dus dat is moeilijk aan te geven.
0: En wat trof je daar precies aan? Hoe was de sfeer daar? Ik denk dat mensen enorm geschrokken waren.
3: Ja, en dat is wel gek als je daar aankomt. Ik moest dus aan mensen, mensen en Heiloers die voorbij kwamen, die een hond uit het uitlaten waren. Daaraan moest ik vertellen van, ja, wat is hier allemaal gebeurd? Nou, dit, vrouw om het leven gekomen, 19-jarige vrouw, 20-jarige melder, een Heiloer opgepakt. Ja, die zijn zelf natuurlijk ook allemaal geschrokken, want Heilo is natuurlijk een vrij rustig dorp over het algemeen.
0: Ja, en dit verwacht je dan ook niet. Er is dus een verdachte opgepakt. Is daar iets over te zeggen?
3: Ja, we weten dat het om een 20-jarige man gaat, een Heiloer. De 19-jarige vrouw komt uit Herugowaard. Dus we denken, dat is een beetje mijn vermoeden, dat de man daar ook woonde. Omdat de vrouw in een van die appartementen is gevonden. Maar verder weten we eigenlijk niet zoveel van hem. Ik heb ook gevraagd van, joh, is daar in dat complex, is daar misschien wel overlast vaak of problemen? Maar de meeste mensen die ik sprak zeiden eigenlijk, nee, we hebben er nooit echt problemen. Er staat wel soms muziek hard aan, maar dat is het enige.
0: Ja.
3: Dus weinig om op af te gaan, helaas.
0: Ja, jij bent van de feiten. Ik zit hier een beetje vrij na te denken. En ik ga je gewoon die vraag stellen. Ja, precies. Want je gaat natuurlijk toch een beetje denken van, zou dit iets in de relationele sfeer kunnen zijn? Hebben die mensen iets met elkaar te maken? Is daar iets over bekend?
3: Nee, daar is helaas nog niks over bekend. Ja, je zou het bijna wel denken. Maar ja, dan ga ik ook mee speculeren. En dat moet ik ook weer niet doen.
0: Doe dat vooral niet. De politie is wel druk bezig met onderzoek. En ik kan me voorstellen, meestal dit soort onderzoeken, die duren altijd even. Daar wordt flink de tijd voor genomen. Want ze willen het onderste uit de kan hebben. Ze willen precies weten wat daar gebeurd is. Kun jij iets vertellen over dat onderzoek, hoe dat loopt, wat ze daarover loslaten?
3: Ja, het is natuurlijk vrij precair. Dus wat ik waarschijnlijk denk, wat ik niet hoop, is dat er tijdens mogelijke rechtszaken die volgen, strafzaken, dat er dan, die zijn openbaar. En dan komt er waarschijnlijk wat meer informatie naar buiten. En tot die tijd moeten we misschien daar nog een keer langs gaan.
0: Ja. Nou, ik kan me voorstellen dat de onrust daar in de buurt behoorlijk is. Mensen zijn geschrokken. Nou, je gaf het net al aan. Mensen verwachten dit niet daar. Zijn mensen bang, in paniek? Hoe is de sfeer daar?
3: Nee, dat niet zozeer. Ik heb nog niet echt mensen gezien die echt in paniek zijn geraakt. Want ja, er is een verdachte aangehouden. En dan merk je al snel dat mensen zeggen, oké, er is iemand aangehouden. Het is goed. Nou, je weet nog niet wat zijn rol daarin is. Dus dat moet je ook maar zien. Maar toch, nee, angst heb ik niet echt gevoeld daar.
0: Heb je nog mensen gesproken in de buurt verder waarvan je zegt, nou, dat is nog wel even het noemen waard?
3: Nee, niet echt. Eigenlijk heeft alle omwonenden zeiden, wat ik net al zei, van ja, het is een complex met alles door elkaar heen. En echt overlast hebben we niet. Dus ik heb niet echt dingen die er echt uitsprongen.
0: Ik kan me voorstellen dat het als verslaggever dat het super interessant is om dit allemaal te volgen. En de laatste feiten probeer je natuurlijk boven water te krijgen. Dat zou je ook blijven doen de komende dagen, denk ik. En zodra daar nieuws is, dan is dat allemaal te volgen via onze website nrnieuws.nl, toch?
3: Zeker, absoluut.
0: Daan, dankjewel. En we houden het in de gaten.

0: Climby Fisher, Love Changes Everything. En je hoorde Cameron Whitecamp en Kingdom of Fear. Het is NH, het is vandaag de dag. En het is 7 minuten voor 7:30. Het is voor de hoogste tijd voor jou, maar...
1: Ja. Vandaag de dag.
2: Dagplaat.
0: Woo. Dagplaat, ja. En dat heeft toch een vervelende aanleiding. Ik schrok vanmorgen wel wakker van het bericht... dat Hayden Panettiere is overleden. 36 jaar is ze maar geworden. Ze speelde, zoals gezegd, in Heroes. Een van de leukste series die ik ooit gezien heb op Netflix... Oh. Save the Cheerleader, Save the World. Zij, dat is een hele bijzondere serie is dat. Als je de kans krijgt om die serie te kijken, en die heb je, want hij staat gewoon op Netflix, dan kun je hem gaan checken. Zou ik zeker doen. En Nashville, als je van muziek houdt, Amerikaanse country scene, is ook hartstikke leuk. Speelt ze ook in. En zij is dus, zoals vandaag bekend geworden, overleden. En daarom dachten wij ook met het oog op Elvis Presley... die natuurlijk in de Wie ben ik, wat ben ik, waar ben ik zat... die inmiddels bijna 50 jaar niet meer onder ons is. We zijn op zoek naar artiesten die niet meer onder ons zijn. Zangers en zangeressen in dit geval. En dan een liedje wat daarbij hoort. Ja.
3: Ja, ik bedoel, we moeten dat allemaal missen. En soms denk je echt bij artiesten... oh, wat had je nog allemaal gemaakt als je er nog wel was geweest?
0: Weet je bij wie ik dat heel erg denk?
3: Nou?
0: George Michael.
3: Bij George Michael. Ja dat snap ik heel goed.
0: Die had nog zoveel moois kunnen maken.
3: Ja.
0: Want, er zijn ook wel artiesten waarvan je denkt... Ja.
3: Dat doen de anderen nu wel.
0: Dat doen de anderen nu wel, precies.
3: Ja. Bij sommigen heb je dat echt niet. Sommigen hebben zo'n eigen stemgeluid en zo'n eigen creativiteit... dat je dat onwijs gaat missen. Ik heb dat bijvoorbeeld ook heel erg bij Amy Winehouse.

0: 27 jaar geworden, hè, deze Amy Winehouse.
1: Ongelooflijk, ze voelde wel als 77, gewoon
0: ja,
1: hoe zij.
0: Zo zag ze er op een gegeven moment ook bijna wel uit, vond ik. Dat moet je niet zeggen.
1: Dat over gewoon hoe zij zich, nou ja, voordeed.
0: Ja.
1: Ik bedoel, ik ben 28. Nou, die vrouw die heeft 50 levens meer geleefd dan ik nu.
0: Ja.
1: Maar ja, goed, ja, daar dacht ik dus aan. Maar
0: nou, er was nog heel veel uitgekomen. Ja, ik heb een artiest die eigenlijk toen hij overleed wel behoorlijk over zijn piek heen was. Maar vooral in de jaren 70 en de jaren 80 heel veel mooie dingen heeft gemaakt. En ja, als kind eigenlijk al met zijn broers op het podium stond. Natuurlijk heb ik het over Michael Jackson. En dit vind ik een van zijn mooiste. Rock With You.
1: Heb je eens een biopic gezien?
0: Nee, niet gezien.
1: Oh.
0: Hey, nee,
1: niet gezien?
0: Nou, weet je wat het is? Ik heb bijvoorbeeld ook die van Queen niet gezien. En die van Elton John heb ik wel gezien. En ja, ik weet je, het is, die van Elton John vond ik zo slecht.
1: Oh, die van Elton John vond ik hartstikke...
0: Ja, maar als je dus een beetje in de muziek zit... Zoals ik wel een beetje zit,
1: ja, dan
0: ken je de verhalen en dan denk je, dit klopt allemaal niet. En ik had er geen zin in om dat bij Freddie Mercury te gaan zien. En ik had het ook geen zin om bij Michael Jackson te gaan zien. Want er zit namelijk één heel belangrijk onderdeel uit Michael Jackson's leven. Waar hij de laatste jaren van zijn leven behoorlijk mee in het nieuws is geweest. Wordt compleet genegeerd. Zit niet in de film.
1: Maar over dat stuk van zijn leven gaat die hele film ook nog niet.
0: Nee, dat is handig. Dat je dan zeg maar zegt, daar stoppen we.
1: Er komt een deel 2, dus ik ben heel benieuwd of het daar wel in zit.
0: Ja.
1: Maar ik bedoel, meer toen was dat nog niet aan de orde.
0: Het is een beetje alsof je een film over Amy Winehouse maakt en ze drinkt niet.
1: Ja, nee.
0: Dat is raar. Dus, nou ja, goed. Dit is slechts een voorzetje. We zijn op zoek naar artiesten die niet meer onder ons zijn en waarvan jij zegt, dit liedje moeten jullie echt draaien. Geef die door via 088 850 51 52 088 850 51 52. Welk artiest moet dat zijn? En welk nummer hoort daarbij? Laat het weten. Tot het nieuws krijg je Echo Smith en Cool Kids. Nu bij NH.

0: Je vermindert eczeemklachten met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
1: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
2: Hey,
0: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
3: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
4: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
3: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
5: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
6: Zijn we al?
5: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora autoverzekering.
8: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
9: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
10: Ik ben Francis. Ik kom uit Mokum.
11: Ik ben Roel en kom uit Alkmaar.
12: Ik ben Ali en ik kom uit het mooie Tuitjenhorn.
13: Thuis in heel Noord-Holland.
14: Het is 6:30 geweest. In Muiden is het momenteel 20 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedenavond.
15: Goedenavond. De gemeente Amsterdam neemt vanaf donderdag meer veiligheidsmaatregelen in een deel van Amsterdam-Zuidoost. Dit komt omdat het aantal geweldsincidenten toeneemt en er veel zorgen zijn over vuurwapenbezit en vuurwapengebruik. Deze zomer tussen 1 juni en 4 augustus waren er maar liefst 18 incidenten met een vuurwapen. Bij een aanzienlijk deel daarvan was het slachtoffer minderjarig. Veiligheidsmaatregelen houden onder meer in dat er preventief gefouilleerd mag worden. Door de aanhoudende droogte in Noord-Holland zijn er in Muiden 3 noodpompen aangezet. Daarmee wordt zoet water vanuit het Markermeer naar de Vecht gepompt, zodat landbouw- en natuurgebieden voldoende water houden. Ja, die pompen verplaatsen zo'n 6000 liter water per seconde. Dat is genoeg om een Olympisch zwembad in ongeveer 7 minuten te vullen. De Amsterdamse politie, dit is een opmerkelijk verhaal, is op zoek naar de identiteit van een man die al 3 jaar in een verzorgingstehuis verblijft zonder dat bekend is wie hij is. Hij werd in 2023 bewusteloos op straat gevonden en bleek een hersenbloeding te hebben gehad. Hij kan nu nog nauwelijks communiceren. Hij wordt Lucky of Chris de Canadees genoemd. Hij spreekt Engels en zou dus mogelijk uit Canada of de Verenigde Staten komen. De politie heeft nu een video van hem openbaar gemaakt. En na de zware explosie in Zaandam van vannacht zijn 3 appartementen voorlopig onbewoonbaar. 15 van de 18 appartementen zijn weer vrijgegeven. Bewoners kunnen terug naar huis. Gemeente neemt ondertussen maatregelen in de buurt, waaronder 6 weken cameratoezicht. Vanochtend werden 2 minderjarigen aangehouden voor die aanslag. Ze zaten in een auto vlakbij de flat waar die explosie was. Laatste berichtje, Nederlandse wijnboeren zijn op weg naar misschien wel de beste oogst ooit. Daar houdt tenminste de Vereniging van Nederlandse Wijnproducenten rekening mee. Aan het begin van het seizoen was er nog genoeg neerslag voor de druiven om goed te groeien. En daarna zorgt het aantal zonneuren en de droogte voor een heel goed rijpingsproces. Het is veelbelovend, zegt de vereniging, maar we hebben nog wel een week of 4 te gaan. Dus het kan nog mislukken, maar het ziet er heel veelbelovend uit.
14: Nou, ik ben benieuwd.
15: Ben benieuwd, ja. Jij houdt niet zo van wijn, toch?
14: Ik drink helemaal niet.
15: Nee, nee, maar toch, dus voor de wijnliefhebbers wel hartstikke
14: tuurlijk,
15: leuk nieuws.
14: Tuurlijk, ja, is om naar uit te kijken natuurlijk.
15: Zo is het. Nou, meer nieuws in de app, wou ik zeggen. En op nanieuws.nl.
14: Dankjewel, Bar. En dan naar het weer met Jan Visser. Daar zul je hem hebben.
16: Vanavond is het overwegend meest bewolkt en er kan een enkel spatje vallen. De komende nacht is het in eerste instantie droog, maar later in de nacht gaat het van het westen en noordwesten uit regenen. Ook morgenochtend periode met regen. In de middag wordt het geleidelijk wat droger, al kan er hier en daar nog wel wat regen vallen. En het wordt maximaal zo rond de 20 tot 21 graden. De wind is de komende nacht zwak. Morgen zwak tot matig uit het zuiden. Later draaiend naar zuidwest. En aan zee toenemend naar af en toe vrij krachtig, windkracht 5.

0: Geweldig liedje blijft dit toch. Talk, talk and life's what you make it. Even kijken, ik zit te kijken hier naar de Airbox. Het is echt ongelooflijk wat er allemaal binnen is gekomen.
1: Heel veel.
2: Vandaag de dag.
1: Dagplaat.
0: Ja, want daar hebben we het namelijk over. Artiesten die niet meer onder ons zijn en die eigenlijk muzikaal gezien voort blijven leven. Het zijn er veel, het zijn er een hele hoop. En er zijn er ook een hele hoop binnengekomen, zoals gezegd. Wat heb jij vooral zo zien binnenkomen, Jomar?
1: Er zijn best wel veel mensen dood. En we trappen af met Nel, die zegt namelijk, doe mij maar Whitney Houston.
0: Met?
1: I will always love you.
0: Och, wat een stem, hè.
1: Dat is niet normaal. Vind je dat mooi?
0: Bijna.
1: Thanks. Herman dan, die zegt, nou, ik wil graag Robert Palmer met Every Kind of People. Oh.
0: Every kind of people. Ah, ja, is ook leuk.
1: Leuke plaat ook. Piet en Loek, die willen graag André Hazes. Zij gelooft in mij.

0: Die zeggen, maar ik moet er altijd aan denken. Iets met basis.
1: Basis?
0: Basis is de basis. Oh. Zeggen ze toch altijd?
1: Nee.
0: Oh.
1: Niet in mijn kringen. Donald, if you graag. Tina Turner met Private Dancer. I'm your private dancer. A dancer
0: for months. I'll do what you want. Weet je door wie dit geschreven is? I'm your
1: private dancer. Nee.
0: De zanger van Dire Straits.
1: Oh.
0: Die heeft dit geschreven.
1: Echt?
0: Voor Tina Turner. Mark Knopfler.
1: Oh, maar wilde die dan ook dat? Hè? Wilde die het?
0: Hij heeft het geschreven vanuit haar beleving.
1: Hij sprak niet zijn fantasie uit.
0: Dat denk ik niet. Maar misschien ook weer wel. Misschien ook. Weet ik niet.
1: Zou ook leuk zijn. Ik bedoel, ik snap het wel. Ze was beeldig, die meid. Wilco, die wil graag The Carpenters met On Top of the World.

0: Zij kon ook heel goed drummen. Echt, zij kon heel goed drummen.
1: Oh, wat knap.
0: Ja.
1: Ik kan niks van wat zij deed. Mariska, die wil graag John Denver, Leaving on a Jet Plane.
2: If I'm leaving on a jet plane, don't know when I'll be back again.
0: Hij kon dus ook heel goed vliegen.
2: Oh,
0: het is piloot ook, deze man.
1: Echt?
0: Ja, zeker.
1: Jouw oh, muziekencyclopedie, ik vind het ongelooflijk. Zitten er eigenlijk ook andere feitjes in je hoofd?
0: Zeker.
1: Of geschiedenis, zeker. Of wiskunde, of is het echt, echt volgepropt?
0: Nee, absoluut niet. Muziek is een klein onderdeel van mijn alwetendheid.
1: Wat is dan nog meer? Wat is nog meer?
0: Zeg maar wat je wil weten, ik geef je antwoord.
1: Oké, welke tijd leefden de dinosauriërs?
0: In het jaar 500 voor Christus.
1: Ik denk niet dat dat waar. Oh, we moeten door. Frank, die wil graag een Rob de Nijs foto van vroeger.
2: Hier heb ik nog een foto van heel lang geleden. Maar als ik blijf kijken,
1: ze zijn pas 3.500 jaar gestorven.
0: Kan je nagaan? Nee, dit is ook mooi, hè, Rob de Nijs.
1: Het is prachtig, maar we kiezen voor een absolute andere. Want we gaan namelijk voor de keuze van Sander en Remco. En het is heerlijk, het is waanzinnig. Het is Queen met Don't Stop Me Now.
3: Dag.

0: Hij komt naar Nederland. Ik geloof in maart ergens. Teddy Swims. En ik ben erbij.
1: Ben je erbij?
0: Ja.
1: Echt?
0: Ja. Super veel zin in.
1: Oh, dat snap ik. Hij is fantastisch.
0: Hij is zo goed. Hij en volgens mij komt zijn nieuwe album ook ergens nu in de komende maanden uit. Dus ja, dit wordt wel iets, wordt wel iets om naar uit te kijken.
1: Je hebt het geluk in je kont hangen, jij.
0: Ongelooflijk, hè?
1: Echt.
0: Wat een geluk. Daarover gesproken, we gaan deze dag van vandaag eens even samenvatten. Want het zit er alweer op. 17 augustus, maandag.
1: Gaat
0: en,
1: hard, hè?
0: Dat gaat hard. Time flies when you're having fun.
2: Dit was Vandaag de Dag op NH.
0: Ja, het was de dag dat Pieter van de ontbijttafel weer een keer met de trein op reis was. Toevallig zat net vanochtend Suus naast hem, die veel meer ervaring heeft met internationale treinreizen.
3: Oh nee, dat vind ik heerlijk. Slaap in de trein? Ja joh.
4: Ik heb ook een keer in een nachttrein in Servië gezeten.
3: Wat een wonder dat je hier vandaag bent.
4: Ja. Dat is echt waar.
3: Hoe ben je hier gekomen eigenlijk?
0: Ja, en het bleef nog lang gezellig. En dat is het ook morgenochtend weer vanaf 6:00. Een nieuwe aflevering van De Ontbijttafel. Verder was dit de dag dat Imca Marina te gast was bij onze eigen June tot 2. Zangeres is inmiddels 85, maar nog lang niet klaar met het zingen. En ook niet met de liefde trouwens.
5: Oh, ik heb nog laatst een huwelijksaanzoek gehad.
6: Oh. Oh ja?
5: Van een oude heer met een bijzonder goed karakter. Ik heb het niet gedaan. Ik
6: waarom dacht, niet?
5: Die knietjes blijven bij elkaar. Ik moet ook naast hem liggen, jongens.
1: Oh, wat heerlijk. Oh, ik zie mijn toekomst. Oh, wat heerlijk dit.
0: Goed, en ook daar was het nog lang gezellig. En het is het ook weer. Vanaf 12:00 morgenmiddag nieuwe aflevering van June tot 2 met natuurlijk June en Maarten. Wij hadden het over de eerste schooldag. En juf Sarah die ontving haar leerlingen vandaag weer voor de eerste keer. Maar kon zich ook haar eigen schooltijd nog goed herinneren.
7: Oh, ik vond het eigenlijk wel heel gezellig. Gewoon lekker met mijn vriendinnen kletsen en kleuren. Maar ik vond het ook best lastig om op school te zitten, omdat ik niet alle dingen heel goed meekreeg. Wat me nu eigenlijk heel erg helpt. Want daardoor kan ik juist heel goed inleven in het kind als het even niet lukt.
0: Nee, nou,
7: dus dat is ook mijn superpower eigenlijk.
0: Ja, de superpower, juf Sarah. Superleuk dat ze bij ons in de uitzending zat. Morgenochtend in de ontbijttafel gaan ze het hebben over een bijzondere race waarbij dit natuurverschijnsel een grote rol speelt.
1: Ze komen toch weer bij die zonne-eclips.
0: Toch weer, hè?
1: Koud. Klinkt wel, hè?
0: Als je wil weten hoe dit afloopt, luisteren vanaf 6:00. Nieuwe aflevering van de ontbijttafel, dus met Pieter. En wij gaan ons opmaken voor morgen weer een nieuwe aflevering. Morgen om 4:00 zijn we er weer. Eerst nog even eten, slapen, dat soort dingen.
1: Eten, slapen, eventjes wat andere dingen doen.
0: Ja, zoals?
1: Dat weet ik nog even niet.
0: Maar in ieder geval wordt het leuk.
1: Het wordt onwijs leuk. Ik ga weer naar Ruzie en de Huisvrouwen kijken op televisie. Dat vind ik altijd heel leuk.
0: Ik denk dat ik even een afleveringetje B&B pak.
1: Oh, dat is ook leuk. Ja, gemakkelijke tv.
0: Leuk, hè? Ja, daar heb ik ook zin in. Maar eerst datgene waar deze band over zingt. Flash in the Pan, Waiting for a Train.
1: Doei.
0: Graag tot morgen.

0: donderdagavond. Over de Top met Maarten en Jelmer.
1: Dit weekend wordt er weer gereisd tijdens de Grand Prix in Zandvoort. In Over de Top breken we een lans voor alle crewleden achter de coureurs.
2: Ja, want het is officieel gewoon een teamsport. En daarom komen wij met liedjes van groepen en bands. Zoals

0: Oh, deze is ook zo lekker.
1: Wat een teams.
2: Wat een teams.
3: Donderdagavond, over de top van 7 tot 9, hier bij NH.
4: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
5: In het echte Amsterdam is er Kema Vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Let op! De hele maand augustus varkensbraadworsten 7,99 per kilo. Kijk op kemavlees.nl.
6: Helpende hand uit de buurt nodig? Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf of iemand waar je voor mantel zorgt. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
7: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
8: Ik ben Yvonne en kom uit de Velzenbroek.
9: Mijn naam is Erwin Klee uit Uitgeest. En ik ben hier nooit weg geweest, want ik hou hem altijd hier met heel veel plezier.
10: Ik ben Marijke en ik ben thuis in Naarden.
11: Thuis in heel
12: Het is 7 uur.
13: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie heeft een automobilist aangehouden voor het dodelijke ongeluk van afgelopen vrijdag op de A59. In de staart van een file, veroorzaakt door protesterende boeren met tractoren, werd een echtpaar van begin 70 uit Os doodgereden door een SUV. De bestuurder, een vrouw van 34 uit Nistelrode, is aangehouden en na verhoor vrijgelaten. De dochter van het omgekomen echtpaar houdt haar verantwoordelijk voor het ongeluk, niet de protesterende boeren. Volgens haar is de vrouw vol op de file ingereden. De Britse premier Burnham heeft berichten uitgewisseld met iemand die zich voordeed als Susie Wiles, de stafchef van de Amerikaanse president Trump. De inhoud van de berichten is niet bekend, maar bronnen rond de Britse regering zegt dat ze van geen betekenis waren. Vorig jaar werd de telefoon van Wiles al gehackt, mogelijk is dat nu opnieuw gebeurd. De politie heeft vandaag 34 vrachtwagens en touringcars bekeurd die over de Merwedebrug bij Gorinchem reden. De overwegend buitenlandse chauffeurs moesten meteen een boete van €500 betalen. De brug in

0: A27 is sinds vorige maand gesloten voor zwaar verkeer, omdat de constructie is verzwakt. In Almere is vandaag de eerste renaissanceschool opengegaan. Dat is de basisschool gelieerd aan de radicaal-rechtse partij Forum voor Democratie. Volgens Nieuwsuur-verslaggever Ties Brok is het lesprogramma anders dan op andere scholen.
1: Wat Thierry Baudet zegt, de partijleider, dat het onderdeel is om ervoor te zorgen dat we weer trots zijn op ons op volk en op ons verleden. En dat is ook een beetje het idee van deze school, terug naar het Europa van vroeger.
0: Er is nog niet veel animo voor de Forumschool. 4 leerlingen gingen er vanochtend voor de eerste keer naartoe. Het weer, vanavond helder en droog, maar in de loop van de nacht regen. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel vallen. 'S Middags nog een enkele bui, het wordt rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Non-stop muziek.
3: De NH Muziek.

0: Ik ben Klari uit Velsen-Noord.
1: Ik ben Wim Hemker en ik kom uit Amsterdam-Oud-Zuid.
2: Ik ben Nel en ik woon in prachtige Haarlem.
3: Ik ben Ron uit heerlijk Egmond aan Zee. Thuis in heel Noord-Holland.
4: Het is 8 uur.
5: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Rusland is weer een oppositiepoliticus veroordeeld tot een strafkolonie. Het is Lev Schlossberg van de partij Jabloko. Hij moet ruim 11 jaar naar een strafkamp omdat hij kritiek had op de oorlog in Oekraïne. Hij deelde op Telegram een bericht met de strekking dat president Poetin bloed aan zijn handen heeft en pleitte voor een staakt het vuren. Schlossberg zegt dat hij slachtoffer is van een politiek proces. 2 jaar geleden overleed oppositieleider Navalny in een strafkolonie, vermoedelijk na vergiftiging. Ook een mensenrechtenactivist die zich tegen de oorlog keerde zit vast. Premier Jette heeft in het aardbevingsgebied in Groningen gepraat met inwoners van Zeerijp en Appingedam. Hij zei dat hij snapt dat bewoners boos zijn over de problemen bij schadeherstel en het versterken van huizen.
6: En dat heeft gewoon impact op de veiligheid en ook op het gevoel dat hier in Groningen leeft. En des te meer reden om te kijken hoe kunnen we nog meer tempo maken met de aanpak hier, zodat iedereen zo snel mogelijk een veilige en versterkte woning heeft.
5: Het was Jettens eerste bezoek aan het gebied als premier. In Delft is vanmiddag een auto bijna uit een parkeergarage gevallen. De bestuurder was onwel geworden en ramde op de eerste verdieping de buitenwand van de garage in Delft-Zuid. Daarin ontstond een groot gat, waardoor de neus van de auto en 1 voorwiel naar buiten steken. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2 en is daarmee vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. De Nederlandse hockeyvrouwen zijn op het WK in Nederland en België titelverdediger. Het weer, vanavond helder en droog, maar in de loop van de nacht regen. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel vallen.

0: 'Smiddags nog een enkele bui. Het wordt dan rond de 21 graden. De dagen daarna weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
1: Non-stop muziek. De NH.

0: Ik ben Joshua uit Heilo.
1: Ik ben Emeline uit Alkmaar.
2: Ik ben Hans-Peter uit Enkhuizen.
3: Hey, ik ben Ellen uit Amsterdam.
4: Mijn naam is Walter Lagerwey en ik woon in Hoofddorp.
5: Ik ben Jip uit Amsterdam-Oost.
6: Thuis in heel Noord-Holland.
7: Het is 9 uur.
8: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De meeste mensen die geëvacueerd werden bij de grote natuurbrand in de Ardennen mogen weer terug naar huis. Het gaat volgens lokale autoriteiten om de 500 inwoners van Soerbrot. Ze werden zaterdag geëvacueerd, maar volgens de hulpdiensten is het weer veilig om terug te gaan. De natuurbrand in de Hoge Venen begon vrijdag en is nog niet onder controle. 100 inwoners van de gemeente Buitgenbach mogen nog niet terug naar huis. In het Westland wordt het deze week weer even toegestaan om oppervlaktewater te gebruiken. Tuinders, de industrie en gemeenten mogen vanaf woensdag 3 avonden op rij oppervlaktewater gebruiken om kwetsbare gewassen te beregenen en fabrieken te laten draaien. Sinds 5 augustus was het iedereen verboden het oppervlaktewater te gebruiken vanwege de droogte. Nu is er weer ruimte, zegt het waterschap, door sluizen die zijn gesloten en buffers die zijn opgebouwd. De politie heeft een automobilist aangehouden voor het dodelijke ongeluk van afgelopen vrijdag op de A59. In de staart van een file, veroorzaakt door protesterende boeren met tractoren, werd een echtpaar van begin 70 uit Os doodgereden door een SUV. De bestuurder, een vrouw van 34 uit Nistelrode, is aangehouden en na verhoor vrijgelaten. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2. De hockeyvrouwen hebben het wel moeilijk gehad, zegt commentator Philip Koken.
9: Dat komt niet zo vaak voor bij de Nederlandse hockeyvrouwen. Die domineren in het wereldhockey. Maar ze hebben het uiteindelijk toch gered. Ze hebben veerkracht getoond. En ze hebben met 4-2 gewonnen. Over 2 dagen wacht Japan. Dat is dan de laatste poolwedstrijd. En daarna, ja, dan krijgt Nederland te maken met wat sterkere tegenstanders.
8: Het weer, vanavond helder en droog, maar in de loop van de nacht regen. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel vallen. 'S Middags nog een enkele bui, het wordt dan rond de 21 graden. De dagen daarna weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.

0: Goedemorgen.
1: Een hele goede morgen, Noord-Holland.
0: Bart Slim.
1: Ja, er staat weer een prachtige verzameling platen voor je klaar.
0: Goedemorgen, met een pakkie met Bart.
1: Hoe drink je je koffie?
2: Zwart.
0: Wat moet er op de toeter?
1: Hoor je dat geluid en weet je welk woord er is weggetoeterd? Onmiddellijk die telefoon pakken.
0: Goedemorgen met Bart Slim. Elke werkdag van 10 tot 12.
1: Onder het genot van een lekker bakkie.
0: Hier.
1: Ja.
0: Bij NH.
1: Dat bedoel ik.

0: Het is 10:00.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Ja 21 had eerder een gesprek met premier Jette en de vicepremiers Jesselgus en Van der Brink. Dat was volgens de partij goed en constructief. Later deze week volgen ChristenUnie, SGP, 50PLUS en Volt. Het minderheidskabinet is voor steun bij de begroting afhankelijk van de oppositie. Zo'n 500 mensen die hun huis uit moesten vanwege de natuurbrand in de Ardennen mogen weer terug. Het gaat om inwoners van het dorp Soerbrood aan de zuidkant van de Hoge Venen, zegt deze verslaggever van Ter Zake.
2: Dus dat wil ook zeggen dat die brand in dat gebied, het zuidelijke gebied, toch wel onder controle lijkt, of toch in elk geval stabiel is. Want minister van Binnenlandse Zaken Contin wil het woord onder controle voorlopig nog niet gebruiken.
1: De natuurbrand heeft al 3000 hectare veengebied verwoest. Inwoners die aan de oostkant wonen en ook geëvacueerden in Duitsland weten nog niet wanneer ze weer terug naar huis mogen. In het Westland mogen tuinders, de industrie en gemeenten deze week korte tijd oppervlaktewater gebruiken. Sinds 5 augustus was dat verboden vanwege de droogte. Het waterschap zegt dat er inmiddels weer voldoende water in de buffers zit om 3 avonden kwetsbare gewassen te besproeien of apparaten te koelen. In Delft is vanmiddag een auto bijna uit een parkeergarage gevallen. De bestuurder was onwel geworden en ramde op de eerste verdieping de buitenwand van de garage in Delft-Zuid. Daarin ontstond een groot gat, waardoor de neus van de auto en 1 voorwiel naar buiten staken. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. Het weer. In de loop van de nacht regen. Minima tussen 11 graden in het oosten tot 16 in het zuidwesten. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel regen vallen. 'S Middags nog een enkele bui en zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Non-stop muziek. De NH Muziek.

0: Muziekmiddag.
1: Iedere zondag.
0: Het beste uit 60, 70 en 80.
1: De Muziekmiddag.
2: 1972.
1: 1985.
2: 1969.
1: 1976.
2: 1984.
1: 1968.
0: Het beste uit 60, 70 en 80.
1: Muziekmiddag.
2: Met William van der Log.
0: Zondag van 2 tot 5 bij NH.

0: Agenda.
1: Organiseer je iets? Wil je dat mensen op je voorstelling afkomen? Vertel het in de Agenda. Iedere zaterdag en zondagochtend van 8 tot 10 bij NH op de radio.
2: Wij geven je de kans om het aan heel Noord-Holland te vertellen.
1: Bel ons tijdens de uitzending of spreek alvast nu een voicemail in op 088-8505-707.
2: 088-8505-707.
0: De Agenda, elke zaterdag en zondag van 8 tot 10 bij NH.

0: Ik ben Joyce uit Annapolona.
1: Ik ben Garnt uit Amsterdam.
2: Ik ben Tineke Vermunt en ik woon in het gezellige Purmerend.
3: Ik ben Harry uit Zunderdorp.
4: Ik ben Christa en ik kom met Medeblik.
5: Thuis in heel Noord-Holland.
6: Het is 11 uur. Ewout de Jong met het NOS-journaal. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Eerder sprak JA21 met het kabinet en dat gesprek was volgens die partij goed en constructief. In het Westland mogen tuinders, de industrie en gemeenten deze week korte tijd oppervlaktewater gebruiken. Sinds 5 augustus was dat verboden vanwege de droogte. Het waterschap zegt dat er inmiddels weer voldoende water in de buffers zit om 3 avonden kwetsbare gewassen te besproeien of apparaten te koelen. De politie heeft een automobilist aangehouden voor het dodelijke ongeluk van afgelopen vrijdag op de A59. In de staart van een file, veroorzaakt door protesterende boeren met trekkers, werd een echtpaar van begin 70 uit Os doodgereden door een SUV. De bestuurder, een vrouw van 34 uit Nistelrode, is aangehouden en na verhoor vrijgelaten. In de Ardennen mogen de 500 inwoners van het dorpje Surbrot weer naar huis. Ze waren geëvacueerd vanwege de grote natuurbrand in de Hoge Venen. De brand begon vrijdag en is nog niet onder controle, maar het dorpje is weer veilig. Een ander dorpje blijft ontruimd. En de Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2 en is daarmee vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. De Nederlandse hockeyvrouwen zijn op het WK in Nederland en België titelverdediger. Het weer helder en droog, maar in de loop van de nacht regen. Minima tussen 11 graden in het oosten tot 16 in het zuidwesten. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel regen vallen. 'S Middags nog een enkele bui. Het wordt rond de 21 graden. De dagen daarna weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
7: Non-stop muziek. De

0: Het is 12 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Ja, 21 had eerder een gesprek met premier Jetten en de vicepremiers Jesch Yılgız en Van den Brink. Dat was volgens de partij goed en constructief. Later deze week volgen ChristenUnie, SGP, 50PLUS en Volt. Het minderheidskabinet is voor steun bij de begroting afhankelijk van de oppositie. De extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir heeft opgeroepen om iedere dag in Gaza 30 tot 40 Palestijnen te vermoorden. In een podcast van een man die 2 jaar door Hamas werd gegijzeld, zei Ben-Gvir dat heel Gaza van Israël is en dat Palestijnen niet eens mensen zijn. De omstreden minister is in veel landen niet welkom vanwege het voortdurend aanwakkeren van het geweld tegen Palestijnen. De meeste mensen die werden geëvacueerd bij de grote natuurbrand in de Ardennen mogen weer terug naar huis. Het gaat volgens lokale autoriteiten om de 500 inwoners van Soerbrood. Zij werden zaterdag geëvacueerd, maar volgens de hulpdienst is het nu weer veilig om terug te gaan. De natuurbrand in de Hoge Venen begon vrijdag en is nog niet onder controle. 100 inwoners van de gemeente Buitkenbach mogen nog niet terug naar huis. In Westland mogen tuinders, de industrie en gemeenten deze week korte tijd oppervlaktewater gebruiken. Sinds 5 augustus was dat verboden vanwege de droogte. Het waterschap zegt dat er inmiddels weer voldoende water in de buffer zit om 3 avonden kwetsbare gewassen te besproeien of apparaten te koelen. Dan het weer. Het is droog en helder. Later vannacht bewolking en regen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden veel regen. Ook 's middags kan er nog een bui vallen. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Non-stop muziek.
3: De NH Muziek Mix.

0: en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet, naar eigen zeggen, nog weinig beweging bij het kabinet. Eerder sprak JA21 met het kabinet. En dat gesprek was volgens die partij goed en constructief. De meeste mensen die werden geëvacueerd bij de grote natuurbrand in de Ardennen mogen weer terug naar huis. Het gaat volgens lokale autoriteiten om de 500 inwoners van Soerbrood. Zij werden zaterdag geëvacueerd, maar volgens de hulpdiensten is het nu weer veilig om terug te gaan. De natuurbrand in de Hoge Venen begon vrijdag en is nog niet onder controle. 100 inwoners van de gemeente Buitkenbach mogen nog niet terug naar huis. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2 en is daarmee vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. De Nederlandse hockeyvrouwen zijn op het WK in Nederland en België titelverdediger. Dan het weer, het is droog en vrij helder. Later vannacht bewolking en regen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden van het land veel regen. Ook 's middags kan er nog een bui vallen. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Non-stop muziek.
2: De NH Muziek.

0: Ik ben Maurits en ik kom uit Amsterdam-Noord.
1: Ik ben Sam en ik kom uit de Saarstreek.
2: Ik ben Chantal en ik kom uit de binnenstad van Horen.
3: Ik ben Michiel uit het mooie Midwoud.
4: Ja, ik ben Ties en ik kom uit Henkhuizen.
5: Thuis in heel Noord-Holland.
6: Het is 2:00.
7: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een vredesakkoord voor Gaza lijkt nog altijd ver weg. Een nieuwe poging van de Verenigde Staten om dat voor elkaar te krijgen heeft niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, sprak zaterdag namens de VS met de politieke leiding van Hamas in Cairo. En gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. Hamas wil dat alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza en de Israëlische aanvallen stoppen. De eerste begroting.